0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Wat staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland Dok, de vreemde uitstappen van drumband Halleluja.

dat ik je kom. Toen list me maar zeuren en ik praat soms adom. Ik weet het wordt het minder mooi door de verstand. Maar draai nog een bondje,

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip.
4: Geweldig.

buurt zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen.

Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles al strekt aan zo'n wezen. Het zou zomaar kennen.

dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

Jochtij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jochtij een Maserati, dat wie dijt te min.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Alle werkdagen tussen tolven en ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden.

langzaam toch mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind. Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee.

0: Stijn in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.

van alles dat komt.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

mijn lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Jullie maar iets van kunnen. De dag is weer voorbij. Maar snel maar lekker koersen in. Heute post op dij. Jullie maar del iets van kunnen. Boeten raast de wien. Maar hier in bed is lekker smoek. Roep er nog maar lekker in.

Blauwe loft, witte wolkjes. Krijgt zo mooi als dij, drogen stadig voor mijn eigen. Van links naar rechts voorbij. En de zinne liet mij dreamen, baant zefkes op mijn hoed. Liet de meesken nou maar draven.

likken. En ik sjoch maar wat omheeg. En de tiert matte maar schikken. Joertje te dreeg. Het is het mooiste plak op ierde. Mooiste tiert, de mooiste dij. Het is mijn allereerste simmer. Eerste simmer mij dij. Kjer geen kwekjen van een kikkert. Net het onslaan van een hoen. Want in stim zit in mijn holle. Zat ik jillis op het groen. En de bletjes onder toeken.

ene blikken en ik sjoch maar wat omheeg. En de tie het matte maar skikken, joert je te dreeg. Het is het mooiste plak op ierde, mooiste tiert de mooiste dij. Maar mijn holle in de wolken heerst de simmer mij dij. Blauwe loft, het nooit schuster, witte wolkjes worden zwart. En de zinnen worden moanen, maar ik sjoch net wat er wat. Ken mij ek net volle skelen, nee het docht weer niet mij. Want ik wier neers a verhele, verhele of dij. En ik lis nog in de blikken, en ik sjoch nog wat omheeg. En de tiert matte maar skikken,

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. En Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

maar als je ook nagaat wat koeien de hele dag belangeloos voor ons staan te maken. Ze maken melk, maar ook karnemelk, boter, yoghurt, biogarde, roer en stand, linksdraaiend, rechtsdraaiend. Maakt ze helemaal niet uit, vinden ze helemaal niet erg. Nou, ze maken vla, chocolade vla, vanille vla, hopjes vla, blanke vla, gele vla, de authentieke koeien vla, natuurlijk sowieso altijd. Maar ook

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude. My Maaike van Dijk.
3: Omroep Friesland. Goedemorgen allemaal en van harte welkom bij Prelude op deze laatste snij van augustus. De oortinking wordt goed verzwaren door dominee Bindert de Jong en hij is voorganger in de protestantse gemeente van het Jereveen. Juster is Jelly Abma van Nijensiel 85 jaar geworden. Haar vriendinnen zond de legere skwallen en dat is Jeltje Hemstra, lokwenskert haar daar van het mooi. Hans Visser uit Tjemerum is juster 82 jaar geworden. De lokwensken komen van de familie uit Droriep, Jesterbierum en Drachten. Op een jouwer wordt Jansje Wouden van de Tal lokwensken met de 82e jiddy van 3 september. Troch de zusters en zwegers van de Tal die haar mooi haar Mariekes en de Bijen een fijne daita wenskje. Jan Sielstra uit Haarlem wordt lokwensken met de jiddy van 27 augustus. Troch zijn vrouw Trinke, de Bijen en de Parkensezes. Jetty Leffering krijgt een lied als bemoediging om een Bijen. Troch Luwe Loonstra van Huddegeriep. In Dokkum had Anders Roosendaal op 27 augustus de jiddy viert. Wessel en Griet Roosendaal uit Den Woud, lok wenskje hem der van hette mei. Bertus Kalteren van het Jereveen viert morgen de jiddy en krijgt de muzikale lokwensken van Gerke en Aaltje Kalteren uit Donkerbroek. Sebe en Gerry Haven uit Snits binnen 55 jaar trouwd. En zalang binnen Tamme en Janke van der Meulen uit Tietjerk ek al hadden vreunen. Zij lokwensje het bruidspeer van Hette en de doggen ze mij een lied van Pro Regen van Dokkum. Ze zongen oer 10.000 redenen voor dankbaarheid.

Foppe Kooistra van Heurde Griep wordt juist 91 jaar. Hij is een trouwe harker van ons programma en wordt lokweenske troch zijn kwaszuster Ali Westra uit Burgum. Sjoerd Westra uit Frenzer wordt lokweenske met de 90ste jiddy van 28 augustus troch Rimi en Gerrit Bakker uit Balzet. Op een griek is juste de 80ste jiddy viert van Bouke Veenstra. En Joert wordt hij lokweenske in prelude troch zijn vrouw, de Ben en de Pakenseizes. In Drils wordt Nelly Tjulker lokweenske met de 84ste jiddy van Joert troch haar man Piet. Peke Kruiming uit de Pijn is op 28 augustus 82 hier worden. Zijn vrouw Vrouwtje, de Ben en de Pakenseizes lokweenske hem daar van het amai. Andries en Lize Wiersma Jelsma van Dokkum binnen op 1 september 60 jaar trouwd. De Ben, Bensbeen en Oerpaken en Beppeseizes lokwenskje ze van hette met deze bijzondere dag. Joost van der Heide uit Snits is op 25 augustus 82 hier geworden. Zijn vrouw Greet, de Ben en de Pakenseizes lokwenskje hem van hette met het lied Standing By van Madeleine Bell. En in het Nederlands kennen wij dit lied onder de titel Ik zal er zijn.

De Bijen en de Paken en Beppe Seizes van Douwe en Sjoukje Dijkstra uit Drachten willen ze mij een plaat in prelude verrassen. Het is bedoeld als lokwensk voor het huwelijks jubileum. Ze binnen 55 jaar trouwd. De lokwensken van Emmy Jonker van Drachten binnen jood voor de jedis van Ikje de Boer Ritsma, Bareld de Boer en Piet Spiekhout. In Minnetskeer binnen Hielke en Wally Hoekstra op 4 september 63 jaar trouwd. De familie Hoekstra lokwensken ze daar van het amai. Jan en Pietje van Burgum hebben een lied ontvregen van zuster Koosje, die op 1 september 80 jaar wordt. Maar het lied is ook als bemoediging ontvregen voor haar en haar zieke man Jitse. Ransje Lageveen van de Tienje wordt nog eens lokwensken met de jiri van 22 augustus, nou terug haar man Homme, de Bijen en de Beppe Seizes. Sjerp Heitsma van Balk is op 26 augustus 94 jaar geworden. De Bijen, Paken en Oerpaken Seizes lokwensken hem van hette en vindt het geweldig hoe het nog op zijn vrouw past. Maaike Visser van der Baan uit Verwaarde is op 26 augustus 98 jaar geworden. Ze werd lokwensken terug haar bijen, Beppe en Oerbeppe Seizes en ek terug Geeske, Annie, Sjoerd, Jolle Pieter, Brechtje en Hanni. En het lied dat omhoog vregen waard is Abba Vader. MUZIEK

Piet Spiekhout van Drachten is juster 89 jaar geworden. Ali, Tjitske en Hanni wollen hem daar van hette mooi lokwensje. In Moenein wordt Marieke Sigma Laverman, moon 82 jaar. Joost Pitstra en de tante Cezes uit Zerhuizen lokwensje haar van hette. In Boonburgen wordt Hendrik Reitsma lokwensje maar de 93ste jiddy. Nog altijd actief en de bijen en de paken Cezes genietje mij van zijn grientetuin. Zij lokwensje hem van hette. Willem Grobbe uit Haans viert jou de 80ste jiddy. De lokwensken komen van zijn vrouw Ali, de bijen en de paken Cezes. Ietsje zoeten uit Twellegeer wordt moed en sterkte ta wensken troch Sip en Ierske Hoogland van Toppenhuizen. Rietje Terpstra-Weersma uit Heeg wordt lokwensken met de jiddy van Moon troch Ietsje Weersma van Eiloon, die haar met haar man Feite, de bijen, Beppe en oerbeppe Cezes een mooie dag ta wensken. Van het koor Nije Moed van Jesthem jaren we het lied bij het opgaan van de zinnen.

Bieke Boersma uit Wetsens viert hjoed de 80ste jiddy. En daar wollen Jappie en Wikje de Haan uit Burgum haar van het en mijlokwijnsje. Age Hospus uit Arge Zuidwest wordt morgen zo'n 80 jaar. Hij wordt lokwijnsje terug Corrie, Gritsje, Jetske, Likkele, Matten en Jelly, die hem een zegen en nij libbezier te wijnsje. En de lokwijnsje komen ek van Annie Wiensma van Samar. In Koudum wordt Henk Kliestra lokwijnsje, maar de 22ste jiddy terug Boukje, Annelies en Henk. Anneke van Dijk Weersma uit Wommels lokwijnsje het Antje Boonstra Weersma uit Wijnsum, Eelke Boonstra uit Bloemkamp in Balzet en Rietje Terpstra Weersma uit Heegma de jiddies in augustus. De lokwijnsken en de bemoedigings voor Antje en Eelke komen ek van Feite en Rietje Terpstra uit Heeg. En Rietje viert morgen de 83ste jiddy. Haar man Feite lokwijnsken het hart van hette en hoopt op nog heel wat zoene jaren te eren. In Nijloon viert Baitske Brilsma Gerlofs op 1 september haar 84ste jiddy. De lokwijnsken komen van de freunen Obe en Ali en Aukje en Janke. Van Reenske Bonnema en ek van Gatske Boersma uit Heeg. En Gatske lokwijnsken het ek Riek Terpstra Weersma uit Heeg, maar de 83ste jiddy van morgen. Een mooie dag te wensken, mijn feite en elk die haar leven is. Weer het kwartettenkoor, maar alles is zo machtig mooi.

Sjoerd Seffinga en Faitje Brouwer uit Sleert werden lokwensken met het zilveren huwelijksjubileum, 25 jaar trouwd. De leefde begon op het scootje De Goede Verwachting. En de lokwensken komen van Tine en Tony en Boukje en Charles en ek van de Matenploeg uit Balk en Sleert. Ze denken mij willen waarom onder jaren dat je Marlkoor op het scootje van Sleert veren. Jaap Eisinga uit Ije hoopt op 4 september 96 hier te worden. De ben, de paken en oerpaken zeesers lokwensje hem daar van het mooi. In Wielsriep wordt het Tjitske Langhout lokwensje met de 80ste jerie, troch Ed en Margriet uit Leeuwen, die er troch aan het vakantie spieter genoeg net bij wijze kennen. Willem Veenstra van Wiekel werd lokwensje met de 80ste jerie op 1 september, troch Trintje, Hanny en Jan en Kobe en Tjitte. We jaren nou het lied Daar ruist langs de wolken.

In Born-Burgum is Gerbrig Blanke Veenstra op 24 augustus 78 jaar geworden. Ze wordt lokweenske troch aan man Klaas, de Ben, acht beppenseizes en de oerbeppenseizes Ruben, Nelly, Sarah, Sam en Joram. Neeltje Bakker de Vries van de Jouwer wordt lokweenske maar de 24ste jiddy van 27 augustus troch de broeren en zusters Bakker. Ze wenske haar een goed nieuw levensjaar en Gods zijneta. Tjep Knossen uit Gouw wordt lokweenske met de jiddy van Joert troch Reli van Dijk van Stiens, die het al zo'n te huishoudskwalle haar vriendinnen is. Herre en Aaltje Knossen lokweenske haar ek van hette. In Wienwaarde wordt Trentje Leffering lokweenske met de 60ste jiddy van 27 augustus troch Johannes en Marten Stoker van Waskemar. Toerde en Annie Sietsma uit Noord-Skarwoude lokweenske Sip en Ali Sietsma uit Dokkum maar de 84ste jiddy van Sip en Wiebe en Tineke Sietsma van Tessel maar de 69ste jiddy van Wiebe. Weer het korps Advendo van Moire Lussens mei Evening Rise.

Sjoerd de Vries van Enkhuizen wil zijn vriendinnen Sjoerdje Mosselman Klein lokwensje met de 88ste jiddy van Joerd. Op 28 augustus is Annie Bouwmeester van der Heide uit Wietmassum 81 jaar geworden. Ze wordt lokwensje door haar broeren en zusters Willem, Pietje, Hessel, Geertje, Harmen, Janke, Johannes en Anneke. Sjoerdje de Vries uit Aardige-Smellingenloon wordt op 12 september 59 jaar. Haar man Auke lokwenst het haar van hette en hoopt dat het na een dreig jaar weer beter gaan zal. De komst van de tweeling Beppe Seizes draagt er in elk geval om bij. Ietsje van der Molen van Sint-Niek viert op 12 september haar zoon een 80ste jaardag. Haar vriendinnen Sjoukje Heide Dijkstra van de Jouwer lokwenst het haar van hette en de dochter ek Volkert en Sietske Holtrop van Emmeloord. Vintje Postma uit Snits wordt op 12 september 89 hier. Siebe, Helene en Liewe lokwenskje haar en wenskje haar een zoen nij lebensjeta. En Joerd wordt Jelke Hoekstra uit Samar zo'n 80 hier. Zijn vrouw Hilly, de Bijen en de Pakenseizes lokwenskje hem daar van het mij. En het doggen ze mij het lied Lof, zei de Heer. MUZIEK.

0: Op 2 september werd Wietse Kooi van zijn waard, 85 jaar. Zijn vrouw Hieltje, de bijen en de pakenseizers binnen blied en dankbaar dat het viert worden kan, want Wietse had in maaie flink ziek west. Op 25 augustus had Waadse Dijkstra uit Driesem de jiddie viert. Broer en volkje Venema uit Oortrup lokweesje hem van hette. Reense van der Veen uit Augsbuurt werd lokweesje met de 82e jiddie van 23 augustus troch Tini en Chris Bronsma uit Boetenpast. En in Niekerk is Lammert Leistra op 24 augustus 82 jaar worden. Zijn vrouw Beb wil hem de jood in prelude nog eens mijn lokweesje. Riet Reitsma uit Ronriep is juist 82 hier worden. De lokweesken komen van Bouke en Lieske, Thomaske, Faikje, Ankie, Andries en Jip Nienke. Ali Offinga Vonk werd jood lokweesken met de 80ste jiddy van 23 augustus troch haar broer, zussen en squaszuster. Dan jaren we nu de oerdenking van dominee Binder de Jong en daarna het onvrege lied Er is een God die hoort. Voor Berend Hoekstra van Geriep, die op 26 augustus 80 jaar geworden is. Zijn zuster Jeltje en omke Cezus Margriet en Matten lokwensje hem en binnen blied dat Berend nog zo geniet het van het vee op de pleets. Maar nou eerst de oerdenking.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Het hert zit mij net heeg, heren. En mijn eigen binnen net grusk. Het is mij net te redden om dingen die het mij te heeg binnen en mij boppen de macht ginnen. Nee, ik ga mijzelf al heel bedimmen en bestillen. Wudden uit Psalm 131. Zelfskennis waard in de oortiet als een deugd prezen. De apostel Paulus spreekt ek oer zelfskennis als er onder gemeente in Rome schreeuwt: Tink net heger als voegjout. Denk maar gewoon hoe je hem zelfs. Zelfskennis, witte waas best, dat git vanzelfs oer witte wat in kwaliteiten binnen. Maar misschien git het nog wel meer oer witte wat in grenzen binnen. Doe kist immers net alles. Doe bist binnen als deze unieke menske net uit samar een willekeurige heitemem, maar uit dien heitemem. Die het voor een part bepaald haar waas to worden bist. Door bist een menske met bepaalde fysieke eigenschappen, een bepaalde intellectuele capaciteit, door hast creatieve capaciteiten, communicatieve, sociale, maar net onbegrensde. Mensen willen speciaal, uniek wezen. Van jongs af aan wordt dus vaak geleerd dat wij uniek wezen matten. Waar is het mooiste, het knapste, het rapste, het creatiefste, het toekste? En onderwielens ruitsen wij volslaan uitput troch die neetzaak en de wees om uniek te wezen. De zwarte liester in uw stuun maakt hem er geen zwargen oor. Die liest het gewoon. Uw hoen maakt hem nergens zwargen oor. Het is gewoon een hoen. Het zou wel eens in een zwartdeel wezen kennen om te erkennen dat de meeste meesken gewoon binnen en net speciaal. Dat klinkt dus vreemd in de eren. We vielen misschien zelfs weerstand in ons opkomen tegen deze uitspraak. Ben ik dan onbelangrijk? Denk erom wat ik net zeg. Ik zeg net, do bis maar gewoon. Ik zeg, do bis gewoon. Erkennen dat je gewoon bist en niet speciaal bevrijdt die van de dwang om speciaal te wezen. En dat kan een grote opluchting wezen. Dat is net minder hoe die zelfs denken. Dat is realistisch. Hoe die zelfs stinken. Ik haal mijzelf al heel bedimmen en bestillen, schreeuwt de auteur van Psalm 131. Dat eerskin, dat oerdreunen eerskin, die wens om u te blinken, ik haat loslitten. Ik zie je net wat de grut van mij is en te ambitieus. Je spreekt een meisje die zijn eigen grenzen ondutsen had en leert had te begrijpen. En net alleen ondutsen, maar ik accepteren. Dat ik deze persoon ben en net een oor. Ik ken net alles, ik hoeg net alles en dat is oké. Dat is genoeg. Kist de opluchting haar spreeuwen in zijn woorden. Het is stil worden in hem. Het is de rest bracht in hem. God de Heere vormde de meesken uit ierde, vertelt Genesis. Wij meesken binnen ierdlingen. Dat wil zeggen, wij haar grenzen, wij binnen behind. De hemel, God, is zonder grenzen. Maar wij binnen van de aarde en wij binnen net God. En dat is ook maar goed. Van de aarde wijze betjut dat wij uw grenzen kennen. Erkennen dat wij net alles kennen en dat dat ook net nodig is. Erkennen dat wij net overal invloed op haar en dat ook dat net nodig is. Erkennen dat wij uw grenzen hebben als mensen en dat dat oké is. Zo binnen wij maken. Zo woer God u's. Zo hoort God van u's. Mij is voorten wortelen in de hemel, maar wij stevig op ieder steen. En gewoon wijzen. Meeske. Zien, meeske.

Wilco en Wilma overal uit Jesterein, binnen Joert 25 jaar getrouwd. De lokwensken komen van de families overal in Twinstra. Ulkje Velstra van Sint-Niek is op 21 augustus 101 jaar geworden. De bewenners van Donia Hiem lokwensken haar van hette, maar deze hege leeftijd. In Wolvegeerwut ziet ze Boonstra lokwensken met de zonen 80ste jiddy, troch zijn vrouw Geesje, de Ben en de Pakenseizes. Jeep Kuipers van de Jouwer wordt lokwensken met de jiddy van Joert, troch Volkert en Jannie Bultsma van Langwar. Anne Sjoerd Bakker uit Ljouwert wordt lokwensken met zijn zonen 60ste jiddy van 27 augustus troch zijn mem. Jacob Buma Utersool wordt op 1 september 81 jaar. Zijn vrouw Griet, de Ben en de Alve Pakenseizes en de familie Buma, met de ontrouwden, lokwensje hem van hette met een lied in prelude. Onne de Vries van de Lemmer krijgt een lied als bemoediging oanbeen, troch zijn dochter Ali Bootsma. We jaren Roel Slofstra, hij sjongt een speeltuig ben ik in Gods hoorn.

Op 1 september is het de jiddy van Ellie Kooistra van de Jouwer. Ze werd van het lokwenske troch Jan en Jannie Kooistra en zij lokwenske ek Janke Gerritsen Venema uit Jesterwaarde, maar de 90ste jiddy. Henke Punter uit Skjennegouten werd lokwenske met de jiddy van Moon troch Romke de Haan uit Kalm, die haar ek bedankt voor het fijne contact dat ze hadden. In Sondel werd Jan Bosma lokwenske met de jiddy van Moon troch Henny Bossa van Boetenpost. Maaike Mierma van Drachten wil lokwenske met de jiddy van Juster, troch Jan, troch Jannie en Juwet van Kammen en ek troch Ali Jongsmaskat uit Drachten. En Haie en Tine Minema van Dokkum lokwenske haar ek en zij lokwenske ek Jelke Hoekstra uit Samar, maar de 87ste jiddy van Juwet. Jan Toren uit Hantum het een skoft in het ziekenhuislijn, maar is nou weer thuis. Mooi op tijd van zijn jiddy van 28 augustus en toen is hij 90 jaar geworden. De lokwensen komen van zijn vrouw Volk, de Beien, Paken en Oerpaken, zei ze. Uit Petrus in het land jaren we het lied Vervuld van uw zegen.

In Spanem is Trintje Beukes Plantinga 101 jaar geworden. Ze wordt lokwens getrocht de bijen Anna, Gerrit en Vrouwtje, Piet en Janke en Sikke en Vetje, de Beppe en de oerbeppe Seizes en ek troch haar zuster Marijke en de mooike Seizes van de Plantinga kant. Jappie Hettinga uit Heeg werd lokweenske met de zonen 80ste jiri van Joert, troch zijn broren en zusters uit Heeg, Ljouwert, de Jouwer, Blauwhuis en de Kunder. Goitsen en Albertje Brouwer van Jesterwoude lokweenske Anna Elsinga uit Drachten, maar de zonen 60ste jiri van 25 augustus. En Fanny Iepinga van Zwolle maar de 83ste jiri op 1 september. Jelly de Boer van de Westerheen lokweenske haar broren Harm, Teke en Bouke maar de jiddies. Bij 12 van de treien kan ze net op een jiddy komen, maar van uw Duitsland lok wenskert ze van hette. Gritje Abma uit Vialsriep is op 27 augustus 65 jaar geworden. Haar man Hendrik, de bijen en de vijf beppenseizers lok wenskert haar mooi een lied in prelude. En dat lied is Wat de toekomst brengen mogen.

En mei dit lied binnenwoonde aankomen van deze uitsturing van Prelude. Jim verzietjes binnen welkom via de website, via de mail of via de post. Maar zet er in alle gevallen even bij van wat het is, van wat het komt en ik geef ik graag je telefoonnummer. Is het nou weer tijd voor het nijs en het waarbeducht van Jochen Horen en daarna voor zelfs mooie muziek met Douwe Heringa. Om 10 uur is er ook weer een kerkendienst op televisie en onder mij juurt binnen dat weer hellings. En juurt is dat het dienst van 31 mei van dit jaar vanuit de grote kerken van Haas, met pastoor Marco Konijn als voorganger. De uitdenking kwam van Bindert de Jong, de techniek weer in hand van Bont de Bruin en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je een mooie snijnta en graag ont nieuwe weken en dan met Geertje de Vries. Ont het nijs van Jochen Horen jaren we wargelist John Proportius op het wargel van de Martinikerke van Balzet. Hij speelt God is getrouw, zijn plannen falen niet. En deze muziek is onvregen van Tietje Veenstra uit Stroobos. Zij is op 25 augustus 24 jaar geworden. De Bijen en de Beppe Cezes lokwenske haar van Hette.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf mensen raakten gewond. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, maar op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 53% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. En zeker drie Nederlanders die zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij en daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig om te blussen. De brandweer en mede verwachten daarom nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig met hier en daar buien. Vrij veel wind staat er ook. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon bij een graad of 21. En ook morgen wordt het wisselvallig met geregeld buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
4: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de Far Els.
5: Werkcentrum Friesloon is de vervragen op werk. Vragen die slijven net loed opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker had.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toe in toekomst keer.
8: Waar kan ik vrouwen werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen des alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
5: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Hey, Remo!
15: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
0: Noe Friesloon.
6: Jantine Weidenaar. Alles wat de speelt.
7: Omroep Friesloon. Een hele goeie morgen en welkom bij deze snoeise editie van Noe Friesloon op 30 augustus. Vierlepper Germ Terpstra had in het Zuid-Hollandse Vlist zijn eerste Nederlandse titel bij de senioren won. Met een winnende afstand van 21,22 meter werd Terpstra duidelijk de sterkste van het veld. Het kampioenschip voel letterlijk in het wetter, omdat het verskate keren onder brutsen waard in verband met rooienbuien. Na het elke lepper treien sprong die in hier, werden dan ook geen finale meer. Maar de nationale titel won Terpstra ek de laatste wedstrijd van het jaar. En dat wilst er ek al de Friese titel en de nationale vierlepmanifestatie won hier.
9: Ja, je machtige hier natuurlijk. Ik word reeg, soort pijntjes, wedstrijd in de Ruudline. Elke keer behelpen met mijn elleboog en het elastiek erbij en dit en krijg je rust. Maar natuurlijk geweldig. Bergman, vorig jaar traaien titels, traaien van het rijden. Dit hier werd traaien van het rijden. Iedereen verwacht dat je doggen. En dan moet het al nog maar eventjes. En dat lukt toch gewoon weer. Dat is wel vet. Vind ik zelf heel vet.
16: Hoe wie deze wedstrijd vandaag? Want het ruimde, het lag weer stil, het wie watchen. Dus die is een kwartier voor 12 op de schansen om die zelf voor te stellen. Het is nou jouw van Jochenen.
9: Ja, het is net normaal hoor, dat je dat zo lang afwacht. Maar we hebben een wedstrijd gewoon. En ja, dat wie heel dreig. Mijn eerste sprong kon ik aardig op voorbereiden. Warm up en gelijk lekker de eerste afstandel zetten. 12 sprongen, ik vier keer 12 banden omdien en intaped. Pol zetten, concentreren en we stoppen. En we beginnen. Dus toen we eigenlijk beginnen, gingen ze vrezen. Wie droeg vrezen? Ik zal onderhaven. Hoppa, weer rooien. Koek en wacht zien. Nou, dan die concentratie, denk ik gewoon, die traai ik het hier in concentratie zitten. En oké, weer. En dan gaat het eruit. En weer. Nou, dat is helemaal ruk. Die sprong ook niet goed. En treden kon ik toch opladen. Toch een stukje verder. En dan dat feels fijn natuurlijk. Dat je dan nog eventjes een beetje verder gaat.
16: Ook is het inderdaad, telkens dat gebrek aan concentratie. Ja, een baltje in en weer slaan. Hoe doet dit?
9: Ja, nou, bij die 12 sprongen is voor jou keer de laatste elke keer op voor de megasprong. Dat was vol gas en dat kost soms wat energie. Dus ik ben jou weer kapot en ik heb een paar baltjes al en een paar banaan. Ik heb hartstikke honger. Maar ja, dat vind ik gewoon, ja, ik weet niet hoe ik dat doe. Gewoon concentreren en zijn als vol gas gewoon, dat weet ik niet.
16: Hey, het seizoen is voorbij, wat zo snel dan?
9: Nou, we hebben gewoon de drag race. In Heeg, McGill, Wisse, Rutger en ik. En we gaan voor de winst. We mogen weer, dat doen we elke keer even, nooit NK. Dus heb ik wel zin
16: in. En dan in de winter werd de spatskwal in, want ik ontmoette die op het begin van dit jaar. En toen wist we breder worden. Hoe was dat deze winter?
9: Ja, ik ben net. Ik heb wel domme spieren trainen van de winter, maar ik denk net het volle dan. Ik denk ik wat pijntjes van krijgen. Dus ja, beachen willen worden, kuien trainen. Looptraining, springtraining en fit blowen. Gewoon valt hier wel gewoon net elke keer gezeik met die pijntjes hè. Gewoon lekker springen. Nee, dat get ik een grote focus wijzen.
16: Hoor je wel je hebben?
9: Ja, volgens mij ging wel veel hebben, ja. Ja.
7: Ja, die geven we van u ten. Misschien wel weer meer records en titels voor Germ Terpstra. Juster woonde dus in het Zuid-Hollandse Vlist zijn eerste Nederlandse titel bij de senioren. Goud en zilver op het wereldkampioenschip, dat hier al. En daar kwam juster een bronzen medaille bij. Roeister Imtje Klevering van Houlerwijk en haar treienploeggenoten die roeiden een wereldrecord in de finale van het WK. Maar omdat Amerika en Australië dat ek dienen en nog vlugger wienen, was het een tredde plakje van Nederland.
24: Nee, dat klopt. Ja, die heb ik nou ik. Dus dat is mooi. Ja,
25: ja vooral kwam je natuurlijk wel voor meer, kan ik me voorstellen.
24: Ja, we hier natuurlijk, we houden iets voorbereid alsof we woonden mij nou voor goud. En dat hebben we nou voor dieën. En maar de hele finale is toch, ja, dan kun je gewoon met mij dan. En nou hebben we gewoon een heel, heel stuk van de race hebben we er echt in lijn en. Ja, we hadden wel mij niet voor het goud en we hadden een goede racevaart. Want we hebben mijn treienploegen onder het wereldrecord gong. Dus dat kan net mij een slechte race. Nee.
25: Nee, dus is dan conclusie alles erom die en maar dit wie gewoon het heegst helpere?
24: Ja, voor nu denk ik wel. Ja, we hadden de beste race van uw toernooi nou vaart. En iedere keer een stapje op. En je hoopt natuurlijk op wonderbaarlijk grote stappen. Maar ik denk, we zien jullie echt wel blij. Dus dat kan ik alleen nog maar respect hebben voor mensen die zijn jochen je vaart. Dat is echt super hut. En ik vind dat dan ik wel een mooie sport. Ja.
25: Ja, absoluut. Hadden we de race even een beetje ontleden. Jim start wie fantastisch. Wie dat ik de bedoeling?
24: Ja, we woonden daar wel echt. U is dus echt in die positie listen dat je mij kon wan. En ik dacht wel van, jou wordt te volle, maar dat wie net. We zien gewoon. We konden gewoon echt zo goed snel in het meidje. En we hadden daarnet, sommige mensen ontploffen dan. Maar nee, we gewoon een goed begin aan een sterke race. Ja.
25: Ja, hele wij zien je hem nog altijd de voorsprong. Heel iets. Zij is 100ste. Maar dan just om die hinnen, denk ik, de Australiërs en de Amerikanen wel komen.
24: Ja, ik probeer zo weinig mogelijk te shin. Het is net mijn taak om te shin. Maar af en toe zeg je natuurlijk een beetje in je ego. En dat je ze steeds meer beginnen te shin, dan weet je wel dat ze inrennen. Ik wil echt sterke eindsprints die in de. Ja, in de trainingen. Dus ik had de hele tijd vertrouwen in Hulden. Maar het is hier het treddenplak. Ja.
25: Ja, dan wanneer is Justo dan van het wordt treden pas echt als toen de finish bist?
24: Ja, ik merkte dat ik die Australiërs, ik vierde vlot vielde en ik wist dat die Amerikanen ervoor leiden. Ik dacht wel, we blijven vechten om steeds weer een stukje dichterbij te komen. Maar wisten dat het treden weer. Ja.
25: Ja, van tevoren zei je het is net zo dat ik met elke medaille tevreden ben. Hoe is Justo nou op waarom?
24: Nou, ik kan inderdaad even naar uitdaging. Ik denk wel dat je tevreden kan wezen, maar je bent nooit euforisch bij een plak wat net goud is. Dat is echt een oorgevoel. Maar je kan er zeker tevreden en trots wezen, zonder dat je echt die extase haar van een gouden plak. Ja.
25: Hoe is het om dit WK hier te roeien? Op voorhand hebben we het gehoord. Toen zei de stoel, liep het misschien wel wat op de Olympische Spelen. Is dat zo?
24: Ja. Het is echt vet om hier voor de hel te varen. Het is mijn warming-up. 400 meter lang lawaai voor US. En dat jouwt super goede energie. Dus ik wil mijn piekenvel die kant op vaart. En dan rijdt je hier wel lekker in de wedstrijd. Ja.
25: Ja, de roeist natuurlijk al heel wat jaren, maar zoiets has dat jij mij maken?
24: Ja, in Parijs. Ja. Nou,
25: daar is het echt mij te vergelijken.
24: Ja, dat is het enige wat in de buurt. Dit komt dan naar Parijs nog steeds wel. Maar dat komt terug de lading van de wedstrijd zelf, net terug de entourage. Nee, dit is mooi.
25: Dat is nog één onderdeel, de mixed 8 van Moorn. Het begint staat te Leidtjen. Dit wie natuurlijk Joert die hoofddoel, maar hoe is naar Moorn?
24: Ja, ik voel er wat zin in. Ik wil de jongens nog even spreken. Mijn vriend zit in die shower. Volgens mij moest ik er eens krek twadden worden.
25: Ja, dat scheelde echt heel weinig. Ik wil het traject zien.
24: Ja, dat is balen. Maar ik heel mooi. Rick zit dan iets net op een WK-podium. Dus daar ben ik echt heel blij voor. En even zien wat ik aantref. Maar ja, hij zit met mij twaalf snelle shower's in die 8. Leuke vibe. Dus ik had er heel veel zin in. Ja,
25: ja, want beide shower's die we gewoon bouw Corine boord zetten, is maar.
24: Ja. Dat
25: is vaker maar die verrooid eigenlijk.
24: Nee. In Twatu, toen was dus net mijn vriend, maar toen hadden we ik al eens één keer roeid. Gewoon in een fjouwer, heel toevallig. En voor de rest, nooit een wedstrijd natuurlijk, nee.
25: Dat denk ik wel bijzonder, denk ik, of net?
24: Ja, ik ben benieuwd hoe het is, ja.
7: En dan geven we terug naar het Waarbrugge. Sibbele Waaier, een goeie morgen.
1: Goeie morgen, Jantine.
7: Ja, ik zei van de morgen, Jetsi en collega's, het is wat jestig eigenlijk als ik naar Boetentas jug. Maar de temperatuur viel net zo. Hoe liep het in de provincie?
1: Het is eigenlijk zo. De oude nacht leidt de temperatuur dus tussen een zandje en 18 graden. En op stuit leidt het eigenlijk rond de 18 graden. Dat is helemaal gelijk. Het viel net koud aan. Maar de oude nacht liep het wel juist. Het was roezig. Dus toen een stevige wind. En dat joeg een juist gevoel. Maar fijn, bij de juist juist die rijwetter. Maar gelukkig, het is maar even tijdelijk dat rijwetter zou maar rekken hier. Geen peer wetterstand, Ferry. In Bakkenveen, die voelt zijn juist een mooie 9 millimeter. In Frieske Pjallen 6,6. Je bent mij op een lemmer vol sinds Juster Jong werd 10 mm. En Juster Oedij in Wikkelsalm 20. En Bakkeveen hier, Johan en Westerijn 20 mm. Dus de volle aardig wat wetter. Nou, dat hebben we rond. Het is er boeten nou als de boeten best. Nou, de aantal buien net met oude. De wind die is nog steeds matig ontkrachtig op het water en het IJsselmeer zeker. Maar letter in de midden, of in de rin van de midden neemt de wind al, draait er van west naar zuidwest. En ja, zo af en toe een glimp van de zinnen. En de temperatuur, nou, die liggen op een eigenlijk best een noffelijke 20 on 22 graden. En Jon is de eerste ik nog vrij rustig. En ik heb eens even nog even lekker naar boeten. Voordat we bezitten krijgen van een naaie steuring, die meldt zich in de rind van de Jon. Ik denk zo rond de, nou, rond middernacht. En dan hebben we een nachttemperatuur van 16 graden. Dus hij hoort er daar absoluut luchtpuntjes.
7: Ja, en dan geven we nou de dag van morgen. Zitten er luchtpuntjes in of wordt het dan ik weer roezig?
1: Het wordt morgen een dag met een soort buien. Want de komende nacht een kwalite boppenloft ouw. En in combinatie met het warme wetter krijgen we regelmatig buien morgen. En ik ken pittige buien wezen. Ik met tonger en windjetten. En nou ja, ik een soort wetter. Dat zal van plak tot plak weer enorm verschillen. Maar het is morgen een onstabiele dag. We hebben er een matig ontvrij krachtig op het water in IJsselmeer soms een krachtige zuidwesten windjet. En de temperatuur die zal morgen, ik schat in op een soort plakken, onder de 20 graden bloeien. Dus dat is ja, morgen een beetje. Nou ja, dat jestige gevoel weer. Een beetje hebben we dat weer te pakken. En morgen de jong trouwens, dan wordt het wat droger. En neemt de wien ik wel wat oud en valt er heel goed nog een losse bui.
7: Dan geven we nou de rest van de week. Houden we dan dit waarbeeld of wordt het toch een beetje beter?
1: We zijn op ziek altijd naar luchtpuntjes. Hè? Dus we showen naar de tiertje. Dan showt echt dat we even op een, nou, een betere dag krijgen. Maar je wat droger waar, wolken zinnen. En lietse kans op een bui. Die verbetering hebben we te danken aan een hege drukgebied. Dat hege drukgebied dat bloedt net. Want als dan we naar de wijntjes showt, dan bloedt het nog wel vrij rustig. Komt er in de rin van de dag weer meer bewolking vanuit het westen. Kan er nog altijd een enkele bui vallen. Maar het is wel zo dat die buien minder zwier werden. En dan ben er ik minder. En dan is uiteindelijk, ik heb stellen dat Tiesje Wijnje wat betere dagen binnen. En dan krijgen we tongetje op nieuw besieten van een nieuwe Atlantische steuring. Met bewolking en rijnwetter en weer een onloekende zuidwester.
7: Ja, dus die Noisimmer die lit nog even op een wachtje.
1: Nou, zij is het goed, lid op een wachtje. Maar ik verwacht er toch nog iets van ergens.
7: We wachten het al. Dank u wel voor het oorsjog.
1: Noffelijke snijn.
7: Hetzelfde. En ons af hier is de Snijs editie van No in Friesland. Wij gaan hier nu verder mooie prachtige muziek van Douwe. Vanzelfs in het programma. Mooi Douwe.
2: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Visa Fran Raucancio. Dat denk ik dat er steert. Van Marlene Ernman. En zij had ze shirt op een soort fjord. Oerzee in het plak Raucancio ziet. Dat is het. Marlene Ernman. En dat is de mem van Greta Thunberg. Zij is ook een behoorlijke activiste voor het ongekend klimaat. Maar zo dus heel erg mooi. En daar wil ik dus, je moet maar eens maar beginnen. Goedemorgen en welkom hier bij de muziek op de Snijdermorgen. We blijven wat in de Scandinavische sfeer, want ik had straks ook nog de Holberg-suite een peerstikkende van. Maar ik heel soort orendingen. Begliks Spoor, net hele bekende componist, maar daar vertel ik wel wat over. La Chanson d'Hélène, Elisa Tovani en Marc Lavoine.

avions partiront sans nous.

Mooi, mooie, kenmerkende loot van Brent van Marsalis op de sopraansax. Sting wie dit in Sister Moon. Ze heet Pumeza Matsikizi. Matsikiza, samat ik het zeggen. En ze komt uit Zuid-Afrika en is opera-jongeres. Een hele mooie, warme stem had ze. Ze werken bij de grote operahuizen in Europa. Waaronder de staatsoper Stuttgart en in Berlijn. En nog veel meer. Ze zong hier Tula Baba. Mooi, het Aurora Orkest onder leiding van Lane Farrington.

aanleiding het concert van Spoor, Louis Spoor, een Duitse componist en violist. Had ik hele mooie vioolconcerten in de Skudden. En hij is eigenlijk een belangrijk componist in de oergang van het klassicisme naar de romantiek. Een tiergenoot van Beethoven. Jim jij dan Andreas Otten samen, mooi de Rotterdams Philharmonisch, onder leiding van een legendarische dirigent die nog regelmatig hier in Rotterdam voor de Philharmonie staat. Yannick Nezet-Séguin. En dan geven we nou muziek van Grieg, de Holberg Suite. Jimière is het preludium dadelijk en de Nooi het Air. Mooi het Odysseuse Orkest. En toen ik het opzocht van de week, toen dacht ik van, oh ja, kijk die film, Sjoen Odysseuse. Ik weet dat Jim wel Sjoen had, maar ik vond hem echt fantastisch. Lees je wel even in van tevoren, als je erin ging, want Oorzaan kan wel heel apart oorkomen. Had helemaal niks te krijgen met deze muziek hier, helemaal net. Want de Holberg Suite is Fra Holbergs Tijd, het is van Holbergs Time. Het is het opus 40, het 40ste werk van Grieg. Hij schreunde ter gelegenheid van het 200ste bedrijf van de Noors-Deense schreuwer Ludwig Holberg. Hier is eerst dus het preludium en dan het air.

Het Odyssee Orkest Orchestra. Onder leiding van Erik Jacobsen en dit Wiet Holberg Suite. Het Preludium Jerium en de Air, de Suite Air. En trouwens, dat hele stuk is prachtig van Grieg. Ik tocht, we matten maar even nooit een mooi koor. Wie die heers scheidt hem wassen van Mendelssohn. Geertjungen, Kantorei en Bach-Collegium van Stuttgart.

Midi Hears Schijt van Mendelssohn. En ik vond het wel even passend, Joet. Want het werd je wat jestig. En ik gaf het uitzicht over een grut park, zeg ze maar. Een mooie soort BM. En ja, het is natuurlijk ik droogte. Maar het kleurt al mooi. En de jest is in ontocht. Een heel soort mensen vinden dat vreselijk, dat weet ik. Maar het is mijn lievelings... die het altijd. Jest en Fari vind ik echt het mooiste wat er is. Dus ik ben altijd blij dat Augustus erop zit. Maar dit terzijde.

Geertsingen, kantoorrijder hier met het Bach-collegium Stuttgart. En dadelijk dan weer de verzelswerden. Dan heb ik weer meer. Mooie muziek. La Vie en Rose. Je wordt het zongen toch Madeleine Peru. Ondadelijk.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja, een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, mienskip. Geweldig.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de voor Elsen.
12: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers.

0: dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de IceSave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
5: Doe boeien. Wat dus dood de eerste tongetje van september?
6: Net zo volle. Wat dan?
5: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
7: Een cursus Fries van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries skriuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Fries adres.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Hey Remo!
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Mavericks, wie dit maar al vide de viver. Welkom hier bij de muziek op de Snijd Moon. En dat is nog een oerlekkere muziek hier. Ik had, er komt van alles voorbij, hè, maar ik had zo'n soort muziek gezocht. Dat kunnen we al je nooit draaien. Maar Doc altijd maar opzet, want ja, je denkt dan, stel voor dat ik net kan ga. Maar dat is nooit het geval, want ik ga in mijn computer, of steeds maar de uitzending nemen van dat, de bak, waarin je alles verzamelen, meer dan 15.000 titels. Dus we kunnen nog wel een schofje vooruit. Ik heb hier Rufus Wainwright, de Canadese jongen, en hij zingt Shenandoah.

Shoot the Moon van Norah Jones. Ja, in die mannenverzustering van 28 augustus. En dat is alweer West natuurlijk. Maar er komt wel meer mooi zongen. Sars en 4 september, of Sars ontem 4 september. Dan beweegt mannen langs verschillende heldere planeten. En dan kun je Mars zien, Jupiter en Venus. En de mannen komt een volle mannen, 26 september, de eerste, hè, want het is correct West. Die komt op Saronson Oren. En die is dan mat heel erg mooi wezen. Heel erg mooi van kleur en vorm. En heel helder. Maar dan mat het net bewolkt wezen. Dat is altijd zo. New York State of Mind. Hier is Mr. Tony Bennett en Billy Joel.

0: New York.
1: Billy Joel en Tony Bennett. The New York State of Mind. Hij had in het, zijn carrière, heel letterlijk zijn carrière, een soort duet opnomen. En hij, Alzheimer. Doe nog net heel erg slim, maar letten waren dat wel slimmer. En, maar toch had er toen nog muziek opnomen. Dat zie je het echt nog in hem. Hè? Dat zie je heel vaak. Dat die nummers, wat je hele leven zongen had, of vroeger, dat dan weer waarom komt. Dat weer bij hem. Ik heel sterk onder Waller. Echt bijzonder. En het hele mooie duet op een mooie hele grote nam. En dat wie er eigenlijk zelf ik. Goed. Hier springt Martini, Una Notte a Napoli. En de Noirium, de IJslandse Laufey. I wish you love.
2: Una notte a Napoli. Con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

I Wish You Love van Laufey. Of Laufey. Ze is een misken. Ik hoor maar even wat op Laufey. Uit IJsland. Haar mem is een Chinese violiste. En haar hart is ook muzikus. Haar zus ken ik heel goed piano spelen. Maar Laufey die maakt het helemaal. Ze had een duet op mijn mooie Barbara Streisand. En ik heb hier nog opnames zien uit Hollywood. Theater en dergelijke. Een jonge meid. En prachtige stem, vind ik. Oké. Okay. Wie een stingel om het begin van het programma, in het vorige oeren. Sister Moon, hier is Fragilidad. Maar dat wordt zongen terug een Mercedes Sosa. En de nieuwe R.E.M. Coro Bandido van Jean-Tout Stillemans. Maar de Braziliaanse jongen Edu Lobo.

Bandido. Ja, Zandvoort Stieleman, scheiden Jim van Sels. En Edu Lobo, een hele grote jongen uit Brazilië, die een goede componist. Het een soort filmmuziek maken, maar ik in de tijd van de Brazil 66, met Jorge Mendes en, nou ja, een grote naam uit Brazilië. Ik ga hier een opname. Ik eigenlijk van een hele grote naam, maar een volle letteren opname. Voor mij zal het Rode Rozen rekenen, wie in de jaren zondag een grote hit van Hildegard Knef. En het wie echt mooi zijn Duits orkest. Zijn heel degelijk en heel wat je in die grote shows zegen. Volle letter, toen ze al behoorlijk op leeftijd wie, had ze dat nummer nog een keer opnomen. En toen is het heel liedsmakken. En dertig heel erg mooi, vind ik.

Ja, Hildegard Knef. Heel werkbaar in vermixeld rode rozen regen. Als ik nou die oren erachterom draai, dan denk ik me van zo, dat wie heeft een orenkoek, ja. Er komt een Annie M.G. Smit museum in haar bedhuis in Capelle in Ceylon. Dat is nou bekendmaken, dat is onder het Cerkenplein, zo'n 50 in Capelle. Het wordt nog wel een hier, maar het komt er nou toch. Stel ik een mooi beeld van haar daar en denk je dan straks alles in wat zij makken had. Vluchten kan niet meer. Ik van haar hoon, hier is Frans Halsema en Jenny Arian.

heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan? In zaken of werk of in discipline.

0: Tim Knol, Enjoy the Spectacle. Dadelijk nooit de klok van half uren is het tijd van Bureau de Vries. En dit is de laatste simmere uitsturingprogrammering, tocht ik. Maar dat weet René Kostel, want die zit klaar. Goedemorgen, René.
1: Ja, goedemorgen, Douwe. Ja, het is de laatste simmer-editie. Dat wil zeggen dat wij weer een simmerpeteer uitsturen in de twaalfde uren van het programma. Een uren lang impeteer mij in mijn diet een kanteling in zijn libben mij maken had. Hier praten wij met Sandor van der Heijden. Misschien wel de meest talentvolle voetballer die Friesland eer gehad had. Maar dat is er nooit uitkwam. En waarom dat zou wie en waarom het dat een soort druk om hem opleiden had. Dat vertelt er. Het is tegenwoordig een succesvol zakenman. Terug dat er een hele oorslag naam had. Nou, dat hele verhaal dus dadelijk naar Tolven. Maar daarvoor een tal pronkjes uit het archief. Zo zorgen we bij de stoffenmagnaat Sikkes. Bestaat al lang net meer, maar dat een heel soort oudere meesten zullen dat nog wel weten. Jan Sikkes, daar moest niet heen om een laapje stof. Hoe dat verhaal al hier zit, daar krijgen we een achtergrondverhaal van. Wolwer, nee, is een column van Hein. Hein de Haan, die het om de 14 dagen bij u vertelt hoe het nou mij hem gaat. Nee, de situatie die ze mij maken. Het versterren van hun zwantje Jelte. Dat hij zelf zie ik waar. Dat er weer een nieuwe koers uitstippelje mast. Omdat er ik zijn werk als wethouder in de gemeente Ljouwert kwietrekken. Nou, hij praat u weer even bij wat de situatie van dit moment is. En waar hel je ik weer dus een editie van Sjauke Lausma onderwijs. Ik dat dus in de eerste oren van Bureau de Vries.
0: Mooi. Al hier even illustreren dadelijk. Het is een nest keer het programma. Dankjewel René. Je hebt dus al hier een hele fijne snoei. Bedankt voor het luisteren. Björn Brouwer die de techniek en natuurlijk is er de Rick hier. Hier is Dolly Parton, Jolene. Ontzettend.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Voor een nieuwe Opel, Haima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
10: Werkcentrum Friesland is de voor vragen op werk. Vragen die slijven net loed opstelst.
11: Hoe kom ik je waai?
10: Of in die tij wekker had.
12: Hoe kom ik aan het werk?
10: Vragen die toe in toekomst keer.
13: Waar kan ik veel werk leren?
10: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
10: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
10: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken.

0: vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het stoffenimperium Jan Sikkes, de Iene Motor die het de oren net is en een nieuwe column van Hein de Haan. Dat en meer dadelijk in Bureau de Vries.
2: Wat een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Else en Ian.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone.
1: Sander van der Heijden, wie je misschien wel Frieslands meest talentvolle voetballer is. Maar helle lang net alles iets in carrière. Hij hield wel in de voeten, maar net in de kop, zou het wel zijn. In het laatste simmerpeteer van dit jaar vertelt er Nijtolven zijn verhaal.
13: Ja, ik had niet zo vaak zin om te voetballen. Ik vind het gewoon ook niet altijd leuk, zeg maar. En ja, mensen snappen dat niet. Alleen ik had dat niet. Alleen mijn vader, die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht. En dat is best wel ingewikkeld.
1: Maar dadelijk eerst een nieuwsgierig Eftegroen verhaal uit het archief over de eerdere stoffenwinkels van Jan Sikkes.
14: En toen hebben wij een eindje verder een pand gekocht. En daar ben we begonnen. En toen hebben we het flink in de handen spuit. Dan zouden we het gat verdikken als even proberen. En toen kregen we de gang erin.
1: Hein de Haan had een nieuwe column.
15: Wat ik misschien wel het ingewikkeldste vind. Dat is de balans vinden tussen aandacht geven aan het verdriet om het, en het gemis van Jelte en tegelijkertijd weer richting zoeken naar de toekomst. Want dat gemis, dat wordt niet minder. Integendeel. Soms lijkt het juist wel groter te worden.
1: En we herhalen weer een aflevering van de Riege. Sjauke Lausma onderwijs.
16: En dit is dan een roodking, en meer een dresser en een toerbuffel.
17: We hebben door een motor.
16: Nee, we hebben door de Harleys.
1: Dit is Bureau de Vries. Goedemorgen.
18: Omroep Friesland. Omroep Friesland. Bureau de Vries.

0: Sonja en Sjoe, muziek van Pieter Wilkes, wie dat. In januari 23 gingen de stoffenwinkels van Jon Sikkes op een fles. Het zien winkels moesten de dwarren sluiten en eigenaar wie doen Jon Sikkes, een pakenzisser van de Jon Sikkes, die in 34 begon bij de winkel. De eerste winkel stie in Warkum en verkocht bename herenmoorden en lapenstof. Maar eens zien ze er alles te keep werd maar handel in siert. Frans Sikkes volgens zien hij het op en met hem maken we in Jochentje Zoon 90 het programma Een Lapke van Sikkes.
1: Ja, hier was de eer voor de, het pand waar mijn heid in Jochentje 34 de winkel begonnen is. Het was een gewoon huis, kregen ze je naast. En een strikjeldschroever die weer daar omheen bleef. Mijn heid. Die weer toen nog bij zienheid aan het werk. Wie krek trouwt, ik weer er krek. Toen is hij hier een zaak in begonnen. Herenmodewinkel. Mijn paken die hier petten. En boekhandel, dat weer een hele aparte combinatie. En u zei dus toen in die petten teruggegaan. Iedereen die droeg petten vroeger. U heeft misschien wel eens op alle foto's gezien. Dat iedereen een petten hier en hoorden. En er kwamen toen over hen strikken en weet ik volle wat, alle erbij. En er is er hier maar begonnen. En hij hield altijd wat een aparte manier van reclame. Een hele aparte manier van reclame. En ja, mijn heid de boer op. Dat doen we vroeger. Met de bakfiets. Bakfiets en handler in. En mijn mem in de winkel. En toen ging ze hier. Best een aardig winkeltje. Nu in de oorlog houdt dat op. En na de oorlog is er weer terug in. En toen... Ik weet... Mijn heid dat weer een man met een soort slinger was hier. Die van alles betijen. Want vlak na de oorlog weer de niks te kip natuurlijk in textiel. En toen begon er een souvenirfabriek hier. In de oude sigarenfabriek. En toen begon er een souvenirfabriekje. En daar maken we zagenbokjes. Wist wel van die zagenbokjes? En looi een bjemstampkop. En op dat bjemstampje stond winter 44, 45. Daar looi een lietskaatsje bij. Geen... boom was er heilig, geen houtje was er veilig. En hier hebben we wel een man, een zijzend werk, die het ooit niet doen als die zagenbokjes meidje. Maar die man die daar die aan het werk wien, dat wien vrije voels, dat die zitten daar onder dat werk te klaverjassen. En dan gebeurde er weinig. Er werd een jonkje van een eerstolf. En dan moest ik erom denken, wat ze wel werken. Dan moest ik daarheen. En ja, mijn huidtochter die ik er dan ben, dan zou ik er thuis vertellen dat ze net werken. Maar we doen die kringen, die stuurden mij dan futje. Frans, hel je wat appels en hel je wat paren en zo. En dan konden ze toch klaverjassen. Oké, dat weer na de oorlog dus, maar die zagenbokjes en... oh, je zou het patiënten maar vertellen. We doen het hele lang, jongen. Oorlog in de dingen te keep. Maar dat weer een tijdelijk iets. En toen is er weer in de textiel begonnen. En toen ben we hier... en toen hier er een maat, mijn heid, van Dunen. En dat weer een hele goede vriend van hem. En die zit ik in textiel, die hier meer uitgebreid manufacturen van alles. En toen zijn ze op een... en dan winnen ze op een biljetclub te gaan en ze winnen op een soos en zo. En nou, ik ging morgen in Amsterdam om handelen, ik. En toen op een gegeven moment zijn ze over de boel bij elkaar dwan. Want die man heeft alle weken een advertentie en mijn heid heeft alle weken een advertentie. En zo gezegd, zo gedaan, toen heeft de boel bij elkaar dient. Hij is een pand kocht, helemaal verbouwd, geweldige winkel, geweldige openingsattractie. Drie dagen naar Parijs, dat werd toen een unieke man. En fantastisch dat wij deze zaak verkepen en in Burgerhuske. Maar dat draaide zakelijk heel goed. Maar het werd hem net, ja. Mijn heid weer een vrije vogel en die man weer een vrije vogel. En dan die beide vrouwen erin. En maar die vrouwenjakker deed het net helemaal goed. Dus dat het maar niet deuren. En ruzie. En uit elkaar. En toen stonden we op straat. Daar gingen we helemaal niks. En we kregen nu spat. Uitbetellen in goederen. Want geld weer er net. Dat hier in die verbouwingen zijn. Uw spat kregen we uit. En hij hier een soort orenhandel. Dat we kregen een bultje handel mee. Zitten daar in een huis. En dat hebben we uitzuttelen. En dan hebben we wat geld leend. En dan ben we opnieuw begonnen. Die ruzie tussen die man, dat is trouwens letter, misschien wel 30 jaar letter. Eigenlijk een periode voordat ze overleden binnen, is dat weer bijlijnd. Dat vond ik hartstikke mooi, want als ik man in zo'n soort maalka beleefd en toen letterlijk een malie en een vrouw lieten wie het allemaal weer kleer, prachtig. En toen hebben wij dus een eindje verder een pand kocht en daar ben we begonnen. En toen hebben we het flink in de handen spuit, dan zouden we het godverdikken nou eens even proberen. En toen kregen we de gang erin.
2: Wim Jort, in jouw zekers op ziek nog wat speciaals?
3: Nou, eigenlijk zijn we even zien. Even bij de kweldstafjes zien.
2: Hebben ze die hier ook?
3: Ja, die hebben ze hier ook. Net zo soort, maar toch wel wat. Ja, ik vind het heel leuk, ja.
2: Heb je al wat voelen of
3: nee,
2: net?
3: Nee, ik heb er net echt iets vond, omdat ik ook nog net wat in de hallen heb. Ik maak ze zo. Ja, zijn maar
2: even. Even sneupen?
3: Even sneupen, ja.
2: Ja. Wil je dat vaak?
3: Nou, als ik in de stad ben, maak ik je graag even zien. Ja.
2: En joh, ben je
4: precies
2: fris
4: hetzelfde? Ja? Ja, want ik zoek nou even een lappen van lange broek het zikje. En nou ja, dat slaat dan net. Maar ze treffen wij elkaar hier. Ja. Dus dan hebben we een ongezellig praatje eventjes.
2: Maar jij woont dus een lange broek, meisje?
4: Ja.
2: Van jezelf?
4: Ja, dat ook altijd. Die ga ik samen maken, ja. Ja. En dat wel ik zeker.
2: Nee,
4: oh, die nog krijg ik net. Maar ja, zeker, dat doen we, ja.
1: Nou, ik ben al heel gauw nou, want dat heb ik net verteld, maar ik ben al heel gauw van school houden. Dus ik weer mijn zegtje neer, wie ik dus in de zaak, toen ging ik dus, ik maak de boer op. Nou, dat is gewoon prima. En hij had altijd aparte handeltjes, jongen, prachtige handeltjes. Want in het begin na de oorlog, wie er nog net zo'n soort, dat is wel jeder, maar. En dan hebben we alle gewanten, weet ik wel, want wij verkochten dus herenmode. En dan hebben we alle gewanten, en die kwamen uit de dump. Van de militairen dat we een stikkende wanten en zo. En dan weer alle grote wiefjes in werken die de nieuwe vingers ombreiden en die de vingers er ook knipten om er van die mofjes van te meiden. Zijn hier altijd de vreemdste handel. Ja, wij dieren dan Jewaai, maar nog een paar winkeliers, een busrijder uit Warkumwaai, uit Makkumwaai. Die betalen wij, dan kunnen de meesten onderwijs instappen. De winkelier in Makkum, de smoor in. Maar ja, wij wonen hier een beetje de gang erin en we hinden de gang erin. We maken een soort reclame uit de Zuidwesthoek hier, een soort meesken. En toen ben we zo staren gewoon op een stoffen ongeëerd. Maar we hebben nog heel lang dezelfde combinatie hand stoffen en herenmode. En toen ben wij in 1958, leuk, ben we een snitstak geëerd. En toen hebben we de winkel in Warkum er altijd nabij gehouden, maar op een gegeven moment konden we dan net een stoer met Virginia in Warkum. De mensen werden alle volle mobieler. Vroeger dan kwamen ze naar Warkum en dan uit de omkrieten op een fiets. En maar de bus en de trein, maar op een meestal in alle een auto. En die gingen dan naar Snits de winkel in. Letter in ze alle. Wat is dat nou jammer, zikkers, dat je fut binnen bij missie je zei, ja, bliksem erin ze maar komen met een. Ze gingen in Snits daar, want de grootste concurrent van us hier, winnen wij zelf in Snits. Want ze zijn we geen Snits, daar heb je volle meer, dat wie ik zag. Dus toen hebben we die winkel nog wel een aardig koft aanhouden, maar letter hebben opdoekt. Mijn heid woer dat eerst net, die moet die winkel net fut. Hij zei dan, ja, ze meesken heeft het me zikkers ik minder, Warkum is al dicht. Maar op een gegeven moment, toen ben we toch niet eens wat om fut het wan. En hij zei dan, gooi nooit geen steen in de vijver waaruit je gedronken hebt. Die woer dat net, Warkum fut. Wie er begon, deed er wat mooi. Maar ja, bliksem, je er niks van Chini kennen. En toen verkochten we het spul in Warkum. Hier ben percent. En toen ben we in Drachten begonnen en in Ljouwert. En nou, en dat Rongoert. En ze staan gewoon, ben we wat verder futskarelen.
2: Dus Hanje kreeg, u zei en ik ging in de boer op. Wat houdt dat in?
1: Ja, de boer op, dat we dus wat handel in de auto op een fiets. Ik ben eerst op een fiets gegaan, op mijn 18 neer. Koffers voor op een fiets. En de meesten gewoon bellen, goeiedag, ik kom voor sikkers en ik heb mooi dit en ik heb mooi dat te keep. Nou, pak me eens koop maar lid maar zien wat je hebt. Of ze gooien direct de deur van je dicht. En ik hier daar een speciale manier voor. Dat komt nog net over, maar ik wie eigenlijk. Ik was te krijgen die opengetuigen, maar dat ken ik natuurlijk. Maar die is dat is komend. Maar ik zet er de koffer ertussen, Sasje. Dan direct de koffer hier op hem. En dan koer dat door net dicht, omdat de koffer daartussen stond. En dan begon ik u te pakken. Galgen, sokophouders. En mooie jurkslappen, nylon. En ja. En dan kon je huis aan huis, een hele dag. En dan moest maar rekenen, dan verkocht ik zo'n dag voor 50, 60 goenen. Maar ik geef van mijn heid 10% kwarting. Dus ik verdien dan een gommers, 5, 6. Maar ik weet dan ook wel eens wat Hier heb ik nog wat streepjes. Dan loopt ik de priskes er al. Dan hiet ik ze maar iets wat zij is een hele goede kassen. Dan loopt ik het priske er al en dan verkocht ik het voor zij is 95.
2: Wat voor man wie je huid nog kreeg?
1: Nou, dat wie een geweldige, een grote koopman. Een koopman weer dat. Een koopman en een... Ja, ik wil altijd heel best met hem opzetten. Ik heer ik wel eens mensen, collega's en zo, in Snitsik. De oude eruit of ik eruit. Nou, dat is bij ons nooit zo geweest. We hebben elkaar waardeerd. We hebben elkaar tien gewaardeerd. En we hebben een fantastische samenwerking gehad. We hielden ook wel een beetje van elkaar toch heel oors. Maar mijn huid wie een grote koopman. Die zegt oerl handel in. En die doen het oors als oors. Die wie heel oors als oors. Dat moest maar rekenen. Hij zei dat ik ze mij. Dat moest erom denken. Letter. Als er een parade is. En dan alle soldaten. En er is iedereen uit de pas, daar letten ze op. Als er iedereen de pet de kant op staan, daar letten ze op. Je moet het wat oors van als noor. En mijn heid hier daar een goede feeling voor. Die koe dat zo. Ja, die koe prachtige advertenties, meidje. Die hier een ongeluk, mijn auto vleger uit de bocht. Direct te horen wie kan advertentie. Waar is Jan Sikkers, een BM, een auto helemaal in de knokkels. En nou, zo, altijd het weer zelf, zei jongen. Dat meisje, hij hier een sprookjesserie in de kranten. Hoe sprookjes en dat hij dan ombouwt op uw winkel. En hier het sprookje van Doornroosje. En dan kwam die prins, die kwam bij dat famke dat hij looit te sliepen. En die joeg haar een tuut en dan werden ze wekker. En ze zeiden, wat heb je een prachtige das. Ja, zei de prins toen kuis, die kocht ik in het herenmodehuis. Zag, hier al dit. En wie het zelf zag, het meisje zijn. Wat die advertenties dan weer uitwinnen. Ze zijn erbij en zijn wat zover. Stik je de Bijbel of de advertentie van Jan Sikkers? En dan Rob Nolleben aan de advertentie van Jan Sikkers. Dus dat heeft iedereen een geweldige faam. Maar hij koert dat fantastisch. En hij heeft een soort streken. Hij heeft een populaire figuur, maar een geweldige koopman. Hij heeft er eeg voor en feeling voor. Wat de mensen kan wonen. En hoe er zijn handel kwiet koers, je.
3: Nou, een lapje stof voor een blouse.
2: Een blouse van jezelf?
3: Een blouse van mezelf, ja. Ik heb een gilet en er zit een geel streepje in en er wordt een geel blouse bij hebben.
2: En hoe zit het blouse er verder uit?
3: Nou, dat maakt nog een beetje mezelf. Ik denk wel mooi een kraagje. En lange mouwen, ja.
2: Heb je al wat moois voor?
3: Nee, nog net. Nee, ik maak precies zo'n gele kleur, hè. En dan maak ik echt even een ziekje.
5: Zoon Jan Sikkers komt in 1984 bij Huid Frans in de zaak. Ze verhuizen naar een nieuw distributiecentrum op het industrie...
3: Even om ziekje.
5: Zoon Jan Sikkers komt in 1984 bij Huid Frans in de zaak. Ze verhuizen naar een nieuw distributiecentrum op het industrieterrein in Snits.
6: Daarvoor, nou ja, weet wat een oororganisatie zit op de veemerk. Er ging een pand en dat werkte op een gegeven moment totaal net meer. We in een pand met al die elitse hakjes. En het enige wat we dus mee bezig hadden, weer het verslepen van de staf van die ene hakje naar de oren. En we in totaal een oorzicht meer. Dus het weer nodig dat we de boel eens breiden.
2: Nou zit je maar je huid in de zaak. Heeft er altijd CEO zijn van Domast die zaak van mijn oor nemen?
6: Nee, hè, dat heeft er net zijn. Nee, ik heb mezelf helemaal de keuze oorletten. Gelukkig al.
2: Maar hoe ja. Je het altijd in de zaak?
6: Ik heb er altijd rekening mee gehouden. En natuurlijk moest ik er eerst ingroeien, maar wie altijd uiteindelijk de bedoeling, ja.
2: Sikkers senior zal ik jou dan
1: maar
2: nemen.
1: Dat is maar
2: de Sikkers.
1: Dat is Kieren.
2: Ja. Wie is voor jou belangrijk dat jouw zoon in de zaak kwam?
1: Dat vond ik natuurlijk wel hartstikke leuk. Prachtig man. Ik heb zelf maar mijn heid altijd. Geweldig samenwerkt en we hebben een fantastische relatie. En je wil ik graag een klankbord hebben. Letterlijk toen mijn huid wat minder doen. Een leuk handeltje hebben. Maar wie moet je dat vertellen? En een leuk handeltje hebben, dan wil je daar graag hoe praten, want dat is prachtig. Dus snel de mais, helk bij je huidslukje. En dan praten we er even over. Alle leuke dingen. Geweldige samenwerking, prachtig. En dat heb ik met mijn zoon en ik. We kunnen goed opzitten. En. Ja, dat we te gerne over het vak praten, maar wie moet je dan naar oor zo praten? Dat is, ik ken Sine Burman wel zitten. Ik heb mooi van dit kocht, ik heb mooi van dat, maar dan wou ik niet zitten wat ik erom winnen kan. Want je ziet altijd berg en winst vanzelf, maar valt net er vaak hou je. Maar, dus ik vind het prachtig om met mijn zoon samen te werken. Mijn zoon heeft het nou ongenom. Het is van zin, rekening en verantwoordelijkheid. En ik heb mij voornomen per 1 januari. Er staat op het publicatiebord, de heer F.J. Sikkers, dat ben ik, blijft bij het bedrijf als adviseur. Maar ik heb me heel goed voornomen bekhouden. Want ik heb altijd wat te maken in. Ik moet me daar nou net meer mee bemoeien, dat is mijn zoon. Wij lezen te geren een soort en we doen een soort te geren. Maar uiteindelijk beslist mijn zoon nou.
2: Je winkels hebben, denk ik, een bepaald imago. Ik geloof dat Joden het net zou vinden, maar ik denk dat het al zo is. Ze zijn degelijk, ze zijn goed keep. Is dat het geheim van
1: Jan Sikkers? En ik wil wat trifolie, hè? Net alleen nog degelijk. Ja, en nee, maar... Dus zei dat ik dat... Natuurlijk hebben we uw winkels een imago. Daar hebben we zelf ik voor zorgen. En wij weten dat ik heel goed. En een van de redenen van uw succes is ik dat imago. We hebben altijd, zolang het uw zaak bestuurt van Oude Jongetje 34, hebben wij altijd geprobeerd om voor een eigen stijl te zorgen, voor een eigen imago te zorgen en voor een eigen plak tussen alle winkels te zorgen. Dus daar binnen wij u wel duidelijk van bewust en daar bouwen we ik dagelijks aan dat we het graag een beetje oors dan wel eens een oor. We zorgen wat voor een speciale sfeer bij ons in de winkel. Ik zoek mijn eigen zaken nooit als degelijk. Degelijk.
2: Dat is een verkeerd woord van Jan Sikkers.
1: Oh, dat weet ik net. Wij heb ik wel heel degelijk spul. Maar dat ik over degelijke dingen praat, dan... Ja. Ik zeg meest het avontuurlijke. Avontuurlijk. Wij zijn een beetje avonturiers. Wij gaan een joert fut om wat te kepen. Maar wij hebben geen idee waar we mee thuis komen zullen. Echt geen idee. Want dan zit ze hier, moet je nou weg voor het handel? Dat hele hoogleider is vol. Wat moet je nou nog hebben? Hè? Alles. Maar we gaan even goed erop uit om wat te vinden. Apart handeltje. Wat. En uw winkels, die stralen wat uit. Wat je vroeger ik op een merken hiel. Wij zorgen net zo krek. Ze maaien er buurzien om. Rommelie. Sneupen.

0: Nou, ik zit hier nou aan. Ik kom stekker om hier man van te maken. Maar ik heb hier altijd van alles. Ik kan altijd maar wat alles tussen dat ik er heen ga. Ik zit er wel eens in huis, ik de gedin en alles even aan zeggen.
1: Kom je hier al lang?
0: Ik kwam hier zo lang die zaken hier mis. Want ik heb een eerst vroeger in de winkel staan. En toen werd het naar banken en daar heb ik toen in de kluis begon te verkopen. Zo lang kwam ik hier al. Had ik hem dan een schenk op zeggen, dan zei hij dat weer mijn eerste klant.
1: Dat is heel leuk, Vina.
0: Ja,
1: ja. Maar heel wat moois vol voor hier, Ban?
0: Nee, want ik ben juist de krek geweest. Maar ze krijgen alle dagen krijgen wij wat alles thuis. Nou. En ja, dan maak ik dit en dan maak ik dat. Want ik naai alle kleins zelf. Dus ik kwam achterkamp hier ik altijd. Maak ik alles voor de band.
1: Maar Joert luistert het er voor jou nog net bij?
0: Nee, nou, dan heb ik er maar wel eens even in. Dan is het vaak wel.
2: Zie je, wij zijn kooplieden. En hij is weer een grote koopman. Mezelf koopman. En mijn zoon is kooplieden. En als je koopman bent, dan zie je ook wel handelen. Ik wil eens wat te volle, denk ik. Want de vraag is gekregen om mijn zoon. Dan zou je het gelijk treuren, en zou je dat, dat. Ik denk dat er wel eens wat minder. Wat minder. Wat, ik zou zeggen van rot, zo. Dat kan ik net zeggen. Ik heb je vaak van alles bij elkaar. Wat hebben we dan nou mooi, man? Hoe leidt dat hem in dat magazine? Ja, ik zei, dat komt je ooit allemaal wel eens in. Ik kocht dus een partij op een veiling om dan wat te nemen. Stikjes elastiek van de galgenfabriek. Wie is wat galgen binnen?
1: Jammer.
2: Oh. Die zit zo en dan zit er zo'n liedstikje achter op rare. Nou. En het waren sokstikjes van 20 centimeter. Kocht ik een hele partij van sokkelietse stikjes elastiek. Kom ik thuis wat meer dan de mine, dat is ik, zo. Dus dat werd op een zolder gegooid in hoeken. En dat looi daar hierin, hieruit, hierin. En al die sekken met die lietse stikjes elastiek. Moesten we weer rond te gebruiken, zei een van die jongens. Zou we dat dan maar eens naar die eerste gebouwen brengen? Ik zei, nee, maar let er maar even lezen. Het is zonde, je komt aardig worden hier. Nou, hoe zou dat nou hier van komen voor die lietse stikjes elastiek? Komt er een zeilmaker uit Friesland? En dan zei hij ook elastiek? Ik zei, ja. Ik zei, hoe breed moet het? Nou, hij zei, sasse wat, krijg wat wij hier. Ik zei, hoe groot met de stikjes werden? Nou, ze zijn 20 centimeter ongeveer. Nou, ik zei, het hek voor je. En weet precies wat die man zocht. En wij hielden natuurlijk niks voor je, helemaal niks. En toen verkocht ik ze die man heel goed, keep maar voor u een dikke prijs. En wie dat grandioos sekken met elastiek. Dan kan je dat iets raar net bedenken. Van alles hebben we verkocht. Ja.
3: Frans Sikkers is een drok man. Drok met wudden, drok in de kop. De handel is hier libben, maar toch zet er ik nog een hele orenkant. Alle dagen mat er even bij de snitsermarsjen.
2: En dan heb ik wel een rinnetje naar de Maar, daar net aan. En dan rin ik ze helemaal langs de Maaswal. Desa langs. Nou, dat is prachtig, jongen. Dan ben altijd ben er een soort vogels. Worzen om deze tijd van dier. Reën en kerpelieren. Versanten. Kiekendieven. Buizerds, een soort roofvogels hier. Riegerderen. Het is hier een prachtig gebied. En ik heb dat eigenlijk wel even nodig. Ik heb altijd, ben nogal. Ja, ik heb wel een beetje. Ik ben ook zomaar de natuur betrokken. Ik ben vroeger als Ben in Workum. Ik ben de NJN, Nederlandse Jeugd van Natuurstudie. En dan werd een squalmaster. En die bracht dus de liefde van de natuur bij. En dat het. De kwieken hier is fietje. En ik ben daar maar hier met dwaan geweest. En dat het zo'n invloed op mijn hele leven, jongt letter. Het heeft me een extra dimensie, jongt. Want oerl waar ik nou ben, geniet ik van waar kom je heen, joh. Ik kan van rennen en fietsen en van een bjemmen en van green. Ik ken daar lyrisch over. Ja, ik ken er echt lyrisch over. Ik zorg ik van alles. Dat is geen verdienste. Hier meestal dit en de oren meestal dat. Dan ben ik meestal, ik ben gelukkig achter een passeelverzameling. Maar ik ben gelukkig in het veld. Ik vind toch wel wat een veldmansie dus.
1: Mag je graag alleen nog wezen?
2: Ja.
1: Dat zul je net zeggen. Nee, als je jou voor het eerst treft.
2: Nee, het is precies zoals het zeist. Ik mag graag alleen nog de zielen. Als ik nou de keuze hier, of altijd maar mijn vrouw zielen, of altijd alleen nog, dan koos ik natuurlijk voor de geren. Want het is prachtig. Maar alleen nog, ja, ik ben toch een solist. Ja, ik ben net bij verenigingen. Ik zal je vertellen. Dat vind ik wel eens heel slim eigenlijk. Heel slim. Ik kreeg geen vreun. En dat is... En ik kan hartstikke goed met iedereen opzetten. En ik kan een hele soort kennissen. En dat ik in de kroeg kom. Dat ik bij Jekke kom. Hé, Sikkers, Sikkers. Praten we gezellig. En oren we kom. Echte vreun. Dus in je man. We hebben regelmatig komen. Dat ben hele goede kennissen. Maar echte vreun. Zoals Toon Hermans zei. Wij bij Leidtje en wij bij Janke kennen. Dat heb ik eigenlijk net. Ik ken ze. Op. En misschien is het wel... Misschien denken mensen wel dat het jermoorden is in je leven. Het is net zo. Ik viel het net zo. Ik heb iedereen goed opzetten. Ik heb een hele soort kennissen. Ik ben toch een solist. Ik mag graag alleen nog hier in het veld omskarlie. Maar graag naar een fietsen. In mijn tuin. Op knevels in de groen. En een beetje contact. Mijn stiefmoeder aarde. Maar, ja. Ja, misschien is het al negatief. Ja, maar moest ik net meer dat ik altijd met die zaak bezig ben. Oh god, ik heb zo'n verschrikkelijk soort dingen. Zodat ik zei, ik vind alles mooi. Dus ik ben beslist net altijd met die zaak bezig. Maar, ja, ik moet dus even alleen nog wezen. Maar dat komt misschien ik. Omdat ik zo drok ben. Dan merk je misschien wel dat ik drok ben. Ik ben een drok, man. Drok, drok. Misschien het de natuur dat regelen. Dat zo'n drokke man eens even een ogenblik van bezinning hebben. Dat ik net altijd maar terug zou drok wezen ken. Dat de natuur dat regelt dat ik dat even ouder heb. Want dat ik op een zaak ben en overal. Ik zit altijd op het puntje van een stoel. Nou, avanceren. Avanceren maar. Het eten of ergens eten. Ik heb altijd eerst op. Ik zie dan dat ik altijd minder krijg dan hoor. Maar ik heb altijd eerst op. Dus dan moet ik nou en dan even... Ja, even rennen. Maar ik neem daar ik tijd voor om hier te rennen. Ik ren haast alle dagen hier een uur. Een uur, zei mijn buurvrouw. Een uur met die hond. Ja, een uur. Dat is mooi. Het is misschien al begonnen toen ik vroeger dan de boer opging. Dat ik fietste. Dat ik een paar uren in de wien opfietste. Voor uur op het stuur. Dat ik dan lenig weer met mijn gedachten en dat ik een soort zeggen. Misschien had dat al een beetje de basis vormen dat ik nou graag even lenig wezen moet.
1: Aan de andere kant Harry, ik verschrikkelijk volle van mensen.
2: Natuurlijk. Ja, dit is heel, heel, ja.
1: Ja, dit is heel mooi. Dit is interessant.
2: Hypocriet eigenlijk. Hè? Dat, ja, ik ben gek met mensen. Want mensen zijn zo boeiend. Ja, ik praat nou wat nu verhinnen werd, maar ik, ja. Nou ja, doofkest het beter onder wat brengen zichzelf. Want toch besjust mij met oren eigen. Je kent jezelf net zo goed. Nou, ik ben natuurlijk ik wel het ijdel. Elk mens is ik ijdel. Ik wil graag applaus. Ik ben nou een winkel hier. Dan word ik erbij. En dan word ik er in de midden staan. En dan ben ik standwerker. En dan steun ik de jongen. En dan heb ik een praat. Zie ik alle gemeenschappen om me heen. Dat vind ik prachtig. Dan geniet ik van het succes. Dus ik ben toch wel wat ijdelig, omdat ik dat mooi vind. Nou?
4: Tja, reportage uit het archief. En ja, tien hebben we tien. Annelies van der Goort interpreteert bij Frans Sikkers, die het in Jochentje en Jochen en Jochentig, twee jaar na dit interview, verstoor. Hij was 64 jaar. Muziek nou van Marvin Gaye, What's Going On?

0: Nou, hoe neem je dit soort muziek eigenlijk? Soft swing of zo? Wie in elk geval Marvin Gaye met What's Going On.
1: Dit is Omroep Friesland. Van Alphen tot Ien, Bureau de Vries.
0: In de column Hielendal Hein vertelt Hein de Haan van jou het wat hem dwaande hoort. De oud-wethouder moet dealen met het verlies van zijn zoon Jelte, het herstel van zijn eigen ziekte en de onduidelijkheid over zijn toekomst qua werk.
2: Hielendal Hein, hoe start weer op? De scholen binnen weer 2 weken begonnen. De meisjes hebben weer structuur, de voetbaltrainingen van Veerle zijn weer los en ook Linde is weer naar haar turnlessen geweest. De ouders en buren om ons heen zijn allemaal weer aan het werk. Nadat er misschien wel wat moppet is op het opstarten, maar goed. Maar San en ik, wij zijn thuis. Gamebaas die belt met de vraag of het niet weer tijd werd om op het werk te komen. En natuurlijk, ik zit nog in de gemeenteraad. Ik ben toezichthouder, schrijf deze column en ze binnen nog wat activiteiten die mijn aandacht vragen. En dat doe ik graag, met veel plezier. Maar ook ik wil weer aan het werk. Weer richting hebben. Weer bijdragen. Van betekenis zijn. Mijn eigen centen verdienen. Maar hoe doe je dat? En waar begin ik? En wat kan ik? En misschien nog wel het belangrijkste, wat wil ik eigenlijk? Ingewikkelde vragen die de kern van jezelf raken. Vragen die je ook niet zo vaak aan jezelf stelt in het leven. Veel mensen zeggen tegen me dat ik vooral rustig aan doe met. Dat ik mezelf de tijd geven moet. Je zoon verliezen, kanker overwinnen, een drukke baan opgeven. Het is nogal wat. Er is ook veel gebeurd in korte tijd. Gun jezelf rust, zeggen ze dan. En dat begreep ik, echt waar. Maar ik ben ook weer gezond. Mijn hoofd die functioneert, ik heb energie en ik heb de tijd. Dus ik wil eigenlijk op z'n Leeuwarders weer gas geven. Ik ben ongeveer op de helft van mijn werkende leven. En misschien is dit daarom wel een natuurlijk moment om jezelf af te vragen hoe ik die tweede helft inrichten wil. Wil ik weer in het openbaar bestuur blijven? Werken aan grote maatschappelijke opgaven. Die binden genoeg en daar is ook verlet van. En bovendien denk ik dat ik daar nog gewoon van betekenis wezen kan. Of gooi ik het roer helemaal om? En als ik iets anders wil, dan is nu misschien wel het moment. Hoe dan ook, ik wil blijven bouwen aan Friesland. Ik ga de komende tijd onderzoeken hoe ik dat het beste doen kan. En eerlijk gezegd vind ik dat best spannend. Ik ben nieuwsgierig naar wat op mijn pad komt, maar ik vind het ook lastig. Want waar kies je voor als er ineens zoveel mogelijkheden binnen? En hoe weet je nou wat echt bij jezelf past? En dan is er nog iets, wat ik misschien wel het ingewikkeldste vind. Dat ze de balans vinden tussen aandacht geven aan het verdriet en het gemis van Jelte en tegelijkertijd weer richting zoeken naar de toekomst. Want dat gemis, dat wordt niet minder. Integendeel. Soms lijkt het juist wel groter te worden. En nu de drukte van het ziekenhuis, de behandelingen, zijn uitvaart en alles wat daarna komt langzaam op de achtergrond verdwijnt, wordt de leegte misschien wel zichtbaarder. En tegelijkertijd voel ik dus ook weer behoefte aan iets nieuws. Aan richting, aan plannen, aan ergens mijn schouders onderzetten. En hoe geef ik dan aandacht aan wat er binnen in mij gebeurt, terwijl ik ook mijn blik weer naar buiten richten wil? En misschien hoeft dat niet tegenover elkaar te staan. En misschien is vooruitkijken niet hetzelfde als achterlaten. En misschien kerst iemand missen en tegelijkertijd weer zin krijgen in het leven.

en misschien een keer verdriet met die meedragen en toch nieuwe plannen maken. Misschien is dat wel precies hoe het verder gaat. Het is een rare tussenfase. Een beetje zoeken naar houvast. Vasthouden aan gisteren, terwijl ik ook op zoek ben naar houvast van morgen. En misschien begint opnieuw opstarten wel precies daar. Niet door het verleden los te laten, maar door het mee te nemen naar wat er komt.

0: Een echte klassieker. Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Deze simmer hebben we een stuk menig peteren weer hellen, die Tjauke Lausma jarenlang houden had in uw rubriek Onderwijs. Wij zien iets opnameapparaatje gierde erop uit en trof dan meesken mij water in peteer rekken. Al is Tjauke net meer onder u zien verhalen bloeien. Je hoort de laatste van deze simmer, mij een motorman, of beter, een Harleyman.
1: Tjauke Lausma is onderwijs.
2: Dat is zeker een mooie ding. Wat dat betreft hebben we het allemaal in allemaal soorten en maten. Hoor. Van klassiek, en dit is dan een roadking en meer, een dresser en een toerbuffel.
3: We hebben over een motor.
2: Nee, we hebben over de Harleys. Kijk, die man die moet nou eenmaal leren waar het over gaat. Hoor.
3: Een motor is wat anders dan een Harley?
2: Nee, dat is in essentie niet, maar het is wel een merk waar heel veel met te doen is, om te doen is. Er is ook geen Harley geleakt, dus wat dat betreft, het is gewoon een aparte slag mensen wat er vaak ook op rijdt. Dus,
3: Maar dit zou je hier net verwacht zien. We binnen aan de oude boldiknummer.
2: 1198.
3: Krijg je het al onder dus?
2: Nee, ik krijg niet. Maar dat maakt niets uit. Tegenwoordig met internet en als je maar bekend bent. Ik zit al 25 jaar in deze wereld. Dus dat gaat lang genoeg.
3: Een bilket, want dat jerk.
2: Ja.
3: Die een vreemde ziekte op rond net.
2: Nee, het is niet een vreemde ziekte. Je vindt de machines mooi. Ik werd altijd al gecharmeerd door de Amerikaan met het laagtoerental hoogkoppel. En de rust die er vanuit gaat. En niet zozeer het racen, maar wel het genieten van het rijden. Nou, dan kom je al gauw bij Harley terecht. Ook minder bekeuringen dan die snelle jongens.
3: Oh, wat is deze dan?
2: Deze is van 99.
3: Oh, wat valt daar? Want ik shirt nevens mij er wat ouder staan.
2: Ja, zo oud ben ze hier niet hoor. De jongste die staat hiernaast in 2007, maar dat is een 85er, 92er, 99er, 2005 en een 2000.
3: Maar zulke dingen kan je liever vol als een tweedehands auto shuffelen.
2: Ja, maar je hebt toch veel meer aan een tweedehands auto. Een auto die je na een paar jaar oorschreven. Er zijn wel meer mensen zeggen het is een investering, maar ik zeg altijd, had jou een middenklasse auto kopen voor een rond de 40.000 euro. En dan ben je blij dat je een 5 jaar 20 voor waarom krijgt. En hij een Harley weggescheten. Dus de investering, en inderdaad, het is vrij waardevast.
3: Ja, want ik zie je van 84 steden.
2: Ja.
3: Die kost dan nog dik 8.000 euro.
2: Ja, dat is dat.
3: En wat
2: dat
3: kost zo'n ding nee dan?
2: Nee, kostte de customer rond de 20.000 euro nou.
3: En dan heb ik alles erop en eraan.
2: Ja, maar je kunt
3: stereo.
2: Nou, dat ben je Road King. Zou je die full dress kopen, dan kan er alles op. Maar een Harley is ook, je koopt een basis. En dan kun je in de accessoires en de opties wat erop is, van Screaming Eagle tot origineel tot aftermarket, kun je hem opbouwen en zo duur maken als je willen.
3: En joh, heb je dat speelt zelf uit Amerika?
2: Nee hoor, er ben genoeg groothandel in de regio. Of tenminste in Nederland. En ik af en toe is het buitenland, dat ik me net hoe het uitkomt.
3: Maar alles ademt hier Harley.
2: Ja, ik heb ook geen belang om andere machines. En mijn klanten rijden Harley en ik vind het mooi. Dus wat er is ook geen reden voor mij. Ik ben hier ook niet zo groot, dus ik heb ook geen ruimte voor andere machines.
3: En mag dit nog verkocht worden?
2: Dit is inderdaad vijf van
3: mag
2: de handel,
3: dit
2: ja.
3: Voor de simmer nog even de ruudruk worden?
2: Nou, de ruudruk, de moet liefhebbers komen. Men komt binnen, men ziet, that's it. Er zijn mensen die kopen een nieuwe die ze heel mooi vinden van een jubileumjaar. En die rijden er eigenlijk niet met. Die zien het of een stukje beleggen of die willen gewoon dat type. Hè. En de binnenhalen die rijden 20.000 in het jaar. Maar de binnen ook die rijden met 200 kilometer in het jaar of niet eens.
3: Dat is vreemd.
2: Nee, dat is gewoon, men vindt dat mooi om te hebben. En de essentie voor het rijden ontbreekt of ze komen er niet aan toe. Nou, dan zet ze hem toch del.
3: Nou is het bankstijl.
2: Ook, dan zei ze, er is één voordeel. Je Harley blijft gelijk en mijn vrouw wordt ouder.
3: Ja, dat is ik, zeg ja.
2: Nou, nee, maar dat denk ik wel eens hoort. Maar
3: dan poetsen ze hem dus alleen nog maar.
2: Ja, en ze vinden het gewoon een mooie, die uitstraling.
3: Maar zo'n jongen zo'n ding in de huizen worden?
2: Nee, ik rij veel kilometers. Ik heb hem voor het rijden. Dus,
3: Hoe klinkt dit je?
2: Nou, dan mogen we even naar de andere kant lopen. Daar staat mijn eigen. Dan moet ik die even opstarten.
3: Ja, maar even een van je hebben.
2: Ik heb een sleutel pakken. Dus je bent een vliegende reporter om Utens?
3: Jazeker.
2: Of om Utens niet, maar.
3: Ik zit hier voor de padeleur, ja.
2: Anders ben je een oude dik op goede plak.
3: Ja, ben je hier net soort gewoon?
2: Het is gewoon een mengelmoes van alles. Heel veel eigen baasjes, ondernemers, kunstenaars. Dus wat dat betreft is de oude die gewoon uniek.
3: Dit is een serviceauto?
2: Ja. Nou ja, ik heb maar één auto. En dat in mijn bedrijfswagen zie. Voor de rest dat doe ik altijd.
3: Maar je past net een harde lijn, zeggen?
2: Nee, maar dat hoeft ook niet in. Die moet van zichzelf rijden.
3: En maar dat je nu een 4 voet brengen moet?
2: Dan heb ik er een kar achter.
3: Ah. Op alles kleed?
2: Ja.
3: Het is zeker overschot, zeker?
2: Ze heeft hier wel alleen weggehaald in 93.
3: Jatten?
2: Ja.
3: Nooit bezien?
2: Nee. Dus
3: Oei.
2: Dat kan ook gebeuren.
3: Net voor jullie in?
2: Nee hoor. Daar heb je een verzekering voor.
3: Maar ja, het is wel vervelend.
2: Ja, dat is zeker vervelend. Dat is niet de bedoeling. Maar ja, het is heel makkelijk, vind ik. Gewoon met de klauwen van andermans die spullen opblijven. Zo makkelijk is het, zo simpel is het.
3: Nou, geert het dan, denk ik? De landbaan al.

0: Mooi, hè?
1: Ja, hij loopt nog wel wat heet, want het is binnen een injectiemodel.
0: Alleen dat rauw, hoor.
1: Ja, maar dat moet er al klinken. Hij hoeft niet, hij is gesmeerd hoor, met Screaming Eagle Sin 3. Dus dat het loopt als een trooi, maar kijk, als ze
0: hij
1: koud...
0: Hij moet warm worden.
1: Als ze koud binnen, dan wordt die injectie wordt uitregeld dat ze nog wat hoger in toeren lopen. En tot het blok warm is en dan zakt hij.
0: Ik denk dat er een bui aankomt.
1: Dat lijkt hem wel zo, ja.
0: Zou je uit de trooi te krijgen?
1: Ja.
0: Oh.
1: Als wij weggaan, dan zie je het er niet naar het weer. Je gaat gewoon weg. Want kijk, het, jou, het kind hier wil rijden.
0: Hem de hele dag in de kamer staan, hè?
1: Ja, maar die ben mooi weer uit en dan gewoon eruit. Als wij straks weggaan en ik ga naar Letland of andere trip, die plan je. Dus dan ga ik gewoon weg. Als het nou hard regent of zacht regent of mooi weer is, dat maakt niks uit.
0: Maar de kind is ook beloerd.
1: Ja, het is meer dat de mensen er eerder laatst van hebben, dat wat ongenoegen. Maar je hebt goede kleren, dus dat is ook geen punt.
0: Oké, okay, nou, zo plezier van het zijn.
1: Ja, ik.
0: Joei.
1: Oké, hoi. Okay, hoi.

0: ethisch is net echt mijn favoriete muziekperiode, maar dit vind ik nog toch wel weer mooi. Hè? Fleetwood Mac, My Little Lies. Nou, het rint Sjin Tolven, dus wij joggen even oer het Nijs van Tolvoeren hennen. En dan hebben we weer een simmerpeteer, dit keer met Sandor van der Heijden. Hij is misschien wel Frieslands meest talentvolle voetballer eer, maar helle net alles uit zijn carrière. In het simmerpeteer van Bureau de Vries vertelt hij waarom hij er eens geen nocht aan hier en hoe hij daar toch in de problemen rekken.
1: Toen mijn vader bijvoorbeeld overleed, toen had ik nog meer de drang van, nou, ik moet wel een voorbeeld blijven, want ik moet hem gaan trots gaan maken. Maar wat ik zei, ik wilde het eigenlijk niet. Maar ik moest het eigenlijk wel. Maar ik bepaalde zelf in mijn hoofd dat dat moest van hem. Dat ik zelf bepaald. Maar oké, wat doe je dan? Hè? Wat is de keuze? Stop je dan? En ik ken niet, want dan is hij misschien niet trots op mij. En dan wist gewoon dat hij nou dus trots op die binnen. Nou, dat soort ingewikkelde verhalen in die hoofd, die zelf creëerste eigenlijk, kennen die best wel in de war brengen.
0: Sandor van der Heijden dadelijk in het simmerpartier bij Omroep Friesland.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giet.

0: Zorg of...
1: Hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Doe boeien. Wat dus doe de eerste tongetje van september?
10: Net zo volle. Wat dan?
9: Oh, dan kennen wij, Smols en Joens, naar de optocht van Sint-Nick.
11: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is het Frieske Nijs. De Holland 8, Moederin Jan van der Bij en Jorn Salveda is terug naar de finale op het WK roeien in Eigeland. De Nederlanders pakken al voort in het begin een lietse voorsprong op de Duitsers, die de bladzijd op het 12e plak loinen. Uiteindelijk wie het leek was Ingeland die de grootste uitdaging vormen voor de Holland 8. In de laatste 200 meter was de Nederlandse manje aan het werk om de voorsprong te behouden. De finale die is van de middie. Vlinier pakte de Holland 8 nog het goud op het WK. Vierlepper Germ Terpstra had in het Zuid-Hollandse Vlist zijn eerste Nederlandse titel bij de senioren won. Bij een winnende afstand van 21,22 meter werd Terpstra duidelijk de sterkste van het veld. Het kampioenschip voel letterlijk in het wetter, omdat het verskate keren onder brutsen waard in verband met ruimbuien. Net elke lepper trije sprong dien hier, weer dan ook geen finale meer. Bij de nationale titel won Terpstra ook de laatste wedstrijd van dit jaar. Dat wilste ook al de Frieske titel en en de nationale vierlepmanifestatie won hier. De voetballers van ONS Snits die binnen de vierde divisie uiteindelijk met een nederlaag in Aardenhoes, waar er mooi 3-12 len van

0: Privé Berkum. Het begin wie goed voor de Snitsers. Al na 7 minuten wie het 1-0 voor de thuisploeg. Door een kopbal van Strimler. Die al waar de eerste helft te verdubbelen. Caspinas de voorsprong. Maar daarna ging het helemaal mis voor ONS. Nog voor het skoft draaide Berkum de wedstrijd om. Door goals van Vink, Luchtenberg en Joren Dam. In de tweede helft bezocht de thuisploeg nog een bol dat te verhoren. Maar de leekmaker die kwam er net meer. En debutant Lac Frisia die pakte juster bij de openingswedstrijd in de vierde divisie 3 punten. Op bezit bij DZC 68 in Doetinchem waard het 2-0. Jelwoy de eerste helft kwam de Leuters op voorsprong. Die voorsprong waard 20 minuten voor die het nog verdubbelen. Het water nog, het is hoe de meer bewolkt, maar er is een rondte voor de zinnen en een enkele lichte bui. Maar een matige zuid-ont-zuidwestenwind lissen de temperaturen om de 20 graden heen. Morgen roezig, maar een krachtige onthulde zuidwester. Uitschitters in 7 of 8 in het waardgebied. Er is een afwisseling van wolken, zinnen en tongerbuien. Temperaturen lissen dan om de 20 of 22 graden.
1: Eigenlijk weer een aflevering van het Simmerpeteer in Bureau de Vries. Het laatste van dit jaar. Joort komt oud-voetballer en assistent-trainer Sandor van der Heijden aan het wut. Onder meer over het paad van altijd maar matten, nee, het net meer matten. Troch eerlijk en iepen over de kwetsbare kont van druk te praten, hoopt hij ik oren te helpen.
2: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
3: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
15: Ik parkeer mijn auto Joert voor een simmerpeteer met Sander van der Heijden. En ik parkeer mijn auto onder ronde van de Snitsermar. En dit is het plak dat nou duizenden mensen nog genieten van haar vakantie. Er zijn al die boordjes, er gebeurt je van alles. Ja, en die mensen genieten van een simmervakantie, die heel lekker vrij. Nou, vrij wie Sander zeker net. Want de jedere voetballer en trainer, assistent-trainer van SC Cambuur, ja, die heeft deze periode keihard werken. Mausje van Oud-Tieneke en een bevrunst stel binnen ze al een peri hier eigenaar van Beach Club Snake. En daar zullen we het onder horen over haar. Als voetballer en trainer gong hem alles sa makkelijk oor. Hij wist sa volle beter en toeker als zijn tjinstanders. Eerste speler en letterlijk als tactisch genie als assistent trainer. Maar hij was er net gelukkig van. Hij was net met u daagd. Het gong al je te makkelijk. Wat brengt dat ondernemerskip hem nou dan vol? Ik stap nou de Beach Club in. Om te zien hoe dat is. Het is nog net zo druk. Het is stilte voor de storm, want het wordt een mooie dag. Maar waarom kan hij nou hier wolken niet zien van keihard werken? En koeide dat net op het voetbalveld? Nou, goeiemorgen. Goeiemorgen, hoe is het met jij?
16: Ja, goed, met jij.
15: Ja, dit is de ondernemer.
16: Dit is de ondernemer, ja. Ja, heel wat anders, hè?
15: Ja, maar het is stilte voor de storm zeker, Sander, of niet? Het is nog rustig.
16: Op dit moment, het is 10:30. Dus, om 11:00 gaan we openen.
15: Oh.
16: Dus rustig openen. En onze toppers die zijn al bezig.
15: Ja, wat doet zij?
16: Die haalt nou de spinnenragaan even van de luifel af. Voor weer een nieuwe dag met de mugjes. Gisteren was het 33 graden ongeveer. Dus dan zijn de mugjes ook weer overal aanwezig aan het water. Dus die worden nou weer weggehaald.
15: Maar is dat dan vanochtend de baas die te binnen komt en zei... Hey, ik zie al wat spinnenrachtjes, doe dat eens even?
16: Nee, want er leidt een hele grote lijst met allemaal open punten, zeg maar, en die moest afwerken.
15: Oké, okay, daar staat de spinnenracht ook op. Even zien, hier staat hij.
16: Moet hij er ergens tussen staan, ja. Even kijken.
15: Dat is een mooie mapje, hè?
16: Tafels, schoenen, sopje, kaarten, peper... Spinnenwebben verwijderen. Kijk, daar staat
15: hij. Nou, zet het kruisje er wel bij.
16: Maar dat mag zij zelf.
15: Oh, dat doet ze zelf.
16: Ja.
15: Oké.
16: Pak je koffie?
15: Ja, lekker.
16: Ja?
15: Zelf even?
16: Ja,
15: zelf. Ja, dat wil ik wel even zien.
16: Gewone koffie, of is het anders?
15: Nou, doe maar een lekkere, pittige espresso.
16: Espresso?
15: Ja.
17: Bureau de Vries. Simmerpeteer.
16: Ja? Nee, dan zit je met die afzuiging. Wat geluid.
18: Oké, maar... Kan het wel of niet?
16: Ja hoor. Okay. Ja, maar mensen gaan mij niet wat vragen, maar ik heb even geen antwoord op een vraag van jou.
18: Nee, ja.
16: Met mijn dochter.
15: Dat is je dochter?
16: Ja.
15: Dat is leuk.
16: Ja.
15: Dus dan met die dochter aan het werk?
16: Ja, ik ben heel vaak met mijn dochter aan het werk. En dat is leuk. Zij doet het goed.
15: Ja, luistert ze wat?
16: Ja, zij luistert heel goed. Maar dat ze is zelf... Ze is zelf slim genoeg en inventief genoeg om niet alles te moeten vragen.
15: Nou ja, want we zullen het interview nog maar beginnen. We zitten lekker bij de beachclub op Vlonder vanzelfs. Het zit er ook heel beachclubberig uit.
16: Ja.
15: En even voor de duidelijkheid, ja, Sander, wij kennen elkaar al wat langer.
16: Ja.
15: En praten eigenlijk altijd plat. Ik plat Franekes, dan plat Snekes. Ja. Dus dit is het eerste interview helemaal in plat Snekes voor jou.
16: Ja, maar dat is wel mooi, toch?
15: Ja.
16: Want anders is het toch... Het kan ook wel eens ongemakkelijk wezen, hè? Dat iemand Fries tegen hem praat... en dan praat hij in principe gewoon eerst Nederlands terug. En dan denk je op een gegeven moment van... ja, Sneek is ook half Fries, half Nederlands. Het is, het is net niks, maar het is wel verstaanbaar. Maar het kan wel eens ongemakkelijk worden, zeg maar. Wil je nou Fries praten? Nou, dat moet ik niet doen, zeg maar. En Nederlands praten, dan is dat contrast weer zo groot. Dus dit is een hele goede oplossing.
15: Ja, maar we moeten daar natuurlijk wel even in de vorm krijgen... voor een uur lang een zomergesprek.
16: Ja.
15: Hoe vies dat?
16: Ja, mooi toch? Ja, het is ook zomer. En we hebben eigenlijk vier weken ongelooflijk mooi weer achter de rug... Vandaag is 22 graden. Dat is eigenlijk fantastisch. Maar het voelt al heel koud als gisteren 33 graden was. En we zitten lekker op terras. En we gaan weer nieuwe weken in. En Sneekweek is achter de rug. En een mooi kindertje. Ik drink je nou een bakje koffie. En ik heb in principe wat afspraken op een planning. Maar voor de rest is dat hier en daar wat bijspringen hier uit het mut. En dat niet hoeft, dan hoeft het niet. En dan ga ik een eindje kopen of ga ik even naar mijn zoon toe. Ik kan hem op trainen. Hoe mooi kan het leven wezen eigenlijk.
15: Ja, dat was ook het doel, hè, vandaag.
16: Ja.
15: Stoppen met voetbal, stoppen als assistent trainer. Daar zullen we het straks echt nog wel even over hebben. Maar dit stukje, dat was die geluk. Volgens mij, en dat is de reden dat je een switch maakt. Heeft een kantelmoment in je leven en kiezen voor het geluk.
16: Ja.
15: En had je dit ooit zo... in een droom voor die zien. Dus dacht, hey, dan zit ik hier straks als ik... nou, het is nog 48, zit ik zo wat voor muur te staan... en geniet ik van ook het leven wat er is?
16: Ja, nou, het is hier niet begonnen eigenlijk, hè, als ondernemer. Want het is bij de escape rooms uiteindelijk in het begin echt begonnen. Hè, toen wij 8 jaar geleden voor de grap gewoon een escape roompje bedachten... met z'n vieren. En ook
15: wie ben vieren?
16: Dat is mijn vrouw. Tineke, Johan en Iske. Dat is daar binnen al tientallen jaren onze vrienden. En ik zei dat gek. Dus eigenlijk met twee stellen. Ben wij ooit een escape room begonnen in Witmarsum. Maar ik zei, ik heb zelf wat speltjes bedacht. En echt puur voor de lol. En wij dachten van, nou, weet je, dit is wel wat grappig. Je verdient eigenlijk geld met iets wat ook nog leuk is. En ze het zelf bedacht. En dit gaat wel makkelijk. En toen hebben we dat geld hadden we niet nodig, want we hadden gewoon allemaal een baan. En dus toen hebben we eigenlijk bedacht om dat geld op te sparen eigenlijk. En een escape room in Sneek neer te zetten. Want er was nog niks. En toen hadden we dat aan. En toen hadden we er dus twee. Maar toen hadden we nog steeds allemaal een baan. Dus op een gegeven moment, nou, dan gaat dat ze verder. En nu hebben we op een gegeven moment vijf escape rooms in Sneek staan. We hadden een concept op Landal bedacht. En in een coronatiet. En op een gegeven moment dan, ja, toen dachten wij van, nou, het is wel druk. Want escape rooms is 365 dagen in het jaar. En ben je ermee bezig en ben we ook open. En toen werd het druk in combinatie met voetbal. En toen dacht ik van, goh, waar leidt nou echt mijn geluk? Wat vind ik nou echt leuk? En dat was wel het stukje ondernemerschap. En daarom ook de keuze toen maakte van, nou, ik stop ermee. En ik ga volledig in het ondernemerschap. En toen hadden we dus alleen nog de escape rooms. En toen dachten we ook, Johan stopt ook met zijn baan. Die was manager van een macro in Utrecht en in Amsterdam op een gegeven moment. En toen hebben we gezegd van, nou, wij gaan lekker het ondernemerschap in. En hebben we het iets rustiger in plaats van twee banen. Nou, en 4 maanden later kochten we dit jaar. Dus begonnen we voor nu aan qua drukte. Maar dit is wel... Kijk, ik kom uit Sneek. En ik ben geboren in Iesbrechtum en op mijn 7e naar Sneek verhuisd. Maar Iesbrechtum, dat is eigenlijk Sneek. Ik kwam hier altijd met mijn vader. Vanaf het Sneekermeer, bootjes varen, vissen in het bootje. En lagen we hier aan. En dan kwam ze hier op het terras en dan dacht ik op een gegeven moment van, ja, wat is dit nou hier? Moet ik nou een drankje zelf halen of komt er iemand? Of het is nooit dat weest eigenlijk. Alleen de plek is natuurlijk magisch. Dus toen kochten wij dit via, nou ja, dit is ons 5e seizoen, dus eigenlijk 4,5 jaar geleden. En toen hadden we echt zoiets van, ja, het is nog nooit wat geweest. En een beetje subsidieel waren ze, het zal nooit wat worden. Maar wij dachten van, nou, dit moet wel wat worden. En zelf gewoon een slag aan. Dus alles verandert hier qua stijl en zelf bedacht. Dat doet mijn vrouw dan veel, hè, met Nieske. En zelf aan de slag, dus zelf alles verven. Nieuwe steenskotten kocht voor de vloer. En s'nachts hier met Johan met de hand schuren. En lakken. En op een gegeven moment creëert hij een eigen sfeer. Dus wij hebben het bedrijf wel gekocht. Alleen de inrichting hebben wij zelf echt volledig helemaal deen. En dan zit er ook een stuk leven in. He, je ziet ook wel eens bedrijven die kopen alles. Alles is nieuw en alles is strak. En dat is ook prima. Alleen wij wilden dat echt zelf doen om er echt gevoel bij te krijgen. En dat is aardig leuk, denk ik.
19: Dus deze bankjes die hier allemaal staan, dat is allemaal door je in bedacht. Ja. Ik zie daar een beetje bamboe om zo'n hokje heen. En de sfeer, ik hoor hier geluid. Allemaal vrolijke zomerhits.
16: Ja, en dat is eigenlijk stap voor stap. He, dus het eerste jaar proberen wat geld over te houden. En met dat geld weer wat nieuws bedenken. En zelf kopen en zelf maken. He, net als met je zei, met die bamboe. Dat is een heel nieuw hoekje worden. Dat is afgelopen maart hebben we dat gemaakt. Of nou, Johan is heel handig. En ik ben dan een beetje zijn rechterhandje met wat schroefjes aangeven. Bij wijze van, niet zo extreem, maar hij is echt heel handig. Dus dan hebben we dat gebouwd. En dat kost wat geld, maar dat investeer je met je geld wat je overhouden. En subben wij continu aan het ondernemen. Dus ja, dat is... Dat is,
19: het,
16: ook
19: is het dan nou af, soort van?
16: Nee, het is nooit af, ja. Nee, dat is nooit af.
19: Ja, Sander, het wordt een gesprek over allemaal belangrijke momenten in je leven. Hè? Ja. En dan gaan we natuurlijk over het voetbal praten. Ja. De switch, dat hoort erbij. Ja. Daar kennen de mensen die van. Ja. Het ondernemerschap. Natuurlijk ook belangrijke mensen in je leven. Belangrijke momenten.
16: Ja.
19: En ik zag op die WhatsApp een spreuk staan. Toen dacht ik, nou, ik weet niet hoe dit dan weer bij hem past. Ja, dan lopen we meteen eventjes bij de beachclub weg richting de bootjes.
16: Ja,
19: wat staat erop?
16: Ja, daar staat op, de natuur regelt alles. En als je zelf jonger bent dan hoor je vader wel eens zeggen, ja, de natuur regelt alles. En dan denk je van, ja, een mooi verhaal, dat zal allemaal wel een kerst mooi vertellen, maar ja, het is wel goed. Maar op een gegeven moment ga je er toch weer over nadenken. En die spreuk komt eigenlijk bij hem vandaan ook, hè, hoe ik hem ken. Kijk, heel veel dingen heb je natuurlijk wel in de hand in het leven, maar sommige dingen ook gewoon niet. En dan, de natuur regelt dat wel. Uiteindelijk regelt de natuur altijd alles.
19: En dat zei hij, dat was een uitspraak van hem.
15: Ja, dat was een uitspraak van hem. En dat staat ook op zijn grafsteen, op het graf staat die spreuk ook. Dus ja, dat is wel ook wel toepasselijk. En dat is toevallig heel, ook wel bijzonder, want Johan, hè, mijn compagnon en goede vriend, die heeft ook een mindere periode afgelopen maand eigenlijk meegemaakt. Of iets langer al, hè. Zijn vader was ziek. En die is 25 juli is die overleden. En 31 juli hadden die begrafenis. En 25 juli was ook de sterfdag van mijn vader. Dus precies op dezelfde dag overleden. Zo. Precies op dezelfde dag begraven. En ook nog op dezelfde begraafplaats. Dus dat, en die liggen eigenlijk 100 meter bij elkaar vandaan. Dus heel bijzonder is dat. Dus wij kwamen dus afgelopen 31 juli kwamen wij terug. Weer op de begraafplaats waar mijn vader ook ligt. Kom ik wel vaker. En, maar het is daar zo mooi. Dat is heel bijzonder. Maar dat is...
12: Welke begraafplaats is dat?
15: In Bolzwart. En dat is zo'n ongelooflijk mooie plek. Dat is dus echt mooie natuur ook. Die bomen die daar staan. En, ja, eigenlijk is het heel verdrietig. Maar het is ook zo ongelooflijk fascinerend als je daar binnen loopt. Dus ja, dat is best wel tegenstrijdig en gek. En dus de natuur daar ook. Dat is eigenlijk... Ja, ik vind het daar zo mooi. Alleen ja... uiteindelijk mis je hem elke dag. Dat zou ze ook hebben. Dat liefst. Dat zal nooit veranderen. En alleen het is makkelijker te accepteren. En je bent er minder verdrietig om, zeg maar. Ondanks dat het niet verkeerd bedoeld is. Maar je kan het beter plaatsen.
12: Want wat voor rol had die vader in die leven? Ik weet, dat was 30, hè? Toen hij overleed?
15: Ja. Ja, nou ja, weet je...
19: Voor het voetbal was hij natuurlijk... Kijk, hij was zelf ook een mooie voetballer. En hij was zo goed dat hij naar Go Ahead Eagles en naar Feyenoord kon. Vroeger. En alleen hij mocht niet van mijn oma, omdat het op zondag was. Dus dat was natuurlijk wel sneu en ook heel vervelend voor hem. Omdat hij zelf wel graag wilde.
12: Maar hij was dus zo goed?
15: Ja, hij was zo goed, ja. En uiteindelijk heeft hij best wel ingewikkeld. Want ik heb wel vaak gezegd van, goh, ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
12: Dat had geen zin?
15: Nee.
12: En hij?
15: Ja, hij wel. Maar ik heb dat nooit echt gehad, zeg maar. Ik heb ook wel gezegd, ik heb er gewoon geen zin in. Ik vind het gewoon ook niet altijd leuk, zeg maar. En mensen snappen dat niet. Alleen ik had dat niet. Alleen mijn vader, die wil heel graag... dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht. En dat is best wel ingewikkeld. Dus hij ging overal met me met en altijd beter willen maken. En soms heel kritisch, vaak heel kritisch. En dan zei ik wel eens van, ja, maar goed, Telstar tussen, ik noem maar wat. Ja, maar ik heb er ook twee gemaakt. Ja, maar dat weet zelf wel, hè. Dat hoeft niet te horen, want dat weet wel. Maar dit en dit kon beter. En op een gegeven moment, dan hij er ook wel eens last van had. Hè, dus, maar niet dat hij dat verkeerd bedoelde. Snap je wat ik bedoel? Maar op het moment dat hij leefde, nog leefde, heb ik het er nooit met hem over gehad. Dat was toch een bepaalde afstand, zeg maar, vroeger, wat je had. Hè? Dat onze generaties, ouders, zeg maar, dat kost toch wat moeilijker met praten. En dat doen wij nou makkelijker met onze eigen kinders. Misschien wel omdat het wel prettig kan voelen voor de kinders. Alleen ik heb er nooit met mijn vader over gehad. En nou die overleden is... heb ik dat wel zo voelt altijd. Alleen het is heel lastig, want eigenlijk trapt ze hem na. Maar het is min alles.
12: Maar wat zou je dan nou aan hem vragen hebben, als het toch kon?
15: Nou, dan wil ik wel vragen van, goh... hoe graag wil Sto dat ik het wel zou halen... omdat Sto het niet mocht halen? Nou, dat zou ik wel willen vragen. En, maar dat is wel uit liefde ontstaan. En dat weet ik ook. Snap je wat ik bedoel?
12: Ja, die generatie vindt het... Vond het lastig, denk ik, om dat te tonen. Dus dat was dus kritisch, nog die, eigenlijk die beschermen willen van alles en nog wat waarschijnlijk.
15: Ja, precies. En alleen ik had dus heel vaak geen zin te voetballen. En daarom was voor mij de stap om te stoppen met voetballen misschien wel een opluchting. Ja, terwijl die er misschien wel is voor heel veel voetballers, maar die dat niet durven of doen.
12: Dat is ook de... Eigenlijk de belofte die je hebt, hè? Een talent wat dat kruist.
15: Ja.
12: En dat is er dan niks mee doet. Is dat dan iets van een soort van verplichting, voelde dat? Van,
16: nou,
12: ik heb dit nou, dan moet ik het
16: maar
12: doen.
16: Ja, maar dat komt ook omdat iedereen zei dat. Hè, dat is talentvol. Ah, dan kun je de top wel halen. Moest er wat mee doen. Moet ik nou wat mee doen? Ik heb helemaal geen zin om wat mee te doen. Alleen dat wordt gewoon eigenlijk door alle mensen, zeg maar, die een beetje opleidt. En dan is het nog altijd in eigen keuze. Maar als je 18 bent, ja, of 17, of 20, dan is het heel moeilijk om zelf zijn keuze te maken. Of in ieder geval, dat vond ik heel moeilijk.
12: Dus die talent is eigenlijk misschien ook wel die beperking geweest?
16: Ja, nou ja, vooral... dat denk ik niet. Ja, nou, in keuzes maken wel in het begin. Alleen, ik heb al lang niet alles uit mijn talent gehaald. En dat is wel een bewuste keuze geweest. Want ik had gewoon heel vaak geen zin en deed mijn best niet. Dus was niet beter. Dus is het niveau waar ze op zit, is de max. En dat was betaald voetbal. En heel veel, als die niks doen, ja. Die gaan bij Twijfelaar Heide 3. Of bij ONS in het zevende met vriendenteam. En ik had het talent dat ik nog betaald voetbal kon halen. Alleen ja, ik zeg altijd, qua combinatie been-hoofd heb ik het maximaal eruit gehaald. Qua been heb ik misschien 10% eruit gehaald. En qua hoofd heb ik 90% eruit gehaald. Dus die combi heb ik het maximaal eruit gehaald. Alleen ja, mensen kijken alleen naar die talent in die benen eigenlijk. Dus ja, dat is best wel eens ingewikkeld geweest. Dus daarom was het ook voor mij echt een opluchting. Dat ik zelf uiteindelijk heb besloten om te mogen stoppen, zeg maar, in de voetbalwereld. Als trainer. En als speler toen niet. En toen ik naar Duitsland ging, ben ik gestopt naar ONS. En daarna als trainer gelukkig ook de eigen keuze mogen maken van ik stop met.
20: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Unie.
1: Maar dan vertelden ze dus, die vader die meerde vaak aan bij die beachclub.
0: Ja. Ja.
1: Toen was er niks.
0: Nee.
1: Toen was er niet zoveel, nou is het veel meer. Ja. Al deze mensen die op die camping, die komen daar waarschijnlijk ook.
0: Ja, dat denk ik.
1: Een drankje
0: wel, ja.
1: Doen. Ja, dat
0: ik
1: is ook.
0: Persoonlijk niet, maar ik denk het wel, ja.
1: Maar ja, goed, er komt natuurlijk een gezin, ja. Zus,
0: ja.
1: Een moeder.
0: Ja.
1: En daar ben je heel close met. Hoe belangrijk ben ze voor jou?
0: Nou ja, alles. En dat was mijn vader ook. En, want we hebben een heel klein hergezin. Waarbij mijn vader geen broers of zussen had. Mijn moeder, een zus en een zusje. Dus eigenlijk is het een hele kleine familie. Ja, vroeger was het wel, dan waren ze met z'n 9 of met z'n 14 intussen. Dat overgrootoom, we pakken het ervan, wij zo. Maar wij zijn een heel kleine, hele kleine familie eigenlijk. Waardoor het ook automatisch eigenlijk hechter wordt. En ja, dat is eigenlijk altijd bij mijn ouders ook. Vrienden van mij, vriendinnen van mijn zus. Of mijn vriendin vroeger. Of een vriend van de vriend van mijn zus vroeger. Iedereen kon altijd, ja, om 5 uur was, 5:30, kan ik bij weten. Ik bleef maar eten. Alles kon. Nou, en dat maakt het wel heel gastvrij. En voel je jezelf ook heel erg thuis. Omdat je niet, als jij iemand uitnodigt van je vrienden, dat je denkt van, oeh, dan moeten ze mijn ouders zien. Spannend. En hoe zullen ze reageren, weet je wel? Ja, heb ik nooit gehad. Nee.
1: En wie was dat? Was dat die moeder of was dat die vader?
0: Beide.
1: Allebei. Vonden alles goed?
0: Ja. Ja. Ja, misschien hebben ze samen wel eens een discussie gehad. Van, nou, dan komt er een eten. Maar daar wakt hij niet bij. Nee. Dat hebben ze nooit laten blikken. Ik denk ook niet dat het zo is. Maar ja, dus dat was een heel, heel fijn, hecht gezin. En moeders nu ook. Ja, die komt 3-4 keer in de week komt die bij jongens. En andersom ook. En mijn zus heel goed contact. En een hele fijne vrouw is dat. Een neefje, een nichtje. We gaan in september gaan we... Nou, met z'n 10 dan, ook met een aanhang. Gaan we even naar een landbouwpark weer. En dat geven we naar de moederdag. Dat is leuker dan een boom van de kapper, of zo.
1: Ja.
0: Dus dan gaan we daarheen. Nou, dat soort dingen, dat vinden wij leuk. Dat vinden wij leven.
1: Dus eigenlijk altijd heel close met elkaar als familie. Ja. Vrienden dus, die belangrijk binnen.
0: Ja.
1: Dan is het een hele hechte vriendenclub natuurlijk bij ONS had.
0: Ja, klopt. Daar hebben we toevallig... eind juni hebben we een reunie van gehad. Van het jaar 2006. Dus 20 jaar later. We hebben eigenlijk om het 2 jaar hebben we een reunie. En dat was nou ook zo. En dan binnen de 28 man ongeveer van die groep. Dus ook niet zo dat er dan 7 overbleven. En dan, ja. Dan hadden die jongens die het organiseerden. Dat was Ton Haarman en Marcel Huytema, Leo de Wacht. En Sibold Jellema, die hadden nou georganiseerd. Maar die hadden dan de bus weer regeld, waar we altijd met Henk Schollema uit Bolsward, ITS. Dus hadden ze die bus weer regeld voor de hele dag. Nou, we gingen altijd, maakten we 17 rotondes, zeg maar, maakten we. En, nou, dat ging ook weer los. Dus nee, dat was net alsof je 20 jaar terug ging. Dus dat was leuk, ja. En dat doen ze allemaal gekke dingen. Uiteindelijk gaat het erom dat je weer eindigt bij de kroon in Sneek. Nou, wat biertjes drinken. En uiteindelijk is het nu.
1: Ja, dat valt mij wel op als ik dan een beetje die carrière ook bekijk, hè.
0: Ja.
1: Nou, eerst in de jeugd bij SC Heerenveen.
0: Ja.
1: Viel het al op.
0: Ja.
1: Lukte niet.
0: Nee.
1: Toen een Cambuur daar die succes haalt. Hele goede voetballer. Dragende speler. Ik denk dat heel veel supporters daar eigenlijk de beste vinden van wat Cambuur ooit geweest heeft. Dat is natuurlijk Jaap Stam. Met een gigantische carrière met alles de echte Leeuwarder. Of in ieder geval echte Cambuurman.
0: Ja. Aan de bal vonden ze dat waarschijnlijk.
1: Ja, aan de bal. Misschien hebben ze die ook wel eens vervloekt op de tribune. Ik denk ik zelf ook wel eens. Toen al vent.
0: Dat zie ik zelf ook wel graag hebben. Ja.
1: Maar ook wel weer dus dacht, als iemand een magische goal maakt, dan moet dat van Heide wezen.
0: Of iets creëren, hè? Vanuit het niet een assist of iets dergelijks. Dan, ja, dat was wel mijn kwaliteit. Ja.
1: Mooie magische moment. Dat, ik denk dat erbij hangt.
0: Ja.
1: Dan die stap naar assistent trainer.
0: Ja.
1: Eigenlijk ook heel succesvol.
0: Ja.
1: Heel vaak zeiden mensen, hij is het brein achter tactisch succes.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat precies zo is, maar ook daarin zeiden ze wel eens in een interview. Ja, als ik het dan weer door had, hoe die tegenstander speelde, nou, dan vond ik er al niks meer aan.
0: Klopt.
1: Want ze deden niks. Nou ja, klaar.
0: Klopt. Dus dat werd vervelend. Heel saai. Dat werd echt verschrikkelijk saai, werd dat.
1: Daar komen we straks nog op, over het ondernemerschap. Want dat is dus niet saai. Maar wat ik eigenlijk wil vragen is... Nou, hij is natuurlijk ook wel hier en daar wat uitdagingen had. Met Nou, weer teruggaan van een hele mooie transfer naar een Duitse profclub. Hè? Ja. Heel veel geld verdienen kinderen. Ja. Weer naar je familie.
2: Ja.
1: Weer naar de mensen terug.
2: Ja.
1: Eigenlijk de veiligheid zoeken bij waar je vandaan komt. Hoe zie je er zelf naar?
2: Nou, het is niet eens veiligheid zoeken. Ik snap wel dat het... zo kun je het wel omschrijven, dat snap ik. Alleen... kijk, als ik echt voor veiligheid zou gaan altijd... Dan was ik nooit profvoetballer geweest, want daar zit altijd druk op. Er wordt altijd naar gekeken. En er wordt altijd... Er zijn altijd meningen. Hè? En dat is best wel onveilig als mensen alles over die kennis zeggen. Dus het is niet eens zozeer de veiligheid opzoeken... maar meer mijn geluk achterna gaan. En ik was daar echt ongelukkig als persoon... omdat ik A, iets deed wat ik niet heel leuk vond.
3: Dat was voetballen bij Mannheim, hè? Die mooie transfer.
2: Ja, dat was überhaupt, zeg maar, elke dag voetballen. Daar werd ik niet zozeer gelukkig van. Maar dan ook nog in een omgeving... waarbij ik gewoon mensen waar ik zo verschrikkelijk veel van hou, niet om me heen had. En daar wil ik graag naartoe, omdat ik daar gelukkig van word. Hè? In combinatie met het voetbal waar ze daar niet gelukkig van wist. Of onbist. Nou, dat was voor mij een hele simpele reden om ook gewoon niet eens te twijfelen van ik ga terug. Maar ik ga gewoon terug. En ja, het zal me in mijn reden roesten hoe ze dat regelen. Maar... ik heb op een gegeven moment een gesprek gehad met die trainer. Ik zei, ja, ik ga terug.
1: Hoi.
2: En ik zei, ik kan of twee dingen doen. Of de lijst me aan de ketting en ik kan niet terug. Maar ik zei, dan stap ik niet op trainingsveld, want dan zit ik aan de ketting. Of de zes me niet aan de ketting, maar ik zei, dan ga ik naar huis. Ook al zou ik erheen lopen, doe ik er 3 weken over. En de serie migraine rijdt. En zo is het ook gegaan.
3: En dat was dus geluk en niet angst.
2: Nee, het was puur ongelukkig zijn. Dus mijn geluk gewoon gaan zoeken. En kijk, dat is denk ik ook het belangrijkste in het leven voor iedereen. Zoek gewoon geluk. En soms is het onveilig. Hè? Soms moet je dan een keuze maken of het nou je baan is of niet. Of je relatie. Je moet je geluk gewoon zoeken. Het gaat om je eigen geluk eigenlijk, hè? Voor iedereen.
3: Maar hoe weet je dat? Waar je gelukkig van wil? Dat is natuurlijk een hele, voor heel veel mensen heel moeilijk.
2: Klopt, maar je weet wel waar je niet gelukkig van wil. En wat het dan is, zeg maar, om gelukkig van te worden, dat weet je van tevoren niet. Maar dan weet je wel wanneer je niet gelukkig bent. En dan moet je wat anders zoeken, vind ik. En wat dat is, ja, er komt iets. Maar ja, dan gaan we weer, de natuur regelt alles wel weer. En dat is echt zo.

0: Ik wil toch ook nog even één vraag aan die stellen. Want daar bist dus heel erg bezig met hoe dat in je hoofd werkt.
1: Ja.
0: Dat heeft ook wel verteld. Ik ben een psycholoog geweest. Iemand die vertelt mij, je moet dit doen, je moet dat doen. Daar heeft ook eerlijk geweest over bijvoorbeeld een gokverslaving. Ja. Over andere angsten.
1: Ja.
0: Hoe zie je dat in de sportwereld? Hè? Want daar was er open in.
1: Ja.
0: Maar is dat te weinig?
1: Ja, natuurlijk is dat te weinig. Maar dat is niet alleen in de sportwereld. Dat is gewoon in de normale maatschappij ook. Kijk, hoe ik het zie, ieder mens die heeft ergens trauma's. En of het nou vanaf de geboorte is, of dat er in de jeugd wat gebeurd is, of dat er op het werk dingen gebeurd zijn. Maar ieder mens die vlucht wel, wil wel eens vluchten uit de realiteit, uit de gedachtes. En of dat nou een keer naar het casino gaan is, of de gast naar drugs, of de sister naar alcohol, of de gast shoppen. Noem het beestje maar naam. Maar iedereen heeft dat. Alleen in de voetbalwereld gaat niemand dat echt melden, want ja. Iedereen vindt al wat, hè? Iedereen mag vinden, omdat je op televisie komt, je staat in de schijnwerpers. Dus het is heel lastig om dan je open te stellen, omdat de meningen van iedereen, met de anoniempjes en noem ze allemaal maar weer op, de moralreders achter internet, die vinden daar wat van. En dan gaat het weer een eigen leven leiden en dan krijg je later weer een keer last van, want ja, je speelt dan een keer matig en dan komt er weer een keer nieuws van, goh, zou die dan toch nog last hebben van het shoppen of zit hij nog aan de drugs of weet ik. Dat is heel lastig. En dus dat zal niet vaak gebeuren in sport, maar ik denk dat ook veel te weinig gebeurt, zeg maar, in de normale maatschappij.
0: En wat betekende dat voor jou, dat wel allemaal verteld heeft?
1: Nou ja, uiteindelijk rust. En je kan ermee aan de slag. Ja, dus ik ben op een gegeven moment bij iemand geweest in bovenin Groningen, Martin Appelo. En dat heeft me zo geholpen ook, dat je dingen moet, hè, zei je. Maar eigenlijk heeft hij mij geleerd, hij noemde het eigenlijk ontmoeten. En ook van in mijn hoofd niet meer moeten. Hè, dus wij gingen elkaar ontmoeten en hij ging mij helpen. En hij probeerde in mijn gedachten te veranderen dat ik niks meer moet voor een ander. En dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil. En dus ja, dat is voor mij een hele mooie leer geweest daarin, van dat ik niks meer moet. Ja.
0: En hoe uitzicht dat nou?
1: Ja,
0: hier staat een hele lijst met allemaal dingen die je hier elke ochtend doen moet.
1: Ja, maar dat moet ik zelf niet doen. Maar dat vind ik ook leuk om dat te maken. En ik vind het ook leuk om dat zelf soms te doen, omdat ik het leuk vind. Maar dan doe je iets wat je graag wilt, omdat je het leuk vindt. We gaan straks na september zitten weer naar escape rooms. Ja, vind ik machtig. We gaan een nieuwe escape room bouwen, bedenken. Omdat we het leuk vinden. Niet omdat het moet, maar omdat we het leuk vinden. Nou, dat is een hele andere insteek dan wanneer men echt dingen moet, zeg maar. En dan kom je op een gegeven moment, kom je jezelf een keer tegen. En dan vlucht je wel eens in, nou ja, wat ik net zei, in bepaalde... zijn het verslavingen? Het kunnen verslavingen worden, maar het is gewoon een vlucht.
0: Maar zat er een trauma bij jou onder?
1: Nou, ik heb zeker wel een trauma gehad. Hè? Kijk, toen mijn vader bijvoorbeeld overleed, toen had ik nog meer de drang van, nou, ik moet wel in de voorwereld blijven, want ik moet hem gaan trots gaan maken. Maar wat ik zei, ik wilde het eigenlijk niet. Maar ik moest het eigenlijk wel. Maar ik bepaalde zelf in mijn hoofd dat het moest van hem. Dat ik zelf bepaald. Maar hij kon niet meer zeggen, want hij werd er niet meer. Dus, maar wat doe je dan? Hè? Wat is de keuze? Stop je dan? En ik ken niet, want dan is hij misschien niet trots op mij. En dan wist ik gewoon dat hij nou dus trots op die binnen. Nou, dat soort ingewikkelde verhalen in die hoofd, die zelf creëerde eigenlijk, kunnen die best wel in de war brengen. Dus ja, en daar heb ik uiteindelijk heb ik daar hulp bij gehad. En daarna heb ik ook de keuze gemaakt van, ik stop er met. Dus ja, heb ik er wel baat bij gehad.
0: Niet meer moeten, dus als een bevrijding.
1: Ja, zeker. 100%. En laat me ook wezen, dit is superleuk, hè? Maar ik zou leren dat ik denk van, ik heb er elke dag zo verschrikkelijk veel zin in. Tuurlijk heeft het wel eens een dag denk ik van, oeh, gisteren aan padel geweest. Mijn lichaam doet zeer. Ik word wat ouder. Ik moet er wel heen. Maar goh, nou even een dagje zo kunnen relaxen. Zou wel heel prettig wezen. Dus dan ga je er wel heen. Maar dan hoeft het niet altijd een keuze te wezen van, ik ga er weer vrolijk ben ik hier weer. Natuurlijk niet elke dag. Ik kan ook een dag tussen zitten als ik geen zin heb. Maar dat is ook prima, hè? Ja, wat is dat mis met?
2: Lin?
3: Ja?
1: Zou jij misschien een ginger ale voor Roelof willen pakken?
2: Ja.
0: Zelf niks.
1: Merkst dat ik tegen mijn dochter gewoon Nederlands praat, hè?
0: Ja.
1: Dat is wel apart trouwens. Ik merk het nu op. Dus ik praat tegen mijn kinderen altijd gewoon Nederlands thuis. Ook thuis. En met mijn vrouw ook Nederlands gewoon thuis. Alleen als ik ergens kom, zeg maar, en ik heb het gevoel van ik snekers praten, dan gaat die automatisch in snekers.
0: Maar het wordt wel drukker, Sander. Daar gaan... Ja, maar het weer is nog niet zo mooi, hè?
1: Nee, het weer is nog niet mooi. En wat het merkste is dat er... dat is eigenlijk op maandag en op vrijdag. Dat is vaak RC en de Potten, die zit hier. Dat is echt een vakantiepark, zeg maar. Even los van de camping waar we net even waren, hè, waar we net overheen liepen. Daar is aan de andere kant van de weg, is de RC en de Potten. Dat is echt een vakantiepark, zit hier nog. Met echt wel veel huskers. Alleen op maandag is altijd een wisseldag. En vrijdag ook. Dus dan merk je eigenlijk dat het op maandag overdag, hè, mensen moeten om 10 uur het huis wezen. En ze mogen pas op maandag vaak om 4 uur het huis in. Nou, sommigen dat doen we ook altijd. Dan bellen we op vrijdag als we een weekendsfut gaan. Nou, ik heb er ook wat eerder in. Nou, dat wat, maar dan merk je wel dat het maandag en vrijdag overdag is altijd rustiger. En helemaal, dat merk je ook gelijk als het heel warm geweest is. En het gaat 10 graden naar beneden, dus van 33 naar 23.
0: Zoals vandaag?
1: Ja, zoals vandaag. En het is wat griezer, dan komt het later op gang. Dus dan moet men toch weer wennen aan, want het is eerst koud, het is niet koud. Maar dan komt zo'n andere temperatuur. En als het in april 23 graden is, dan is iedereen helemaal gek in de kop. Want dan denk je van, het is gelijk zomer. Dus dat is best wel, dat is wel interessant. Dus daar ben je ook altijd mee bezig.
0: Ja, dan ben je dus met een heel soort variabelen bezig.
1: Ja.
0: En dat leek me wel leuk, want er zit natuurlijk ook wel een soort van parallel met dat trainerschap bezig, dat voetballen. Dat was een tacticus, dat zag ze eigenlijk alles wel goed. Ja. Misschien wel veel beter dan de rest. Hoe zit dat in het ondernemerschap dan?
1: Nou, het is eigenlijk... ik ben natuurlijk volledig verschillende jobs. Alleen wat ik bij trainerschap altijd deed... ik bedacht wat, maar... en op het moment dat je bedenken wil je dat een selectie of een team of een elftal... of dat die dat zo goed mogelijk uitvoeren... dat ze herkennen op het veld waar ze het ook bedoelt... dus dan moet je ook zoveel mogelijk in je Janneke taal uitleggen en ook laten zien op veld. Dat is de beste oplossing om een goede trainer te wezen, vind ik. Want hoe meer moeilijke termen uitkruimst, des te meer die spelers denken van nou wat, even kijken wat dit betekent voor wat. Nou, dan is het alweer te laat. Dus probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. Plus, ik word nooit meer verrast. Ja, dus in het voetbal was het zo, ik had een systeem. Ik wist hoe een tegenstander ging spelen van uw beelden. Maar ik wist ook, als een tegenstander dit gaat doen, dan heb ik al lang betraind wat wij gaan doen. En dan moet het niet een half uur te duren om dat uit te leggen. Maar dan is het herkenbaar voor een groep. Dus kan je er heel makkelijk op inspelen. Dus je werd nooit verrast. En daardoor werd uiteindelijk ook wel het wat saaier, omdat een tegenstander geen tegenzet meer deed. Vond ik helemaal ruk. Ja, werd dat echt saai voor mezelf.
0: Maar was echt aan het schaken dus?
1: Ja, we waren echt aan het schaken. Kijk, en dat is nou ook zo. Kijk, in dit bedrijf ook. Het staat. Kijk, een omhersen. Iedereen is kwalitatief goed. Wij zoeken ook nooit mensen met horecaervaring. Interesseert me echt helemaal niks. Ik wil alleen maar mensen hebben die zin hebben om te werken. En als zin heeft om te werken, dan is blij. En dan leest het ook snel. Maar daarnaast ben ik bezig van, oké, hoe druk wordt het vandaag of morgen? Kijk ik naar de zonuren, ik kijk naar de windrichting, ik kijk naar de windkracht, ik kijk naar de reserveringen, ik kijk naar de campings, hoe vol ze binnen, hoeveel auto's staan er op de grote parkeerplaats. Ik ben overal mee bezig. Dus op het moment dat ik denk van, wacht even, ik kan wel eens raak aan overmorgen, dan hoeft op de dag zelf geen mensen meer te vragen, want dan ga je zelf met het bootje varen. Dat snap ik ook, had ik ook deed. Dus ik ben continu aan het vooruit denken en kijken van hoe staat het, wat gaan we omzetten, hoeveel heb ik nodig, wie kan ik vragen. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als trainer, zeg maar, in de voetballerij. Dus alleen maar vooruit kijken. Dus vooruit kijken, wat kan er gebeuren? Op het moment dat het gebeurt, word ik niet verrast.
0: Maar bij het voetbal en later bij de trainerskap verveelde ze die. Was het te makkelijk? Dacht nou ja, hey.
1: Ja.
0: Dan is in één keer, liep het wel als Sander van der Heijden zich er niks meer voor interesseert.
1: Nee,
0: trekt de keutel weer in, smeert hem,
1: klopt.
0: Gaan we wat anders doen.
1: Klopt.
0: Maar dit doet het al heel lang.
1: Ja, alleen het leuke hiervan is, en dan gaan we weer terug, waar het ook begonnen was, de natuur regelt alles. En de natuur heb je niet in de hand. En die bepaalt uiteindelijk, dat vind ik ook leuk, dat het morgen in één keer gaat regenen. Dat is niet leuk, hier in dit met de zon moet schijnen. Maar het kan continu veranderen. Dus er bent continu bezig. En,
2: En in de voetballerij waren ze, ja, 9 van de 10 trainers die hadden geen tegenzet. Kijk, het is, laat ik het zo zeggen, we zijn het eerste weekend dat wij open gaan binnen, hier 4,5 jaar geleden, gingen wij volledig lek. Volledig. En ik zei aan Johan, ik zei nog een weekend en ik zei, gelijk weer verkopen, ik ben er klaar mee. Dit wil ik nooit meer. Dus,
3: wat gebeurde er dan?
2: Ja, dat was Pasen. We hadden 6-7 man personeel, wist ik veel. Wij wisten helemaal niks. Hoeveel man is nodig? En we hadden een paarsbrunch en alles zat vol binnen. En werd 25 graden. En zat buiten ook vol. Ja, wisten wij veel. En de bonsjes kwamen en maar had het hier vol zitten, er zitten er 500 man. Hè? Dat is wat anders dan 130 binnen, zeg maar alleen. Dus wij gingen volledig lek en geen ervaring. Ik stond voor het eerst achter de bar. Koffie zetten, dat wist ik nog net. Maar ik wist niet waar de cola stond. Alles was zoeken. Maar ja, had die bonsjes dan komen, ja, dan moet automatisch piloot wezen. Nou, die was er niet. Dus toen had ik echt zoiets van, oké, dit wil ik. En dan wist dus verrast. En die voelt heel vervelend, zal ik je vertellen. En dat wist nooit weer. Dus dan ga je gelijk bezig schakelen. Oké, dit moet anders. Hoe gaan we het doen? Ik moet mensen hebben, maar hoe gaan we het überhaupt neerzetten? En dat was een vreselijk weekend. Echt slapeloze nachten. Er was geen reet aan. Maar het heeft ons echt wel gebracht, zeg maar, waar we nu staan. Ja. Dus ja, dat om te zeggen van, nou, komt het tot uiting? Dat denk ik wel, ja. Ja. En ik ben nou echt, ik vind het gewoon superleuk om te doen.
3: De rest 3 kinders.
2: Ja.
3: Twee ervan die zitten hier ook in de zaak of die helpen mee.
2: Ja.
3: En hij is een vrouw met wie ze geregeld hier staat.
2: Ja.
3: Dat is, dat doe ik maar ook wel een uitdaging. Want waar praat je dan nog over?
2: Ja.
3: S'avonds.
2: Ja, klopt.
3: Maar ook weer dat familiestuk, hè, wat voor daar heel belangrijk is. Ja. Wat springt er daar voor daar uit? Waarom is het zo hecht?
2: Het is hecht. Kijk, ik vind het superleuk om met mijn kinderen samen te werken. Omdat zij, ze vinden het leuk, ze lachen, ze zijn blij, ze praten erover. Ze doen het ook goed, moet ik eerlijk zeggen. Zo eerlijk is het ook. Alleen niemand binnen dit bedrijf die ziet of die merkt dat het mijn kinderen zijn. Dus voor iedereen zijn de regels gelijk. Ik ga ze niet strenger behandelen. Dat vind ik niet fair. Ook niet naar hun toe. Want dan vind ik ook dat je... zij moeten zich ook kunnen ontplooien hoe ze zelf zijn. Je moet ze niet strenger gaan behandelen omdat het toevallig je kinderen zijn. Maar je moet ze behandelen net als een ander. Dus op het moment dat ze hier aan het werk zijn, moet eigenlijk iemand die hier voor het eerst gaat werken, moet niet gelijk in de gaten hebben dat het mijn kinderen zijn. En ik denk dat het dan goed is. Thuis met mijn vrouw, toen zij volledig de zaak inging, ja, toen hebben we in het eerste half jaar wel eens gedacht van, goh, hebben wij nou zo'n mooi leven, jong, thuis? Want we hadden alleen maar over de zaak. Maar ja, we waren hartstikke blij met elkaar. Alleen op een gegeven moment ben je daarin, ga je zoeken van, je hebt een relatie omdat je elkaar zo leuk vindt, niet omdat je samen een zaak hebt. En dat was in het eerste half jaar best wel even zoekende. En nu willen we nooit weer anders. Dus ja, dat moet ook zijn weg vinden. Als je maar open en eerlijk communiceert met elkaar erover van wat iemand waar zit en waarom en hoe kan je dat veranderen.
3: En die trots, hè, die die vader misschien nooit naar daar uitsprak in dit kritische blik, hoe doe je dat dan anders?
2: Ik zeg heel vaak, of wij zeggen heel vaak dat we heel trots zijn op onze kinderen. Maar dat menen we dan ook. Kijk, en dan, wij kunnen ook wel makkelijk zeggen of praten met onze kinderen waarom ze bepaalde keuzes maken en waarom dat is en wat hun beweegredenen zijn en of het misschien anders kan of dat je zelf bijvoorbeeld ideeën aandraagt bij hun en dat ze dan zelf uiteraard mogen kiezen of dat een juist is of niet. Maar ik ben ook echt trots op ze. Hè? Ik zeg altijd met school ook. Hè. Kinderen zitten op school en het is best wel ingewikkeld. Want tegenwoordig gaat het altijd om prestaties. Hè. En mijn dochter heeft op RSG gezeten. Nando heeft op RSG gezeten. Hè. VWO, HAVO. Maar ook dat. Of het maakt niet uit qua niveau. Ik zeg ook altijd, ik heb ook altijd tegen ze gezegd. Ik zei Lin, Nando of Sil. Jullie zijn voor mij nooit een cijfer op wiskunde bijvoorbeeld. Dat is totaal niet relevant. En toch zijn er heel veel ouders die willen dat hun kinderen presteren op school. Want je moet een diploma hebben. Tuurlijk is het prettig als je een diploma hebt. Dat maakt het namelijk in deze maatschappij, hoe raar het ook klinkt, makkelijker om ergens binnen te wandelen. Maar het gaat ons altijd over hoe ze zijn als persoon. En niet of ze nou een goed cijfer hebben gehaald. Of ze geslaagd zijn of niet. Hou op, maar zijn ze geslaagd? Ik had laatst ook een post op Instagram. Een ander was daar niet geslaagd. Die gaat FAVO doen. En dat komt omdat hij net wat te weinig heeft gedaan. Nou, gefeliciteerd man. Hij heeft wel een mooi leven gehad, hè, dat jaar. En hij weet zelf dat hij net wat te weinig heeft gedaan. Maar als persoon, ik hou zoveel van hem. Want hij is zo'n fijne jongen. Dan is een tas aan een stok. Omdat iemand dan een fotootje kan maken. Nou, dan kun je er weer over vertellen op de verjaardagen. Hè? Hoe trots je bent, want mijn kind is geslaagd. En die gaat naar de universiteit. Ach, gefeliciteerd man. Maar hoe zijn ze nou als persoon? Zijn ze netjes? Geven ze iemand een hand? Zeggen ze dankjewel? Zeggen ze een goede dag als ze iemand tegenkomen? Vind ik veel belangrijker dan een cijfer op geschiedenis, wiskunde, wat dan ook maar. Dus, en daar ben ik trots op, hoe ze zijn.
3: Dus normaal doen. Niet te veel moeten.
2: Ja.
3: Geluk zoeken.
2: Ja.
3: In ieder geval herkennen wat een geluk is.
2: Ja. Durven keuzes te maken.
3: En dan kan Sander van der Heijden hier nog heel wat jaren zitten?
2: Ja, ik zit...
3: Of is je dan te onrustig voor?
2: Nee. Want het is wel... Dit, wij willen dit nog verder gaan perfectioneren. Hè, als perfectionist. 100% perfect zal het nooit lukken. Hoeft ook niet, want het moet wel in het reële blijven. Maar laat mij hier nog jaren lekker rondstrunnen. En op een gegeven moment verkopen we het. En dan hopelijk hebben we ooit een mooi huisje op Sardinië. En dan kunnen we daar ook wel mooi wat weekjes in het jaar voor toeven. Maar dat is nog niet aan de orde. We moeten eerst nog even aan gas. Even gas geven. Maar meer hoeft niet.
3: Nee. En dan terugkeren in de voetbalwereld?
2: Nee, gaat niet gebeuren.
3: Nee. Over voetbal praten vind ik leuk. Mijn ideeën uitdragen vind ik leuk.
2: Maar nee, dat is... Dat is mooi geweest. Dat 35 jaar gedaan en klaar. Mooi. Het is een mooie herinnering geweest. Ik heb veel geleerd. En nee, gaan we niet meer doen.

Dit wie het laatste simmerpeteer van dit jaar. Roelof Lausma praatte met oud-voetballer en trainer Sandor van der Heijden. De muziek die het van der Heijden keert wie Reunie van Snelle, Kleine Jongen van André Hazes en als laatste A Sky Full of Stars van Coldplay. Alle simmerpeteren ben ik weer om te vinden als podcast, zie je dan naar het simmerpeteer. Nee, Wieke, zullen we bij Bureau de Vries wel eens op

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaan via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
11: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, goeiemiddag, daar ben we. 12 minuten door Ian is het worden. Dit is Snijden in Friesland, dat wie je doet. Fijn als je erbij bent. Volg je op radio en ik op televisie. Wat houden we vanmiddag? Nou, vanzelf de tiertmachine. En ik sport. Sportclub Heerenveen is op weg naar Tilburg en speelt zijn Willem Twader en de Wut Roeit. Het WK roeien in Amsterdam met Friese deelnemers dat. En vanzelfs de tierbezien. Ik keert er al even hoor. Ik zet hem nou on. En ik heb voor de zeven wat het disse oeren wordt. Mijn nijs en muziek. U de tier.
16: Joghurtje 88.

0: nijskerig graag. Ik had de reclame even de tiert om alvast even een hit op te zieken die uit die hitlist zelden weken toekomt. Jestje dadelijk.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Snijden in Friesland.
14: Johan.

0: Minoas de hit heeft, Jantje de 88. Hij zit er gewoon in, hè. De Contours en Do You Love Me.
1: Snijn in Friesland.
2: Ontzijns horen.
1: Het gevoel.
2: Het neus.
3: En de muziek.
2: Van Doe.
1: Maar Johan Terpstra.
3: Johan Terpstra.
0: Volop Friske Sport van Medje Sportclub Jereveen gaat om Jelwij Trein los bij Willem II in Tilburg. De Veense steen op het stuit ziende. Kees Juwe veromkomen in het linker rietje. Arjen de Boer is in Tilburg en docht verslag. En dan het WK roeien in Amsterdam. Juster weer er al frisk succes. Imke Klevering van Alderwijk pakt de broens mij de Fjouwer zonder. En Juwe komt Imke weer in actie in de mixed 8. En ik vries Jan van der Bij van Orgie komt in actie in de Holland 8. En beziek je de gouden medaille van het A-ronde hier werd te prolongeren. Ander Faber is er vanmiddag bij in Amsterdam en houdt u's op de hichten. Snijdt de midden, dan bepaalt de tierbenzine alle oeren het hier van Doe en juist het nuis zit binnen, boeten, loon en zelfs uw eigen provincie. Hè? En de muziek, u te hit dezelfde week doen, die pakken erbij, dadelijk de top treien. Deze oeren het hier bepaalt, 88, de simmer van Basten en Gullit en dat onverjettelijke EK. Ja, thuis wordt het leven onder ons heel iets makkelijker. De magnetron rukt op. En er jaren kant en kleren menu's bij voor zelfs. En in de koelkast zit Coca-Cola Light voor het eerst. En krijgt in 88 komt ek het eerste alcoholvrije bier op de Nederlandse merk. En geen succes.
4: Bukkler drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkler drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutel. Rot is op, jongen.
1: Dat weer doe. Crypto-quiz.
0: Ja, ach ja, en dat merk dat gang zowat failliet, hè. En dat hier ik alles te krijgen. Dat in de Orde Iers-conferentie zie je het van Joep van het Hek, dat we hier op Arties Janne. Ja, merk verkocht heb meer. Ja, het zit wel eens al je 0.0, dus misschien wat is het wel u te kosten, Helly. En hier is het al, de crypto-quiz. Waar een soort sport begin vol los. Vandaag is los mij, die crypto-quiz. Maar de eerste crypt is omskroon. Ik prijs een verdij te winnen. En de boek Mijn Eerste 18 Jaar. En meest ik nou een karmaatje uit een mooi boertspul. Nou!
2: Crypto-quiz.
1: Onwiezing Ian.
0: Ja, het gaat voor kongensje. Maar Remco is er een beetje bij. Remco,
5: goeiemiddag jou al.
0: Ja, nou, hey, die crypto-quiz los. Vort maar los. Wat is de eerste crypt is omskroon?
5: Het is een heel spektakel.
0: Ja, het had mij 88 te krijgen en het is een heel spektakel. Kom maar op, pak dommer op, heb er even bij. WhatsApp aan mij, 0620, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen. En door het Scott even voor de boeg. De eerste, de beste, mij het goede antwoord, die wint de prijzen.
1: Dit is
2: de top 3 van

Nou, het beeld even compleet, meidje. Zelfde weekend doe je in de platenzaak. Hier is dan vaak zo'n boert achter de kassa. Daar stierden ze gewoon op, hè, de top 40. En de heegste posities deze weekend doe we een van Sam Brown, Stop op Treien, Twa Koos Alberts, Eenmaal Kom Jij Terug. En dan de nummer 1, dat waren de Pasadena's. Ze waren in 1988 nog nee, Tribute Ride On, die hadden debuutsingle. En de titel zei dat hij zo. Het is Ingrid de boeging van de muziek dat ze zelfs druk mee willen binnen. In de plaat komen onder oren Little Richard, Sam Cooke, Jackie Wilson, Otis Redding, James Brown, Marvin Gaye en de Supremes voorbij. Een nieuwe groep die de oude helden eert. En dat is zelfs voortdurend een klassiek.

0: Ignition sequence start.
1: Mike, kernsnelheid.
0: Liftoff.
1: Waarom in de tijd?
2: Hoe is het? Uit de klok.
3: Ontzaai zoeren.
4: Lang leven, wenselijk gezin.
3: Snijden in Friesland.
4: Hip, hip. Hoera! Hip, hoera!

0: prachtig, hè? Ja, dan krijg je net omheen. Als die in de hitlist steen is, juist 1988, zelfde week doe. Dan mag die voorbij komen. Bruce Springsteen, tougher than the rest.
1: Dat wie je doet. Cryptoquiz.
0: Krijg de eerste cryptische omschrijving. Remco, dat wie je.
2: Het is een heel spektakel.
0: Ja, en dan mag er even bij het Ierhemen.
2: Ja, 88 van zelfs. Hè? Daar zie ik je wel altijd iets, een gebeurtenis, een object. Het ken van alles. Hè? Er binnen al ja, heel wat dingen instuurd van zelfs in de app. Onnood nog net een goed antwoord.
0: Nee, we horen. Ik zit eens even naar de show. Peter, die zei het windsurfen.
2: Ja.
0: Je bent zijn een tv-programma Showmasters. Toch, John?
2: Is er nog een auto voorbij komen? De miljoenste Volvo 33.
0: Ja.
2: Is echt net goed.
0: En ieder denkt, voetbalkampioen. Ja, 88 soeweers kennen. En een spektakel is het vanzelfs ik wel. Heel spektakel. Maar het is nou net goed. Het is de budget dat er een nieuwe cryptisch omschrijving bij komt.
1: Cryptoquiz. Onwijzing 2.
2: Ja, sterke zenuwen nodig.
0: Aha. Het is een heel spektakel dus. Dat wie de eerste en de tweede. Sterke zenuwen nodig. Nou, we gaan er geen goed antwoord. Dus kom maar op. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Of die omroep app even broeken. Jochsbopen. Appuus.
3: Dat wie doe.
4: Dat wie doe.
0: Nou, mij tocht wordt Rick altijd met het programma. Dat is leuk. Bouke Beert die stuurt een berichtje. Jongetje 88, mijn bed hier. Ja, en dat doet ik bennen waard op 12 augustus. Die poes zit van Salt en Pep op nummer 1. Hierbij dus het fysiekje. Nou, ik reed Notro de hitlist. Hè. Dat is dan Hasterman Letter dan. Ja, hij zit er nog in. Hè. Net meer op nummer 1, Bouke Beert. Maar wat is dit toch grappig, hè? Ja, die bed hier. En dan 12 augustus, Poes zit van Salt en Peppa. Die is hem dadelijk wel even voorbij komen. Ja, wat een affiche hier, de Veenhoop in het Ier. Annie Schilder, Normaal, Herman Brood en dan ik nog Meatloaf. In de verkeer van auto's is de Opel Kadett nog altijd koning. En het ontonaaien auto's van het merk en het type 38.430 sticks. Daarna komt dan de VW Golf en de Ford Escort. Ja, en wist dit nog, hé? Het gebruik van de fax. Het wordt heel populair dan.
5: Iedere dag rinkelen diverse malen zo'n 60.000 telefoons in ons land. De toestellen worden echter nooit opgenomen. Ze zijn gekoppeld aan een fax. Een apparaat dat met behulp van fotogevoelige cellen en een serie chips tekst omzet in een elektronisch signaal. De telefoonlijn transporteert dit signaal naar een andere fax. De groei van de faxaansluitingen is explosief. De fax heeft de telex overschaduwd.
4: Dit wie het nice van doe. En dit is de muziek uit...
3: Jochentje in 88.

0: Push It Real Good. Dat we een beetje op die beta-datum, 12 augustus. Ja, dan mag je net te letterlijk nemen en figuurlijk zijn. Maar Salt and Pepper in de hitlist, zelden wie kan doen. Jontje in 88. Ja, in dezelfde mannen dat Bauke Beert Bennewaard.
1: Dat weer doe, Crypto Quiz.
0: We hadden twee hoorn. Remco, was er nog even herinnerd?
2: De eerste. Het is een heel spektakel. En de tweede, je hebt sterke zenuwen nedig.
0: Ja, we kijkt al de windsurfen werd populair. Net goed tv-programma Showmasters. Voetbalkampioen 88 zelf TK. De miljoenste Volvo die het van de baan rint. De 33.
2: Ja, alle kanten, hè. Get het op. Maar nog geen goed antwoord zie je ertussen. Ik wat nije antwoorden van Peter. Die dacht aan de horrorfilm Puls. Wiebe, die zei nog het 100-jarig Stien van de Lemste Sluizen. Jannie denkt aan een jeugdtelevisieprogramma dat door de omroep Tros uit Stuart Waard. En ook nog de eerste editie van het Waterrock Festival komt Fabi.
1: Crypto Quiz.
3: Onwijzing treien.
2: In een verkeerde beweging had enorme gevolgen.
0: Heel tijd komen we dichterbij. Hast een idee van het wezen ken, pak hem erbij, de omroep app. Of WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ian Joggenjoggen.
4: Snijn in Friesland.
0: Johan Cruijff gaat als trainer naar Barcelona. Hij had toen het begin van ons hier, 88 ontslag namens trainer van Ajax. Het was net heel goed, de eerste seizoenshelte. En Cruijff kreeg als trainer bij Ajax net een macht die hij graag had. Het liep erop dat Cruijff als trainer naar Heerenveen ging. Maar toen kwam er een volle betterbord van Barcelona.
5: Zeker is pas als getekend is. Dus ik kan zeggen dat allerlei dingen zijn het over eens. We houden ons een paar kleine dingetjes. En die kleine dingetjes zijn privé aangelegenheden thuis.
6: De bedoeling is dat je over 2 weken gaat tekenen bij Barcelona.
5: Ja, de bedoeling is dat je over 1 week of 2 die kant op gaat.
0: En wie het doet, maar hij is nog heel tijd grut. Als hij in Barcelona een keer komt en het is bij het stadion, dan zoek even naar dat museum beginnen, het Barcelona Museum. Want dat is gewoon vierkante meters. Allier oer Johan Cruijff. Dan geven we naar uw eigen provincie, 30 augustus. Erik Enema, de familie ik erbij. Hij zit in Targi van Omer of Friesland. En secretaris Nijs uit uw eigen provincie.
7: Ja, goeiemiddag Johan. Biste Nijs uit Emmeloord. Ben Wierink uit Emmeloord, station de kranten, mag zich de trotse eigenaar noemen van een zwemmende postduif. Een van de duiven van Wierink raakte zondag na een lange vlucht vanuit het Franse Orléans uit de koers. Door vermoeidheid overvallen kwam de vogel in het zoute water van de Grevelingen terecht. Daarvoor J. Remijn uit Brouwershaven met zijn plezierjacht. En die zag tot zijn stomme verbazing de postduif voorbij drijven. Hij pikte het beestje op en verleende eerste hulp. Op de telefoonstrip aan het pootje stond het telefoonnummer van de eigenaar. Wierink kon Remijn telefonisch vertellen hoe de duif verzorgd moest worden. Dat is zeer goed gegaan, want maandagmorgen was het beestje alweer in staat om naar huis te vliegen. Om 11:15 landde hij veilig en wel in zijn vertrouwde hok in Emmeloord.
3: Dat wie
8: je
3: doet.
8: Je hebt een fantastisch programma, jongen. Het komt al even boven, hè.

0: gedoeft hier in de hitlisten. Jazz and the Plastic Population and The Only Way Is Up. Dan geven wij het wetter. Juster hier wel frisk succes op het WK roeien. Imke Klevering van Houderwijk pakt de broes. En Joert hebben mij Jan van der Bij en Jorn Salve daar 12 vriezen aan de roeier in de Holland 8. Juster pleert voor de finale. Op wij om het goud van het A-ronde hier te prologeren. Ander goede medie, hoe kast de kans op goud in, Joert?
1: Goeie meetje. Ja, de kansen die binnen zeker. En sterker nog, die binnen misschien wel heel grut. Want de Holland 8 is de topfavoriet. Ze binnen nu te zien op de scherms vanwege het grutte applaus van de toezende meesken dit jaar binnen bij de Bosbaan in Amsterdam. Om die Holland 8 aan zijn actie te zien. Ze lissen nu dus heel aan de andere kant van die Bosbaan. Om het begin van die 2 kilometer lange strook wetter. En daarin lissen ze dus kleren om aan ze van start te gaan. Jan van der Bij van Jenne Woord en Jorn Salveda van Mildaam. En ze hebben in de hele finales van de mond de vlugste tiert roeit. Op basis daarvan zoen je ze kennen. Zeer al bij de favorieten. Maar het is ook nog zo dat ze de regerend wereldkampioen binnen. Vaar hier waren ze wereldkampioen in Shanghai. In die Holland 8. En dus binnen alle ergen op Harren Jochten. Het Soesammer zou wijzen kennen dus dat die 12 Friese roeiers in die Holland 8 op een nij de vrouwtitel Helly Meijer. Ik zorg ze voorbij komen. De kopjes die stenen op scherp. De spanning die neemt ta. En dat zal ik jilden voor alle meesten hier op de tribune. Want ja, het is vol, het is drok. En aasen, na een paar minuten sjoggen we ze dan hier deze kant op komen. Want we per tribune die is onder oren op de hichte van de finish. Er wordt al geteld. Daar is het startsignaal. En dan binnen de boorten voort. Waar moeten we het meest op letten? Nou, dat is vooral op de Britten. Dat liep het de grootste uitdager te worden van de Maljes aan. En de Australiërs zullen misschien een rol spelen kennen. Maar gewoon wij zitten tussen Nederland en Groot-Brittannië. We binnen voort dus. Ze binnen op wij op het wereldkampioenschap. Voor die 2 kilometer, de finale, de strijd om de wereldtitel. De Holland 8, mij Jan van der Bij en Jorn Salveda.
0: Ja, en dat zal ongeveer zo'n 4 minuten dwarje deze tocht. Deze strijd, en dan ben we dadelijk. Nee, dit nummer, uit de hitlist, uit 88. Waarom op het wedstrijd werd de derde in Amsterdam. Uit die list, Robert Cray. Don't be afraid of the dark.

0: WK. Jan van der Bij en Jorn Salveda. Andor.
1: Ze liggen op kop. De Nederlandse Holland 8. En die voorsprong op de nummer 2, Groot-Brittannië, is alleen nog net heel groot. We hebben nog 400 meter te gaan. Zit op treienkwart van de wedstrijd. De Australiërs moeten we ook nog net uitvlakken. Nederland leidt 72 honderdste voor op de Australiërs. En krijgt wat meer als njochend zienen op de Britten. Maar ze komen er aan. Ik zag ze daar in de vierde onkomen. Ze zullen nou die eindsprint inzetten. In die laatste 400 meter op wij naar de finish. Hier voor de tribune zoon de werkskanten van de Bosbaan in Amsterdam. Maar op de rechtsjoen de Nederlandse malje nog altijd bij de voorsprong. En die voorsprong die liek het stabiel te wijzen. Ze hadden een meter als vier voorsprong op die Amerikanen, of de Britten en de Australiërs. En die voorsprong, ja, die liek het heel mooi stabiel. Ik zag de Friese vlag hier aan de zijkant van de tribune wapperen. De Nederlandse malje liek je op bij naar het prolongeren van de broodtitel. Voor het tweede keer op Riegen. Soenen, Jan van der Bij en Jorn Salveda. Harren dan vrouwkampioen Nevermeijer. Of komt er nog een eindsprint? Ja, de Britten die zetten nog wel aan. De Britten zetten nog wel aan. Jongens, dit wordt nog ongrieselijk spannend. Het wordt nog ongrieselijk spannend. Er moet ook nog een ultieme push komen. Want die Britten die komen er hoe heen het denderen. Oh, jongens, wat wordt het spannend. Wat wordt het spannend. Het liedje misschien toch de Britten. Wat winnen de Nederlanders. Het wordt een fotofinish. Het is denk ik Nederland. Het is denk ik Nederland. Maar dan is het de fotofinish. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat een ontknoping. En wat komen die Britten er dan nog rond denderen. En dan komt hier het signaal. En dan is Nederland groot kampioen. En flikken ze het op mij. En doen ze dat ik nog eens in een vrouwrecord. Ze schreeuwen historie. Jan van der Bij. Jorn Salveda. De oren Seismalje en de stuurvrouw. Want ze flikken het op mij. Doen dat op de eigen thuisbaan. En vieren de vrouwtitel. Yo, wow, wow. Wat een ontknoping wie dit. En wat kwamen die Britten nog dichtbij. Uiteindelijk zien ze er, ja, hou die vers jongen, 600ste echter. Ik zeg nou op het scherm Jan van der Bij. Hij beseft het haast net. Hij leunt verroer. Hij slacht de hand voor het gezicht. Je zag de emotie bij de toch altijd emotionele Jan van der Bij uit Jennewaard. En Jorn Salveda, hij is dus wereldkampioen. Van Mildaam komt er. Het is zijn tweede WK in de Holland 8. En het is zijn tweede vrouwtitel. Een prachtig succes dus voor de Nederlandse malje. Die vrouwkampioen worden in de Holland 8. Het feest hier op de tribunes. Los de Bosbaan. Het feest past hier los. Nederland vrouwkampioen.
0: Nou, prachtig is dat, Andor. En dan houden we van beetje Imke Klevering nog, hè?
1: Ja, het hoort net op, want Imke Klevering komt nog in actie. In de mixed 8. Dat zult correct naar je drie oren wezen. Imke Klevering had juist haar haatonderdeel al gehad. De vrouwen zonder stuurvrouw. En ja, de mixed 8 is een soort bonus. Dus de vraag is wat we daarvan verwachten, Maaien. Maar ze doet er in ieder geval mij. En ik vind wel grappig. Haar vreugde zit ook in die voor. Dus het zult de tweede keer wezen dat ze voor mij ook kon roeien. Dus dat jouwt er natuurlijk nog een extra mooi tintje. Van Imke Klevering van Houlenwiek.
0: Dat jaren we letter op de midje.
2: Dat weer doe. Cryptoquiz.
0: Ja, drie cryptische omschrijving. Het had maar 88 te krijgen. Het is een heel spektakel. Dat wie de eerste. En twee, sterke zenuwen nedig. En drie, in je verkeerde beweging had enorme gevolgen. Nou, daar gang het los. Bobby Riemersma, goeie met je.
3: Ja, goeie met je.
0: Hij staat wel eens niet in zelfs.
3: Wat domino?
0: Ja, want dat is een goede antwoord, was juist, hè?
3: Ja, dat was het toevallig, ja.
0: Hey, maar haast dat vroeger wel hetzelfde hier, want dan koos ik van die dozen bij de Stiensjes keer.
3: Ja, ik heb er wel eens mee bezig geweest, ja. Maar niet in die mate zoals het destijds het was, no?
0: Nee. Oh, maar wat is dat zenuwslopend, hè? Als het zelf ik ben ziek is, dan hoest maar krek op het waan dan.
3: Ja, zeker.
0: Ja. No? In je verkeerde beweging. Ja. Bobby. Nou, wie is de eerste meid goede antwoord? Lokweenske, man.
3: Hartstikke mooi.
0: De priest bij Verdij, hé.
3: Nou, ja. Helemaal top.
0: Want als je bij Rome gaan mocht, hè, en we stop je daar niet hier, misschien dat druk ik daar even in. En dan haast er al je toetsen, mijn cijfers en de meesten hier mijzelf kiezen. Wat zou je nou graag op mij doen willen?
3: Ja, moeilijk, want 86 ben ik trouwd.
0: Ja.
3: Nou, niet dat ik dat opnieuw, ja, ik wil het wel opnieuw doen, maar wel met dezelfde. No?
0: Ja. Ja, 86, ja. Nou ja, de foto's binnen nog vanzelfs. En wie het een mooie dij doet, Bobby?
3: Jawel, was schitterend weer. Eigenlijk veel te warm.
0: Veel te warm. Maar ja. Het had wel mooie foto's op smitten dan, denk ik.
3: Zo is dat. Ja. No?
0: Hey, ik wees je een soort Willemij de Priester. Ze komen er aan, ja. Een mooie boek, mijn eerste 18 jaar. En het bloedspul, Remember the, ja, the Music. Wat was de internationale versie of mat het van Nederlandse bodem komen?
3: Doe maar internationaal.
0: Internationaal. Nou, dat komt goed. Hey, bedankt.
3: Ik moet even naar de lijn blijven, neem ik aan.
0: Ja, van het adres even als het woord, Bobby.
3: Ja, best.
0: Hey, een mooie mietje. Hoi.
3: Ja, hetzelfde. Hoi.
0: Ja, we hoorden de rest van die cryptisch net met die aan. Dat zoeken wij als het git vooruit. Wielsteins alles naar onderen geert. Ja, en de vierde lettershoerspectakel in de Frieslandhal holden worden. Het wie in die domino, hè. De pogingen om elke keer weer een grut record eruit te halen. Zo'n 20 januari is 88. Wie het voor het eerst op televisie. Er binnen zo volle mogelijk domino's tjennen opzetten. En prachtig, maar ik somteer een lastige parcours en figuren. Het doel is dat al die domino's tjennen omvallen. En slag het net al heel, maar er wordt wel een Nederlands record vestigen. 1.382.000 en dan 101 stjen. Tien letter kan er een nieuwe poging in de Frieslandhal in Leeuwarden. Doe 2,3 miljoen stjen. En dat weet ik Domino D-Day. Nou, even dat gevoel van 88 nog even pakken, hè.
4: We zitten ver boven de miljoen. Kijk eens even aan. 1.342.101. En de laatste 30 stenen zijn de stenen met de namen van de bouwers. Ook die gaan allemaal om. Mensen, dit is geweldig. We zitten over de miljoen heen.
5: Is het al het lijden waard geweest?
6: Ja. Zou het zo nog een keer doen?
5: Ja? Zou het zo nog een keer doen?
6: Ja hoor, zeker.
4: Het is niet te beschrijven. Wat een geweldige sfeer. Wat is dat een geweldige manier om het nieuwe jaar 1988 te beginnen. Ik mors al een beetje met champagne. Is dat zonde? 1.382.000 en nou ja, de rest heb ik even vergeten. Een fantastisch wereldrecord hier vanavond meegemaakt in Rosmalen met 30 hele gelukkige mensen.
0: Ja, wat zegt dat er prachtig uit, hè? Al die stientjes. En verdienen ze hard best. U de hitlist.

0: Het is al een oud noemer, maar in 88 komt het op nij uit. Frankie Valli en The Four Seasons.
1: Dat wie het doet.
2: Snijnie Friesland.
0: Ja, het Waterkaljoen als antwoord op de crypto-quiz. Wordrock. 10 september wordt het voor de eerste keer gehouden. Vlak op het terrein krijgt Boetenburgum. Hij is gewoon tussen de kei. Willem de Vries van Omroep Friesland is hier van de organisatoren. Hij vertelt dat ze mij een leadscomité hebben gong binnen. En Freun vregen haar om vrijwilliger te wezen. Die vregen haar een Freun werden. En zou wijden dat uit oer heel Nederland. Letter kwam er nog een laag bij. Werd vrijwilligers van Sportclub Sek mij open. De sfeer en het idee erachter is echt uniek. Zetlist dan, dat hier is Brimstone, ja, van Dokkum, Clawboys Claw, Kopenschap naar Appelscha, De Dijk en De Nits. Dan nog even wat oordenijs uit zijn eigen provincie op de Sneldiek. Aasson bij Snits wordt in september een otterdeer rijden. Het is net zomaar een otter, het is de laatste in het wildlibbende otter van Nederland. En de gemeente Tietjeksteren die wil graag Friese plaknambroeken, maar dat geeft de PTT net mee akkoord. Ze spannen een kwart pleit om het zien, de PTT.
3: De beslissing luidt dat de gemeentes het proces verliezen. De eis wordt afgewezen. In het vonnis worden de argumenten van de gemeentes besproken. Ze zijn te licht bevonden. Een belangrijk punt is vooral het praktische bezwaar van de gevraagde aanpassing van de PTT-gidsen. Zo'n aanpassing zou namelijk leiden tot ontregeling van de postsortering en tot vertraging en fouten bij de postbezorging. Dat maakt dat de PTT niet verplicht is haar gidsen aan te passen.
4: En dat zei meester Wijnhold, president van de Haagse Rechtbank van de Middie. Wordt vierder Douwes van de PTT wie inom maar de uitspraak van de rechter in het kwart pleit dat ontspan wie het zin de PTT troch de beide Friese gemeenten. Douwes van de PTT.
5: Kijk, het is onze stelling altijd geweest, en in zoverre zijn we het met de president eens, dat we zeggen van ja, we hebben ook al gezegd, we respecteren die besluiten van de gemeente. Maar de belangen en de nadelen van ons zijn zo groot dat we willen dat jullie daarmee rekening houden. En aanvankelijk hebben we dat gezegd van betaal maar. En pas later, in het kader van de voorbereiding van het kort geding, is ons gebleken dat er zoveel weerstand was. Dat we gezegd hebben, ja, als we het nu gaan doen, dan komen wij postaal technisch in de problemen. En dat zal ook niet in het belang zijn van de mensen die daar van onze diensten gebruik maken.
0: Ja, het is dan Njoggetje 88 en dit nijst er ik bij. Nou, dat sluiten we al het hier. Maar wat we er dadelijk na 12 uur de tier te zien hebben. Ja, die bepaalt het altijd. Ik ben benieuwd.
6: Njoggetje 89.
0: Ja, dat werd het dadelijk na 12 uur. Nijs muziek. En we sluiten 88 al met UB40.

0: Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
12: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
13: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker had.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toe in toekomst keer.
14: Waar kan ik veel over werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
13: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst.

0: De WK-roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Disse oeren het hier.
2: Njoggetje njoggende zantig.
1: Ja, het kis rint in make-up op de poria, Roen. En de noemer Ian Seldewieke Doe is van een talentvoetballer, sjog ik nou. Die toch een auto-ongeluk een carrière in de muziek begint. En mijn succes. Hokkerartiest op noemer 1 stit, Jeste Aasten. In die top 3. Maar eerst dadelijk Disse van de nek naar de

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Hey Raymond!
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
5: Hatsje.
4: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Snijden in Friesland.
11: Johan

0: Dat wie je doet.
1: Omroep Friesland. Ik ben nou ook even te reden en dan hebben we een programma er altijd voor. Want ja, dat zeg ik, dat is altijd hartstikke leuk.

0: De Nek en My Sharona.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snijni Friesland.
2: Dat.
1: Wie
2: Doe.
0: Ja, net alleen nog dat. Wie Doe. We hebben sportfamilie van zelfs Hasteleven. Jij kent, hè? Ja. We gaan goud doen. De roeiers. En let er een beetje, dan is Imke Klevering ik nog weer onbar bij het roeien in Amsterdam. Ander Faber erbij. En om jou te draaien, dan hebben we Eredivisie voetbal. Sportclub Jereveen speelt in Tilburg tegen Willem II. Arjen de Boer docht het wedstrijdverslag. Ja, en dan waarom, hè? Nee, Njotje Njogene Santig. Want de tiermachine had het hier bepaald. Het is het hier dat de vakanties heel iets populairder worden. En ik de auto werd pakt om in het weekend erop uit te gaan. Dus ik het hier van de lange, strenge winter. Volgens mij is het warm in een Iersel. Oh, en ik vertel dat dan wel eens. Ik aan de BM. En dan pakken we de foto's erbij. Ik thuis bij Heid en Mem. Dat we hier de sneer die lei onder het dak rond het taai. En als dat een uitlijst, dan is het mooi dat de foto's nog haast om het toch even duidelijk te maken. Ongeloof, zeg dan. Leo, het krijgt als eerste vleermbasis de F-16. En ja, dat is ik onder protest. En er komt geen inpoldering van 4000 hectare boetendieks land tussen Zwarte Haan en Hobbert. En op het Frieske Wetter is de SKS-titel. Dit is van Rienk Swaga in de Zuidwesthoeken. Op 1 september 1990 vlucht de pionier Alve bij Saturnus langs. Het is de eerste ruimtesonde die deze planeet van dichtbij onderziet.
1: Dit is de top 3 van Doe.

het beeld compleet te krijgen deze weekend doen. Jochen de Santig op Treien Boniem. El Lut en Gotta Go Home. Een dubbele A-kant hier, die plaat, die single. Dan moesten we even omdraaien. En dan koest die oren nog even jaren. En twa, Kiss, I Was Made for Loving You. En op één deze weekend Julio Iglesias met Quiero Me Mucho. De compositie geert waarom op de Cubaanse componist Gonzalo Roig. En we hadden al aan het begin van de 20e eeuw skreun. In Nederland was Julio's versie in de simmer van Jochen de Santig een enorme hit. Julio, wie doet 34 en zijn internationale carrière skeert omheeg. Maar hij hier hast een oorlippen hoor. Hij wie keeper bij de jeugdreserves van Real Madrid. Ont een slim auto-ongeluk zien voetbaldreem beëindigen. Ja, zijn lange herstel. Daar kwam muziek op zijn paard. En mijn succes heen. Op Ian, Jochen de Santig, zelfde weekend doe. Quiero Me Mucho, Julio Iglesias.

Shirley Bassey en This Is My Life. Jochtje en Jochen de Santig. En daar val je ergens te noemen die hetzelfde week doe. Van Julio Iglesias. Weer in mijn moedshow, hoor je dat. Ja, we gaan Pauline de Omer op Epstein. Zullen wij loftgitaar op spelen? Dat is de vraag. Aan het eind van deze uren. Wat wordt het? A of B?

0: Ja, ja. Love Guitar speel je op A, Kiss, I Was Made For Loving You. Of wordt het AC/DC, Highway To Hell. Dan een B graag. De Paul Viestien, de Omroep App. En vreest hij al, weet hij dan stiert. De appie hier ben je. Rjochtsboppen, appjes. Dan kun je even klikken op een berucht sturen. En dan zit hem gewoon in die Paul. Ik ben benieuwd wat het hoogste percentage van dit set waar wordt heen.
1: Snijden in Friesland.
2: Dat
1: weer doen.
0: In het hier, Jochen de Santig op het Chocolan. Binnen deze zijn we Treijenman, de baas, Zaken Zaakstra, Piet Jetsen Faber en Flip Solsma. Ja, en dan dit naar je zee. Dus ik krijg zo'n spannend jongensboek, hè. Het begint als Ian Grut avontuur. Fjouwe Frieske jongens, Chris en Guus Zwijgman, Leo van der Ploeg en Frits Riemersma. Die willen mij een vlot de Atlantische Oceaan oerstekken. Ze willen aandacht vreegje voor de tannemende milieuversmarging. Ze zullen de wetterverontreiniging dan ik meerte onderwijs. Op 1 augustus begint de reis en het rint krekt van de eindbestemming net goed aan.
3: Dope sterke jerken en wensen behouden vaak.
4: De oceaan zil en mat betwongen worden. En op 1 augustus 1979 is het safier. Onder het eeg van de volslijnde Nederlandse parsen verlitten sterke jerkentreien de haven van Haas op bijna Curaçao.
5: Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het vlot Sterke Jerken, waarmee vier Vriezen onderweg zijn naar Curaçao, is gisteravond vastgelopen op de noordkust van het eiland Bonaire.
6: De Friese bemanning, bestaande uit de gebroeders Zwijgman, Leo van der Ploeg en de bioloog Frits Riemersma, zijn tot op 60 kilometer van Curaçao gekomen.
7: Het is dat in het zicht van Curaçao op de rotskust van Bonaire stranden, die op 1 augustus...
8: Het noticiero is sobre la balsa Sterke Jerken III, que salió el 1 de agosto de Holanda rumbo a Curaçao, con cuatro tripulantes de Friesland, provincia del norte de Holanda.
2: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
9: Njoggetje Njoggen de Santo.

0: Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Wie dat dit? En Jochetje en Jochen de Sander. Gaan wat moeite met de Pauline de Omroep. Heb dat wel net heel dat slagje aan de rolling set, maar de shirt hem net. Een kerst net stemmen we op dit stuit. De muziekje hem er even weer op naar in te zetten. En ik zou zeggen, de muziekje dan nog even op naar. Wat wordt het? A. Kiss. I Was Made for Loving You. Of B. AC/DC. Highway to Hell. Ja, het eerste percentage komt voorbij. Dan gaan we naar het voetbal. Sportclub Jereveen is hier op het stuit ziende in de eredivisie. En is Joert opbezieten bij Willem II in Tilburg. Arie, goeiemiddag.
1: Onze traditie.
2: Dag Johan.
0: Als we naar de wedstrijd sjoggen en naar de storm. Ja, mij wil er dan vooruit gaan dat Jereveen naar de wedstrijd weer in het linkerrietje terug te komen.
2: Oh ja, dat is zo mooi wijze vanzelfs. En dan geeft de Max halve maar even van u dat Jereveen gewoon Willem II onder kont zet. Hier in dit Kening Willem II stadion. De promovendus. Vorig jaar spelen Willem II nog gewoon in de KKD. Je zou misschien zeggen, ja, dat maakt kinderen. Want ze hebben nog geen enkel punt, Hellen. De Tilburgers, Vliene Wieken wien ze vrij. Toch de Europese verplichtingen van Ajax. En daarvoor had ze twee keer verlen. Dus nee, ze zijn er nog net heel erg voor die zand voor. Onder oren kan Johan. Ja, Jereveen hier natuurlijk een prima stadion. Van de competitie, maar een oerwinning op Twente en een 2-2-league speeltje in Ajax. Maar ja, we toch de Vlien Wieken 8. Ze zullen thuis echt wel winnen in het eigen Abelense stadion van PEC Zwolle. Maar ja, dat roept evenoors die wedstrijd eindigen in 0-2. En er komt toch een aardige tabakzetter bij, want basiskracht Marcus Linde, die rekken weer Serre in een duel met Dirk Proper op de training. Had een blessure, had letsel oproem ons die knibbel. Maar 4 dagen Sabi staat niks van. Is het nou even wel waarom? Nee, zien hij te loon, nee, Zweden. Kind dus net mooi voetballen. Is wekenlang uit de roulage. En zijn vervanger, dat is de Belg, de 19-jarige Nohan Koertens. En hij maakt het dan gelijk zien basisdebuut. Nou, zullen we de opstelling er gelijk maar bij pakken. Het bent de bekende namen Ben Klaverboer, Zacharitis links achterin. Het centrale verdedigingsduo met Willemsen en Sam Kersten. En onder de rechterkant is het dan Braude die in de belangstelling zit van het Franse Olympique Marseille. Maar even Johan Hansma, maar je er eigenlijk niet meer vot. Behalve dat er een enorm miljoenenbod op de tafel komt, dan zit Jereveen er eventueel nog voor iepen. Dan het midden, Proper, de Nijeman, Nohan Koertens en een man die het een verliezen had hier in dit stadion. En dat is dan Ringo Meerveld. Aan de linkerkant voorin is het Maxence Rivera. Venten krijgt op een eigen vakkar in de punt van Oorvol. En aan de rechterkant is het dan Jacob Trenskov. Dan nog even leuk nijs, want Jereveen is echt heel fier bij een nijs speler. En dat is dan Marco Fargi. En die komt dan oer van het Italiaanse Venezia. Doet een huurdeal met een opstakeep. En dus Marco Fargi had de Irakese nationaliteit. Vorig seizoen die Jereveen ook al heel bot charmeert van deze boetespieler. Die het eigenlijk aan de linkerkant u de voeten, heel goed uit de voeten kan. Maar kan ik onder Jochter kan stingen. Nou ja, het wordt dus nou een huurdeal. Marco Fargi, dat is echt een atatolie slagger. En het is hastroen. Dan is dat echt een absolute boppenslag van Jereveen. Verder nog één ding wat wel aardig is bij Willem II. Spielt natuurlijk Esser Gürbüz. En dat is een jongen die het verliezen had bij SC Jereveen. Die speelde het in de basis bij Willem II. Ons A4. De vanbeskoging op deze wedstrijd. Willem II tegen Jereveen.
0: Dat is hier wel los, hè? Mij die wedstrijd. We hebben het erbij zelfs op de radio. Arjen de Boer. Het is jouw trein. Ja, Jochen de Sander. Oh, prachtige platen zitten erin. Echt wat mij er dan is, zie ik je. Ray Parker Jr. bij Glicks en Radio.

0: Ja, wij bepalen dan wat er draait, Rut. Ja, en er is wel een uitzondering op. Zelfs de polynomer op app van het Tjernij van het Oeren. Dan ja, draaien we of A, Kiss, I Was Made For Loving You. Of B, AC/DC. En daar sto dan invloed op. De pol viest in de Omroep app. Trein die door jou betreien. We zijn los in Tilburg. Sportclub Heerenveen, Sint Willem II.
1: Ja, 34 seconden om correct te wijzen. Balbezit voor de thuisploeg onder de jochterkant van het veld. En dit is de eerste keer dat ik het balcontact nog van SR Gurbus. Die dus voor één seizoen hier het is. Troch de Tilburgers van SC Heerenveen. Vuur trouwens ook, want deze vastzet komt van Ter Avest. Wordt wat meer, ja, wat mergekes. Wordt er verwerken. Troch één van de spelers van SC Heerenveen. En dan noteren wij Gliek de eerste corner van de wedstrijd. En die is dan voor de tricolores, oftewel Willem II. SR Gurbus. Hij is dus hier het. Willem II, wel grappig. Esser Gurbus hier natuurlijk een prachtig debuut, een basisdebuut. Of hij maakt eens een debuutje in Fortuna Sittard, scoorde Dugelijk. En even letter, oh, deze corner levert niks op trouwens. Want er wordt hier een ongespeeld in boetespulpositie. Dat is net heel wel handig. Maar Esser Gurbus, die maakt eens een debuut van SCRVN in de eredivisie in Fortuna Sittard, scoorde Gliek. En daarna mocht er nog een keer invallen, dat wietje in FC Twente. Toen scoorde hij op en na. En het zijn maar twee spelers die dat ek ooit een keer van me kon krijgen hebben. En dat is Ine Johan Cruijff en Ronaldo Luis Nazario de Lima. Oftewel de Braziliaanse Ronaldo. En die had ik bij zijn twee invalbeurten een doelpunt maken. Nou weer balbezit voor Ter Avest. Die is Oerkam. Dat die had ik zijn basisdebuut. Rjochtsbek onder de kont van Willem II. Had zo zijn basisdebuut. Is Oerkam van het Engelse Oxford United. En hij speelt dus onder de rjochterkant. Bal is nou even weer om. Bij de doelman van Willem II. En dat is Karst de Leeuwen. Die gaat op de voet op de bal stingen. En dan ja, eventjes alweer hergroeperen. Waar gaat die bal dan heen? Het is kwart naar de centrale verdediger Hoogma. Die aan de linkerkant zit. Dan weer om naar de doelman. Die Heerenveen doet even rustig aan. Er wordt geen druk zetten. Toch de voorste mannen. Het is trouwens wel aardig om te zien. Even zien Nolhan Koertens. Ja, hoe zal dat uitpakken? Hij is dus de 1-op-1 vervanger van Marcus Linde. Toch een gewaardeerde kracht. Is die natuurlijk wekenlang in de belangstelling van het Portugese SC Braga. Dat is uiteindelijk net trok hier. En nu is hij dus blesseerd. Marcus Linde in duel. Oh, moeizame veromspielbal is dit jij van Kersten op Klaverboer. Nou, ternauwernood. Kan hij die bal dan verwerken? De doelman van SC Heerenveen. En rost die bal dan boeten de line. En zo had Willem II weer het balbezit. Nou, via Vin Stam. En zij ze dus weer het balbezit. Het is een aardig begin van de thuisploeg. En Heerenveen moet rustig bjouwen. Maar nog even zo het middenveld. Nolhan Koertens. En de jongetjarige bek. Die is volgt hier Oerkam. Nou maar zijn eerste balbezit. Balcontact denk ik. Ja, ook oh, liek een overtreding. Want de voet is te heeg van Koertens. Maar hij is dus de 1-op-1 vervanger van Marcus Linde. En dus net dat hij wat meer, want hij is eigenlijk van origine wat meer een onvallende middenvelder. Maar het middenveld wordt verder farmen met Dirk Proper en met Ringo Meerveld. En Koertens is dus een van de controleurs. Wij zijn treien en een hele minuut onderwijs in het Kening Willem II stadion. Tussen Willem II en Heerenveen nog 0-0.
0: Sjoggen wij nou even een jongetje jongen en zandig naar zijn dus eigen provincie. Allereerst Erik, ja, die wist er wat onduidelijk hoor. Maar hij zit in een interview van Omroep Friesland. Het komt uit de krant, hetzelfde dag doe, 30 augustus.
2: Ja, het is geen Fries Nijs, maar het is wel nieuwsgierig. Ontwerper Frank Govers is geschokt. Koningin zonder hoed en handschoenen. Het is schandalig, vindt hij. Het schijnt in Nederland een schande te zijn om een goede smaak te hebben. Koningin Juliana vindt het niet meer nodig om handschoenen aan te trekken en een hoed op te zetten als ze ergens op statiebezoek gaat. Ook de prinsessen dragen bijna geen duidelijk gesigneerde kleding. Die kopen liever in een anonieme winkel om de hoek of in Italië, waar ze soms een winkel binnenstappen. Helaas is het zo ook met de meeste artiesten gesteld. Dat zegt modeontwerper Frank Govers in het eerste nummer van S8 Plus Magazine. Een uitgave van een groep stoffengrossiers in Nederland. Ja, dat is natuurlijk schandalig.
3: Dat wie je doet. Joggetje Njoggen de Santig.

0: juweeltjes is aan het lijst, hè? Dit is van Roxy Music en Angel Eyes, wie je dacht. Joggetje, joggende zantig het hier deze oer omdraait. De beginfase van de wedstrijd, Sportclub Jereveentje, Willem II. Hoe zocht dat eruit, Arjen?
1: Nee, we hebben zo'n minuten onderwijs. Het is wat rommelig aan de kant van SC Jereveen. Wat slow balverlies. Nou even wat langer de bal in de ploeg misschien. Via Zagaritis en Dirk Proper. Een van de beide controleurs. Ringo Meerveld, die lid hem wat inzakje. Kijkt die bal nou even omspelen. Nou even een treienhoekje tussen de treien middenvelders. Met Proper, Meerveld en Koertens. En dan gaat die bal via Willemsen naar de rechterkant naar Oliver Braude. Braude die dus in de interesse hier van het Franse Olympique Marseille. Datzelfde keer werkzezen van Jacob Trenskoof. Hij is die in de belangstelling van Stade Brest. Maar beide heren hebben het hier gekregen dat ze net voortmaaien. Ofwel, er moet een enorm bedrag op tafel komen. En dan mag je denken om echt een miljoenenbedrag voor Trensco. Misschien wel richting de 10 miljoen. Alleen dan valt er te praten over eventueel een oergang naar de Ligue 1, de Franse competitie. Maar eigenlijk jouw Jere Veenek een signaal aan Johan Hansma, mooi Robin Veldman. Wij willen deze ploeg, zat hij nou op het veld zit, willen we ze volle mogelijk intact horen. Nou dan, vroeg het betiet storen is dit van Dylan Vente. Komt Meerveld nou in balbezit? Meerveld had je verzeld. Ja, dit is een training toch? Nee, zei de skierstochter. Zien nou, maar heb ik nog net neemt. Dat is Yannick van der Laan. En dus is er nou balbezit voor Slory. En Slory speelt het bij de Tricolores. Geert het via het middenveld naar Kelvin Twicht. Naar Ter Avest. De man die een heel soort wedstrijden spelen had bij FC Twente. In de Ter Avest speelt die bal naar Esther Gürbüz. Gürbüz op de solo. Loopt naar binnen daar. Nee, daar is het drok. Daar is het enorm vol. En dan is het notabene Dylan Vente. Als een soort van centrale verdediger. Die bal dan oppakt van Esther Gürbüz. En die rost die bal bij naar voren daar. En dan is de problemen voorlopig even voorbij. Maar daar komt Willem II weer. Via Openij Ter Avest speelt die bal naar de middenvelder. Twicht. Dan naar Esther Gürbüz. Gürbüz weer naar de rechterkant. Des die nog, Ter Avest. Komt er nou een vastzet? Ja, want Ter Avest is troon, maar we oppassen. En dan het blok. Precies op het moment dat de vastzet komt, is daar gelukkig het blok van Oorvieder. De blonde rots in de branding. Maas Willemsen. Maar ik noteer al vol de tredde corner van Willem II. Alweer de tredde corner. En die komt nu op een ei van de voet van Slory. Jaden Slory, die denkt nog in de interesses die van Cambuur. Maar uiteindelijk ging hij dus naar Tilburg. Dit is Jaden Slory. Die zal nou een kleermaatje van de corner van deze wedstrijd. De tweede corner van deze wedstrijd. Vanuit de rechterkant. Nou, elke nien die het een beetje koppig in is nou in het strafschopgebied. Let vooral op Devon Haan. Dat is een aardige spits. Met Ruud Heller terug Zagaritis. Of voor de bal is dan vaar. Oh, wat een pegel is dit van Esther Gürbüz. Is dat Jim Boeterspul? Nee, Maioli gewoon trok in. En nou gaat wel die vlaag omheen. En dat is echt. Want waar is die daar in boetespeelpositie? Nee, volgens mij wie dat Ter Avest. Die hield om in de voorentag in. Die centraal, een van die verdedigers. Aan de kant van Willem II. Nee, het wie Stam, de centrale verdediger. Hij is die boetespeel. En dus is er nou een vrije trap voor Jereveen. Wij zijn onderwijs rond 10 minuten hier in Tilburg. Het is nog zonder doelpunten.
0: Ja, en wat wordt het? Wij zullen nou als lofgitaar op spelen, jongen. Het eind van deze oeren.

63% zit Kiss op het stuit op. I Was Made For Love and You. Onder oren stemt er nog Tineke, Harmina, Klaske en Griet. Ja, en die oren zand, 30%. X-stemmers van AC/DC, Highway to Hell, Romke en Gary, dacht dat ik. Ingrid en Mariet zei het. Hoe ouder, hoe gekker. Ik ben riep voor de Highway to Hell, zei het Mariet. Och, vang ik het toch. Polly Dober op app, stem ik even bij. Als het zo bloot, dan draaien we Kiss. Maar misschien wordt het wel jouw AC/DC. Nou, Paul, pak hem er even bij. En stem mij. Uit die hitlist, Jochen de Santig, de herfine week, Willem Duin. Een klassieker, bij Willem.

0: vroeger werk ik van een bedrijf die ging dan Nederland in. En die dan ik het artiestengeloerd namen we dat. Van artiesten. Willem Duin weer er ik bij. Dan water zes maar de boom start. En dan zong Willem Duin daar op mij. En wat mij nog bijbleurde is dat hij, dat zijn letterwest wezen, altijd een oranje overal aan hier. En hij roep één ding dat wie, ah, daar is opa al. En hier vond de hele zaal hier ermee. Dat wie echt opmerkelijk. Die man die hier die gaven. Ja, we gaan weer naar Tilburg. Komt Jereveen al wat beter in de wedstrijd daarin?
1: Ja, gelukkig al. We zijn nu een kwartier onderwijs. Jereveen hier vrij moeizaam, slordig begin van deze wedstrijd. Zonder dat het nou heel erg gevaarlijk waard. Ja, dat Willem II gevaarlijk waard voor de goal van Ben Klaverboer. Maar Jereveen is hem zo die laatste minuten wat aan het herstellen. Komt wat meer in liekwicht. Maar Jereveen had toch eigenlijk amper voor de goalwest van Kars de Leeuw. En dat is de doelman van Willem II. En zo kappelt deze wedstrijd nu al een minuut als vijftje wat roem. Het is trouwens misschien nog wel aardig het vermelde wurg, want Tony Villena, toch een bekende naam in het Nederlandse betellen voetbal, is ooit begonnen, maakte zijn debuut als Sontje in Jirgen bij Feyenoord. Maar dat is de laatste onweest van de equipe van John Stegeman. John Stegeman, de trainer dus van Willem II. Villena trainde Gliek, de groep mooi van Willem II, maar moet eerst verder nog wel optrainen voordat hij zijn eerste minuten mooitje kan. Zit ik net bij de wedstrijdselectie. Waar het vol bij de wedstrijdselectie zit, dat is Luc Brouwers bij SCR. Hij zit op de bank en hij zit naar alle gedachten. Zit hij voor de allerlaatste keer bij de wedstrijdselectie bij SC Heerenveen. Want hij kent naar Cyprus, komt net langer meer voor in de plannen van Robin Veldman. En Omonia Nicosia, de 22-voudig loonskampioen. En ik de regerend loonskampioen van Cyprus. Die had wel ere naar een oerstap van Luc Brouwers. Vorig jaar nog gewoon de onvierder of de reserve onvierder van Heerenveen. Maar is nu een beetje te gratie rekken bij Robin Veldman. En hij wil dus nu graag naar Cyprus. Dit is een prima crosspaas van Maas Willemsen. Richting Jacob Trenskov. Nou, als er iemand is die dan wat shell in de mat, dan is hij het. De Deen Trenskov. Trenskov loopt naar binnen. Daar komt er een vaste bij de tweede peel. Ja, op de holle van Rivera. Ja, Rivera, dat is dan net de allergrutste. En die kopt die bal dan vol weer om. En dan kan het vrij makkelijk, toch middenvelder Twicht, kan die bal weer omkopt worden op zijn eigen doelman, Kars de Leeuw. En dus het Kars de Leeuw die bal nou in de hand. En zo zijn we nou dus zo'n minuten onderwijs. En is het hier nog altijd 0-0. En had er nog eigenlijk geen enkel gevaar west in de beide doelgebieden, zowel bij Bernd Klaverboer als bij de heer Karst de Leeuw. En dus is de logische tussenstoorn, Johan. 0-0.
0: Ja, de bril staan hem.
2: Snijden in Friesland.
3: Dat hier doe.
0: Ja, en Jochen de Sander is het hier van de protest, net al internationaal, maar ik hier in ons heiteland zijn kernenergie, zijn werindeling, zijn bezuiniging, zijn het onderwijs, var en zijn inpoldering van het waard, zijn de F-16 naar Leeuwarden, maar verliet ze dorpen en var het theater.
4: Friesland, help theater! Friesland, help theater! Friesland, help theater!
5: Friesland helpt theater. Alle mijnwerkers van theater en de bestuursleden stieren justerjoen de steertecommissie cultuur en onderwijs op te wachten, maar dit is een neetjalp. Het hoop al. Nije wieken zullen de steerten Bob besluiten om zodanig bij te springen dat theater oont en het seizoen 81-82 verder kan.
0: Ja, dan geven wij de reclame. Ja, wat kwam we het zien, hè? Bijklijks in de kranten en op radio en televisie. Erik Enema.
6: Inschrijving danslessen. Oosterwolde, Heerenveen en Bolzwart. De kerst doen zien leren. Het is voor jongeren, beginners, gehuwden en paren, beginners en gevorderden. Ja, en kerst als toen de reception best, kerst ik nog op jou voor de les op de snijntemiddag. Tenminste, op het Jereveen. Het sauna-seizoen is weer begonnen. Sauna, het behagelijke, gezellige spel van rust en warmte. Niet alleen voor uw gezondheid, voor de gezelligheid. Een manier van uitgaan zonder weerga. Nou, dat kerst is bij Instituut Westenberg. Een verneemd sauna-instituut in Leeuwarden. Kerst er dan. Ik nog een zonnecentrum. Gezonder kan het niet. Sauna is fijn, zo zei de advertentie. Tennisje, dat kerst ik in Leeuwarden op het Nijlaan, in de tennishal van de Bonte Koe. Kerst tennis les nemen. Wat nog nooit tennis het en het wil leren, of wie al tennis maar het beter wil gaan doen, kan tennisles nemen bij onze trainers Piet Sinema, Alex Brouwer en Frans de Bruin. Zij zijn 's ochtends, 's middags, 's avonds en in het weekend tot uw beschikking. Nu voordelig naar Australië. Ze adverteert Qantas, de vleermaatschappij. Een Qantas filmavond organiseren ze. Oor Australië, Nieuw-Zeeland. Ook bij u in de buurt, in de Harmonie. Is dat het geval? Ja, en op die manier wist natuurlijk waarmaken Farren Rice, juist maar Qantas, naar Australië. En het Australië die te vieren is, kerst al die nog naar Noorwegen. Op een hele eenvoudige en ik noffelijke wijze. Ja, maar eens even naar deze reclame.
2: Met Fred Olsen Bergenline naar Noorwegen varen. Kies uw eigen vakantie, met of zonder auto. En ontdek dit formidabele land. De schitterende natuur. De gastvrije hotels. De unieke jeugdherbergen en campings. Naar Noorwegen, maar dan met de Nooren zelf. Fred Olsen Bergenline. Haal die brochure.
0: Ja, en dan zit Jochen de Santos er alweer op, hè. Wat wordt het dadelijks?
3: Jochentje Twaan,
0: dadelijks Tjern, Jir, Nij, Treie, Oeren. Dan de Paulien Dober op Epic Show, wat binnenkomt. A, Kiss, I Was Made For Love You, Stemtro, Sjoerd, Anneke, Henk, Jannie, Pieter en Geertje. Ik eens je die ze wat stemt. Janke, Otte, Klaas, Jan, Ja, Betje en Sandra, ik druk nog op de knop. Het is zo'n 50% van Kiss en I Was Made For Love You.

0: Best stemt Paul Omroep App Kiss. I was made for loving you. Begin wederom Nijt Tilburg. Sportclub Jereveen. Op bezoek bij Willem XII.
1: Ja, nog altijd 0-0, want dat is toch even het belangrijkste om gelijk maar te vermelden. We zijn 24 minuten onderweg. Het is een rommelig begin, zou ik al. Jereveen komt wat beter in de wedstrijd. En nou is het dus ja, eigenlijk een vastzet van de Griek, de linksback Zagaritis. Met een verjochting verloren, maar een rare curve komt hij dan uiteindelijk in de handen van doelman Kars de Leeuw. En dat is het dan wel. Nee, het is een vrij matig begin toch wel van Jereveen. Aan de andere kant kun je de next gen dat dit Willem XII maar een matige ploeg is. Want die weet er eigenlijk amper van te profiteren. Dit is eerst maar even rustig uitrazen, Soenje Seize. En dan mag Jereveen je toch vrij makkelijk hoe heen herinneren kunnen. Soenje Seize. Maar goed, we zijn nog maar 24 minuten onderweg. Dit is Maxence Rivera. Nou op de helte van Willem XII. Even breed naar de controleur. Proper dan Iepert naar de jochterkant. Naar Broude. Broude weer breed. Naar Kersten. En zij is het tempo leeg. Is het eigenlijk, nou ja, we missen wat creativiteit. Nou, dit is een paas, een crosspaas. Nou ja, dat bedoel ik dus. Een crosspaas van Oliver Broude, Gidek weer een meter oer de holle van Maxence Rivera. En nu zorgen we voor het eerst dat Robin Veldman even opstiet uit de eigen dugout. Boy. Even een stukje ongenoegen. Even wat onwiezing, Jan. Want hij shot ook dat het net heel erg lekker in bij dit HC Jereveen. Wilst er nou trouwens ook een

0: Koerten stak in. Nog wat extra informatie. En dat als de apparatuur weer goed zit bij de assistent scheidsrechter, kunnen we hier weer los in het Koning Willem II stadion. Met de restoorn of de tussenstoorn nog altijd 0-0 is.
1: Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
4: En wel een begin alleen hoor.
3: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
5: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
6: Ja, wat zeggen ze hier dan?
5: Ja, nou, Minskip.
7: Geweldig.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
17: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen.

0: midden en noorden flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig. Later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, sportclub Heerenveen op bezite. En de voetballertje Willem II. Kennen de skiertsrechter en de grensrechter weer mijl communiceren derde in Tilburg Arjen?
2: Ja, zeker. Dat probleempje is al lang weer opgelost. Het is trouwens een wedstrijd die net echt loskomen vol. Het is nog altijd 0-0. En er zijn twee jongens die het eigenlijk net een heel soort het wanhoorn hebben. En dat is Karsten Leeuw en Bernd Klaverboer. En dat zijn de beide goalies van zowel Heerenveen als Heerenveen. Al Heerenveen als Willem II. Want het mag nog echt loskomen, deze wedstrijd. En dus is de tussenstand hier na 21 minuten voetbal nog 0-0.
1: Dit hoor is het hier.
3: Jochetje Twaan, Jochetje.
1: En ik zit even naar die hitlist te zien. Ja, prachtige plaat van Roxette.
4: How do you do?
1: Mooi nummer om deze woorden mee af te trapen, Alex.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
6: Leren mediteren? zen.nl

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Snijden in Friesland.
9: Johan Terp.

0: Uit Zweden, Roxette en How Do You Do. Een hit in 1992, dadelijk Sjogenij. Die top 3 is geven we waarom naar Tilburg. Zo'n 30 minuten onderwijs. Ja, we gaan op naar die slotfase van de eerste helft. Willem Twaartjen, Sportclub Jereveen.
1: Ja, dus zo is het maar een heel soort enthousiasme, Johan. Maar ja, zo enthousiast kan ik eigenlijk net wijzen. Want het is hier nog altijd 0-0. We zijn 38 minuten onderwijs. Maar er gebeurt eigenlijk net zo vol in deze wedstrijd. Ja, Nies krijgt eindelijk een shot. Scott Schoen van Sloria. Nou dan! Nou! Eindelijk is een keer een scot van Jereveen, Maxence Rivera. Nou, dat is dan het antwoord in een wedstrijd waarvan ik zei, ja, dan zit je twee jaloer in de auto. Eens wie de autorit spannender als deze hele wedstrijd. Maar even daarna kwam er dus een mogelijkheid. Een scot van Oostholm van Jaden Slory. De linksboeten van Willem Twa. Prima redding uit de vierde hoekenwaai van Bernd Klaverboer. En nou het scot dus van het antwoord van Jereveen, het scot van Maxence en Rivera. Maar goed. Mooie mogelijkheden, goede schoten van Oostoorn, maar nog altijd geen doelpunten. 38 minuten op de klok, het is hier in Tilburg nog 0-0.
0: En dan het WK roeien in Amsterdam. Juste Wierder al Frisk succes. Iepje Klevering van Halderwijk pakt de broens bij de Fjouwer zonder. En om dit stuit roeit zij de mixed 8 Andervaler.
2: Met de Nederlandse ploeg op dit stuit weer op medaillekoers leidt. Want Nederland leidt op plak 3 after de regerend wereldkampioen Roemenië, de nummer 2 Amerika en dan dus het Nederlandse achttal, maar de Fjouwe Malje die het gewoon bij in de Malje Fjouwer zitten. De namen zei het al. En de Fjouwe vooral die het in de Fjouwer, de Fralje Fjouwer, zal ik het zeggen, zitten. Diep in Belkoor in een boord. Smieten om het samen te zeggen. En die farm je dus de mixed 8. Ze hebben 1500 van de totaal 2000 meter online. En we zoeken dat Roemenië nog altijd on de leading geeft. Dat Amerika nog altijd op plak 12 leidt. En dat de vastsprong van die beide landen op het Nederlandse achttal groeit. Maar het zou Sammeres broers willen kennen. Want het god mij de noemers Fjouwer en 4. Frankrijk en Duitsland is wel heel groot. Ze komen deze kant op. Dat betekent dat we in de laatste 100 meters komen van die wedstrijd. En dat het van Iemtje Klevering nog wel eens een broers een medaille willen kennen. Juste dus al in de Fjouwer. En Joert mij de 8. Zo het ik broers willen kennen. Of had ze nog een machtige eindsprint in de hoers. Zoenen ze de Amerikaan nog voorbij kennen. Stiepe terug die toezenden fans die hier naar Amsterdam kwamen binnen om de Nederlandse ploeg dat te juichen. We hebben hier een fantastische successen met de Holland 8. Maar Jan van der Bij en Joris Salver daar niet krijgt voor zelfs als hichtepunt. Maar komt er nog een medaille voor Klevering bij? Ze liet je wat dichterbij te komen. We sjoegen de stuurvrouw die de longen uit haar lief schreeuwt. Datzelfde doet het publiek direct. En dan binnen onderwijs naar de finish. De laatste tientallen meters. We zorgen dat Roemenië wereldkampioen weer is. Maar daarachter ja, komt Nederland nog heel bot in de buurt. Een machtige eindsprint. En gaan ze dan de Amerikanen nog voorbij? Ik denk het haast vol. Oh jongens, wordt het nou weer een fotofinish? Het zult toch net. Nederland tweede. Ja, ze gaan je de Amerikanen nog in. En ja, er zit inderdaad PF fotofinish op het scherm. De wordt dus nog wel even naar Sjoen. Maar nevens mij koe ik zien dat het puntje van de boord van de Nederlanders, waar Iemtje Klevering van Houlewijk dus in zit, kijkt voor de Amerikanen hoe de finish gier. En dat betekent dat Nederland en Klevering dus zilver pakt. Naar de broers en medaille Juster Joert het zilver. En dat is een mooi succes in nou ja, Huizen Klevering. Zullen we het maar even nemen. Want Ekha Freun, Rick Rinks zit in die boord. Daar komt het definitieve signaal. Nederland pakt in die het zilver. En dat leert het Blietskip bij de mooie Blietskip. Misschien echt in Tilburg.
0: Ja, prachtig dat. Hè? Nou, die Blietskip in Tilburg zullen we dadelijk even mij krijgen. Slot van de eerste helte. Nog even een noemer. Uit Njontje 92. Uit die hitlist. Zelfde wat ik doe. In het hier dat ongeveer het is hetzelfde tier. 24 augustus. Een Goethe orkaan. Andrew Miami raast. En ruchtte de soort skeer om. Andrew kostte maar liefst 26 mensen in het leven. Met een skeer in het opont. Een dikke 20 miljard dollar. En als dat het omrekkers, dan is dat 18 miljard euro. Ongelooflijk, hè? Nou, die hitlist er even bij. Dadelijk zullen we even naar de top 3 wat erin zit. Maar deze pakken we eerst even. Becky Bell. Stepping Out Tonight.

0: Becky Bell en Steppin' Out Tonight. Ja, de cijfers kreeg dat de hinderrij spande wie je dan best naar Sister Shen, die eerste helden. Ja, ik zal net enthousiast naar die tas kakelen dan, Arjen. Hè?
1: Nee, doe dat maar net, want het is echt sleepverwekkend. We zitten trouwens al in de blessuretijd, nog 20 tellen officieel te gaan. En dan zit deze sleepverwekkende eerste helft er eindelijk op. Nou, ik weer een paas van Brouwde. Ja, die verdwijnt weer oer de achterlijnen. Nee, het hoort alleen het oer. Het is maar goed, het is de wedstrijd op snuinte midden. Jij over treien spelen wordt en net op snuinte joen de lette wedstrijd. Want de lijn was je al te sleepen voor de televisie. En dat vindt de scheidsrechter eigenlijk ek. En dat is Yannick van der Laan. Die blaast nou voor de laatste keer. In een mooi moment hebben we joen dat wie de uitbraak van Willem II bij Devon Haan. En uiteindelijk is het dan Slory. Dan is Bernd Klaverboer al uitspelen. En dan kan Slory die bal in de lege goal tikken van SC Heerenveen. Want dan is daar werkelijk een heerlijke sliding van Oliver Brouwde. Een tackle. Maar echt een top tackle wie dat van de Leedse Noord, Oliver Brouwde. En hij zorgt ervoor dat hij 0-0 nog altijd op het scorebord zit. Laten we hopen op een sprangende tweede helft. En ik zou zeggen, minder als de eerste helft, kin haast net.
0: Ja, toch wel positief. Hè? Werk aan de winkel in de klaar. Kimmer van Sportclub Heerenveen en dadelijk zit hier de tweede helft. Ja, het is mooi even de kans om naar het hier te schuin. Jochetje en Twaan, Jochetje, gaat ze zelfs al wat noemers jet. Dadelijk even de top 3. De simmervakantie is dien en de eerste squalboeken gaan er staan gewoon weer uit de kast dan. Op tv Hege, Sjogsievers van Medisch Centrum West, bij dokter Jan, zuster Ingrid en dokter Erik Koning. Ik heb hier van de grote ramp bij de El Al, via de vrachtvliegtuig, wat Delstort op 12 flats in de Bijlmermeer in Amsterdam. Maar dat waren echt mooie dingen. Ze introduceerden Nokia, het eerste mobieltje op de consumentenmerk, maar even zelfs het speeltje Snake op de telefoon. Hoop dat een soort spielers is, hé.
2: Dit is de top 3 van...

Last week op Piekenveld van deze Freddie Mercury in Montserrat Caballé, Barcelona. Op nummer 12 van Mariah Carey, I'll Be There. Ja, die Freddie Mercury in Montserrat Caballé, we kregen alleen besluiten, Remco en ik, dat we die even in het pol stopje. En dan doen we nog een orenklassieker bij van José Carreras, Sarah Brightman, Amigos Para Siempre. Het lijkt wat in dezelfde aard, hè? Nou, dadelijk zetten we zich nog wel even op een rietje. Dan juist ik even dat fragment van José Carreras en Sarah Brightman. Maar eerst keer we naar de nummer 1, zelfde week het doe. Die is van Alban Nwapa. Hij was Benny in Nigeria. En verhuizen naar Zweden om daar toskendokter te worden en te studeren. Van de papieren. En om zijn studie te betalen draaide de in clubs in Stockholm als DJ. En daar ontstond ik zijn naam Dr. Alban. Mijn producer Dennis Pop maakte hij een nummer. En ach, hoe de hele brood. Een groot succes. En ik in Nederland, zelfde week het doe. Yes, no, de nummer 1. It's My Life. Dit jongetje 92.

0: Ja, wij krijgen tonen. Het meeste piekenvel van is dat A. Freddie Mercury, Montserrat Caballé, Barcelona. Of B. José Carreras en Sarah Brightman, Amigos para Siempre. In die tijd, ja, werd de opera-achtige muziek best wel heel populair. Ik mij de drie tenoren mag dan maar even aan denken. Hè. José Carreras ziet er vanzelfs ik in. Ja, en Freddie Mercury en Montserrat Caballé stien op nummer 2. Bij Barcelona, de Koet Krekel en Mierre. De plaat die oorspronkelijk al in zo'n 80 uur bracht, maar kwam in 92 in de belangstelling door de Olympische Spelen in Barcelona. Freddie Mercury is Voltaire in die opname, maar is er dan vanzelfs net meer. Die is verstoorn. Piekenvel wie dat bij de Olympische Spelen, dat Montserrat Caballé de stier en dat Freddie Mercury te jern wie. Polling nummer op app, A of B, wat wordt het? Nou, haast hem erbij. De Omroep App, Rios Boppen, Appius. Als dan even klikst op stuur een berjocht, dan komst in die Paul de Lorne.
1: Omroep Friesland. Snijn in Friesland.
0: In een chemische fabriek in Uithoorn is er een grutte ontploffing en een grutte brand in Jochtjen. 92. Schrik is grut. Bij de Wenwiek, die het er vlakbij leidt.
2: Bij een brand in de chemische fabriek Sindu in Uithoorn vallen woensdag 8 juli 3 doden en 11 gewonden. Oorzaak is een explosie in een ketel voor de productie van kunsthars. De ontploffing is een gevolg van menselijk falen. Door een tikfout is de harsketel gevuld met het verkeerde mengsel. Door de chemische reactie stijgen in de ketel de temperatuur en de druk. De bedrijfsbrandweer probeert de ketel te koelen, maar er volgen toch explosies. 2 van de 3 slachtoffers zijn van de bedrijfsbrandweer. In de woonwijk naast het Sindu-terrein is alleen schade. Niemand raakt gewond. De verslagenheid onder de bewoners is groot. Er gaan stemmen op om het complex te verplaatsen. Maar Sindu mag de fabriek op dezelfde plek herbouwen. Begin oktober komt de productie van kunsthars weer op gang.
1: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
3: Jochtje 92.

0: de stijgerpijpen zijn de jongens van de bouw. Een hitting jongetje, twa en joggerig. Och, en wat wie een soort in de provincie te vinden. Ik kan ze regelmatig in de overtoom, in de dictie, in de discotheek, de Wienze. En dan hield hij een goed contact met Ruud de Sjonger. Dus zit maar Petters stijgerpijp. De Holland 8, mei, de Friesen Jan van der Bij en Jorn Salveda hebben op het wereldkampioenschap roeien op het nipperke de titel prolongeren met goud. Op de bosbaan in Amsterdam wiens de Britten te vlug al. Alweer de wol een fotofinish van Neder. Slag jouw Rando Faber, spruts de beide Friske roeiers.
1: Man, je hebt het flikt van het lok, Weenske wereldkampioen. Mij zien beiden, de Friesen in de Holland 8. Heem het besef al een beetje?
2: Nee, dit wordt wel even dat dit bezinkt. Ja, dat is winst. Ja, dat has troon. Maar dat een wereldrecord is, nee, dat has net troon. Dat zo spannend is, dat heen ik net troon. Dus we zien nog altijd naar het kern. Shin, ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, orden we het binnen net van, ja.
1: Nee, hier staan we toe, Jorn, dat het zo spannend weer, zo close weer.
3: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas bij de laatste halen eigenlijk door. En toen wist ik het eerlijk gezegd ook echt niet of we hem wel hadden of niet. Maar toen ik naar het scherm keek en ons bij de 1 zag staan, toen dacht ik ja, we hebben het gewoon gedaan.
1: Hoe binnen die momenten, dat is door de finish komst en dat is naar het scherm, zuster Sjen en zuster Wachtjen op het verlossende wut.
2: Nou ja, eerst als de pinnen en dan hoort me dat genoeg weer. Dus het is de pinnen en nou ja, dan als het woen haast, nou, dan is het heel blied. Ja, dan is gelukkig net van neer. Maar ja, de laatste 500 meter, juist ligt publiek. Dus ik heb de Jonne net mee, de stuurvrouw, Okoor hebben we net mee. Dus ja, het is hier een vallen van geloerd. Dus als eigenlijk een idee was, Del komt, nou Jan had een iets betere positie geboord dat het iets makkelijker Sjen kan. Maar ik heb geen idee of zo. Dus ja, dan geef ik mijn blief vertrouwen op iedereen achter me. Ja, en dat maakt het heel mooi. Ja,
1: ja Jim leidt een riant voor. Hoe koert dat het nog zo spannend was?
3: Dat weet ik net.
1: Boeien.
2: Maar dat ik niet. Ja, daar werd ik niks aan.
3: Ik denk dat die Britten in de sprint gewoon nog heel veel extra hard op kwamen zetten. We waren wel aan het duwen, maar ik denk dat we eerder in de race al zoveel energie hadden gegeven. En ik denk dat het ook niet onze beste race was, maar ja, het is genoeg. En we gaan er nu van genieten.
1: Ja, Jim Liek, nog wel een versnelling. In een versnelling te houden online.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Dus we konden doorpushen. En we weten dat die Britten ook erg hard konden sprinten. En dat het close zou worden. Dus ja, je weet dat je gewoon nog een keer moet. En onze coach zei vanochtend ook, als Jonna, jullie stuurvrouw, op de 1650 meter sprint aangeeft, iets eerder dan gepland, dan moet je gewoon gaan. En je moet doorgaan totdat je er bent. Dus dat hebben we gedaan.
2: Ja, en jij staat alleen een beetje schreeuwen in je vierte. En dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan probeer je dat genoeg is, ja.
1: Ja, dan zeg ik op het moment dat dat op het scherm is, dan slaas de hand voor de hollen. Het besef lieken er nog net te wijzen. Dan komt ze bij de familie en dan zeg een hele hoop emoties. Waar zit dat in? Want ja, het is net die eerste titel. Daar heeft ze wat mij maken.
2: Nee, nou ja, Beb is stom vorige week. Dus ja, ik vreet uitvaart. En ja, nou ja, dat ben we samen met de groep eigenlijk in de gang. En ik zei, ja, dan kom gewoon even alles vrij. Zo, je was dit zo vaak dien en met de speel, maar dit ook bepraten hoe ze dit lang is. En nou, we hier een hygiëneprotocol en alles weer heel duidelijk. Dus nou, dan ga ik mooi de begrafenis bij waar je kent. En nou ja, dan komt het in je bubbel en dan maakt de knop gelijk om. En hij is geen tijd om rustig dingen te verwerken. Dus ja, als dan niet ouders is, ja, dan komt alles wel even vrij. En ja, nee, die finish ik, ja, dan gaat alles los.
1: Ja, ja. Mag het is de titel nog mooi. Oh, je maakt het toch? Je maakt de huldiging? Ah, de huldiging, nou ja. Tot aanstand.
2: Ik krijg nog een medaille van gelokken.
1: Ja, kom maar aanstaan.
2: Oh, ik nog zo. Ja, is goed.
0: Ja, goud voor de Holland 8 mei, de Friesen Jan van der Bij en Jorn Salveda dus.
4: Snijden in Friesland, dat wie je doet.
0: Daar is de tweede helft, Willem Twaatje, Sportclub Jereveen. Hopen dat die tweede helft mooier wordt en een goed uitpakt voor Sportclub Jereveen. Ze is dadelijk Jereveen. We gaan nog even naar Njontje 12 en Njontje, het Nijs uit eigen provincie. Erik Ennemaai, Turgief van Omroep Friesland. 30 augustus.
5: Hoos trekt bij Schier tussen zeiljachten door. Waar Nijs? Opvarenden van twee zeiljachten knepen hem zaterdagmiddag even flink toen voor de Noordzeekust bij Schiermonnikoog een grote waterhoos tussen hun beide boten doortrok. De hoos richtte geen schade aan, hoewel het water in de omgeving van de slurf flink tekeer ging.
4: Waarom in de tijd?
6: Dit is de tijd van de elektronica.
5: Op Snijden de Midi.
7: Ja, maar dat.
4: Bij Omroep Friesland.
7: Maar door wie moet dit gebeuren?
5: Johan Terpstra.
7: Laat die mannen af, maar
4: Snijden in Friesland. Dat
5: wie je

0: Phil Collins, makke naar wat er op televisie zegt. Ja, dit nummer, Jesus, He Knows Me. Predikant niet om geld vregen en tegelijk een prachtige lippenstrielden. In 2026 vertelde Collins dat dit hier nog dat benamde televisiepredikant Ernest Angley hem inspireerde om het nummer te schrouwen. Een hit in 1992. Ja, we gaan weer om naar Tilburg. Willem II, daar op bezit, Joert Sportclub Jereveen. Ja, let er maar op horen, Arjen, dat het mooiste nog komen mag, hè?
1: Ja, laten we dat hopen, want dit Willem II. Nou, trouwens een behoorlijke pegel van Oustoorn. Van Evicien, dat is de middenvelder. Bogaert nog met de vingertoppen omrekken. Troch doelman Bernd Klaverboer. En dus noteren wij alweer de eerste corner van de thuisploeg. Tusken stond nog altijd een 0-0. En dat is behoorlijk teleurstellend. Eerste helte, die ik net heel erg geweldig. Tjin, ja, dit Willem II toch een van de zwakste teams van de Eredivisie. En Jereveen hier geen enkel schot tussen de pjellen. En in de tweede helte dezelfde overnamen. Dus ik weer maar hetzelfde middenveld. Nolan Koertens. Maar laten we eerst even deze corner mooi nemen. Over naar de linkerkant. Komt dus van de voet Asen van Jaden Slory. Maar de rechter voet naar binnen te draaien. Komt bij de tweede peel. Daar is Nathan Chuaon. Die kan die bal net koppen. Wolf verlengen. En dan het hij hem van het lijst omrekken. Het er toch nog een speler van Jereveen om zitten. Ik denk dat dat dan Ringo Meerveld best had. En dus is er een ingooi van Willem II. Die strekt trouwens in het begin van die tweede helft. Wol een kans nog voor SC Jereveen. Die een prima paas van Proper. En die bjouwt die bal. Oh, even oppassen op een latte. Op een latte van Willem II. Op een nij. Een hutskot van diezelfde middenvelder Bogaert. Op een nij hij. Nee, dat wie een prima pegel van. Het is trouwens. Evicien, wat dat dan is. Het is een nije man. Dat is Evicien. Nou ja, is dat dan Amin El Taibi? Dat zou hem Sabasawese kennen. Dat een, de nije man is. Nou, kom haast op even om. Maar die een prima schot van Oostkoorn op het dek latten. En even daarvoor dus een kopkoers van de Belg Nolan Koertens. Prima paas van Dirk Proper. Nou, we kunnen nou al zeggen dat de tweede helte leuker is om naar te zien als de hele eerste helte. Want dat liep meer op walking football. Nou dan, misschien een wat leukere tweede helte hier in Tilburg, maar die tussenstoorn van 0-0.
0: Begin naar de Paul in de Omroep. Ik zet ze nou even op een rietje.

0: Ook noemen we dit jongetje 12 jaar, de jouw tijd, meester Piekenvel. Is het A, Freddie Mercury, Montserrat Caballé, Barcelona. Of B, José Carreras, Sarah Brightman, Amigos, Para Siempre. Stemt op A, Wut, onder oren, Dientroch, Ingrid, Klaas, Harmina, Maritio, Gekik en Jan Jaap. En ik B, krijgt stem binnen, trint wat liek op het stuit. Romke Giet van B, en dat geldt ik van Anneke, Henk en Jansje.
1: Snijn in Friesland, dat wie doet.
0: Ja. Meer Nijs in zijn eigen provincie. Nes op het Ameloosje, het camping Duinoord in 92. Ja, de meesten die er staan, die hebben het dreig op het stuit. Want dan, want die wordt in 92 troffen, troch een wienhoors.
2: Op Santje Augustus camping Duinoord, het Ameloon.
3: Om ongeveer 12:55 is er een windhoos over het tentendeel van de camping Duinoord gegaan, Duinoord-Zuid. Binnen 10 minuten waren alle hulpdiensten aanwezig. Op dat moment stonden er ongeveer op dat deel van de camping zo'n 50 tenten. En er zijn er tussen de 30 en 40 van verwoest. Helaas moeten we 1 dode betreuren. Een inwoonster van Leeuwarden, geboren 13 mei 1924... Er zijn 3 lichtgewonden en die zijn door de huisarts behandeld.
0: Ja, de gevolgen binnen dus grut en de schrik zit er bij deze bezieker van Duinoord dan in goed in.
4: Nou, ik keek over het randje van de tent, want ik hoorde een raar geluid achter ons. En ja, toen was het gebeurd. Je vloog alle kanten op en mijn kind van 3 vloog uit mijn hand, want die had ik gauw vastgepakt. Ik zeg, jongens, hou elkaar vast. En iedereen vloog door de lucht en de tent ook. Die is in de duinen gevonden, dus. En we nagaan hoe ver dat is.

0: John Cicada en Just Another Day. Wie je dat? Het jongetje 92, een hit uit de hitlist. Zelfde week het over. Gaan we waarom naar Tilburg. Arjen de Boer.
1: Ja, nog altijd 0-0 hier in het Koning Willem II stadion. Maar het tweede helft is wel volle leuker dan de eerste helft. Het is nog altijd dus 0-0. Maar dat hier wel oorskind. Want er wie echt een geweldige knal van Uriel van Aalst. Dat wie al een paar minuten lien op het deklot. Bob de Holle van Bernd Klaverboer. Dat Roem Ollier maar een Cicero. Maar daarna in minuut 54 wie een knappe combinatie. Maar Nolan Koertens op de achterlijn. Jouwt die bal dan heel mooi breed op Trenskov. En Trenskov maar een prachtig schot. Maar dan ik een dito van de doelman, Karst de Leeuw, de doelman van Willem II. Even letter, wie werd een mooie mogelijkheid voor Heerenveen. En doe die Maxence Rivera voor eigen succes. En skate de bal in de sitnetten. Nou, in het sitnet. Nou dan, Nolan Koertens van de sitline. Nog wel op eigen helte. Water bij hem steen, de middenvelder Bogaert. Dus kiest er even voor het paard Weverom. Via Brouwde. Brouwde dan naar Klaverboer en Klaverboer naar Willemsen. En zo had Heerenveen, we hebben wat meer de controle in deze wedstrijd. Mat het ook wel beter als in de eerste helft, want dat wie echt ja, een parodie op voetbal. Het wie ja, ziet eigenlijk je voetbal in. Amper hachelijke momenten voor de goal van, ja, van beide goalies eigenlijk. Mooiste moment wie die tackle van Brouwde. Dit is misschien een mogelijk iets. Nee, krek net, want de paas van Brouwde is krek wat de hut van Dylan Vente. Zodat de doelman Karsten Leeuw die bal vrij makkelijk vangen kan. En jouwt hem gelijk mooi om middenvelder Bogaert. Bogaert, oh ja, die jouwt hem onder Avest. Die verslikt hem dan. In eerste instantie in Evesien, waar dat dan is, dat is Maxence Rivera. Vervolgens maakt het Ter Avest de training. En daar hebben we het nou ook voor fluiten. Ter Avest, de nije man dus, onderkant van Willem II. Had een basisdebuut. Is hoekam van Oxford United. Evesien. Ja, er komt een wissel aan. In elk geval, Heerenveen is dwanden mij een wisselspeler. Het is Levi Smans die hem kleermakert om aan zijn in te vallen. Vrienden wieken in de thuiswedstrijdje in PEC Zwolle mocht hij al minuten matchen natuurlijk. Naar zijn langdurige blessure, zijn vreselijke kruisbandblessure. En nu komt hij aan zijn ek in de ploeg van trainer Robin Veldmaan. Nou, dat aan zijn. Nou, wel eens even naar de klok. We hebben een oeren voetballen. Het is hier in Tilburg nog 0-0.
0: Dadelijk, ja, nee, fjouwer oeren, het weer een oor. Hier altijd spannend, hè. Wat die team misschien dan bepaalt. Want ja, die had dat lat in handen van Stijn in Friesland. Het werd dadelijk.
2: Jontje Zon 60.
0: Oeh, dat is flink bij waarom in de tiert. Jontje Zon 60 dadelijk. Wij sluiten hier al. Paul in Dombrop-App. Wat is het nou weer? A. Freddie Mercury, Montserrat Caballé, Barcelona of José Carreras en Sarah Brightman. Amigos para siempre. Tineke, Ingrid, Klaas en Henk. Die krijgt voor A. Keersen en B. Komen stemmen nog bij van Griet en Willem. Ik druk nog op de knop. Oeh, ja, 68%. Freddie Mercury en Montserrat Caballé.

0: dit mooi noemen, maar even onderbreken, want er is scoort in Tilburg.
1: Ja, je hebt het hoort lawaai. Het is een vastzet vanuit de linkerkant. En dan wordt die intikt door neffens mij, Uriel van Aals. De middenvelder aan de kant van Willem II. Het is 1-0 voor de thuisploeg. En nou moet Jere Veer toch echt wat challengen. Want dit kind toch dit langetje in Willem II. Op papier nog een van de mindere ploegen van de Eredivisie. En nou is het dus Uriel van Aals bij de 1-0. Het is minuut 61. Jere Veer had een jelloerder om wat het wandel om dit even te stoorn.

0: En er is wedstrijd in Tilburg. Arjen.
1: En derde is dan het antwoord. Gelijk het antwoord. Na 3 minuten. Eerste doelpunt dus van Willem II. Troch Uriel van Aalst. Maar derde is het antwoord. Troch de clubtopscorer van SC Heerenveen. Jacob Trenskov. Maar die 1-1.

0: 68% van de stem van Freddie Mercury en Montserrat Caballé en Barcelona. Ja, oorspronkelijk kwam het zo aan 80, maar kregen in 2012 leven terug de Olympische Simmerspelen in Barcelona. Freddie Mercury, wie die al verstoren. Hij is verstoren op 24 november. Jen 90 en hiervoor, maar zien de wet met Montserrat Caballé wat op naar u bracht. En hier sterk een link met die Olympische Spelen. Nou, wat we dan de eerste helft mist hadden, dat hebben we nou wel in, of net Arjen?
1: Ja, absoluut. Nou, gelukkig maar. Heerenveen komt goed waaier. Want ja, eerst dat doelpunt dus door Uriel van Aalst. In minuut 60, dan denk je, oh nee, want Heerenveen speelt het echt net goed. Maar nou dan, in één keer die vastzet vanuit de rechterkant. Die bal, die bloot een beetje lezen bij Dylan Vente. Die wil eerst uithellen, maar dat Scott wordt blokt. Bal bloot lezen. En dan is daar natuurlijk de man mij, ja, die het altijd wel doeltreffend is. Een neusje voor de goal het. Jacob Trenskov, de Deense vleugelonvolle vanuit de rechterkant. Pats, boom, rost die bal, tjin de touwen. Achter Karsten Leeuwen. Dus is het nou 1-1 in minuut 60. Maar daar komt Willem II weer vastzet. Vanuit de rechterkant wordt Ruud Heller toch Maas Willemsen. Dit Holly Wolt ten koste van een corner. De tweede corner van Willem II. Het is trouwens een wissel aan de kant van Willem II. Want ooit Heerenveen-speler Esther Gurbus is naar de kant hellen. Zijn vervanger is Per van Loon. Dus een nieuwe rechtsboeten aan de kant van de Tilburgers. De corner komt ook van de rechterkant. Maar die komt van de voetazen van Jaden Slory. Die neemt al die corners. Of het nou van de linkerkant is of van de rechterkant. Jaden Slory is dan de man die achter de bal steen gaat. Nou, even oppassen nou. Wat ken je Heerenveen? Even zien. Ja, Luc Brouwers komt in de ploeg. Ik neem je hem even mooi. Azenijn, 2024. Dit is de corner. Ja, die komt dan van Jaden Slory. Nee, werd vrij makkelijk uitverdedigd. Maar ja, jongens. Luc Brouwers, 2024. Scoorde hij 4 in de blessuretijd. De 1-2 hier in Tilburg. Dat wie toen na hele lange tijd. Eindelijk werden ze een keer een uitoewinning. En hij komt aan. In de ploeg. Hij net al innig trouwens. Ek Levi Smans komt in de ploeg. Van die laatste dikke 20 minuten hier in Tilburg. Het is hier in.
2: Omroep Friesland.
3: 12.2 FM.
2: Alles wat er spielet.
4: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
5: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
5: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
4: Hoe het nijs van de dag.
1: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
5: Hij scheelt zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
5: Dat is net Leo.
1: Nee, dat is net Leo.
4: Friesland van de Moorn.

0: Ja, actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
5: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Winkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: We gaan weer om naar Tilburg. Willem II scoort 3 minuten later. Heerenveen en de wedstrijd is de los, Arjen.
10: Ja, zeker. Nog zo'n minuut had Heerenveen om 3 punten mooi te nemen. Nu Tilburg wooi. Dat moet erkennen. 2 wissels aan de kant van SC Heerenveen. Want Luc Brouwers is in het veldkamp. En ik Smans is in de ploegkamp. En wel een hele goede mogelijkheid. Een minuut zondag niet krijgt. Prachtige assist wie het van middenvelder Twicht. En dan een hele goede mogelijkheid van Jaden Slory. Een volley. En die knalt die bal gelokkig van Heerenveen. Heel goede goal hinder van Bernd Klaverboer. En daarom zit het hier gewoon in Tilburg. Nog 1-1.
9: Ja, het hier.
11: Jochetje Son 60.
9: Een blom in het hier, de eerste sterreclame op televisie. En krijgt op deze, ja, in deze weken waar een jonkje doopt dat volle letter is kening worden zoe. Het is Jochetje Son 60, dadelijk de hit van Dem. Zit in de hitlijst, zelden weken doe. Yes, dadelijk.

0: Zoals Licht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Snijden in Friesland.

0: dat wie je doet.
1: Omroep Friesland.
2: Ja, Dem, die draait, maar er is ik scoort in Tilburg.
3: Ja, een corner van Jereveen. Het is de derde corner van Jereveen in de tweede helft. En waar scoort hem? Die Lietse Noor. De rechtsback Oliver Braude. Het is nevens mij zijn allereerste doelpunt in tjeerst van SC Jereveen. Of misschien is het wel zijn tweede. Maar het is volle belangrijker. Het is een heel belangrijk doelpunt van Oliver Braude. En Jereveen komt dus op een 1-2 vastsprong in Tilburg. Is het verdienen? Mwah! Ben we de bleed mooi? Jazeker. 1-2 in Tilburg.

0: Kwarte plaatsjes, hè? Njotje San, 60. Dem en Gloria, wie je dat. Ja, dat zit er in elk geval een stuk fleuriger uit, Arjen, bij die vastsprong van Sportclub Jereveen.
1: Ja, absoluut. Een mooi moment. Jereveen kreeg een corner. Die wordt dan altijd naam terug. In dit geval ik Jacob Trenskov. En dan wordt hij verlengd door Levi Smans. En uiteindelijk is dan het laatste tikje werd Joen terug Oliver Brouwer. Nou, dat is een verlossende 1-2. Maar daarna weer wel even een hachelijk moment. Want er is een blessurebehandeling aan de kant van Willem II. Maar dan joggen wij vooral naar Levi Smans. En Levi Smans gaat aan mij een pijnlijke zicht. Wie is dat naar zijn knibbel? Gaat hij naar de Dukauta? En dan denken we, oh nee, het zeelt toch net. Maar het liek het gelukkig dat te vallen, want hij speelt het werk gewoon. Dat wel even zeer. Misschien ben jij ook wel belutsen bij die man van Willem II, die dus ook een blessure hier. Maar goed, in elk geval Smans kan verder en dat is het goede nijs. En het is nog volle mooier, want dit is geen training en dus kan Luc Brouwers vrij makkelijk uitverdedigen. Dit is Smans nou en die is nou op volle snelheid op de helte van Willem II. Naar links, dan weer naar Joch, dan weer naar links. Komt hij breed, breed naar Rivera, maar Rivera nou uit Helly. Nee, wordt prima verdedigd. Opvallende bal is trouwens Wolf van Jereveen. Zagaritis naar Proper, nou op de ronde van de 16 meter. De rondte leidt er bij Trenskov. Nou, Trenskov met zijn fluwele linker, die houdt hij hem breed. Is dit geen hens de inzet is van Dylan Vente. En dan uiteindelijk in Nathan Chuaon, kan dan uitverdedigen. En nu komen er wissels aan de kant van Willem II. Ja, het brek is er natuurlijk. Thomas Verheid, dat zijn we van tevoren al. Bij Ian dot John Stegeman, hielendel niks. Maar nu het Willem II, de tricolore is achtersteen. Dan maakt hij het enorme beest, de vriendelijke reus, de GVR van Tilburg. Die maakt nou aan zijn redding brengen. Die komt aan zijn in de ploeg. En even Shen Ekke, Alessandro Cirani. Cirani, die komt in de ploeg van Willem II. Maar eerst nog een corner. Een corner van Jereveen. Die komt van de Jochter. En op een ei dus Jacob Trenskov achter die bal. De man die hem aanbiedt, dat is Maxence Rivera. Maar hij gaat denk ik in één keer naar voren daar. Of toch de kwarte combinatie. Ja, kwarte combinatie. Maar Rivera. Rivera gaat dan naar de achterlijn taam. Ja, die komt dan Jaden Slory net voorbij. Die kan dan prima uitverdedigen. Rost die bal naar voren daar. Maar daar is hij een twaalfman van Jereveen. En een van die beiden is Zagaritis en die kan die bal dan vrij makkelijk in de ploeg horen. Via Bernd Klaverboer. Nog 9 minuten te gaan hier in het Willem II stadion. Het Kening Willem II stadion. En laten we wel eerlijk wijzen, jongens. Als Jereveen dit wint, dan is het wel voor de helft warm waai. Want ja, heel lang liep Jereveen dat geen oorsprong op de matchen. Dit is een prima inspeelpaas trouwens van Willemsen op Vente. Vente hoort de bal in de ploeg via Zagaritis. Geeft die bal naar de linkerkant, naar Rivera. Rivera naar Proper. Proper pompt die bal dan richting Brouwers. Maar Brouwers krijgt die bal net op een holle. Kan niet verdedigd worden, toch Slory. Maar risico, maar vindt wel een mooi speler. En nou oppassen voor de counter, want dit is Haan. Oh, dit gaat alleen nog op Klaverboer. Oh, Klaverboer. Oh ja, daar is hij. Het is de 2-2. Het is de 2-2 terug Devon Haan. En hoe makkelijk snijdt Tilburg dan terug de linies van Jereveen. Prima oormaken terug die spits van de Tilburgers. Devon Haan wordt heel makkelijk voen. Ja, dit is net handig van Jereveen. Want ja, we denken eerlijk zijn. Ja, 82e minuut, kom een marine speaker. Ja, dat zei ik. Devin Haan. En hij maakt het dus de 2-2 voor de thuisploeg. Het is Olier weer in Liekwicht. Hoe lang hebben we nog? 8 minuten officieel te gaan. En er komt nog wat blessure bij. Maar Jereveen, jongens, jongens. Je mat het toch eigenlijk wel. Het is in ieder geval de zwakste ploegen van de Eredivisie. Maat je eigenlijk wel gewoon 3 punten mooi nemen. Maar goed, we beginnen weer op een ei. Het is weer in Liek. Het is 2-2 in Tilburg.
2: Dat weer doe.
0: Pakken wij het hier er even bij. Njotje San, 60. Het hier dat de Flevo Polder zijn eerste inwenders krijgt. De kleurentelevisie docht zijn intrede in Nederland. De jongeren zie je haar vrij hiet. Hippies zitten op de plein in de grote steden. Het is op tafel. Ja, is het nog gewoon het eten, de warme, ja, het warme eten. Ierappels, griënt en vlees. En is het warm, warm, dan krijg je een raketje. De vorm van de ISCO had te krijgen bij de komst van de Roemteveert. Jan 60 al maken de Russische cosmonaut Yuri Gagarin als eerste meisje een tocht door de ruimte. Op televisie wat nice. De eerste ster reclameblokken werden dan uitgestuurd. En deze week, 12 september, de Grutte of Sint-Jacobskerk in Den Haag. Daar wordt prins Willem-Alexander doop. Hij is dan goed fjouwe man Noord.
2: Dit is de top 3.

Best verkochte vinylplaatjes op 3. This Week Do The Beatles, All You Need Is Love. En op 12 Dave Davies en Dead of a Clown. En dan de nummer 1. Dit klinkt als een ultiem hippiefeske. Maar eens wie het ek een toeke reclameplaat. John Phillips van de Mamas en de Papas. Kreur San Francisco. Om het Monterey Pop Festival onder de aandacht te brengen. Scott McKenzie zong het. En Ian woede heel brood witte wat er in San Francisco badde. En het slagen met 80.000 bezoekers, dat evenement. Het motto, Music, Love and Flowers. Ja, en het nummer van Scott McKenzie. Vanzelfs no.

0: Scott McKenzie, San Francisco, wie dat. Jere Veen die vastsprong kwiet. Hoeveel minuten hard we dan op de klok?
1: Nog 3 minuten officieel te gaan hier in het Koning Willem II stadion. Het is trouwens wel een wissel aan de kant van SC Heerenveen. Rivera had het veld verlitten. En zijn vervanger is Luca Ooyen. Ook wat wissels aan de kant van Willem II. Wiels de toesproeg trouwens nog een corner krijgt aan de rechterkant van het veld. Er zijn een soort spelers bijkam. Eld Taibi is de bijkam, de middenvelder. Maar volle belangrijk is ook dat Thomas Verheid, zeg maar wat ik zei het al, hè, die Grutte sterke spits, is toch in de ploegkam. In de absolute slotfase van deze wedstrijd. Thomas Verheid en de man die hem nou verdedigt, dat is Maas Willemsen. Maar hoor die hele Grutte sterke man in de gaten. Thomas Verheid. Van Heerenveen is het nou even vooral in Ben eerst. Bij die tussenstroom van 2-2 in minuut 88 krijgen we een corner van de rechterkant. Van de voet van Jaden Slory. Die komt nou aan in de 16 meter. Dat is trekken, troeken, on het shirt looken. Er gebeurt van alles in de 16 meter. Daar komt die bal. Daar is Klaverboer. Die topt die bal naar voren daar. En dan uiteindelijk wil hij hem vangen. En dan krijgt hij een trouw in de recht. Nee, zei de scheidsrechter Yannick van der Laan. Op een nij in corner. Op een nij van de rechterkant. Op een nij dus van de voet van Jaden Slory. En dus is het op een nij weer oppassen geblazen. Daar in de 16 meter. Luc Brouwers is direct bij Belutsen, bij Thomas Verheid en dus Sam Kersten en Maas Willemsen. Dat zijn de echte koppers. Komt die bal. Komt bij de tweede peel. Met er, ja, die gaat door alles en elke niet in. Hè. Maar de Smans erachteraan. En dan is er, dan is er toch een oetreding maken. Zo liek het. Krijgt Heerenveen een vrije trap. En die komt dan naast van de voet. No van Bert Klaverboer. Want Heerenveen had, hoe is het mogelijk? Ze hadden een beetje haast. Want ik zei vinden 2-2 in Tilburg toch wel een heel mager resultaat. En dat vind ik zelf eigenlijk gek. Dit is Luca Ooyen, de nieuwe man. De matchwinner natuurlijk. In de slotfase. In het eigen stadion. In FC Twente. En Heerenveen hier natuurlijk een prima start van de competitie. Maar een overwinning op Twente. Toch dat doelpunt van Dissa Luca Ooyen. En een 2-2 league spul in de Johan Cruijff Arena. Maar ja, vliegende weekend toch wel het behoorlijke deksel op een oors. De 0-2 in Pek Zwolle. En eerlijk zijn, 2-2 hier in Tilburg is echt net echt iets om echt vrolijk van te worden. En dus is Heerenveen nou op jacht. Op jacht naar de 2-3'en. Komt hij misschien nog? Nou dan, komt die bal bij Trenskov? Nee, ik kom net bij Trenskov. En dus moet Heerenveen nou weer oppassen. Maar Slory is wel rap. Maar kin het verder. Had nog weer kramp. En dus kan hij prima verdedigd worden. Toch Sam Kersten. Slory kin haast net meer. Maar ja, meer wissels had John Stegeman net. En dus moet de linksboeten van Willem II gewoon terug. Nou dan, Willemsen. Willemsen naar Kersten. Sleept Heerenveen er nog meer uit als een punt. Dat zou mooi wezen. Dit is Trenskov. Trenskov, even weverom. Ja, weverom naar de man die toch dat hij de matchwinner willen zoeken, Oliver Braude. Maar de bal die gaat weer naar de linkerkant. Nou, naar Luca Ooyen. Luca Ooyen in duel mooi. In duel mooi. Et Taibi is hier voorbij. Et Taibi komt er een facet. Ja, komen 4 minuten bij, jongens. Facet van Et Taibi. Nee, komt net bij Luc Brouwers. Ik hel het nog maar even. Hè. De laatste keer hier in dit stadion. Die vierende blessure tiet. Luc Brouwers, de absolute matchwinner. Kopte hij de 1-2 in de touwen. En nou is diezelfde Luc Brouwers misschien wel dwanden. Maar zien alle laatste minuten in het shirt van SC Heerenveen. Want we weten het. Hij is integratie bij trainer Robin Veldman. En hij kind naar Cyprus. Maar Heerenveen moet het eerst nog iets worden over een transfersom. Want ja, er moet wel yield betellen worden voor de voormalig onvierder van SC Heerenveen. Dus de paas is net helemaal lekker van proper. Maar het is Oliver Braude die het herstellen kan. Braude dan nou naar Trenskov. Moet er een facet komen? Nee, waarom naar Braude? Braude dan nou naar de facet? Nee, wen net. En dan is de paas op proper. Is te hut. Hij speelt net een hele gelokkige wedstrijd. Oliver Braude on orenkont. Hij had wel een doelpunt maken. En hij werkelijk een super tackle in de hoes in de eerste helft. Dat die echt absoluut een hechtepunt aan de kant van SC Heerenveen. Maar ja, als dat al het hechtepunt is, dan hoeven we net heel lang te praten hoe die eerste helft. Maar die tweede helft, wie in elk geval volle leuke, maar fjouwe doelpunten. Ja, eerlijk verdeeld door beide ploegen. Maar voor Heerenveen is dat eigenlijk wel te min. Dit is Verheid. Verheid naar Devin Haan. Devin Haan, de man dus van de 2-2. Devin Haan. Is het Verheid? Kan hij die bal binnen horen? Ja, nee, toch net. Maar Willem II had een ingooi. En hij gaat nog even voor het publiek staan. Dat fanatieke vak daar bij de absolute, ja, de fanatieke supporters van Willem II. Om ze, hij wil extra ontmoedigings. Dat is het Willem II. No, maar Lemmens. Lemmens, de invaller. centrale verdediger. Hielendop hebben we erom op eigen helte. Bal even breed naar Ter Avest. Ter Avest dan een lange bal naar voren daar. Richting Etaibi. Kan hij de bal binnen horen? Ja, via. Ja, komt die bal uiteindelijk toch nog bij Devin Haan. Dan weer naar de rechterkant. Naar Per van Loon. Komt er een facet. Maar het verheid koppen. Nee, Etaibi. Denk erom jongens. Kinderen Scott komen. Nee, wordt prima verdedigd. Toch Levi Smaans. Maar Willem Twa hoort wel balbezit. Via Slory. Slory dan even naar Sirani. En dan krijgen we toch weer een corner. Een corner. Nou, vanaf de linkerkant. We zitten in minuut 93. Nog 1 minuut en 50 tellen hier in dit stadion. Bij die tussenstroom van 2-2. En het is Jereveen. Oh, kwarte corner. Nou weer naar Slory. Ik denk eerlijk zijn dat Willem Twa. Ik wil heel blij versus heel mij een punt. In tjistelling ta Jereveen. Oh, dit is echt per oud-Hollands uitverdediger aan de kant van Willem Twa. Rost die bal gewoon vanuit het niks. Ja, helemaal geen druk op de bal. Maar rost die bal dan toch gewoon maar. Ja, het viel uit dat die Lemmens. En dus nou weer balbezit voor Jereveen via Maas Willemsen. Nou Jereveen, nog even. Hoe lang nog? 1 minuut en 10 seconden. Nog één lekkere onval van Jereveen. Sleept Jereveen er nog een overwinning uit hier in Tilburg? Dat is nou de vraag. Bal weer naar Luca Ooyen. Hij wie de matchwinner in FC Twente. Wat wordt het nou? Luca Ooyen. Even naar Zagarites. Zagarites naar Levi Smans. Smans dan nou misschien. Kinderen een facet komen. Nee, komt geen facet. Komt vol weer naar Zagarites. Kapt die man uit. Komt er een, vindt hij een mooi speler? Ja, die vindt hij. Naar Kersten. Kersten. Ooit had hij een doelpunt maken van een meter of 40. Nou speelt die bal breed naar Trenskov. Trenskov, je hebt de achterlijn op. Ben waarom? Brouwer, nou maar een goede facet. Brouwer, oh, daar is hij haast. Daar is hij haast, Luc Brouwers. Oh, oh, oh, dat hier toch wat west. Ja, ja. 2024, Dieter de Dek. Toen kwam de facet van Jay Nunnally. En nu kwam dus de facet van Oliver Brouwer. Maar hij kent die bal net lekker ruitje. En dus verdwijnt die bal daar ergens tussen de taskogers van Willem Twa. En dan denk ik dat is de wedstrijd. Maar nog 10 seconden op de klok. Eindigt in een 2-2 leaguespeel. Lange bal van de doelman. De Leeuw wordt uitverdedigd. En dan is het nog één keer, denk ik. Ik zit te schijnen naar de skierzochter. Nee, het. Yannick van der Laan zei het had mooi west. Willem Twa is content. Maar een punt. Het eindigt hier in 2-2. En van Jereveen. Tja, Jereveen. Oei, oei, oei, oei. Ik weet het net. Ik denk net dat ze heel tevreden met waarom reizigers zullen naar Friesland.
0: Nou, dat zijn we dan, Jere. Want ja, de reacties van spelers en de trainer die volg je nog. Dat is een beetje mij zit. Yes, dat zeker van Seizen nog hier in Snijden Friesland dat we doen. Arjen de Boer, der in Tilburg. Ja, Noontje Sean 60, die hitlist had je van Minoors. En Jan Jaap had hem druk even bijzocht. Speurtocht. Zelfde week het doe. Hij zei het erbij. Ik zie de small faces in. Haast en dan een plakje voor. Itje Park. Nou, yes, small, Jan Jaap. Tien bedankt voor die reactie.

0: Ja, we zie je de rondjes, ik wil eens even wat op. Hè? Ja, 12 noemers van de heikrekels. Zit in de hitlist dezelfde week door. De vraag voor dit uur is, ja, wat moet voorbij komen? De hit, waarom heb je me laten staan? A of B, je bent voor mij alleen. Nou, die palling om erop even. Let het nou voor de eerste keer even jaren. Maar je biedt al haast wat er aan zit te komen. Hè? De wut al stem. Tineke, die gaat voor A. Ziet, die zei het even in hekje in de auto. Je tikt voor A en B, wat ik stemt. Onderhoor het toch Romke. Nou, de Paul Viestien om erop heb. Stem even mij. Rjocht Boppen, Appuurs. Als dan even een brug sturen in tekst. Dan sjocht hem steen, die Paul.
1: Omroep Friesland.
2: Slijn in Friesland.
0: En als de jongetje zo'n 60 dan bambist, dan is Malken net meer samen Malken. Joris drie pinten, maar die jongen drie pinten dijs helpen. En er werd er in de reclame zo sterk van dat ja, als het hem dan sjocht op televisie, dat hij zelfs een olifant optillen kan.
3: Joris drie pinten, hoe doe je dat toch?
4: Nou, heel gewoon, hè? Drie glazen melk per dag.
0: Ja, het is zelfs zo dat wat we met meesten praat, hè, die dat al in mij kregen had, dat het nog heel iets zei is dat er een soort malke dronken waard. Ja, in die tijd weer dat echte reclamecampagne voor Joris Driepinter om de band aan de malke te krijgen. Ja, moest het wat spannender, meidje, dan hier is de Sputnik van zelfs. Limonade, gaseuze, zoeker en een beetje koffieremmer erbij. Dan kan er zo'n skomkop op en dat het leerst als u hem zelfs feest vieren, zisbaar. Zo zwiert wie dat ook dan in die tijd, hè. In de simmer werden de dwarpen Tricht en Kaan troffen troggen Wienhoors. Alvermees komen hierbij om in zo'n 60. De skeer is enorm. 60 hoezen werden totaal vernield en meer dan 100 zwierbeskerigen. Het gebied werd daar rampgebied verklaard.
5: Meneer Visser, dit moet voor u wel een hele slag zijn.
6: Ja, meneer, dat is het ook. Ik heb hier ongeveer 30 jaar aan gewerkt. Vooral na de oorlog, sinds 1950. Ik heb enorm veel tegenslag gehad. Maar ik kon zeggen, dit bedrijf was voor mij. Ik heb de laatste jaren heb ik nooit geen bank of instelling nodig. Had ik heb alles met eigen kapitaal gefinancierd. Dit was mijn bedrijf. Nu is alles in één klap, is het weg. Ik heb ook totaal niks meer. Ik voel me daar nog finaal gerenoveerd.
7: Tricht en Kaam, nu grotendeels hersteld. Toen een aangrijpend schilderij van ontreddering en vernieling.
8: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
9: Jochetje San 60.

0: Procol Harum en The Widest Shade of Pale.
1: Dat weer doe.
0: Ja, San zegt er, de simmer van de flauwe power. Psychedelische kleuren en muziek die team. Ja, die echt alle kanten opgang. Zak om die Procol Harum, mijn plaat. Die een beetje klinkt als wie componist Bach in een Londense popkroeg bedarren. Hè? Gary Brooker zit achter de piano en hier Aaron de G-string van Bach in de holle. Ja, dat klassieke stuk. Hij komt maar een paar maten. En die zelfs verder en krijgt Aaron stier de magie. Op datzelfde moment vol teksten van Keith Reed op een matte. En een paar oren vol muziek. En wordt een bijlkoor en wat een grutte hit. Ja, hij komt op vinylplaatje dan in Jontje San 60. Op muziekgebied binnen de revolutionaire verorings. De Beatles brengen haar legendarische album Sgt. Pepper Lonely's Heart Club Band uit. En de Rolling Stones, haar hits met Ruby Tuesday en Let's Spend the Night Together. De Fiat 124, kerst nog, hartstikke voor de geest. Dat hier de auto van uit hier. Het jouw fotsam beeld. Geen touchscreen in de auto, maar ja, ik hier achteruit die camera. Geen telefoon die zei dat is toen 300 meter jochzaamast. Nee, gewoon een AM-radio. Dat wiel heel wat. En als hij de kaart verkeerd lees, dan hier de hele huishouding gewoon verkeerd. Of mem hier die taak, hè, die daarnaast ziet. En dan kreeg spul als het verkeerd ging. Wist dat nog? In Friesland hier Ulbe Zwager van Grauw, dat hier, die hier de SKS woont. Waardkampioen. Ja, dat zegt zo'n naam, maar die het oudere harkers vatten. Ja, dat waren niet per set, hè, als het juist. Ja, en dan geven wij ons Nijs uit Friesland. Erik Ennemaier, Turgie van Omroep Friesland. Hij is er vanmiddag weer bij. 30 augustus, wat weer het te lezen in de kranten?
2: Ja, in die scroll hier, Johan Jochtjesson, 60 weer. KTV, kleurentelevisie, wat Nijs. Voortreffelijk ontvangst van kleurentelevisie in Bussum. Een kleine schare Nederlandse omroepmensen is zaterdagavond te Bussum getuige geweest van de ontvangst van de eerste normale televisieuitzending in kleuren uit Berlijn. Dankzij een initiatief van de KRO waren er in een zaal van Studio Concordia twee kleurenontvangers opgesteld waarop het Duitse programma verrassend duidelijk kon worden gevolgd. En daarnaast stonden ter vergelijking twee toestellen voor zwart-wit met hetzelfde programma dat via Nederland 1 werd verspreid. Algemene conclusie in Bussum: kleuren TV is ongelooflijk de moeite waard.
1: Dat weer doen. Jochtjesson

eerste wat ik me betekent, koer, toen dit jaren, Roger Whittaker is dit. Ja, ben ik die mooie stem van die beste man. De Mexican Whistler, hij is die in hetzelfde jaar Njotje Zoon, 60 deze oren, hebben we het roer met 12 plaat tegelijk in die hitlisten. Ja, en die oren, If I Were a Rich Man. Ja, ik een hit. Maar dit is die in de hitlist, zelfde week doen. De Mexican Whistler. De Pauline Omroep app, hoe gaat het daarmee?

0: Romeke zei het mooi, Johan. Nederlandstalig wat even voorbij komt. En ja, je weet, ik zei nog van ja, dat het prachtig is. De heikrekels. Ik net dacht. Ik denk, nou, dat je het echt aan alle kanten ophaasten. Je weet nog zijn, alle vestjes van de heikrekels vind ik mooi. Troch Griet. Ja, ik laat een leuke reactie van Jan Jaap. Hier zit even squallenmolken op de ja, kleuterskwallen. Wie het dat? Ja, een hele mooie plaat van de heikrekels. Ik hou van die mooie orde Nederlandstalige muziek. Zij het Freek er nog bij. Hoe gaat het in die polling de Omroep app? Wat wordt het? Wordt het heikrekels mij? A, waarom heb je me laten staan? Of B, jij bent voor mij alleen. Lichte vastsprong voor A. Polling de Omroep app, stem nog even mij.
1: Snijden in Friesland. Dat hier.
0: Ja, het mooie van zo'n oeren en een ier is dat we dan ik even sjoggenij het Nijs van doen. Het Nijs uit uw eigen provincie. Dat is zo'n 60, dat we best wel even speuren. De directeur van de Friese cultuur hier, dat is vrouw Faber Hornstra, reizigt naar de expo in Canada. Verslagjouwer Heinze Bakker die vroeg haar hoe dat wie.
2: Wat mij bijzonder opvoel, dat wie dat de meesten daar op die wegen zijn voorzichtig rieden. En dat een heel soort Canadezen hier met zijn, wij doren in Nederland door wij net te rieden. Ze rieden ook zo voorzichtig en dat had ik wel een reden dat ze voorzichtig rieden, want op haar rietbewissen zit een zegje een punt. En elke keer dat ze wat fout doggen, dan wordt er een punt afhellen. En als ze die zegje een punt een kwiet binnen, dan ben ze ik haar rietbewijs kwiet. Dus dat is dus wel een maatregel die er net om leert. Ze
3: krijgt
2: dan
3: wat voor u eigenlijk.
2: Ja, ook, misschien wel. Maar ik bedoel, vandaar dat ik me wil voorstellen hoe dat ze dus voorzichtig rieden. Maar ze rieden bijzonder voorzichtig. Een oorzaak die me opvoer, dat het zou verschrikkelijke skinbier. Wij zijn dan in Nederland dat we zes keer binnen, maar toen ik in Amsterdam rondkwam, vliegende weken, toen voelde ik Amsterdam smarrig. Had ik wel een reden, hè? Want als je wat op Stritte Del smiet en het wordt signaleren, dan ga je op de bom. En dat binnen ik net, liet ze bedragen die dan betaal je matten. Vandaar dat ik op de expo, heb ik werkelijk mij in eigen uitzien dat op die expo, zelfs bij de discus die er stien mij patat friet, ik de patat friet, dat er net een papiertje op de groen lag.
0: Ja, oh, prachtig dat dit zo'n mooi bewarrebleun is. Het jongetje is zo'n 60. Kerst Nijgen, hè? Ja, die top 3, de Jermal even. Een liedfragmentje van The Beatles en All You Need Is Love. Nou, dat is echt een nummer dat kerst net omheen. Als die in de hitlist stiert, dan mag die voorbij komen.

0: The Beatles. En All You Need Is Love. We zetten de typen hier even op de pauze staan. Want ja, dit is ik wel Nijs van No, Louis van Eck en Björn van Loon. Hou dit weekend wel een heel bijzondere uitdaging. Die en zou de volslijnen of sterren toch draaft. En dat haar ze dien mij een blinddoek op. De hele nacht terug om omtinken te vregen voor erfelijke eerziekten. Vermeet je bezig waarom kwam in Ljouwert. En ja, hoe de finishlijn. Ik ga Louis aan de telefoon. Goedemiddag Louis.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, die finish, hé. Hey.
1: Ja, we zijn binnengekomen iets voor drieën.
0: Ja, nou, hoe voelde dat?
1: Ja, het voelde geweldig. Hand in hand met Björn over de finishlijn. Er zijn natuurlijk knuffels gegeven aan elkaar, traantjes gevallen. Want ja, naast dat we deze ontzettend mooie prestatie hebben gedaan, hebben we natuurlijk ook heel veel aandacht en geld kunnen ophalen voor het belangrijke doel waarvoor wij dit doen.
0: Ja, en dat doel, dat is...
1: Ook voor Maya, dat is onderzoeken naar erfelijke oogziektes om die in de toekomst te genezen of hopelijk er zelfs te stoppen.
0: Ja, nou heb jij zelf ook last? Beperkt zicht, hè? 6% zie je nog.
1: Ja.
0: En hoe werkt het dan met zo'n tocht, Louis?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb eerder dit soort tochten gedaan met zonder blinddoek. En op een of andere manier ben ik mentaal nu fitter dan toen. Dus ik heb toch het idee, omdat ik mijn zicht natuurlijk nu helemaal niet gebruikt heb, dat ik op dat gebied dat ik nu fitter ben dan als ik 100 of 200 kilometer hardlopen, waarbij ik constant moet gaan kijken met het weinig zicht dat ik heb.
0: Ja, opmerkelijk is dat eigenlijk, hè, als ik dat zo hoor. Maar dat is dus de verklaring. Je hoeft je minder te focussen om dan toch iets te zien. Je weet gewoon, nou, ik zie niks. Daar komt het op neer.
1: Nee, klopt. En ik heb natuurlijk ook fantastische buddies, gidsen die mij begeleid hebben. Die mij er doorheen getrokken hebben. Dus die moeten we natuurlijk ook niet vergeten.
0: Ja, maar hoe zie ik dat? Hoe doe je dat met een buddy? En hoe weet je dan waar je langs moet lopen en rennen?
1: Ja, de buddy die zorgt ervoor dat alles aangegeven wordt wat aangegeven moet worden. Dus stoepjes, drempels, paaltjes. Eigenlijk beschrijven ze natuurlijk ook de mooie, prachtige Friese omgeving. Want ik heb heel vaak gehoord dat het echt een ontzettend mooie tocht is. Maar ik heb er zelf niks van gezien. En dat doen ze, maar ze zorgen ook ervoor als ik bij de post kom, dus bij de campers, dat ik gelijk wat water krijg en wat eten. En dat ik op een stoel gezet word met een slaapzak om me heen, dat ik niet koud word. Ik ben eigenlijk ook wel verwend dit weekend, naast dat ik 200 kilometer ging lopen.
0: Ja, zo te horen klinkt het heel gemakkelijk, maar dat is het zeker niet. Hè? Want als je echt niks zit, waar loop je tegenaan?
1: Ja, vooral dat op een gegeven moment het mentale... Je hebt heel weinig grip. Dus iedereen bepaalt natuurlijk alles voor jou. En normaal ben je gewend dat jij best wel controle hebt, doordat je natuurlijk alles visueel waar kan nemen. En in dit geval bepalen anderen ook wat dingen voor jou die je normaal heel goed voor jezelf kan bepalen. Ik denk dat dat het zwaarst is.
0: Ja, ja. En je moet vertrouwen hebben in je begeleiders.
1: Ja, je moet van tevoren heel goed nagedacht hebben van welke begeleider wil ik. En dan moet het ook nog zo werken natuurlijk. Over zo'n lange afstand.
0: Ja, gefeliciteerd man, wat een topprestatie. En ja, nu moet je even aan jezelf denken, hè?
1: Ja, ik vertelde net al in het vorige gesprek dat ik door iemand... overnacht hier in Mantrum. Dat iemand me al aan het soort van hinten was dat ik naar moest gaan slapen. Dus dat ga ik zo doen. En dan ga ik over een paar dagen kijken of de donaties... nog omhoog gegaan zijn de afgelopen dagen. Want dat hopen we natuurlijk ook nog.
0: Ja, waar stonden die nominaties? Wat was de hoogte van het bedrag tot nu toe?
1: 41.500 euro is de cheque die wij overhandigd hebben aan Camille Boom. En er kan nog steeds gedoneerd worden op oogvoormaya.nl. Maya met een J.
0: Louis, ik zou zeggen lekker even slapen, maar ik vraag het mij af. Hoe is het met de adrenaline?
1: Ja, zoals je hoort, die is flink hoog.
0: Ja, daarom ja. Nou, maar lekker even slapen. Dank je. Leuk je even gesproken te hebben. En gefeliciteerd met deze topprestatie.
1: Yes, dank jullie wel.
0: Ja, wij sluiten deze oren aan. viervoeren. Njontje San, 60. Ja, dat zit er alweer op. Nog even naar Erik Enema. Ja, mij de uitgeerstips. Zat lekker even op stap dit weekend.
2: Op stap in Uskronië, Njontje San, 60, Dancing Barcelona. In Tjallebert organiseert op zaterdag 2 september groot sokkenbal met medewerking van het fantastische orkest The Four Just Men. En op 16 september komen daar in Tjallebert op vele verzoek de Tykes. Het is merken in de Massum Kermis. Het programma in de feesttenten brengt dus sneu, 9 september Rita en de Golden Five. De Dice the Night, de Gonks. En op maandag 11 september Selskip Tedman de Vries met de Wilde Poest. Zo. Kijk ik naar Jens natuurlijk, kerst al die dingen. Het dancing, de twee gemeenten, het trefpunt van Friesland. Dansen, aanstaande zondag. Ben Essing die presenteert de Beat Boys uit Blokker daarin Jensen. Het is ook feestweek in Haarlem, VTJ in september. Om jou wachten in het feest in het optreden van het gezelschap Cor Martelli, bekend van radio en tv met de vrolijke revue Hoe Maller Hoe Mooier. Tevens treedt op het accordeonduo De Vico's. Mijn C. Hey. En dan op 12 september dansen met medewerking van The Fabulous Beats.
0: Ja, afsluit hè, San 60. Maar wat punt er dadelijk snij, vier boeren, het hier.
3: Je wordt je 64.
0: Ja, en als het op televisie meisje is, dus je dan maar even oorschakelen naar de radio. Want op televisie begint er dadelijk zijn oorprogramma. Ja, de polynomer op app, wat is het weer? Druk op de knop. Twaar noemers van de heikrekels. A, waarom heb jij me laten staan? Of B, je bent voor mij alleen. Krijg nog Gary die ik even gestemd had. En Janke, sjog ik nog binnenkom. Ja, het is weer een 60% voor de stem. Van waarom heb jij me laten staan? En daarbij stuurt we dan officieel Njontje San 60 al. Tot erbij, dadelijk snij 4 voor.

0: Lichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
6: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Zorg even naar het verkeer. Want het is een probleem op de N360. Leeuwarden richting Arnhem. En het gaat om beide kanten. Tussen Dokkum en Metselaar. En dus ik tussen Metselaar en Dokkum. Er is toch een ongeluk te diek dicht. Het gaat om de N360. Deze oeren hebben we het hier.
13: Joggetje 74.
12: Ja, het hier van een olifant op nummer 1. Ja, en tussen de fonduepan op tafel. En dan start even weer betinkt. Dus de egen even dicht. Dan roekst hard de sprietbrander weer. Wie is dat nog? Muziek komt er dadelijk gewoon uit die hitlist. Deze van Ike en Tina Turner. Come on, baby, let's get on. Oh, prachtig. Baby get it on. Kom

0: Tron.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
10: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
11: Snijden in Friesland.
12: Johan Terrein.

0: Ike en Tina Turner. Baby, get it on, wie dat?
1: Het gevoel.
2: Het nice.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzijns oren.
1: Snijnie Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Waarom nou eind augustus Jontje 4? We zullen hetzelfde weekend doen, hè? Ja, en die hit van de beiden, Ike en Tina Turner. Prachtig. Dadelijk de top 3, wat we in de best verkochte plaatsjes hetzelfde weekend doen. In het jaar dat autofabriek DAF zich hielendal rjochtsien sil op de productie van vrachtauto's. De divisie personenauto's werd verkocht aan Volvo. Ja, en Nederland besluit de Starfighter straaljager te vervangen door de F-16. Op televisie zit nog in het jaar van top op. En het laatste seizoen van Swiebertje. Ja, ik dat. Hoe ziet dat ik alweer? Ja, ik had het ik nou wel, jongen. Volle letter hier het idee. Maar ja, zelfs een Swiebertje zo vaak weer herhellen. Ja, in de keuken komt die een santig geur die te mietten. Fondue. En dan ik de geur van spiritus, hè. Les van de eeuw kreeg ervan, wist het nog? En dan die lange varkjes. En dan hier ik wel die varkjes, maar die kleurkers. Elke keer kreeg je een eigen kleurken. En wie ik altijd dezelfde in de familie die zijn stukje vlees dan kwijt trekken in de pannen, hè. En op stap in Friesland kist naar plakken daar dit weekend. Ja, het echt losgeert. Belsum is hier een zantig, een Utgeens Mekka bij de Monty Bar, Sanssouci en Hof van Holland. En als dan tussenkomst van het stappen, dan hing het die reek van die sigaretten nog dagenlang in de jas.
1: Dit is de top 3 van Doe. 3.

0: Treien, Status Quo, Roll Over, Lay Down. Op Treien dus en twaalfde Tumbleweed, Somewhere Between. En dan de nummer 1. Hele bijzondere plaats. Je levensverske, het weer de Elephant Song. Waar het kreunt toch onder oren Hans van Hemert. Met de tekst van Roger Waters en Gregor Frenkel Frank. Dat lied waar het verboen mij het World Wildlife Fund. En gie oer een olifant die de meeske een spiegelvaart houdt. En dorst waard het geen zwieren preek, maar een meisjongen die in jontje 24 heel Nederland in de macht hie.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

0: toen ze omheen ging, Omer op app. Als het eens voorbij komt van Kamal en die Elephant Song. Het is 30 minuten voor Jelver Seizenburen. Imke Klevering had nog een medaille hellen. En Joert een zilveren op het wereldkampioenschap roeien. In de mixte 8 lieken Nederland op weg naar brons achter Roemenië en Amerika. Maar de eindsprint van de Nederlandse Mali en Frali wie beter als die van de Amerikaan. Uiteindelijk holden Klevering en haar ploeggenoten Jochen 100ste oer. Met z'n tweede waren het gat bij Roemenië weer meer dan 12 heel seconden. Die medaille gaat dubbel mee naar Klevering thuis, want haar vriend Rick Rinks zie het in de ik in de mixed 8. Verslaggever Andor Faber spreekt met Imke Klevering naar de wedstrijd.
1: Ik ben echt lachen om dit samen te het baan. En we hier wat goede meiden, maar die Amerikanen, nou, dat is hier de mannen van jou en ik. Dus dat kwam nog wel even op de riemen in te zitten. Ja,
2: ja, hoe spannend wie dit?
1: Ja, ik maat het even met Romsje in. Maar het was heel spannend. Volgens mij hebben we echt...
2: Jongen 100ste.
1: Dat is niks, dat is mooi. Ja.
2: Hey, Zilverwit heeft helder, want de Roemeen wien, ja, kreeg wat vierder op dit onderdeel als je.
1: Die wien vaardig hier ik echt heel goed, maar we hebben dichterbij. Ja, prima.
2: We hieten juist er al hoor. Er ziet maar die Vreun in de boord. Hoe wie dat?
1: Gezellig. Ja. Ik kreeg wel wat viervoetje, maar nou is het natuurlijk superleuk. Ja, zeker.
2: Ja, ik zei al, de prijzenkast die maat uitvrijden worden, want je neemt beide een zilveren medaille mee.
1: Ja, zilver brons en zilver. Dat is hartstikke mooi. Ja.
2: Hoe zit erom op dit WK?
1: Ja, ik ga het echt super naar mijn zin hoor. Wie echt wie mooi. Natuurlijk word je goud, maar ik had vooral heel erg naar mijn zin hoor. Dus dat is mooi.
2: Is dit dan, had dit nou een soort vuurke bij die tevoorschijn toveren? Want we hebben het de laatste keer gehoord. Dat ik nog net zo goed wist. Dus van wat toch ik komende jaren. Had dit misschien weer iets onwakker bij die?
1: Ja, ik zit er wel bij dan. Sarah gaan weer dan. Hoe kun je dit beter meidje? En zulke gedachten komen dan toch wel weer. Dus je hebt wel de goede kant op, denk ik. Ja.
2: Ja, de gedachten van, misschien hoor ik wel op, die worden wat voor drukt op zo'n WK, denk ik.
1: Ja, nou is gewoon alleen mooi en leuk, maar zo meteen komt die winter weer. Dus dan, nou is gewoon feest, dus leuk en word je de blote van. Ja,
2: ja die winter, dan eerst baanhut fietsen leuk, hè?
1: Nou, dat weet ik nog net. Oh. Ik denk, dat moet je dus kiezen of je wil roeien of een keer wat proberen. Ja.
2: Dat is ook al voor letter, hoef het nou nog naartoe te hebben.
1: Nee, ik ga nou nog dit en dan verkoersje en dan show weer, ja.
2: Heb je nog een mooi feestje zoals afsluiting?
1: Ja, we hadden een club wat organiseert op de roeiers van US. We hebben een titel al de kaarten in de verkeer die en het werd een groot feest. Ja. Leuk. Daar heb ik wel zin in. Ja.
2: Rustig hoor, nou joen.
1: Ja, af net. Ja.
0: Imke Klevering, wie dat? De familie Klevering is groot op deze prestatie.
3: Dit is het allermooiste moment waar je wel even kennen. Skit.
4: Wacht even.
3: Ja,
4: eerst kijken. Wacht even.
3: Ja, we hadden de laatste tijd even aardig wat beleefd in de familie. En daar ben ik snel mooi terug in de kam. En dan nou je dan nog eens presteren. Schitterend. Prachtig. Heel mooi.
2: Hoe is het voor je om je bij te wijzen?
5: Geweldig. Echt geweldig. Had er hartstikke hutten voor. Ben heel emotioneel hieronder. Ja, heel mooi.
2: Ja, hoe zie je het niet in die laatste tiental meters te zien? Want wat een spanning.
6: Oh, mijn hart. Oh, de god zou volle adrenaline terug in. En razen en schreeuwen. En toen zei ze zeven meter roeien. Maar ze had die in, op eigen bodem. En die had ze. Ze had er mijn achten die in. En mijn hart kon nog steeds keren. Dus ik ben nog helemaal... Heel mooi die in. Echt geweldig op een bosbaan. En dat we er al je bier komen wijzen, dat is... Ja. Machtig. Goed machtig.
0: Ja, de eerste wel het feest, hè? Imke Klevering, Ine Medailles vol. En de familie hield al enthousiast. Heb ik een Paul deze oer? Jazeker, Hallem.

Trin van Goorn of Trin van het Leidje? Ja, wat wordt het? De eerste plaatsje saai zoeren uit die hitlist. Ja, Jotje 24. A, Johnny Nash, Tears on My Pillow. Of B, Judy Collins, Send in the Clowns. Het is vandaag, hè? Dat bepaalt mij wat we dan draaien. Heegste percentage komt voorbij. Paul, die 14 domer op app. Haast hem op de telefoon, domer op app. Rusboppen, app, uur, teksthoortje. Of staat hier best. Stuur een bericht. Dat is die 12 nummer zien. Hoest 10 favoriet. Alleen nog maar even om te vinden.

0: Eagles en One of These Nights. Oh, prachtig. Ja, ik zei Epstein in de hitlist, nummertje 24. Ja, het is gewoon fantastisch op snijden met je, hè, om de erfstroom te rinnen en de mooie plaatsjes eruit te herin. Hoe gaat het bij de Paul in de omroep apps?
1: Snijden in Friesland. Dat bier doet.
0: Trin van het Goelen of Trin van het Leidje. A. Johnny Nash, Tears on My Pillow. Werd stemd onder oren door Ali, Henk, Annie. Ja, Annie zei toch, die is net zo vaak meer op radio. Lekker is dat even. En Piet zei, door mij met Johnny Nash. Lekker noem ik het, titiert. En Simon die zei het, ja. Ik dacht, ah joh, want van beden vallen we van in sleep. Nou, ik zwaar ik dat wekkerbloos dadelijk met 12 platen uit die hitlist, Simon. Dus dat komt goed. Kwartier getuigd van die stem. Baby Dick stemt, Judy Collins, Send in the Clowns, onder andere toch Tineke, Jan, Jaap, Stuart en Mariet. Stem ik even bij mij. Pauline de Omroep app. Auto van het jaar in 24 is de Europese auto. Van het jaar is de Citroën CX. Ja, en misschien had ze nog een beeld bij als het, als het zijn juist een Citroën CX. Dat is een auto die het eruit zegt als de takkomst is, maar vooral als het nog een DAF of een cadet bent wie is. Wie wordt hip, hè? Maar wie wordt indertiert ik dat de kokerbalken nog even in textiel zetten. De masten, hè? Misschien wist het dan wat 10 eerste auto wie het deelde het even. Vind ik wel nieuwsgierig. Ik heb de Omroep app van Broek op WhatsApp 0620 voor jou en Jochen. De politiek is bot in beweging. Er wordt al vooruit rond op de verkiezingsinjontje zandig.
2: Aan alle kanten wordt getimmerd aan een nieuwe middenpartij. Maar het meest in het oog lopen de moeizame pogingen het christendemocratisch appel landelijk van de grond te krijgen. Begin dit jaar zaten de kopstukken van die combinatie op de eerste rij bij een CAU-congres. Toen al om te praten over de vorming van één kieslijst. KVP-voorzitter De Zeeuw zag geen heil in de discussie en trad af met ideeën voor een eigen partij. In september op een echt CDA-congres maakte ARP het zijn partners extra moeilijk door het appel op het evangelie te willen bouwen. De KVP vreest dat het CDA niet aan zijn doel zal beantwoorden en werkt nu uit voorzorg aan een eigen lijst. ARP-voorman Aantjes hierover.
3: Ik ben wel wat teleurgesteld omdat zo'n beslissing op zichzelf ook weer een nieuwe belemmerende factor kan gaan worden. Maar ik moet aan de andere kant zeggen, ik heb er toch ook wel begrip voor. De KVP heeft zo alles op de kaart van die ene lijst gezet. Of dat nou verstandig geweest is of niet, laat ik helemaal in het midden. Ik constateer het. En als je dan vaststelt, ja, dat de politieke eensgezindheid toch niet zo voortschrijdt als wenselijk zou zijn, dan heb ik er al een begrip voor.
2: De ARP houdt nu vast aan een akkoord tussen de fracties.
4: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit.
5: Joggetje 4.

0: Siska Peters, Ronnie Tober, krijgt na de kermis en Status Quo, Roll Over, Lay Down. Nou, Simon zei, ik zei het al, de vals net iets liever.
1: Snijden in Friesland.
0: Ik heb zelfs, ik kom, ja, de charismatische koers, hè, uit, A, Johnny Nash, Tears on My Pillow, of B, Judy Collins, Send in the Clouds. Je best maar die polynomer op hebben, haast dan maar even een tussenstand. Dan, ja, geef even naar Eertragie van Omroep Friesland. Daar zit Erik en hem af een beetje weer. Hetzelfde dat hij doet, 20 augustus. Jotje 74. Wat wie er in het viskenijs, Erik?
2: Als amateursterrenkundige is je dierbaarste wens een ster te ontdekken. Na 40 jaar de sterrenhemel te hebben bestudeerd, is mij dat geluk ten deel gevallen. Ik sta werkelijk een beetje op mijn benen te trillen. En dat zei de heer Land van 54. Hij deelde ons dat vannacht tegen 12 telefonisch mede. De heer Lands, die scheikundeleraar aan de Rijksscholengemeenschap in Harlingen is, beoeft al vanaf zijn 14e jaar af de sterrenkunde. Nou, hij ziet er Justin en ik weer in het zwerk om te zwaaien heen. En hoe zien we dat? Bij het sterrenbeeld De Zwaan staat een ster te veel. Was onmiddellijk zijn conclusie. Hij wist ook direct dat het een ster was en geen kunstmaan. Want die heeft hij al zo vaak waargenomen. Deze bewoog absoluut niet, dus het moest een ster zijn. Hij deed zijn waarneming met het blote oog. Nou, hij woerde wist van wijs natuurlijk. Hij had een verrekijker erbij gepakt. Nou, ja, niks wie oors, dus het wie een ster. De heer Land heeft toen contact gezocht met professor Dr. C. de Jager van de Sterrenwacht in Utrecht, die hem bevestigde dat zijn waarneming juist was. De professor had nog enkele meldingen uit het land gekregen. Het is een ontploffende ster die plotseling op zijn minst 100 keer zo helder wordt als hij was, zegt de heer Land. We noemen dat een nova. Het kan ook zijn dat het een supernova is. Die ontploft volledig, in tegenstelling tot een nova, welke alleen een schil afstoot. Prachtig, Nijs. En de wens van een amateur sterrenkijker die ging dus in vervulling.
3: Waarom in de tijd?
4: Dit is de tijd van de elektronica.
5: Op snel in de midi.
6: Inderdaad.
3: Bij Omroep Friesland.
6: Maar door wie moet dit gebeuren?
2: Johan Terpstra.
6: Laat die mannen af, maar jij
3: Snijden in Friesland.
7: Altijd Snijden Radio.
8: Die oude muziek, ja, vind ik mooi. There's a ship

0: Hier we jetten, de Mexican Whistler. Ja, dan wie je gewoon hele Roger Wittke net te jetten. Noem maar wie je wil van hem. Ik denk, ja, nou kom ik deze zin in de hitlist. Die 74. Dan draai ik, hè. The Last Farewell, wie je dat. Sportclub Heerenveen had in Tilburg twee keer een vastsprong net vast horen kennen. Na een doelpunt van Willem II maakte Jacob Trensko 3 minuten later de 1-1. Oliver Brouwer zette Heerenveen daarna op 1-2 vastsprong met zijn eerste eredivisie goal. Maar ik, die vastsprong worden net lang. Devin Haan maakte 9 minuten vartiert de 2-2 voor Willem II. En de ploeg erbij. Heerenveen neemt dus 1 punt mee in Tilburg. Teleurstelling bij de trainer-coach van het Heerenveen.
1: Robin Veldman, ik kan me intinken naar een 2-2 in Tilburg, in de promovendus, dat je stenen maar je zeer teleurstelt gevoel.
2: Ja, enerzijds omdat ik vind dat we niet goed genoeg op de afspraak waren. We hebben een paar momentjes gehad dat er nog een klein beetje erop leek, maar te vaak niet. Maar als je in minuut 82 dan alsnog met 1-2 voor staat in een uitwedstrijd, ja, dan vind ik dat je die veel beter over de streep moet trekken. Enerzijds aanvallend, hè, want wanneer ga je welke bal spelen of wanneer ga je Willem II lokken om druk te gaan zetten en dan ga je uiteindelijk proberen te prikken. Maar anderzijds ook wel hoe we dan die twee counters verdedigen, zeg maar, waar zij twee goals uit maken. Ja, dat vond ik echt onvoldoende.
1: Ben je er frustreerd door?
2: Ja, dat frustreert wel. Omdat het met name ook in ons aanvalsspel was het al te weinig dynamisch. Hè, wat we normaal wel voor elkaar hebben. Dus zowel in de ruimte achter de middenvelders van Willem II hadden we voorzien dat we daar konden spelen. We hadden voorzien dat we aan de zijkanten moesten doorbreken omdat de as heel gesloten was. Alleen als je dan kijkt naar de kwaliteit van de intensiteit, dat is gewoon te laag gebleken om echt veel kansen te creëren. Nou, dan maken we twee prima goals, denk ik. We hebben een paar kansjes. Maar ik denk ook dat we het gewoon te veel weggeven.
1: Ja, is dat blik in de eerste helft of na een paar minuten al terug van, oh jee, wordt het Samidje?
2: Nou, ik moet wel zeggen, de supporters van Willem II stonden er ook even goed achter. Dus ik vond ook wel even dat na een minuut of 10 ging de storm liggen. En toen werd het wel wat rustiger, dan kregen we wat meer controle. En toen moest Willem II wat meer hebben van snelle omschakelmomenten om ons pijn te doen. In principe hebben we de tweede helft al een bal op de lat. En hebben we volgens mij niet heel veel extreem grote kansen meer gezien. Alleen wij creëren dat zelf ook niet. En dat verwacht ik wel als ik naar mijn selectie kijk. En de kwaliteiten die we hebben, dat we daar veel meer uit kunnen halen.
1: Ja, dus dit interview, de begonst, maar we wie net op tijd op een afspraak. Wat betekent dat eigenlijk, dat je net op een afspraak binnen?
2: Je bent niet goed genoeg op de afspraak. Kijk, we waren wel op tijd. Maar als je gewoon kijkt naar de kwaliteit van ons aanvallen. Onze kwaliteit van passing. We hebben een dribbel, we willen een balletje breed verliezen. Dan moeten we helemaal terug. Dan moeten we gewoon veel beter uitspelen. En dat was ook wel een beetje het probleem vorige week tegen Zwolle. En nu merk je ook dat het moeilijker gaat. En dat hebben we in de rust aangegeven met een aantal momenten van timing. Of Maxence juist 1-1 te laten in plaats van er altijd iemand overheen te moeten laten lopen. Want wij dachten ook dat Maxence ook gewoon zijn 1-1 daar goed kon spelen. Maar het zit hem ook in het ritme van spelen. Dus meer een bal spelen van nou doe jij maar, want ik weet het niet. Oh, doe jij het maar, ik weet het niet. In plaats van initiatief en ritme aan de bal geven om een tegenstander uit te spelen. Maar dat was gewoon onvoldoende.
1: Er komt wel een kwaliteitsimpuls om, zo liek het. Want je bent al heel lang op ziek naar een extra vleugelomvaller. Marco Fargi liek het naar Heerenveen te komen. Wat kun je daarover vertellen?
2: Dat ik op de hoogte ben van onze interesse natuurlijk. Ik heb gisteren en vandaag ben ik daar niet mee bezig geweest. Dus ik spreek wel, denk dat ik straks in de auto Johan of in de bus Johan even bel. Dus ik kan daar niks over zeggen. Dan moet je Johan vragen.
1: Ik zeker het wel. Maar wat voor type voetballer is dat eigenlijk? Want het is een vleugelomvaller. En Jim zit er eigenlijk al volle langer achteraan.
2: Nou, voor de tweede keer achteraan. Ja, en het is een buitenspeler die ook goed aan de binnenkant kan spelen. Maar ook een goede voorzet heeft en rechtsbenig is. Zowel kan aan de linker en aan de rechterkant spelen. Alleen nogmaals, ja, ik loop er een beetje op vooruit. Maar ik weet niet hoe ver het staat. En volgens mij zit het ook nog tussen zijn club en onze club. En onderhandelingen tussen ons en hem. Dus dit is de omschrijving van de speler. Maar ik weet niet hoe ver het staat.
1: Nee, dat is natuurlijk. Ik sla aan snek Johan Hans, mijn vreetje. Wat precies de stand van zaken is. Maar goed, Doki staat in elk geval mijn rotgevoelde buzzing.
2: Ja, dan denk ik dat we een rot week hebben. Gewoon, ik vind dat deze moeten we ook wel voelen in dat dit ons niet mag gebeuren. Als je ambities uitspreekt, dan kan je een matige wedstrijd spelen, maar wel 1-2 voorstaan. Maar dan moet je hem over de streep trekken.
1: En Hion Dolcin toch misschien wel een van de zwakkere broeders in de Eredivisie?
2: Nou, ik vind dat ze wel heel leuk voetbal spelen. Alleen als je ook kijkt naar het verschil in de selectie en ervaring in Eredivisieniveau. Dan vind ik dat wij daar wel verder moeten staan. Ja.
0: Trainer coach van het Heerenveen, Robin Veldman, wie je dat. Meer dijpeteren vindt letter op onze website omroepfriesland.nl in de Omroep app. Onder andere die van Luc Brouwers, nou erin van de wedstrijd. 24 pak ik deze week even bij. Oh, wat is wat prachtig, die muziek. Als dat weer Jest en Sjost al hier. Ja, je wil eigenlijk ook net omhinnen. Instrumentaaltje van Van McCoy en The Hustle. Wat wil het uiteindelijk dadelijk zien die Paul Omroep app? Oh, dat is wel nieuwsgierig. Ja, de slag komt er dadelijk zeker om.

0: Van McCoy, die dat. En de Hustle. De eerste drekrace op Vlinfjord Drachten werd verrieden in Jotje 74. Ja, ach, dat ben ik wel best, hè. En dan koest ik wat centjes bij verzinnen. Als dan flesjes hellest is waar op het veld. Voor de Dutch Hot Rod Association is het het eerste Drachtenweekend. Ja, ik de viering van haar 40-jarig jubileum hier mij bedrachten ik de thuisbasis van het Nederlandse drekrezen. De binnenveertskippers binnen ontevreden. Ze blokkeren de Nederlandse vaarwegen nu protest in de plan om de evenredige vrachtverdeling uit te schaffen. Het is de blokkades beginnen op 15 augustus en het wordt 28 augustus 24. Op 31 augustus werd Henny Kuiper in het Belgische Ivoire broodkampioen hutfietsen op het Veno Festival. Van 24 in onder andere de George Baker Selection, Catapult en Nico Haak en de Paniekzaaiers. En je krijgt even een oproepje. Ja, wat wie nou die eerste auto in dat hier? Anne, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Johan.
0: Hé, hey, we hebben overeenkomst aan wij. Want wat voor auto, ja, wie die eerste heet, Anne?
1: Nou, dat waren Datsun 100A, een deel, nee. Een citroengeel, volgens mij.
0: Heb je dat de originele kleur, die gele?
1: Ja, volgens mij wel. Maar ik heb latere foto's van zien dat het ding ja, een beetje oorsporten was. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Nee, nee. Hey, maar ik hier dezelfde, joh. Dat wie mijn eerste auto. En die van mij, wie reed. Die wie oorspaard.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Maar kijk, ik werkte toen bij de plaatselijke wieler in Vraneker. Dat is de opleiding als de automonteur. Ja, net zoals ik het niet zo uit had. Ik had eerder een auto gekocht dan dat ik het rijbewijs had.
0: Ja, en hoe koer dat? Vond je het zo'n mooie auto?
1: Ja, ik vond het een geweldig badje. Een echt super badje.
0: Ja.
1: En hij bracht me overal. Kijk, omdat ik opleid werd voor automotor. En toen moest ik een militaire dienst. En hij heeft mezelf naar een Seedorf gebracht, heen en terug. Ja, dat was gewoon een super auto.
0: Ja, en waarom dan?
1: Weet ik niet. Ik vond het type en de lijn zo mooi.
0: Ja. Ja, sportief wel, hè? Hey.
1: Echt sportief, ja. Sportstuurtje erin hadden we dan. En dan hadden we meer van die gekke dingen erin. Dat kiekt ook constant alles mezelf doen.
0: Ja, ja, ja. Ik weet nog wel. Ja, bij mij werd het wel letterlijk, hè, dat ik die auto kreeg. Maar die van mij woont net weer veromskakelen. Van de vierde naar de tweede en de tweede. En dan wie ik naar Squallen leeuw het. En dan hoopte ik dat ik mijn trorrie in de koel. Waardoor wie ik bang dat de auto afslaan zou, hey.
1: Ja. Ja, dat was een geweldige tien, Johan.
0: Ja, mooi. Nou, leuk dat ze verhaal even dealen moest, hey.
1: Nou ja, geweldig. Ga je hem weer wat hebben, dan reageer er wel op.
0: Ja, dat is een 100A. Als ik een foto had, dan deel ik die guy met mij, hè?
1: Ja, als ik een foto vind, dan hoor ik het ook even. Dan gooi ik hem even bij je op het publiek.
0: Hartstikke mooi. Tieren, hè? En een mooie joen.
1: Jo, nou ook, joh. Jo, hoi, hoi.
0: Ja, zei je dat op snijd een beetje. Het O-jaargevoel, hè? Ja, dezelfde auto. De eerste auto wie je verandert, dat is een 100A en Gielen. En ik hier diezelfde, maar dan naar Reerde. Ja, daar is de Paul onder op app. Wat wordt het? Nog even naar het Nijs uit uw eigen provincie. Hotel, restaurant Bellevue onder Nijstedt in Leeuwarden. Je ticht, dat spiet van het grut, aantal klanten en ik het personeel.
2: Het spijt me ontzettend dat Bellevue weggaat. Want dat is een van de gezelligste plaatsen waar je tot nog toe eens even gezellig heen kon gaan. En ik was ook een van de eerste klanten van de heer Havenga toen hij hier begon. En hebben een hele plezierige tijd gehad. En het was ook altijd een mooie zaak, een gezellige zaak. He? En waar het publiek ook altijd met plezier kwam. Je kon er lekker eten, je kon er lekker drinken. He? En we hebben hier altijd met plezier, waren we hier. En ik heb dus van heel veel mensen gehoord dat het een ontzettend speet dat de zaak wegging. He? Maar ik kan het standpunt van de heer Havenga dus begrijpen. Maar het is voor de stad Leeuwarden zelf is een groot verlies dat Bellevue weggaat.
0: Ja, zo zitten we Njontje en Vier van Zand te gast. Oh, maar nog even de Paul in de omroep heb. Ik zou even zeggen, harde radio komen, want we gaan hier de Veen vanzelfs half vanmiddag, hè, de wedstrijd Willem II. Maar Cambuur, Mat, Fianne, ik nog. Is Fianne zelfs wedstrijdverslag hier ik bij u TN op de radio. Dadelijk eerst een stik de Jong van Friesland. Altijd loffelijke muziek. Ja, en wat is het nou uiteindelijk worden, hè? Pauline Omer op app. Ik druk nou op de knop. Ik zeg dat A, Johnny Nes, Teers om mijn pillow. De cross-stemt is trof vrouwtje. Wat een mooie warme stem. Ik noem me Rekker mij. Bouwtje, heerlijk. Lekker even zo'n oud noemer, hè? Zijn meisjes is er net meer. Marije, zei ik, lekker eerst genoemer. Ik hoor de radio aan als die voorbij komt. En Jelle, Johnny Nes voor mij, prachtplaat. Maar ik, Judy Collins, send in de Clowns B. Wat stemt onder oren terug. Nietje, Harm en Jeltje. Ja, Judy, haar stem past hier perfect bij. Heel sfeervol, zei Jeltje er nog bij. Nou, druk op de knop. Het is hem. Ja, wat is het worden? Het is Johnny Nesburn. Ah, 64% van de stem. Dit weer Stijn in Friesland, dat weer doe. Ik wens je daar een hele noffelijke joenen. Ik uit namen van Björn en ik van Remco.

0: Omroep Friesland.
1: Twa en je hoort op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Nu bij Dirk honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio. Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl

0: De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
6: De Jong van Friesland.
4: Non-stop muziek.

Het is 39 augustus en het is misschien wel de meest besprutsen wedstrijd van dit weekend. En dat had alles te krijgen met het feit dat ik nou even naar rug zag en daar een leeg uitvak zag bij de wedstrijd tussen Cambuur en FC Twente. Die toer iets minder als een kritieke beginnersil. Het verhaal is bekend, er binnen geen supporters uit Enschede mooi, want die mochten net komen vanwege de onveiligens vorige week tussen Cambuur en Feyenoord. En dus zei burgemeester Voort van Oosten, ik wil geen verhelling en dus komen er geen supporters. Maar daar is een heel zoet zijn. Uiteindelijk wordt ik altijd nog gewoon voetballen hier. En slagt het Cambuur om eindelijk rust van die hatelijke 0-0 te komen en dat laatste plak in de Eredivisie voorbij te gaan. Dat is de vraag van een jong die het stelt voor ik ken. De techniek is in hand van Björn. Mijn naam is Willem Vermeldvoort en Björn dacht, Cambuur staat op 0 punten. Misschien binnen zijn heel iets beetje bang. Nou, dachten we, dan kennen het Brechtje net mooier. En dus beginnen wij van Joen met de muziek van Toontje Lager. Uit 1982 is dit Ben jij ook zo bang?

Ja, de zwolle stem van Erik Meesje. Dit is Toontje Lager. Ben jij ook zo bang? Nog ongeveer 10 minuten te gaan. En dan speelt het Cambuur de wedstrijd tegen FC Twente. De vierde wedstrijd van het seizoen. En uit drie wedstrijden nog altijd 0 punten voor de Ljouwerters. En dus moest er verroering komen in de opstelling. Want zo koe het net langer. Daar komen we haast even op. Want zat je wend binnen van mij. Begin ik altijd mooi het uitspelende team. Werd Cambuur tegen mat. En daar is een wijziging die het opvalt. Want op de goal keept Joel Drommel. Lars Hoenestaal, die keept de Arun weekend nog in Karabach in Azerbeidzjan. Maar hij is er Joet Wolbij, zit op de bank. En de 36-jarige Duitser maakt het plak voor de 29-jarige uit Bussum. En dat is Joel Drommel op de goal. Efterin net een heel soort verhoringen. Eigenlijk heel en dal net. Bart van Rooy, rugsback. Robin Prupper, Ruud Nijstad. De namen die er nog Wolbij is. Want de geruchten gingen dat Barcelona een heel soort interesse in hem had. Hij is 18 jaar, komt uit Almelo en is een heel groot talent. En ja, dan bel je in Barcelona gauw even een meisje op. Dat betekent dan vaak dat ze Wolf net speel je. Ruud Nijstad is er in elk geval vol bij. En hij krijgt om de linkerkant efterin de stipe van Aske Adelgaard. Een 22-jarige Deen die het om die linkerkant een heel soort naar voren draaft. Naar de linksvoor, dat is dan een man uit Noorwegen. Dat is een buurland, nou, noorderbuurland van Denemarken. Maar die twee draven zou volle dat ze ongetwijfeld wel een keer bij elkaar op de koffie komen. En dat is Sondre Ojasetter. Controle op het middenveld is er van Ramiz Zerouki en Daouda Weidman. En derde voor stiet Younes Taha. En dat is wel een opvallende wissel. Want Daan Rots speelt er gewoon bij. Maar ja, die moet nooit zoveel wedstrijden ik eens een keer skoft houden. Marco Piaka om de rechterkanten. En de namen die het alle voetballeefhouders wel wat zoiets. Dat is die van Wout Weghorst. Die stiet in de spits. Daar is ik bij Twente een heel soort om te dwan. Maar Sam Lammers, dat is zijn concurrenten. Bij het altijd zijn waar. Ken je die net bij de spelen litten? Nou, die is er in elk geval net meer bij. Die staat op de wip bij PSV. Die gaat naar alle gedachten naar Eindhoven. Heel dichtbij. En dus is hij misschien wel het slachtoffer worden van John van der Brom. De trainer die het oernaam heeft bij Twente. Zat ik al zo bij Cambuur wijzigingen. Want ja, 0 punten in 3 wedstrijden is net heel denderend. En dus mat er wat barren. En het eerste wat meestjes zijn. Bouw nou defensieve zekerheid in. Want dan kan je misschien echt wat budget in een wedstrijd. En daar het coach Johan Plat naar luisteren. Die komt uit Volendam, Johan Plat. En die even een beltje naar dat prachtige vissersdwarp. Daar om die zeediek. Heel mooi mocht je daar een keer heen gaan. En misschien kom je dan ik nog wel Billy van Duiltje, 20 jaar, komt uit Volendam. En die is naar Cambuur kwam. Een verdiener van AZ is hier. Maar is een jongen die bij AZ ik op de wip stier voor het eerste. Want het is een heel groot talent. Speelde onder oren de Johan Cruijffschaal nog. Maar hij wil meer verdienen, meer speel je als dat er nou nog bij AZ. En dus zocht er even een orenclub dit jaar om daar ondervinding op te dwam. En tussen Cambuur, als Tobias komt, jongen, dan krijgt Fottendalix een basisplak. En toen toch Billy van Del. Nou, dan gaan we daarheen naar Ljouwert. Dan steken we die C-diek oor, die Oostludiek. Die zijn nou dan, ik gewoon nog reziepen mis. En dus is Billy van Del, Joen Fottendalix in de basis. Wielst er deze week een krek ontsluiten is. En is hij achterin de extra zekerheid, wat een 5-3-2 opstelling worden is. Onder linkerkant Lucas Jetten. Die namen kennen we intussen. Ik zal net zeggen wat zijn verneemde omk is, want hij wordt er zelf helemaal flauw van dat er heel tijd weer helder wordt. Maar dat is vanzelf. Zet je nou al weten, onze premier. Daarnaast hem dus, Billy van Duyl. Daarnaast Jamal Amova en Ismael Bouf. En onder de rechterkanten Morgan Costarelli. En dat betekent dat Rick Mulders zijn stadion gewoon vol echt zijn basisplak kwijt is. En ik Wiebe Kooistra, 20 hier uit de Harkema. Die zal toch wat hutter vechten matten voor dat basisplakje weer om te krijgen. Want zat het nou leek het had. Die Fransman, die het ik nog Italiaanse roots had, maar zat mij verteld is. Heel en dal geen wut Italiaans meer praat. Dat is een gebrek in opvoeding. Dat hindert niet. Maar misschien kan dat compenseren op het voetbalveld. En dus zit hij op de rugsback. Voor hem Jorn Berghout van Jong AZ. Speelt het al jaren. Ze staat gewoon bij Cambuur. En is een man die het, nou, misschien wel zijn Eredivisie debuut maakt. Nee, misschien wel. Die maakt het zijn Eredivisie debuut. En dan ben ik wel benieuwd of hij Joet wat budget te kennen. Naast hem Nicky Soeren. En dat is ik een, nou, controlerende verdediger. Dus je zoen haast elke kennen dat er gewoon zo'n verdedigers op papier staan. Maar we beginnen vanuit dat Berghout en Soeren iets meer naar voren in de Joet.
Rafik Elergui, de man die de doelpunten maakt bij Cambuur. Hij scoorde 3 keer. Dat ben ik de 3 goals die Cambuur dit seizoen maken. En voor hem in de spits staat dus nog een duo. Want die draaien die het eerst al die vier, daar is een van slachtofferen voor een verdiener. En daar staat nou Sami Buhudane. Er staat Sami, hij heet Sammy. Sammy Buhudane. En de nummer 29, die zo stadig hier heel tijd meer hemzelf shellet in de basis. En die ontwikkeling maakt Trommakert, die jongen van Jongentje uit Surhuisterveen. En dat is Ivan Henstra. En die maakt de beziekje om FC Twente nou naar dat dubbele programma dat zij hier in Tsjinkarabach en die Europese oerwinning toch weer even mooi beide voetjes op de grond te zetten. Ken Cambuur de punten pakken? Dat is de vraag die het elke nien hier in het Kooistadion had. De vlaggen wapperen. Het publiek komt haast het veld op. Voor onder linkerkanten een deels lege Noordtribune. Dat is zo ontemooi de 12e minuut. En dat is als statement tegen de straf die Twente kregen had. Er is dit een leeg vakje voor mij. Maar daarin stop collectieve straffen als vlaggen. Nou, in de 12e minuut komt er het publiek bij. Op 4 minuten dan begint de wedstrijd. En die wollen wij vanzelfs heel graag voor jou mooi nemen. Dus bloem hingen, maar we beginnen eerst even uit voor de muziek en het nice. Maar loom mij, je wollen niet van deze wedstrijd missen. Omroep.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier, bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Friesland Sport.
1: Willem van Meldvoort.

De bal rolt in het Cambuurstadion voor misschien wel de wedstrijd waar het meeste over sprutsen is deze week. En dat is de wedstrijd tussen Cambuur en Twente. We zijn een minuutje onderwijs en er is een flinke te backsetter voor Cambuur. Want ik zei Rafik El Argui, dat is de man die het alle doelpunten maakt dit seizoen. Die verdraait hem vol sluin bij het aannemen van de bal. Hij wil de bal aannemen in duel met een speler van Twente en draait dan om zijn as heen. Een pirouette is het, griept naar zijn linker knibbel en dit zucht er net goed uit. En dus met fysiotherapeut Harvey Bishop nou al in actie komen en liet het Daniel Kwam al binnen een minuut te

van pirouette als een balletdanseres. En die viel door een knibbel, giet lezen. Maar het is, hij stiet nou vol op en hij rint naar de sideline. Giet naar oer de sideline, dat is een naaie regel. Dat elke blessure een minuut behandelen we met buiten het veld. Dat is prima, maar hij stiet in elk geval. En dat zucht er dan wel heel goed uit. En hij is nou een beetje aan het strompelen en ontknikken. Ja, ik denk dat hij weer omkomt again. Nou, let we van het positieve. De bal rollt in elk geval weer. En die is aan de rechterkant bij Bart van Rooij. Dit speelt is hem al in rouw op de helte van Cambuur. Want elke nieuw is die om die kant. En dan heeft Ruud Nijstad de bal. En die zie ik het dan voortendalijks naar Daouda Weidman ongeveer. Dat is het recept wat ze heel zo doggen bij FC Twente om die linkerkant. En hoe zie je ze die Uria zet eruit. En het gaat nou naar de rechterkant naar Bart Verhooy. Die voortendalijks terug in. Ik kan zelf wel een 1-2'tje opzetten. Krijgt de bal net goed mooi. Baouf kende tussenin terug. Rammen de bal naar voren toe. Maar dan krijgen ze hem heel gauw weer om. Ja, kan bestiet even met je man. Dat is net noffelijk nooit 3 minuut 26. Dus ik zou zeggen, ze gauw als mogen weer omkomen. Dat wordt niet van. Zerouki helpt de bal op. Het een heel soort rond. Ik kan terugrennen naar de midden. Jonas Stahama, Scott van Oostaan. Die stelt huizenhoog over de goal heen. Nou, dat lege vak daar. Wat ik dus al zei. Dat er bij de Noordtribune een vak leeg is. Omdat ze solidair wijzen willen. Mooi FC Twente zijn ze. Want ze vinden het net dat Twente straf worden matten hier voor de wandaden van Feyenoord. Dat is het gedachtegang bij de supporters van Cambuur. En dus zullen zij in de 12e minuut aasen deze wedstrijd. Ik, Sjem. En dan zeggen zij ik dat Rafik El Arghoui veromkomen is in het veld. Dus dat is in elk geval positief nice. En die krijgt je voetendags de bal. El Arghoui die draait en die draait. Rekt de bal nou kwijt. Ja, die moet heel even nog even wennen. En dan komt het wel goed. Maar die jongen. Maar Zerouki kan hem van nou nemen. Die jongen. De Nederlands-Algerijnse jongen. Die zocht naar rechts. Naar de rechterkant. Onder oren. Der Van Rooij vrij. Die krijgt de bal net. Want het gaat voet nou strog. Nooi Onvi de Prupper. En die speelt hem nou via via. Nooi Bart van Rooij. Bart van Rooij nooi de rechterkanten. Zit er rond in. Laat er een tweede bal in het veld. Ja, dat is bijzonder. Die laai nog der vanwege dat schot van Younes Taha niet krijgt. En dus smit een Lobroek die bal nou weer het veld in. Met het spul stil nou weer de dochtskiersruchter Erwin Blank dan ik. Zandrietig uit Heer Hugo Waard. En hij denkt dan doen we deze bal even een vrije bal. En dan kennen we Aasten terug mooi voetbal in. En dat is dus onder oren Robin Prupper die de bal weer had. En Nijstad die de bal net goed onderneemt. Er is voetendags druk van Ivan Henstra. Nou dan kan Pjaka wel goed uitkomen. Marco Pjaka de links voor even. Hij stiert als rugse papier. Maar hij is naar de linkerkant te verhuizen. En daar gaat Bart Verhooy om. De rechterkant kan hij hem voorzetten. Nee, laat hem rond naar Zerouki. Zerouki had die rondte. Nee, ik net al te vol. En dus zie ik het hier dan maar weer gewoon. Daar rond die rechterkant van Rooijhuut. Ja, het is de eerste 4 minuten. Twente is baas op de bal. Dat is net heel vreemd. Want dat verwacht je mooi. Deze kwaliteitsverschil in spelers. En Cambuur zakt achteruit. En lid Twente komen. Het is een oor-Cambuur als wat we wend binnen. Het is net meer beziekjes vol als mogelijk naar voren. Het is even nou wat je wat de tegenstander kan. En dan zullen ze daar nou zelf opbouwen. En dan kan ze Sjem. Wat er gebeurt. Dit is een onval van Twente. Smiet niks op. Want de bal wordt eruit zitten. En dus kennen wij voor het eerst even nou de muziek daar voor Van den Jong. Dat is bij deze keer van een vrouw die het meer geld op de bank heeft als dat mijn telefoonnummer lang is. Maar dat heet het niet. Want muziek mooitje kennen ze wel. Dit is Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Ja, ik kreeg vandaag als eerste de vraag. Willem, hoe groot is eigenlijk dat banknummer van Taylor Swift dan? Nou, dat luidt ongeveer ergens in de miljarden. En daar hoor ik op me praten, want je wordt er net heel vrolijk van. Het is in elk geval bij Cambuur Twente in minuut 10 nog altijd 0-0. Wilst El Argui de bal heel makkelijk inlevert. We trog de trofvoetballen werken. En trog Twente onder linkerkant met Marco Piakka. Wij kennen die henne. Die speelt hem waarom naar nummer 42. Dat is Whiteman. Dat is een geweldige voetballer, die Fransman. Centraal ja, middenvelder is het eigenlijk, een controleur. Wilst ik om de linkerkant. Nou, ik bij Noord de spandoek omheen gekomen. Sjoeg. Veiligheid is prioriteit. Collectief straffen is wanbeleid. Ik zei al, ze zeggen hier solidair mooi Twente te wijzen. En dus is dat vak leeg. En die minuut 12 komen ze haast toch wel der dat vak in. En het is nou ongeveer een minuut zien haast. En dus zal het nog 12 minuten worden. Lange bal van achteruit van Cambuur. Die wordt opvangen door FC Twente. Robin Prupper pakt die bal op. Speelt hem in op Zerouki. Die 2-3 meter voor hem stiert. Dat is net heel ongewoon. Dat doggen die 12 niet midden in haast. En dan is het uitziekje werd ze in de kennen. Dan links of naar rechts. Dit keer is het de rechterkant. De bal waarom? Nooit Prupper uiteindelijk. Dat wel. En die speelt het dan waarom naar Nijstad. Dan zet Cambuur dan druk op in de persoon van Henstra. Kan Henstra bij Simon komen? Goed. Nou, dan kan uiteindelijk de keeper waarom. Want ja, daar weer iedereen even op slot zet, toch Cambuur. Dat we keurig dienen vanuit Cambuur kant. Dat de rest van de wedstrijd ik een beetje op die manier giet. Dan dwingt Joel Drommel maar de lange bal. En dat docht hij nou dus ik. En die komt uiteindelijk over de zijlijn via Cambuur. Kan Robin Prupper werpen naar jou bouwen. De man mooi de onvierdersbaan. Die de meeste passes per wedstrijd jouwt. Dat is ongelooflijk wat die jongen ongeveer produceert. Dat giet richting de 100. Maar dan ben ik de meeste naar links en naar rechts. Zijn nou ik naar Nina Nijstad. Of naar Ruud Nijstad. Excuus, ik wil heel graag Nina Nijstad zeggen. Dat is een voetballer van PSV. Die komt uit Friesland. En dus elke keer dat ik Nijstad zorg, zorg ik dat. Dit is Ruud Nijstad in elk geval. Die een stekbal jouwt. Die het onderschept wordt door Billy van Del. En nou kan Cambuur misschien iets in de counter. Besjen? Nee, jawel. Ik zag het een beetje in twijfel. Jojer het fluitconcert. Want Rafik El Argui leek er van terug te wezen. Maar die Loisy Mandel zei Erwin Blank. En dus een uitreding. En kan FC Twente dat weer oenemen. En dat is onder linkerkant bij Aske Adelgaard onder oren. Die het nog net een heel soort Jipran is. Hij zocht nog nooit de man links van hem. Dat is Marco Piakka. En hij moet je hem zissen. Rint ook maar wat meer Jip. Want dan ken ik dat ik. Maar dat betekent ik dat Cambuur het goed steen had. Waardoor hij die kans net krijgt. Maar er waarom? Nooi Nijstad. Ruud Nijstad dus. En die, wie is nou naar voren? Die je nog altijd speelt het. Ja, nog altijd is wat betiert zijn voor een 18-jarige. Maar Barcelona het serieus interesse in hem. En dat bent alle clubs. Had die bel je. Nou, ze is dan maar eens nee. Uiteindelijk waait men nou onder de linkerkant. Mooi de bal ervan terug. Ken een stekbal Jan op Wout Weghorst. Wout Weghorst. Dit speelt ongeveer bij het strafschopgebied van Cambuur. Gaan ze van links naar rechts. Elke knie van Cambuur. Nou, ik waarom. En efter de bal. Ze volgens mij ook verdedigen. Maar het hele team onder de rechterkant. Is het er uiteindelijk? Taha, Wilster oud telt wordt hier. Ja, en dat is dat de 12e minuut nou onbrutsen is. En dus elke nier nou dat vak inrent. En dan kan elke nier nou echt van de wedstrijd genietje. Litten we even een statement zonder kant. En Sjoeg maar nooit voetballen. Sjoeg weet dat Wout Weghorst een voorzet krijgt. En die slacht de halve de holle. Want Ismaël Baouf, die knikt die bal terug. Dat betekent wel dat er een corner oerbloedt. En dit is wel heel loffelijk voor Cambuur. Ik dat die jongens dan nou in het vak binnen. Want je jere Vottendalix dat er loot waai komt. Dat kent de club Stiepe Jan. En dat is ze nedig. Want FC Twente is echt geen Leedse jongen. Ze staan dan wel al of die in de competitie. Maar dat komt omdat ze één keer verlengd hadden dit seizoen. Dat wie in jere vingen. En één keer woem Simpex wollen. Hier is de corner van Whiteman. Die giet oer elke niet in hinnen. Wordt verlengd door Billy van Del. Uiteindelijk de strafschopgebied uit. En dan is het oppakken terug onder oren. Die Bart van Rooij onder de rechterkant. Die luidt de bal heel rechtstig deel. Wacht het even tot elke nieuw toch maar weer te plak stiert. En dan begint Twente weer mooi op een naai opbouwen. Ja, zijn mij reëel maar je wezen. Het balbezit is bij Twente. Dat is wel logisch. Maar dat wisten we van tevoren. Ik wil dat er een 4-3-2 systeem bij Cambuur stiert. Want dat betekent een heel soort verdierje achteroer hing je. En dan wacht je op misschien wel die counter. Uiteindelijk is het Twente dat nou combineert op het middenveld. Mooi Zerouki die de bal naar rust jouwt. Naar die Uriasetter. Ken die hem ronde is en naar Taha. Ja, ken die naar Van Oost dan zitten? Ja, dat ken hij. Maar dat is net gevaarlijk, want die rolt het
penaltygebied haast uit, zo je ze kennen, oer de Efteline. En dus kan Thijs Jansen die bal delen, zal die hem aan zijn jip lezen. En dan is het nog altijd in minuut 14 tussen Cambuur en Twente 0-0. En dat jouwt dus de gelegenheid om er even uit te gaan naar de meest legendarische Bondfilm die de serie ooit maken heeft uit 1995. Pierce Brosnan wie de acteur en de zangeres van de titelsong wie Tina Turner. Dit is GoldenEye.

Ja, misschien wel een van de beste jongeressen. Dat is altijd wat regen om te zitten. Maar had je het erom haar, dan denk je toch misschien wel een beetje om Tina Turner. Dit wie GoldenEye. Minuut 18. Het is tussen Cambuur en FC Twente. Nog altijd 0-0. En de bal is bij Nicky Soeren op het middenveld. En we zien eindelijk eens een keer dat Cambuur in onval is. En dus kan de bal weer omlaan weer op Billy van Duyl. En is Twente maar elke keer waarom nou? Ben er al even heel en al omdraait. En is het nou eens keer om te zien wat Cambuur dan kan? Berg houdt in de midden, Hielendal vrij. Ken je de stekbal, Jan? Die komt net goed aan. Daar zitten ze bij Twente tussen. Dan is er een strier tussen boven en Weghorst. Die wint uiteindelijk Cambuur ik. Maar ze krijgen nog een vrije trap mooi. Want Weghorst loopt ons shirt. Ja, dan op zijn Weghorst zucht er om hem heen van ik doe niks. Berghout giet in elk geval terug mooi de bal. Ken die nooit de rechterkanten. Amofas die ter vrij. Die precies er om midden. El Arguiman heel zo rond op strafgebied. Heel uit jongen. Hij kat. Hij helpt nog net uit. Hij kapt nog twee draaiman uit. Luid hem op Lucas Jetten. Wat kan die? Naar Binta. Jetten. Ja, daar is het heel druk. Lucas Jetten. Hij ging naar Binta. Die dat nou krijgt even net. En dan shit hij de bal. Uiteindelijk zien hier van Twente. Want zien die intussen hem wel acht voeten die voor hem stien. Wie er één te machtig. En dus rollen de bal over de zitline. Maar Lucas Jetten gooien. Nou, de Wiekamper even dwars terug de midden. En dat vindt John van den Brom net heel leuk. Die komt nou zien duck-out uit. Of zeggen het donderen in Keulen. Hij denkt, hallo, dit gaan we net van deze wedstrijd. En dus met er bij Twente nog even op scherp. Maar budget dat er voor Cambuur wel echt mogelijkheden lezen. El Arguiz die heel al vrij. Nou, een lange bal van Thijs Jansen. Nou, onder oren Henstra. Henstra duel ingeen. Waagt het net. Wint dat net. Aske Adelgaard wint die bal van de moer. En dus Binderom nou er de oorkant uitdraait. Maar Robin Prupper opbouwen. En die docht dat nooit de rechterkant. Bart van Rooij. Wat kent die? Die kent nooit iets meer nog naar rust. Nou, onder oren Uria Zetter. Ik zou zeggen, let die de motor net onzetten. Want die is heel rap. En heel goed in die ingenieën. Maar Ronauta gaat dat prima. Weghorst komt in de midden. Voor de kaats krijgt die bal. Ik tikt hem erom naar Zerouki. Zerouki zocht nou naar rust. Daar staat van Rooij weer heel dalvrij. Van Rooij, die zucht weer naar links. Daar komt Weidman aan. Weidman, dat is die controleur op het middenveld die de bal elke keer weer ophelt. En die jouwt hem nou dan Jip, daar op onder oren die Adelgaard, die nou de middentaran is. Aske Adelgaard, dat is een linksback, maar als de statistieken van die jongens just, dat nemen ze een heatmap, maar een heel mooi woord. Dat betekent waar een speler op het veld stiert. En die jongens stiert ze wat haast altijd in de spits, als hem dat even goed uitkomt. En dat doet hij nou ik, maar de bal wie net goed. En dus komt hij uit bij Thijs Jansen, die kent nooit Billy van Duyl. Billy van Duyl, die heeft twee mannen om hem heen. Doet heel rustig. Net te rustig op de oorzoek, zei ze. Nou prima, nooit hem rond naar Thijs Jansen. En die tikt hem terug naar Bouhoef. Bouhoef kan die nou optekenen naar Henstra. Oh, geweldig, die van Henstra. 1-2 in één keer terug naar Mova. Die kan naar Soeren, die kan hierpen draaien naar links. Nou Castarelli, daar is eindelijk eens rond als een soort van wingback. Rin maar eens op. Nee, hij loopt de bal weer om. Ja, die eerste het al in het stadion. Oh jongen, hier nou krijgt even troor aan. Want dit stiest voor in het veld. Billy van Duyl dan krijgt die bal, die weer rondbal. En die loopt prachtig. Maar als je linkervoet, crossbal naar de andere kant. Maar een heel soort rond te verhenstra. Die naar Benta, naar Amofa. Amofa in de midden naar Soeren. Soeren tikt hem terug naar Van Duyl. Van Duyl tikt hem nou terug naar links. Castarelli wekken die hinnen. Laat hem verom naar Van Duyl. Dat is wel een wapen trouwens die Van Duyl. Want die laat die bal wel heel makkelijk krijgen. Maar een crossbaltje naar de orenkant. Laat hem nou op Amova. Die rekken de bal kwijt Amova. En dus ken nou Twente counteren. Maar Younes Taha ken heel makkelijk terug in de midden. Weghorst. Dit wordt traaitje in 12. Dit is wat er ook niet. Weidman in de midden onder de oren. Die krijgt de bal net. Hij gaat er hinnen naar Perka. Die laat hem verom naar Weidman. En daar komt dan krijgt Ian van Cambuur tussen. En die peert hem dan over de zitlijn. Ja, daar mag je komt denken. Dan heeft Cambuur krijgt even dat initiatief. Dat je denkt van, hier, je zit wat in. En dan kan ze bij Twente de bal veroveren. En dan ben ze heel, heel rap voort. Dat kennen ze wel. Het is net dat ze een dubbel programma gaan. Hè? Want ze binnen netwerk. Dat is wel duidelijk. Ze hebben van de Valk lunch hier. Hè? En dan zullen ze wel een flinke bak koffie gaan. Hè? Dat is duidelijk. Bart van Rooij om de rechterkant. Maar de bal luidt hem waarom naar Nijstaat. Nijstaat wekken die hinnen. Nergens. En dus rent hij zelf maar op. Oh, dan laat het even niet. Cambuur is net handig. Nijstaat kan gewoon een strafkopiet. En die shit hem geweldig, Ben. Mooi zijn linkervoet. Het is 0-1 voor FC Twente. Ruud Nijstaat had geen in om hem heen. Wol de bal links lissen, rust lissen. En denkt, nou ja, geen pakt mij op. Dan ren ik zelf maar terug. En die kan gewoon terug rennen. Daar is onder oren Soeren, Berghout.
Lucas Jetten, Uitsmel, Bouf, Jamal en Mova. Ginien is er. Die denkt, we springen hier eens voor. En dus knalt Nijstad. Die bal van buiten, zegt je, maar je linkervoet. Fenomenaal binnen. Ja, het is wel een fantastische goal. Dat moet zijn worden. Maar wie eerlijk zijn, ik wil wat meer verdiegen het. Dit is de Eredivisie. Als de centrale verdiegen het denkt, ik ken de bal niet kwijt. Ik erin zelf wel terug. Dan moet toch hier hem oppakken. En Thijs Jansen zucht dat ik. Die zucht een beetje zuchtend. Naar zijn verdiegenis. Die denkt bij hemzelf, jongens, waarom toch hier niet? Ja, Nijs staat erin van nou ongeveer de middencirkel. Gewoon terug. Behoedane docht niks. En dan Peter hem. Ja, krijgt net het kruis in. Maar het scheelt niet alles. Van nou een meter of 20. Wat een fantastische goal. Nou, dit is wel een tebackzetter voor Cambuur. Het is 0-1 voor FC Twente. Minuut 23. En ik maak eerlijk zissen. Dit wie net nedig. Want het beeld wie toch. Dat Cambuur heel niet meer beter begon te voetballen. En nou kennen ze bij Twente voortendags heel dal terug. Cambuur docht de hol omheen. Liet hij je net terug ten onder gaan. Want Aske Ado gaat aan de linkerkant. Sander Ujazetter is dat. Die aan de linkerkant terug kwam is. Die kan hem nou veromlissen. Op Ado gaat. Dat gebeurt net. Hij gaat naar Weidman. En dan gaat hij naar Nijstad. Ja, die zoekt net terug in de litten. Nee, die houdt de bal ik op rust. Zerouki is het. Om de rechterkanten. Kan die nou terug counteren? Nee. En dus is het nou wel een counterkans voor Cambuur. Want Zerouki rekt die bal kwijt. En op het Henstra die bal krijgt maar de hal onrekken. Oh jongen, hier dit nou net in. Hier nou gewoon krijgt even maar de voet mooi naam. Dan hier een counterkans inzetten. En dan is het Prupper. Die daar dan wel heel oedreun en agressief op Henstra in beukt. Dat hoeft nou ik weer net. Man, dit wie wel een beetje temperamentvol. Dat hoeft nou ik weer net. Dus even Del zetten. Nee, de bal Lloyd Del voor een vrije trap van FC Twente. Op letterlijk de ronde van de middencirkel. Op de helte van Cambuur. En dus binnen nog wel aardig wat meters te gaan van Twente. Maar dan weet je ongeveer bij de bal uit. En dus gaat er nou ik naar rust. Want dat bedoelde ik. Dan komt altijd Robin Prupper erbij. En die is het de bal ik op. Die krijgt hem. En dan voetbalt FC Twente nou terug. En dan is dat onder oren via via. Weberom bij Robin Prupper. Die de lange bal jou op machine linker voert. Ken Lucas Jetten erbij. Nee, die verliest hij wel heel makkelijk van Marco Pjaka. En dan had hij mazzel eerlijk zijn. Want die Marco Pjaka die sprong hem in de reg. En dat liep het dan altijd wel wat slimmer dan dat het wie. Want Jetten is net allergrootste. Dus die gaat heel graag naar de groen. Maar Erwin Blank zocht er een uitreding in. Nou, het is even chic heilen. Want dat kan Cambuur wel gebruiken. Het is minuut 24. En het is nou die fantastische goal van Nijstad. Dat Scott van Oost allemaal links in de kruising. Tussen Cambuur en FC Twente 0-1. En dit is Strawelte, de mem van Doutzen.

Minuut 27 en het is 0-12 worden in het Cambuurstadion. Trog een doelpunt van Wout Weghorst. Die het Hielendal trog rinnen kan. Na een jippenbal van Drommel, de keeper. Genier pakt hem on. En dus kan Weghorst in op in met Thijs Jansen Kallenbloe. En dan laat hij hem met de buitenkant van de rechtervoet binnen. Minuut 27, Cambuur Twente 0-12.

De mem van Doutsen van Strawelt is dat. En Cambuur maakt even welkom. Dat is ook logisch, want het is 0-12. Een terug het doelpunt van Wout Weghorst. Waar ik van tevoren al zei dat er een soort discussie over hem is. En het kwam terug de strijd tussen Sam Lammers en hem. Sam Lammers is intussen voort. En dat het Weghorst goed dien. Die kan 1-op-1 mooi Thijs Janssen ervan droog. En die laat die bal mooi de rug ervoor. Heel kalm binnen. Buitenkantje is het. En dan rollet hij mooi een soort van bogen voorbij aan Thijs Janssen. Die het midden in de goal stiert. En daar voor de rest net onkomen kan. En dus is de assist opname van Joel Drommel. En is er een knies bij Sean van den Brom. Dat zag ik ook. Minuut 30 en 0-2 voor Cambuur. Dit is echt wel een te backsetter. En het had te krijgen met het feit dat er systeem omgooid is. Dat er extra verdedigende zekerheid inbouwd is. En dat de goals nog heel makkelijk chinkrijd worden kennen. Hier ik een lange bal van een keeper. En daar is geen die daar een antwoord op had. Ja, dan gaat het wel echt heel makkelijk. Weghorst er van terug. Cambuur had de bal. En dat is in de persoon van Thijs Janssen. Het oranje tenue wat er skittert onder de luchten voor het publiek. Dat de vlaggen nog in en weer wappert. En Cambuur nooit voor hem te schreeuwt. En dus docht Thijs Janssen dat nog week. Die zie ik het onder oren jetten. En Henstra komt er net iets meer in de buurt. Want het is Aske Alugaat, de linksback van Twente, die die bal oppakken kan. En hem weromlissen kan. Nooit Robin Prupper. Die hem nou speelt op Van Rooij. Die kan maar stekbal heel makkelijk terug naar Taha. Younes Taha. En dan komt uiteindelijk Billy van Duyl tussen. Die denkt dit gebeurt mij net. En dus slaat hij de bal over de sideline. En of Twente in één keer weer terug. Om de kanten van Ruud Nijstad is dat. Die kent nou Joel Drommel. Dit is in het gebied van Twente. Dat dan wel weer. Deel uit de bal. Maar dat is ik heel makkelijk uit. Want het is 1, 2, 3, 4. En dan is de bal alweer waarom bij Joel Drommel. En dan komt Cambuur er net om te pas. En dat is schande, want ik zei al, dat wedstrijdbeeld, dat kantel een heel iets bietje. Cambuur kreeg de oerham, maar uiteindelijk wie die goal van Ruud Nijstad, de 0-1 van Oostham. Degene die de bal brekte en daarna voetendalig het doelpunt van Wout Weghorst. Dat is wel wedstrijdbepalend misschien West. Maar dat moeten we nog aanwatchen, want er is ook nog een oer te gaan. Zo simpel is dat ik. Het is Drommel die de bal weer had. Speelt hem in op Weghorst. Looit hem waarom? Nooit. Dat is onder oren. Urias Setter, die ter... Nee, Van Rooij is dat, excuus. Die ter onder de rechterkant erbij kwam is. Nee, dat viel wel Urias Setter. Ja, ik wie even nu over, want die Urias Setter is niet helemaal dol. Misschien precies je meer. Maar dat is bij Twente wel vaker. Uiteindelijk is het nou wel even niet waar, want ken jij het onder de rechterkant ervan droog? Nou, zit je dan misschien in? Ken nooit de Efteline? Looit de bal voor. Misschien linker. Voet. Daarachterin is El Argui. Die krijgt de bal net goed mooi. Costarelli verliest heel makkelijk de bal, denk ik. Ja, direct de bal nog kwijt. Dan komt het toch bij Soeren uit. En dan kan Cambuur de bal in bezit houden. Nou, Berghout zucht naar Rus, naar Amova. Ken die naar Jetten? Ja, Jetten. We kennen die hinnen. Nergens rekken de bal heel makkelijk kwijt. En dus kan Pjaka nemen. Die Kroaat, die jongen, die kent hem maar Rus. In één keer hier naar de andere kant. Ken Van Duyl ertussen komen. Nee, die kan er heel dan ertussen komen. En dus kennen ze bij Twente van Trooien. Giet het nou maar krek goed. Want omdat er Baouf die bal Chin Urias zet er onshit, is het toch in één keer weer de bal bij Thijs Janssen. Nou, dat is dan weer positief voor Cambuur. Kan ze zelf weer opbouwen. En dat is in de persoon van Baouf. Baouf naar de linkerkant misschien wel. Daar wil hij hinnen. Uiteindelijk is het naar Soeren. Soeren, die staat op de middellijnen. Wekken die hinnen. Zucht voor hem uit. Zucht onder oren. El Argui voor hem staan. Zucht dan links Costarelli. Maar ja, die staat in de dekking. Tenminste in de paaslijn. En dus kan hij daar net hinnen. Maar die waarom naar Baouf? Ja, dat ben van die liedse dingetjes. Costarelli zet even twee stappen op Sieden. En dan wist uit die paaslijn wel. En dan kan Soeren die bal, Jan. Maar ja, dat net baat. Dan maakt die bal waarom. Thijs Janssen is dat, Hielendal. De keeper, die zit hem dan nou maar naar voren te. En die zit hem naar zijn collega. En ze geven van het oranje tenue naar het felgriene tenue van Joel Drommel. En dus is de bal weer bij Twente. Is het Nijstad die de bal oppakt. Die speelt het naar Zerouki. En dit is wat typerend. Zerouki, doch maar de linkerhand. Doe maar even kalm, jongens. En die slaat hem een crossbal. Zijn nooit links voor. Pjaka, wekken die hinnen. Die kan nooit de Efteline. Rekken de bal kwijt. Nee, dat is geen slagactie voor Pjaka. Ken Cambroen nemen nou dan in de persoon van Amova en Jetten. Jetten, het 12 man, 3 man omheen. En rekken de bal heel makkelijk kwijt. En dus kan Twente weer opbouwen nou. En dan is dat voor het strafgebied. Zerouki, mascot van Oostland. En die soezet langs de kruising. En dan jij je nou wolle publiek fluitje. En dat snap ik wel. Want dat je zo makkelijk een bal inlever je. Tjen, FC Twente. Dan heb je net heel de holle de
erbij. Nee, dat kan een heel stuk wijzer, nemen ze dat in prachtig Brits. Een wise man, dat moet je worden op het veld in de Eredivisie. En dus kan het Brechtje net mooier. We gaan weer om naar 2004. James Blunt, wise man.

Nou, James Blunt, daar ken ik daar het antwoord wel op, Jan. Dat is in het Kooistadion bij de wedstrijd Cambuur-Twente. Daar is het nog altijd 0-2 in de 34e minuut. En het is toch wel schande, want Cambuur kreeg een grote counterkans. Of grut, maar redelijk grut. En dat wie in de persoon van Boehoedane, die er van terugkomt, maar de bal heel makkelijk inleveren. En dus kan er een Leeds fluitconcertje. Want dat ben van die momentjes wat je dan toch correct echt even uitkennen. De meiden die ik benutte. Zo simpel is het. En net te makkelijk de bal inlever je. Het is nou uiteindelijk een corner voor FC Twente. Wat kennen de Tukkers daar mooi in het zwarte tenue. Ze haal je de bal al op om hem del te lezen voor die corner. En dan zullen ze sjem of ze daar nog wat uithaal je kennen. Het zou de deerstek van de wedstrijd wezen. Dus we hopen je vanuit Kambikant net. Het is uiteindelijk Erwin Blank die het nou even verhaalhelling komt daar. Want elke nieuw bij Twente had hem zowat voor de keeper positioneren. Dat is de tactiek. Er binnen er nog fjouwer die het daar net tussen stingen. En dan is het net drukken. Want jouw de keeper de rondte in het 4 meter gebied. Dat bad nou ik. Thijs Jansen kan die corner fut boksen. Uiteindelijk is het wel dat hij bij Twente listen bloedt. Ja, daar in het 4 meter gebied is het nou toch echt footworkje. Wat hij oppikt. En komt er weer een naaie voorzet onder de kanten van Twente. En onder de rechterkant en nice dat hij de bal oppikt. Ken die van Houst nog zitten? Ja, ik zou het net horen hier. Nog die fantastische goal. Dus springt Sammy Boehoedane er ik maar heel gauw voor. Ja, dat lijkt hem niet wel handig. Het is iets mooi, een ezel en een stien. Ding daarom. En dus springt Boehoedane ervoor. Nice stap met naar rust. Nou, Zerouki. Zerouki. We kennen die hennen. 1-2'tje geweldig. Die een 12 mannen om hennen. 1-2'tje. Zerouki voort. Nou, de Efteline. Wordt correct ontikt. Terug onder oren. Soeren. En dan is het er een corner. Een nieuwe corner voor. Voor Twente. Dat is echt geweldig. En die Zerouki die heeft dan een bult meesken omheen. Een stik of drie fjouwer. En dan komen ze even heel kwaad in een twaartje. En dan ben ze beide heel vrij. Ik kan ze gewoon terug herinneren naar de Efteline. Dat is nou dat Eredivisie voetbal. Het is haast show de boel op heeg niveau. Zo simpel kan het wezen. Als je het van oude tribune joggen. Maar zo dreig is dat als je op het veld staat. En als je dat dan beheerst. Ja, dan staat je minuut 30 maar 0-2 voor. Corner komt er rond de rechterkant. Wat voorslingeren. Wat verlengen. Komt uiteindelijk onder de orenkanten weer de Ruud. En dan rollet hij over de Efteline. En dan mooi de corner daar weer naam worden. Dat is dan Whiteman die dat wangiet. Die Daouda Whiteman. Die het onmisbaar is in dit Twente. Want die controleur held het elke bal haast op. Had dezelfde rol als Zerouki. Dat is haast een tweelingbroer. In qua spul dan. Want die doet hetzelfde altijd. En nou is Whiteman degene die de corner nemen zal. Daar komt weer een voorzet. Wordt uiteindelijk toch eruit helle trojetten. Nou zit hij daar rond in. Nee, dit is helemaal niet. Dat is onder oren toch Costarelli die achter de bal onderhaaft. Nou, dat is heel moedig die een. Joel Drommel werkt die bal terug naar voren ta. Waarom naar voren ta? En die wordt oppikt. Droog Jetten. Jetten pakt die bal en speelt hem dan in naar Soeren. Soeren. Nou, kende wie waarom naar Jetten onder de rechterkanten. Nou, zit hier dan wat muziek in. Nou, maar hoe vaak kan die voorbij onze rookie? Zijn rookie gaat lezen. Die heeft een tik gekregen, denk ik. Die heeft de les van de spieren. En dan is dit een gele kaart voor Soeren. Want die rekt de bal kwijt. En die heeft dat in duel met Urja Setter. En Urja Setter is er als een hazen van droog. En dat woest Soeren net laaien. En dus squat de Limburger hem onze shirt. En is het een gele kaart. Dit is ongeveer ter hichte van de middenlijn. Haast ik de middenstip. Beetje naar links, aan de linkerkant. Intussen kan ik melden dat Zerouki gewoon weer oranje stiert. Die zullen niet stikje hand haar. Boeg naar Woffer over de knebels. Maar zucht nou ik omheen. En denkt, ja jongens, trof voetbalje. Robin Prupper krijgt de bal. En speelt hem naar rust. Naar Van Rooij. Van Rooij wekken die hinnen. Weer al een diepe bal. Voorbij Van Duyl. Die moet er nou achteraan. Dat slaagt hem net. Zegt je metergebied binnen. Je bent Twente. Zit rond erbij. Weghorst onder oren. Die zit op de goal. En daar is die Thijs Jansen goed positioneren. Want Weghorst weer al een beetje een hoek in treun. Die kon nog maar één kant. Uit. En dat wie nooit de eerste peel dan voor hem. En des die Jansen keurig. Dus dat wie goed keep van Thijs Jansen. En dan kan Cambuur nou weer opbouwen. En dat doen ze. Maar Castarelli onder de linkerkant die de middellijn oorint. Die werd ik onze shirt squad. En dan is dat ik een gele kaart. En dat is voor Sondre Uja Setter. Die ik nog net een heel soort in de wedstrijd. Ja, het zijn deze gele kaart dan. Dat is dan wel weer positief. Want dat is een van de grote dreigingen. Die is ontnauwd aan beheersen. Maar dat maakt het net volle. Want je kan het beheersen wat je wil. Het is nog altijd tussen Cambuur en Twente 0-2 in de 40e minuut. En dus gaan wij er nog één keer even uit voor de muziek. En dan kan je daarna de slotfase mooi nemen. En hoe kunnen we jou beter mooi nemen? Als waarom nooit hier Njoggetje 78. Nou een vrouw die het vrood verneemd was. Als van de film Grease met John Travolta. Maar ze ging ik solo. Olivia Newton-John. En dit is Hopelessly Devoted.

Ja, ze verstoren in tussen Fjouwerino weer in 2022. Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted. Het is Hopelessly, wat ik dan net nemen voor Cambuur. Met zich de Woldreeguut, want het is 0-2. Maar nog 12 minuten te gaan in de eerste helft. Ismael Bouf pikt de bal op. Kan die trof voetballen? Ja, dat kan die onder oren. Nou, Henstra aan de rechterkant maar rond. Ik ken de middencirkel in elk geval hoor. Nou, dat is hem dan weer om je Marabou Dane. Die krijgt de bal net goed mooi. En dus kan Twente weer de bal nemen. Dit is van die Lietse dingetjes, jongetjes. Oh, die bal nou goed in de ploeg op dit moment. En dan liep het zijn wedstrijd ik alweer heel los. Het is Nijstad. Die doen neem ik hem. Die zucht naar rust naar links. En die pikt de bal terug naar Robin Prupper. En die tikt de bal heel stadig gewoon naar de rechterkant naar Van Rooij. En dit is wat typerend. Van Rooij staat letterlijk stil. Speelt hem in naar Zerouki. En die staat ik letterlijk stil. Die draait hem nog wel even heel gauw hier. Een crossbal onder de linkerkant naar Pjaka. Wat kan die? Om die linkerkant kan hij de bal voorzetten. Dat docht hij net. Hij laat hem rond naar Zerouki. Zerouki laat hem daar op Taha. Taha naar de rechterkant. Naar Van Rooij voorzet naar Weghorst. Die komt dan op het knibbel van Bouf. Dan gaat er heel heeg de loft in. En dan wint Bouf zijn duel. Want Weghorst laat er volgens mij Bouf del. Ja, en dan klopt het. Maar ik zit even te zien, want het publiek fluit het heel duurt. Ja, dat had te krijgen met het feit dat Weghorst die overtreding maakt. Ja, Weghorst is net geliefd in de Nederlands voetbalstadions. Ik heb er altijd een beetje twijfels bij, want ik vind het wel een enorme bikkelaar. Dat ken je wel sissen. Dat docht hij altijd heel erg goed. En ja, als je Weghorst is, dan denk je eigenlijk ik maar al niet een ding. Hè. En dat is die vrije trap in Argentinië. Die legendarische 2-2. Daar gaat er nou niks om. Het is een vrije trap voor Cambuur. Naar voren daar. En die bent de bal alweer kwijt. En dan komt hij uit bij Zerouki. En liek het mij een trainingje. Lies. Ja, botsinkje op Boehoedane. Boehoedane gaat naar de grond. Geen uitreding. Het is gewoon Twente wat er ook in kan. En dan is dat onder oren Van Rooij. En dan is dat heel mooi om te zien. Want Van Rooij en Uriasetter staan op 12 meter van elkaar. En die tikken in, nou, in 20 seconden hier die bal heel gauw in de weg. Zo, en dan komt hij niet in tussen. Nou, docht hij van Cambuur toch even druk zetten. En dus is dat correct over te nemen. Nee, hij rolt het over de sideline. En dan denk ik, mooi nog 10 seconden in. Dat er ik net heel veel tijd bij kom en zeel. En dat hier een 0-2. Tussen staan op het scorebord stiert. En Cambuur nog altijd op het laatste plakje stiert. Ik zeg naar links. Ja, dan zeg ik 12 minuten de loft ingaan. Dat vernieuwt me. Want zo vol is er nog ik maar net. Omdat zuur het hier. Maar kleer, we krijgen nog 12 minuten. Hier hebben we van speaker Rijn de Vries. Die het ik zijn laatste wedstrijd ingaat. En nooit 42 hier Aas Norski neemt. En de allerlaatste wordt NEC. Dat is oer. Wat is het? 12 weekjes ongeveer. Ja, want eerst Telstra nog uit. En dan is het NEC. Dus Rijn had deze wedstrijd nog. En daarna NEC. En dan is het ik voor dit icoon. Je mag het net te vaak zeggen. Want dan krijg ik misschien wel te jaren. Want het wordt icoon wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar bij Rijn de Vries ken je dat als stadionspeaker wel gebruiken. Want die het 42 jaar lang. En ik hoor het alle jaren gewoon maar makkelijk vertellen. Want Twente had de bal. En die tikt hem in en weer. En er is geen van Cambuur die bal in bezit krijgt. En dus denken ze bij Twente ik wil. Nou, die hem niks door. Dan gaan we nou maar eens naar voren. En dat docht Taha. Die rent richting het 16 meter gebied. Whiteman had hem in het waardje. Mooi onder oren. Dus wij die Taha. Krijgt er hem weer om. Ja, nou bereid ze de bal kwijt. Nee, je makkelijk schuimbeweging. Wijp met een heel soort rond. De Scott van Oostan krijgt net de goal. Want hij giet Njonken in het seatnet. Thijs Jansen die vlucht daar heel gauw naar die hoeken daar. En die looit daar in die hoeken. En die zucht dat die bal toch neerst rollet. En dus loekt er een beetje de hoorn in. En Wietrik, ik mooi de uitraap nemen. En ik denk dat dat het laatste wapenfeit van de wedstrijd Wurzel. Het is ja, een beetje flauw. Want Erwin Blank die zei nou dat Thijs Jansen gongmaatje maakt. Dat is een nieuwe regel. Ja, als dan de keeper temporiseren wordt, dan door de hand in de loft. En dan moet hij heel gauw opzitten. Oors krijgen de straf voor. En het is een beetje flauw, want Thijs Jans stiet 0-2 heeft. Dus je hoeft echt net te verwachten dat hij hier direct. Makleer, daar komt de lange bal. En die gaat naar Boehoedane. Boehoedane wint zijn kopduel. Maar die stuurt het terug naar Nijstad daarachter. En daar stiet Weghorst heel en al vrij. Maar Weghorst stiet ik buiten spul. Die maakt het dan een prachtige goal. Want die loopt hem oer Jansen heen. Mooi alle ronden. En dan laak het er even een beetje. En dan is hij ook in het stadion lelijk van Weghorst. Blijft gewoon van die bal af. Ja, dit is van die ding, Wout. Daarom krijgt hij een stadion.
die om te fluiten Chindy. Dat is logisch. Liet hem game. Het verhoort niks. Het is uiteindelijk nog altijd 0-2 tussen Cambuur en FC Twente. En dat is de tussenstand hier. En het zal voor Cambuur heel gauw oorsmutten. Want oorst is ik na Juut nog altijd op die hatelijke 0. Maar daar het Twente geen boodschap aan. Het is het doelpunt van Nijstaat. Een geweldige goal van Nijstaat. En het is Weghorst die het 0-2 maken. Cambuur Twente in het Kooi Stadion. Nog altijd dus 0-2. Yeah.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Friesland Sport.
1: Willem van Meldvoort.

Voor de helden tussen Cambuur en FC Twente is het onzet. Het is minuut 47. Het is tussen Cambuur en Twente nog altijd 0-2. Had ik nooit die gruttenklok daar rust in de hoeken zag. Dan zag ik daar een witte 0 op een blauwe FC Groen. En een witte 2. En dat is die van Twente. Het is Twente in onval. Het is uiteindelijk 2 wissels bij Cambuur. Kom ik aansen even op. Want deze onval nemen we mooi. Het is onder de rechterkant. Urias zet er maar een heel soort rond te wekken die hinnen. Die wil de bal veromlissen. Dat is nog Van Krooi die de onbieden komt. Nou ja, het pan poort hem hier gewoon trok. Kwam heen en luidt een breber twarpeel. 0 draaien. Het is 0 draaien. Krek nooit het skoft. Pjaka dit helemaal vrij stiert. Nooit die actie aan de rechterkant van Urjasetter. Die de bal heel makkelijk trok de voeten van Kwam heen speelt. En hem voorlooit bij die tweede peel. En dan kan Pjaka die bal binnenwerken. Helemaal vrij. En ik zei al, ik zou het over de wissels hebben. Nou, hier van Haren, wie Fabian Kwam. En zijn eerste actie is geen actie. Dat is de bal trok de voeten krijgen. Bij deze actie van Urjasetter. Die de bal mooi een mooi leppel nooit door. De kanten van het veld luidt om de linkerkant strafschopgebied daar voorzet en heel een dal vrij stiert. En dus is deze wedstrijd nooit 12 minuten in de tweede helft. Elke hoop die er wie er wol weer uit, want Jere zal denk ik Cambuur toch net doorheen komen, maar je weet het nooit. De spelers rennen waarom voor de traap van Nicky Soeren. En dan kan ik de wissels even mooi nemen. Dat is dus Fabian Kwam, die net al te lekker binnenkomt. Hij komt erin voor Castarelli. Een opvallende wissel. Een verdiener voor een onvaller. En Binder kwam er ik bij in de spits voor Boehoedane. Daar bloed hetzelfde. Maar het is een fjouwe traaien. Een onvallende systeem. En dan voeten dadelijk die 0 traaien binnenkrijgen. Voordat je überhaupt het systeem een beetje in werking krijgt. En ja, dat is een flinke te backzetter. En het kan weer een heel soort doelpunten zien dit hier. Hè. Dat is toch, ik wil echt flink. Schande. En daar zullen een heel soort verbetering in komen, Matten. Want ze hebben nou Thierry, maar Utrecht de meeste doelpunten Cham en het minste doelsaldo. Dus die intussen op min 12. Ze hebben 15 doelpunten Cham. Goeiedag. Daar moet echt verbetering komen om van die 0 punten nou te komen. Het is balbezit bij Ismael Bouf. Bouf, we kennen die hinnen. Die luidt hem naar Billy van Duel. Die luidt hem waarom. En die van Duel, die zucht ik naar elke keer in Bekambuur. Van jongens, je hem steen net goed. En dus maak ik waarom naar Thijs Jansen. Jansen naar voren aan. Naar Binder, die zijn kop duel wint. Krijgt de bal waarom weer. Kapt de bal naar buiten aan. Ken die hier een actie omgeven. Rekt de bal kwijt. Binder is de bal kwijt. En dus kent Twente er weer van terug. Onder linkerkant lezen de bal heel even waarom. Even rechts in het spul. Ja, die luxe had Twente. De hoest net voor u. En dus lezen de bal maar waarom? Nooi onderoren Nijstad die bal dan weer naar de linkerkant leidt. En dat object, dat witte object, dat blauwe, nou dat witte ding is het, dat roene ding. Maar die zwarte stipjes erop, die maken het de meeste meters bij Twente. Want zelf doen ze het volle, maar ze lezen de bal heel makkelijk voor. Krijgen ze Urias zet er hier naar de rechterkanten. En die zet hem daarvoor op een Mova die de bal mooi de blast oer de Efteline gaan leidt. En dus is het ik alweer een corner om de linkerkanten voor FC Twente. Dat intussen echt wel heer en master is op het veld. En Cambuur geen enkele aanspraak maakt op die Ian Traaien misschien wel. Misschien dat enige sprankje hoop dat je nog gaat verkennen. Nee, het is Twente maar de corner. Daar komt er. De voorzet is daar. Wordt eruit werken terug aan Mova. Mooi de holle. Die knikt hem terug. En dan is het een ingooi om de rechterkanten voor Twente.

Het is heel mooi de helte van Cambuur. En dan smieten ze de bal ook heel gauw naar Robin Prupper. Dat is Urjasetter. 1-2'tje maar Van Rooij. Reeltje ze de bal kwijt. Komt Jetten krijgt Dusken. Die loopt hem op Jansen. En die zit hem dan maar naar voren daar. En Jansen die krijgt hem net bij een teamgenoot. En dus kan Twente nou weer roer nemen. En dat is in de persoon van Robin Prupper die de bal oppikt. En hem waarom loopt. Nee, het is voor Cambuur nog heel dreig om hier iets uit te halen in deze wedstrijd. Maar misschien, waar weet, zijn er nog 40 minuten op de klok. En ik ga eerlijk zijn, nu voor de dingen, jongen. Maar je wil ik net te volle valse hoop houden. Zo simpel is het ik. Het is een beetje een heartbreak on het worden. Het het breekt. En dat maakt dit seizoen net al te vaak. Maar het is wel een heel mooi noemer. Dat is van John Meijer. Heartbreak, Warfare, Cambuur, Twente, 0-3.

Heartbreak Warfare, wie dat van John Mayer. Het is minuut 55 in het Kooi Stadion in Ljouwert. En het is nog altijd 0 traaien tussen Cambuur en FC Twente. Nies krijgt een scot van Fabian Kwam. Dat pakt Wurkoe droog de keeper Joel Drommel. En dat is dan ik het eerste wapenfeit zowat van Cambuur in deze wedstrijd. Het is intussen een Oriasetter om de rechterkant er weg van droog. Kan het zegt je meetgebied binnen. Rint heel makkelijk om Jetten heen. En dan zit er die bal voorlangs de goal. En dan maakt Jansen liek het in actie komen. Maar het scheelt, want de bal rolt het stadion de orenkant uit. En er wie ik nog. Nies krijgt een hele grote kans voor Twente. Maar dat scot gie ik hoor. Dus dan ben je weer op de hichte. En dan jij ik een beetje dat Twente de oerhaan had. Het is Jansen die de bal uitrapt. Die docht het naar Billy van Duyl. Billy van Duyl laat hem rond naar Jansen. Jansen rent terug. Zijn eigen zegt die metergebied haast uit. En hij houdt er een bal over de groen naar Binder. Binder draait om zijn as heen. Maar krijgt dan een tik mooi van Robin Prupper. En dus fluit het Erwin Blank voor een uitreding. De laatste keer dat Erwin Blank hier overigens vloot, wie ik in april dit jaar. En toen wie het Dordrecht Cambuur. Dat waren 1-1. Dus dat maakte een beetje goede hoop, Jan. Maar dan maakte er nog wat drie goals bij. Fabian Kwam had de bal. Die laat de bal waarom naar Bouf. Bouf staat op de middencirkel. En die zucht om hem heen. Wij kennen hem heen. Helemaal nergens. En dus maakt hij waarom naar Van Duyl. Nee, die slacht erik hoor. Aan de linkerkant is Jetten Maronte. Jetten, wij kennen die. Die houdt maar de rug te halen omdat er Van Duyl iets dieper hebben wil. Nou, dan komt Van Duyl in dat gat. Krijgt de bal dus ik. En die draait dan hier naar Bouf. Elke nier van Twente nou heeft de bal. En elke nier op de helte van dat Twente. Nou, kan je dan wat uitkomen? Nee, Binder krijgt de bal niet spelen. Doet een pirouetje alsof hij Messi is. Maar hij is net Messi. Hij is nog altijd gewoon Binder. En dus is Twente, of Cambuur de bal weer kwijt. Kan Twente overnemen. En is dat Robin Prupper die hem had. Prupper loopt hem naar links, naar Nijstad. Kan die derde de bal overnemen? Ja, die draait hier naar Whiteman. Whiteman draait heel makkelijk hier naar Weghorst. Valt me trouwens wel op dat Twente een dubbel programma had. Ze gaan Karabach spelen. Een slopende wedstrijd met verlenging. En ze liet je gewoon helemaal fit. Dus het is een goede, fitte selectie die het van de Bromdel zetten had. Ik weet nog benieuwd of er een soort wiksels komen zoen. Ik dat is net het geval. Hier een stekbal van Weghorst. Nou, de midden is dat Taha die de bal mooi krijgt. Die zucht om hem heen. Ken die het zegt, die meet ik binnenin. Dat kende er heel makkelijk. Luidt er hem rond naar Uriasetter. Uriasetter rekt naar de bal kwijt. Nou, Kwam. Nou is er rondte. Kerst je dan misschien eens een keer wat uit helje. Stek de middellijn over. Het is een counterkans. Vjouwertje en vjouwer. Je zit muziek in. Daar giet Rafik El Arguide van droog. Krijgt de bal mooi. En die draait de bal oer de kruising heen. Nou, Jimmy dan krijgt even een counterkansje voor Cambuur. En dat wie dan Fabian Kwam die de bal mooi neemt. Die joeg hem mooi on Rafik El Arguide. En die kapte in het 16 meter gebied zijn man uit. En die draaide hem stadig om oer de... Ja, wat is het? Goal heen. Kruising zoekt naar Sissen. Dit was Sissen gewoon de latte. Zo simpel wie het. Het wie geen kruising, maar het wie er wel in de buurt. Weghorst krijgt de bal en die verlengt hem terug. Daar is uiteindelijk net iemand die hem oppakken kan. Dat is Taha die er wel volop achterom geeft. En als je het wordt, die Van Duyl, die komt er in duel mooi. Taha, die verdediger van Cambuur dus, die te krijgen bij is. Dat hij een heel soort kwaliteit had, die Van Duyl. Want die zucht mooi Taha in de regen. Dat er de bal absoluut net verliezen mooi. En dan draait er 2-3 slagen van die schijnbewegingen. Dat trapen Taha in. En die draaft ze wel terug naar het WTC. En dan neemt Van Duyl een oorhoudslag en die draaft ze heel weer op. Cambuur had de bal. Nou, zit je dan misschien wat muziek in? Ismael Bouf, iepend naar de linkerkant. En naar Fabian Kwam onder oren. Daar komt Van Rooij tussen. Die knikt die bal terug. En dan is het een corner. En dat corner wordt ontvangen met gejuich alsof er een goal gevallen is. En dan kan El Arguide nou naar Binta. Corner kwaad naam. El Arguide maar het schot. Nee, die giet naast de goal van Drommel. Die corner wat heel rap naam. Terug onder oren Kwam. En die ging heel gauw naar El Arguide. El Arguide hier 2-3 man zien horen. Ran er heel makkelijk om voorbij en laai hem voorbij de goal. Ja, toch een van de mindere luchtpuntjes dit hier bij Cambuur. Dat is El Arguide. Die maakt 3 goals en die is bij haast elke onval je wil belutsen. Dus daar zit nog enigszins een luchtpuntje aan voor Cambuur. Lange bal nou van Drommel naar onder oren Taha. Die krijgt de bal net goed. Is het Weghorst die onze shirt lutsen wordt. Ja, die doet het dan op zijn Weghorst even naai bij de skiersruchter van hallo. Ik wil hier om mijn shirt lutsen. Vind ik net heel leuk. Nou ja, Erwin Blank zou het mooi stukje theater, Wout. Maar wij gaan terug met voetbal in. Dat docht Cambuur dus ik. Lange bal, Billy van Duyl. Nooi Henstra. Kan die de bal mooi krijgen? Nee, die tikt hem oer de sideline. Nou, dan is het minuut 60.
En dan is het nog net echt wonderful tonight voor Cambuur. Want het is nog altijd tussen Cambuur en Twente 0 draaien. En dan kennen wij er even uit voor de muziek van Patty Boyd. Daar is het voor Scrum. Dit is met George Harrison goeie. Dat voelen ze net zo leuk meer. En dus gaan ze maar naar zijn beste maat. Dat is Eric Clapton. En die scrut dit prachtige nummer.

Wonderful Tonight van Eric Clapton. Het is minuut 64. Cambuur FC Twente nog altijd 0 traaien. Suggereer onder de stadion luchten. Wil er een wissel wie bij Twente? Dat wie Whiteman die eruit gie. Dat is opmerkelijk, want van de Belt kwam het veld in. En dat is altijd even mooi, Thomas van de Belt. Want dat is de zoon van Gerald, die het hier in de besturen zitten had. Directeuren Alger West had. En dus is het voor de familie van de Belt een mooi moment, want daar komt de zoon het veld in bij de tegenstander. Maar de hoid zal net al te blijd wijzen bij deze 0-3 tussenstand. Wat overigens ik net al te blijd wie Weedy Whiteman, die eruit goeven van de Belt. En die woer van de Brom had ik net echt onsham. Dat wie een opvallend moment, want wie 0-3 stiet het. Die Whiteman werd naar de kant helden en die docht krijgt of we er wikselen, werd er het helemaal net mee eens is. Nou, de Weed had ik net mee eens. En die docht krijgt of verkeerd te verrood. En daar wie van de Brom net echt van tjennen. Die hier der lauwer geen repliek van Han. En des wil morgen even een vergadering tussen die twee wijzen. Dat dan in het Frans. Ik hoop je voor Van der Brom dat dat goed komt. Minuut 64. Ik hoor het al even vertellen. Want Twente had stadig onder bal. En Cambuur had er vrijwel niet tien uur. Ze had mij in Tusken wel wijzen. Het veld een beetje wat als zijn in het skoftje mij. Als de jonkjes tien de grote man. En dat is een veromkommend verhaal in Tusken. Dat is toch wel een beetje het verhaal van Cambuur onder het worden dit seizoen. Want het liep erop dat het wel heel dreig worden kan. Wat er net gauw wat oorskomt. We kunnen vertellen dat David Boua, de Romein, het veld binnenkomt. Die komt oer van onder oren een Italiaanse vierde klasser. Maar is vooral bekend worden als speler van AS Roma. Dat hij bij de Jong Rijn een heel soort mooi maken had. Hij onder oren de Rossi als haartrainer. En zei ik hou van één ding. Dat is Bikkelje. Daar is de Rossi ik bekend mag worden. Nou, dit we hopen dat ze dat loggen. Hier een oordeel. Hij komt erin voor Amova. En Amova, dat is de onvierder. En die veelt dat hij naar de kant maakt. En die gaat er nou ook uit. Nou, dan is het uiteindelijk nou weer een fjouwe traaien systeem. Zag ik Amova hier. Oh, dat was schande voor Amova. Die rent je bij die tribunes deel en die verontschuldigt hem bij al die fans. Ja, Jamal Amova, ik snap dat dat viel als onvierder. Maar dat ken ik net zo wijzen. Dat stond die enige best die dat zo denkt. Want dat was echt wel die best. Maar dat best ik in een roldeel zet. Die eigenlijk heel en dal net past. Want dat best mooi die. Hey, we zijn 22 hier nog altijd. De oudste van de selectie. En 22 hier is net heel oud. Ja, er is er één ouder. Die komt uit Leuven mooi. Mathieu Martens. Maar die zit nog op de bank. Is dan net heel een dal wedstrijd fit. En dus wat van hem verwachten dat hij dan die leadersrol opnemen kan. We zullen het zien. De komende tijd. Twente het de bal onder de linkerkant. Kennen ze die trof bouwen naar voren? Nee, dus gaan ze achteruit. Daar is geen rondte. En dan is het Prupper die de bal oppikt. Prupper zucht om hem heen. Zucht naar Rus. Dat is Van Rooij. En Van Rooij die tikt hem weer terug naar de rechterkant. Naar Taha. Die heel een bal potzak is uit die positie. En de bal oppikt. Grint de middellijn oer onder de rechterkant. Rint er oer de zietlijn heen. Ja, dat zeg ik je wel. Ik zit hier op een positie. Bob in het stadion. Maar ik zeg de bal oer geen. De sideline en dus mooi Van Duyl nou gooien. Nou, zit hier dan ergens iets van muziek in Van Duyl? Waar kerst hinnen? Het is Erwin Blank die het zei dat erop zitten worden, mat. Ja, dat snap ik met 0 draaien. Nou, de bal naar voren daar dan. En dan is Cambi de bal over kwiet. Het is de bal gooien. Het is de bal verlengen. En het is de bal kwiet eruitje. 1-2 momenten is het. En dan is de bal weer bij Twente. En dan kan ze weer staren gewoon opbouwen in de persoon van Nijstad. Die daar heersk het achterin. En die rent nou ik maar terug naar voren aan Nijstad. Is nou wat er de bal mooi krijgt. Nee, we krijgen onrekken. Derde terug Boua. Die tikt de bal door de sideline. Nijstad het nou derde ingooi. En die stiet links voor zowat. De centrale verdiener. En dan mag je zien hoe dat oplost wordt. Want er rent Zerouki daar voetendalijks in dat god. Ja, dat is geweldig. En dan rent Zerouki nou in één keer weer naar voren. Dit is een team. Dit is iets deel zetten wat een oordocht. Zerouki kan er in één keer helemaal van droog. Wat krijgt opvangen droog Bouhoef die er tussen springt. En die looit de bal weer om naar Jansen. Die zit hem zo gauw als mogelijk naar voren. Dat is onder oren Binder die zien de wel ongeet. Kan hij dat winnen? Nee, maar krijgt hem uiteindelijk via toch weer om. En dan levert er hem heel makkelijk in bij zijn tegenstander. Dan is het Van de Belt die ertussen komt, maar de bal net goed mooi krijgt. En dus Bouhoef de bal nou weer oppikken kan. De Cambuur verdediger in dat gele shirt. En dus is de bal nou even bij de geel-blauwe kleur.
En hoe lang bloedt hij bij die geelblauwe kleur? En hoe vier gaat die bal naar voren ta voor die geelblauwe kleur? Dat is de vraag. Dit behoef ik nog altijd had. Want ja, ik kan niet in bieden om. En dus rent er maar gewoon zelf naar voren ta. Middellijnen voorbij. Nou, ik kan ergens in. Luidt er hem weer om naar Jetten. Jetten ken niks. En dus jouwt hij hem maar om bij Kvam. Ja, goede renactie. Maar ik kan het bij de einde buurt komen. Dus de bal weer om. Nooit van Duel. Dan zag ik hier mijn rugterhoeken van David Boer van teruggeen. Dat zegt Van Duel net. En dus houdt hij hem heel kalm rond naar boven. Je zit wel muziek in. Binder op randje zegt hij. Zit dus van oudste aan Binder. Nee, die rekken de bal gewoon kwijt. Die wordt er gewoon ouder aan. Werkelijk weer. Nou, dan kijk Twente nou counteren. Je zit voor Twente een heel soort muziek in. Je moet Cambuur opletten dus. Het is Thorvaldsen aan de rechterkant. Die invaller, die kent naar Binta. Zit hem al links. Die wordt blokt. Terug onder oren van Duel. En dan is het krek net in van Cambuur die ertussen komt. Ja, Berghout, die krijgt een tik mooi. Die bloed lezen. Wat docht de skiesruchter dan mooi? Voor eerst niet. Dan is het een beetje hotse knotse Begonia voetbal. Nemen ze dat mooi. Zit de bal maar ergens in. Hè? Is het Twente die de bal heel kalm nou oppikken kan. Zerouki in de middencirkel pikt die bal op. Draait naar Iepen, naar Rus, naar Van Rooij. En die docht de bal mooi een rugter voert naar Taha, naar de rugterkanten. En dan is het Thorvaldsen die hem krijgt via die Taha. Taha rent terug zelf. Onder oren Zerouki krijgt hem nou mooi. Thorvaldsen zegt je metergebied binnen. Thorvaldsen naar de uitlijnen zet hem voor. En die bal die wordt er uitplukt. Terug Thijs Jansen. En dus rent het ik weer mooi een Cicero. Maar het is wel heel makkelijk te zien dat ze bij Twente er heel gauw terug in combineren kennen. Dat is eigenlijk vrijwel hartst pijnlijk voor Cambuur. De manier waarop Twente je terug in rent. Je witte, het is vanzelfs echt een verschil in een poedermajeeld. Zo simpel is het ik. Want bij Twente is die heel groot. En bij Cambuur is die dat net. Maar zo makkelijk is ik alweer een beetje schande. Weghorst nou maar rond de Scott van Oostaan. Weghorst wordt pakt. Terug Thijs Jansen. Die reed naar de groen. Dat Scott van Weghorst. Die overigens ik nog eens een shirt hong waard. Daar komt niks uit. Weghorst die balt. Shirt naar Boppen. En dat docht hij vanwege het feit dat hij Zitwurg in God lood. Dat zei hij bij een interview naar Karabach. Dat hij hem altijd bijstiert. Die stiert hem hier net bij. Want het Scott van Weghorst. Dat pakt terug Thijs Jansen. En dan kan Cambuur opbouwen. Maar ze binnen de bal over kwijt. Nou, dan is het een stekbal. Jerrit zegt je meetgebied binnen. Helemaal vrij steen ze daar. Kan ze hem terug tikken. Thomas van der Belt is dat. Die is gewoon terug aan. Ja, dat hier een heel pijnlijk moment was. Die ran gewoon zelf even terug. Stier Helemaal vrij. En tikt hem gewoon tegen Thijs Jansen aan. Die de bal pakt. En dan is het alweer een corner voor Twente. En die nemen wij vanzelfs even mooi. En daarna kunnen we weer wat muziek in starten. Want ik denk dat dit bij een 0-3 staan wel heel dreig wordt. Maar zoals mijn journalistieke hoid ooit mij verteld had. Geert van Tuin, Willem was ik dorst. Neem de corners net mooi. Ik bloem een beetje het lees. Geert van Tuin, ik neem de corner wel mooi. Want Geert zei, er komt nooit wat uit. Misschien krijgt Geert nou weer gelijk. Het is Thijs Jansen die de bal footboxt. Nou, onder oren van Rooij. Ken die er nou wat mooi? Het is Thorvaldsen die hem weeromzetten kan in een zegtje. Slag het dat ik. Die niet naar Binta. Kan hij hem voorzetten? Nee, hij houdt hem van de belt. Van de belt via via komt hij uiteindelijk uit bij Thorvaldsen. Maar een heel soort rondte. Thorvaldsen luidt hem terug naar Van Rooij. Van Rooij tikt hem toch weer terug. En dan is het weer een corner. Nou ja, dan spiet het me zeer, Geert. Ik weet dat ik nou Joert een appje krijg. Van, ik zit toch altijd, neem die corners nou net mooi, Willem. Maar dit is er weer in. Ik neem hem toch stiekem weer even mooi. En daarna gaan we er recht uit voor de muziek. En we zullen Shen, ik denk dat Geert gelijk rijdt. Maar we wachten nog even nou. Erwin Blank zei dat die corner wel heel raad naam werken. Dus die wil een beetje tempo in de wedstrijd. Het is nog 90 minuten te gaan. En het is eigenlijk een speelde wedstrijd. Dat viel dan alles. Twente rent ik op een deert gemakje naar de hoeken om die corner te nemen. Nou, dan komt die voorzet. Daar halen we het futkop terug Binder. En dan is het een uitreding. En dan heb ik bij deze echt mijn les geleerd om nooit tegen Geert van Tuin in te gaan. Want dat is zo. Neem de corners net mooi, Willem. Dan hebben we toch nooit iets gescoord. Dat klopt het in die. Wij zitten een lekker krijgt in. Mooi muziek. Net van de Beatles. George Harrison. Er wie wil een Beatles connectie. En dat is er bij dit noemer ik. Dit is dan van Marmalade. Maar heel oorspronkelijk komt het uit de tiers van de Beatles, Njoggetje in 68. Wij doen de variant van Marmalade en hier letter. Dit is op Lidi, op La Di, op La Da.

0: in de categorie beter slecht gejat dan goed bedacht of was hem om. Dat heet het al geneerd. Het is Opladi Oplada van Marmalade, een cover dus van de Beatles. Van der Belt had de bal op het middenveld van FC Twente en hij zocht naar rust. Hij speelt in op Thorvaldsen. Thorvaldsen onder de rechterkanten, maar kwam voor hem. Op het 16 meter gebied van Cambuur leidt hij de bal weer om naar Taha. Taha naar Van der Belt. Van der Belt, maar een stekbaltje op onder oren bezocht hij daar van Roy. Dat slaagt het net. Dan kan Kwam nemen. Dan is dus van Roy daar voor de F3. En kan Cambuur nou misschien een beetje omvallen? Nee, want die bal die gaat naar voren ta. En die komt dan uit bij Drommel. Drommel, die dus dit seizoen nog net een heel soort keept had. Omdat er een Unerstaal voor hem steen had. Maar die zal een noffelijk gevoel hebben deze wedstrijd. Wie dat op het stuit even net had, is Joren Berghout. Die daar naar de groen gaat. Ja, dat is schande voor hem. Die het, ik zie een eredivisie debuut maken. En dan word je er net oude mooie spierenkramp. Neem maar op. Het is even een vraag. Ik denk dat het kramp is. Want Kwam pakt de... misschien voetbeet en drukt hem achteroor. Ja, dat is altijd het universele symbool voor kramp. En dat jouwt Twente even ik de mogelijkheid om een slok water te nemen. Want ze staan daar maar 8 man om van de brom heen en ze wat. En denken ze bij Cambuur, dan doggen wij dat ik. Sky Vink liek het erin te komen. Ik ben benieuwd voor waar dat is. Ik denk voor uiteindelijk deze Berghout. Want die strompelt naar de kant daar. Die denkt, lip maar. Ja, daar gaat in die het boet de loft in. Daar stiert het nummer 3 op in het reet. En daar komt in het green de nummer 9, Sky Vink, het veld in. Die zijn basisplek kwijtraken vanwege het feit dat Johan Plaat een oor systeem voetbalje woord. Een 4-3-2 en Vink toch der slachtoffer van waar. Maar uiteindelijk hoop dat ik net, want ik ging heel gauw alsnog mis voor Cambuur. En dus is het nou een beetje waarom in de fjouwe traaien vertrouwde opstelling. En Rin Vink nooit de spits daar te jaren. Misschien eerste Riekse compagnon Binder. Kwam maar gooien, gooit die bal waarom nooit Twente. En dit is mooi om te zien, want Vink draagt voor vandaag heeft die bal aan. Die was Sjen litten van jongens, ik ben er ik nog. Ik ben aan mijn basisplak kwijt. Ik wil even gas jaren. Uiteindelijk ben ze daar net van onder indruk en kan Zerouki toch terug counteren en loopt de bal naar links. Zerouki krijgt hem erom, speelt het heel mooi in op Van der Belt. Die kan hier op een draai naar de rechterkant. En zag je met de middellijn hoor, naar Thorvaldsen onder de rechterkant. Die kan hij niet in het 16 meter gebied, kan hij hem voorzetten. Daar komt Jettenkrijg tussen, die blokt die bal, werd er ook een corner wordt. Maar dan gaat het in één keer heel rap bij Twente. Dan doen ze staan gewoon, dan zoeken ze links, dan zoeken ze rechts. Dan denken ze, waar is een beetje beweging? Nou, dat loopt dan onder oren bij Van der Belt. Dan is het tak, tak, tak. En dan in één keer voor de goal. En gelukkig dit keer net vrij voor Cambuur. Want Jet is die er nog. Maar het is wel het toonbeeld van deze wedstrijd. Dat het heel rap kan. Hier komt de corner. Die wordt voorzet op Jansen. Die wordt oppikt door Thorvaldsen. Thorvaldsen onder linkerkant dan. Sky in beweging. Naar de Efteline. Hij is daar in duel. Leidt er hem waarom. Naar Zerouki. Zerouki kan die hem voorzetten. Nee, die kap waarom. Naar die Thorvaldsen. Thorvaldsen. Der gieter weer. Dat is een actief jonkje. Die 20-jarige Noor. Die erin kwam is dus in de tweede helft. En die wil hem voeten dadelijk Sjen litten. Hij ziet het nou de 1-2. Dat slaagt het net. Deze bal is voor Cambuur. En dus zitten ze hem naar voren taas. Mogelijk, maar daar stiert Guineen en dan is de bal weer bij Twente. Dat is een repeterend verhaal. Je kan het haast uitknippen bij mij en dan kan je de plaat instarten. Zo simpel is het, Joet. Maar het is uiteindelijk Twente dat gewoon de basis in het Kooistadion. En dat zien we voorhouden misschien, Sjoen. De enorme kwaliteitsverschil. Wel een beetje voor wat je kan. Maar het dubbele programma, bename van Twente. Hier zie je die taskogers, die hier de toes en een taskogers naar tak kan binnen. Die gingen toch wat oorshoot. Het is uiteindelijk naar Boua, die de bal oppikken kan. Onder de rechterkanten. Kan die ergens in? Nee, die kan net vooruit. En dan maakt hij waarom? Nooit Baouf. Baouf speelt het naar Jansen. Jansen tikt hem terug naar Van Duyl. Die kan Iepen draaien. En dan hebben ze daar misschien even de rondte bij Vink. Vink draait nou ik Iepen. Kan die naar links? Kan die naar rechts? Hij zucht naar rechts. Dat is onder oren Boua. En Boua krijgt die bal. Boua speelt hem in naar Soeren. Soeren die stiert op de hechte van de middellijn. Onder linker rechterkanten. En die zucht bij die Henneken. Nergens. En dus waarom naar Boua? Boua naar Baouf. En Baouf naar Van Duyl. Van Duyl. Zucht vooruit, rent nou ik op. Ja, die Volendammer die wil wat betekenen, Jere. En die speelt het in op Binder. Binder krijgt hij de bal mooi. Uiteindelijk wel, via. En dan is het om de rechterkant de kans. Misschien nou komt er een voorzet. Ik hoop het al. Want daar ziet elke nier van Cambuur nou te watchen. Het is El Arguy die rondte had. El Arguy wekken die in. Een schot van Oostaan. Is het daar uiteindelijk uit de line van Henstra. Die de bal oer de dek latten. Shit, daar het vaak in. En dus kan Drommel heel stadig om die bal ophelje. En dat jouwt us dan ik even de gelegenheid in minuut 80 om er voor de laatste keer nog even uit te gaan voor de muziek, denk ik. En dan, want ik denk eerlijk zijn net dat er nog een heel soort skoft bij commercieel. Het plaatje is wel prachtig, want de mannen komt naar boppen hier, boppen het Kooistadion, efter die donkere loftenwaai. Dus dat zucht er nou vol heel mooi uit. Wat er net mooi uitzicht is de tussenstand bij Cambuur en Twente, want die is 0 draaien. En dit is Aaron Smit. I don't want to miss a thing.
1: I could stay awake just to hear

Het is 0 Fjouwerwudden in het Kooistadion. Troch een doelpunt van Younes Taha. Die hielendal vrijstiert nadat die bal veromlooien wat. En dus kan hij de bal in een leeg goal scoren. En dan is het hier in minuut 82. Cambuur Twente 0 Fjouwerwudden.

0: Aerosmith, I don't want to miss a thing. Het is minuut 84 in het Kooistadion. Er zullen nog een 4 minuten wezen. En er zullen nog, denk ik, een minuutje als 12 bij komen. Maar daarna zal, denk ik, echt dien wezen. Maar het is 0-4 hier. Die 0-4 die het niet krijgt. Dus maken waar. Troch Younes Taha die het vrijst hier. Nadat Beouf heel makkelijk de bal kwijt trekken. En daarmee FC Twente klaarzetten voor een counter. Dat heel gauw onvallen. Komt hier dan nog een luchtpuntje. Een goal van Cambuur. Nee, want de voorzet wordt eruit hellen. En die Taha die het niet krijgt. Heel erg vrijst hier. Die koer die bal ik heel makkelijk binnenwerkje. En dus is het voor Cambuur de wedstrijd definitief al in de slot. Ja, dat weer eigenlijk misschien nog die 0-12 al. En je kan jezelf afvragen op deze wedstrijd überhaupt eer een wedstrijd West had. Ik nog wissels bij Twente. Nije wingbacks om beide kanten. Max Bruns kamp voor Van Rooij. En aan de andere kant maken dus Adelgaard plak voor Pike Zotto. En het is Cambuur in overval nou. Waar zit hier dan muziek in? Onder de linkerkant bij El Argui. El Argui kan kappen. Kan hij van nou staan zitten? Nee, dat docht er uiteindelijk net. Hij luidt de bal terug. 1-2 is het er. Mooi Hamas die het veld inkam is. Soeren, kan die nou zitten van nou staan? Ja, dit is typerend. Soeren zit op meter of 20 van de goal. En die waait haast de cornervlaag uit. Zo simpel is het. Dan ik weer dat dit toch wel een heel groot verschil in kwaliteit is. Want Nijstad maken van oude dezelfde positie ongeveer een heerlijke goal. En Soeren slaat het dat net. Het is Erwin Blank die wil dat er tempo maken wordt. Ik denk dat hij er net een heel soort tier mee bij Lucas Hill. En ik zorg om mij heen dat het stadion leeg begint erin. De meesten bezieken de uitgang te helgen zo gauw als mogelijk. Want ja, dit begint pijnlijk te worden. Het moet dit seizoen heel rap los. Waarschijnlijk is de deadline van het transfermerk. Dat is 12 september om 23.59 krijgt te wezen. En er maat misschien nog wel wat hier en daar bij. Want met deze selectie wordt het, denk ik, wel heel dreig om de holle boppen wetter te houden. Maar je weet het nooit. Dat is nog voor de komende tijd. Het is hier nog altijd de wedstrijd tussen Cambuur en Twente. En ik kan het alle gewoon vertellen. Omdat het liek het deer te bloedje. Want Cambuur tikt van links naar rechts. En Twente loopt het alle wel. Die denken dit is prima. Dit is nog wel een opvallend moment. Want die bal wordt waarom naar Thijs Jansen. En dan stiet Jansen daar vrij. En dan is Beouf die hem uitdekt. En dan drukt Weghorst echt heel het Beouf onderuit. En dan denk ik, ja, dat hoeft dan ik net bij een 0-4 staan. Uitreding. Dus mooi Cambuur rap die bal nemen. Kwam onder linkerkant. Wekken niet in. Nou, weer één kant uit. En dat is vooruit. En daar had er één voor hem. En dus rolt die bal stadig gewoon over de sideline. Nou, dan kan Twente weer overnemen. En die tikt hem terug naar Zerouki. Taha is dat. Ja, het is wel geweldig om te zien. Maar die Taha Bigelix, die is onvallende middenvelder. Maar die stiet zo wat controleur nou. Nou, hier de kans voor Hamas van Oostaan. Fjouwer in. Nou, dat is dan nog een positief punt. Hamas krijgt één kans nadat Taha die bal kwijtrekt. En hij looit die bal voetendalig binnen van buiten het strafschopgebied. En dan scoort Cambuur weer in de wedstrijd. Dat is voor de derde keer op Riegen. Dus er zit eventueel wel doelpuntenpotentie in. Maar misschien is het ik omdat Twente heel laconiek wordt. Taha rekken die bal kwijt. Hamas stief van buiten zegt je heel wel vrij. Kom oppikken. En draait die bal heel makkelijk binnen voorbij Drommel. Ja, en dan is het ik. De spelers van Cambuur die de bal heel gauw uit de goal helden. En de bal del is op de middenstip. En ze gauw als mogelijk trollen. Maar de afstand is nog heel groot. En dan is het ik wel heel snel voor de Parse meisjes Jonkemaai. Want ik zeg dat er hier verder aan weer. Die heel 0-4 in viert. En die moest nou heel gauw weer omkomen. Klapt de laptop weer hier. En hij maakt er toch 1-4 van maatje. Ja, dat heel zwaar jouwer. Les in. Nooit de wedstrijd al sissen of het stiktype voordat de wedstrijd in is. Zo simpel is het ik. Nog een minuut te gaan in het Kooistadion. Robin Prupper die krijgt de bal en die speelt hem naar links. Naar Nijstad. Nijstad speelt hem terug onder de linkerkant. Dat is onder oren van de belt die de bal erop pakken kan. Kan hij ergens hinnen? Nee, die kan ergens hinnen. Dat wie overigens Paisato die de bal oppakt heeft. En die luidt hem waarom? Nooit Drommel. Drommel die zit hem naar voren te. Dat is dan Van Duyl. Van Duyl wekken die hinnen. Nergens. Bal bloedt wel in bezit van Cambuur. Want het is uiteindelijk daar oppakt. Om de linkerkant terug kwam. Kwam het een heel soort rondte. Kwam kan die terugrennen. Ja, die kan uit 16 meter gebied rennen. En die luidt die bal dan heel makkelijk bij een speler van Twente in de voeten. En dat is volgens mij Zerouki. Ja, dat is in die Zerouki. En die wil je net in balbezit halen. Want die iepen maar een linkerbal in één keer terug. Ja, dat is wel heel mooi. Daar komt Boua krijgt tussen. En dan kan El Argui man heel zo rond de van Oostland zitten. El Argui. En die bal zo stoer. Nou, dat ben dan onder een van de wedstrijd nog de gevaarlijkste dingen die Cambuur Schellet kan. Dat is van zit hem in een stut voor Cambuur. Dat is dan misschien nog een van de luchtpuntjes die de trainer Johan Plat uit Volendam mooi nemen kan in deze wedstrijd. Maar hij zal net tevreden wezen. We vragen het hem vanzelfs nooit hoor in van deze wedstrijd. Wat zijn visie hierop is. En ik zou al, er zal net volle mee bijkomen. Dat klopt het in die. Want dan gaat het boet de loft in. Steve Jansen, de vierde official die dat docht. En destijds in het reed het cijferke 2. En dat betekent nog 2 minuten blessuretijd. En dan is deze wedstrijd voorbij. Waarbij het Cambuur uiteindelijk mooi de meeste jingles van alle Eredivisieploegen werd weekend uitstapt. En dat is vrij pijnlijk, want Utrecht rond zien een 1-6 tegen PSV on. En dus gingen ze heel gauw over Cambuur heen de jingles. Maar ja, vervolgens krijgt Cambuur ik weer voor jou het in. En is het meeste jingles weer bij Cambuur. En is het ik duidelijk wat werk onder winkel is. Daarachterin, ze krijgen te simpel de goals in. Nog denkend omdat Scott van Oostan van Nijstad die gewoon terugrennen in de koer. Fantastische goal. Maar je kan hem net terugrennen letten. Zo simpel is het ik. Het is nog een minuut te gingen. En Van Rooij tikt die bal, of Prupper tikt die bal naar Drommel. En Drommel die tikt hem dan gewoon weer heel rustig terug. En zo giet het van links naar rechts voor Twente. Thorvaldsen pikt die bal op. Krijgt een overtreding in. En dus is het ik nog heel mooi. De middellijn een overtreding van Cambuur. En kent Twente. Maar dat zwart het er nu. Ze staan gewoon de wedstrijd nou echt definitief voluit voetballen. Maar dat gevoel laai er al. Al wedstrijden lang eigenlijk misschien wel. Want het had nooit echt een wedstrijd west in een heel soort wedstrijden. Ik nou, wie het heel gauw verkleer. Nog één keer het 16 meter gebied ben. Scott van Oostan. We pakt terug Thijs Jansen. En dan binnen er nog 30 seconden op de klok. Wordt er oud telt. En kent Thijs Jansen deze bal nog één keer naar voren te zitten. En zult er net al te volle tier bij komen. Maar waar weet wat voor onval hier nog uitkomt. Erwin Blank wil hem in elk geval nog even omhoog. Fluit het net al. Het is uiteindelijk Sky Vink die de bal nou wel pikken kan. Kan hier een draai naar rechts. En dat docht hij net goed. Hij tikt die bal terug naar Drommel. En Drommel, dat is de keeper van Twente. Dus geen teamgenoot van Sky Vink. En dan is daar het fluitje van de skiersruchter Erwin Blank. Ik zeg dat er naar de Mulle goeie. En ik dacht een stukje sfeerbeleving. Vind je heel vast wel leuk voor de radio. Dat is dan ik het enige leuke wat ik te melden had. Dat stukje sfeerbeleving. Want de uitslag, die wie net al te best. Er is een heel soort werk onder winkel. Want Waasje giet de transfer deadline dicht. En de sale echt versterking bij komen matten. Want het gie hoort ik fiesten te makkelijk. En we weten, er is een groot verschil in kwaliteit tussen Twente en Cambuur. Dat is wis. Maar zo makkelijk hoe je in erin litten is wel heel pijnlijk. De techniek wie van Jon in handen van Björn Brouwer. Mijn naam is Willem Vermeldvoort. En de eindstand in het Kooistadion tussen Cambuur en FC Twente is pijnlijk. Het is 1-4.
1: De Jon van Friesland. Non-stop muziek.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook niet mogelijk. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer dan nog, op de meeste plekken droog. Maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vanaf naar een graad of 15 vannacht. En morgen een wisselvallige dag bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen Tolven en Ian te jern weer.
2: Omroep Friesland, Bureau de Vries.
6: Ik parkeer mijn auto Juwet voor een simmerpeteer met Sander van der Heijden. En ik parkeer mijn auto onder Rone van de Snitsermar. En dit is het plak dat nou duizenden mensen nog genieten van haar vakantie. Er zijn al je boordjes, er gebeurt je van alles. Ja, en die mensen genieten van een simmervakantie, die heel lekker vrij. Nou, vrij wie Sander zeker niet. Want de jedere voetballer en trainer, assistenttrainer van SC Cambuur, ja, die heeft deze periode keihard werken. Mausje van Tineke en een bevrunst stel binnen ze al een peri hier eigenaar van Beach Club Snake. En daar zullen we het onder horen oer ha. Als voetballer en trainer gong hem alles sa makkelijk oor. Hij wie sa volle better en toeker als zijn tjinstanders. Eerste speler en letter ek als tactisch genie als assistenttrainer. Maar hij waart er net gelukkig van. Hij waart net met u daagd. Het gong al je te makkelijk. Wat brengt dat ondernemerskip hem nou dan vol? Ik stap nou de Beach Club in. Om te zien hoe dat is. Het is nog net zo druk. Het is stilte voor de storm, want het wordt een mooie dag. Maar waarom kan hij nou hier wolkenietje van keihard werken? En koe hij dat net op het voetbalveld? Nou, goeiemorgen. Goeiemorgen, hoe is het met jij?
7: Ja, goed, met jij.
6: Ja, dit is de ondernemer.
7: Dit is de ondernemer, ja. Ja, heel wat anders, hè?
6: Ja, maar het is stilte voor de storm zeker, Sander, of niet? Het is nog rustig.
7: Op dit moment, ja, dat...

0: afwerken.
1: Oké, okay, daar staat de spinnenraag ook op. Even zien, hier staat hij.
2: Moet hij er ergens tussen staan, ja. Even kijken.
1: Dat is een mooie mapje, hè?
2: Schoenen, sapje, kaarten, peper. Spinnenwebben verwijderen. Kijk,
1: daar staat hij. Nou, zet het kruiskekin er wel bij.
0: Ja, dat mag zij zelf.
1: Oh, dat doet ze zelf.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Pak je koffie?
1: Ja, lekker.
0: Ja?
1: Zelf even?
0: Ja,
1: zelf ja dat zeker. Wil ik wel even zien.
0: Gewoon een koffie, of is het anders?
1: Nou, doe maar een lekkere, pittige espresso.
0: Espresso?
1: Ja.
3: Bureau de Vries. Simmerpeteer.
0: Nee, dan zit je met die afzuiging.
4: Qua geluid.
0: Oké,
4: maar kan het wel of niet?
0: Ja hoor. Okay. Ja, maar mensen gaan mij niet wat vragen, maar jullie, ik heb even geen antwoord op een vraag van jou.
4: Nee, ja.
0: Ik ben dochter.
1: Dat is een dochter?
0: Ja.
1: Dat is leuk.
0: Ja.
1: Dus dan met die dochter aan het werk?
0: Ja, ik ben heel vaak met mijn dochter aan het werk. En dat is leuk. Zij doet het goed.
1: Ja, luistert ze wat?
0: Ja, zij luistert het heel goed. Maar dat ze is zelf... Ze is zelf slim genoeg en inventief genoeg om niet alles te moeten vragen.
1: Nou ja, want we zullen het interview nog maar beginnen. We zitten lekker bij de beachclub op Vlonder verzels. Het ziet er ook heel beachclubberig uit.
0: Ja.
1: En even voor de duidelijkheid, ja, Sander, wij kennen elkaar al wat langer.
0: Ja.
1: En praten eigenlijk altijd plat. Ik Franekes, dan plat Sneekes.
0: Ja.
1: Dus dit is het eerste interview helemaal in plat Sneekes voor jou.
0: Ja, maar dat is wel mooi, toch?
1: Ja.
0: Want anders is het toch... Het kan ook wel eens ongemakkelijk wezen, hè? Dat iemand Fries tegen haar praat. En dan praat ze in principe gewoon eerst Nederlands terug. En dan denkt ze op een gegeven moment van ja... Sneekes is ook half Fries, half Nederlands. Het is, al, ja, het is net niks, maar het is wel verstaanbaar. Maar het kan wel eens ongemakkelijk worden, zeg maar. Hè? Moet je nou Fries praten? Nou, dat moet ik niet doen, zeg maar. En Nederlands praten, dan is dat contrast weer zo groot. Dus dit is een hele goede oplossing.
1: Ja, maar we moeten daar natuurlijk wel even in de vorm krijgen voor een uur lang een zomergesprek.
0: Ja.
1: Hoe is dat?
0: Ja, mooi toch? Ja, het is ook zomer. En we hebben eigenlijk vier weken ongelooflijk mooi weer achter de rug. Vandaag is 22 graden. Dat is eigenlijk fantastisch. Maar het voelt al heel koud als gisteren 33 graden was. En we zitten lekker op terras. En we gaan weer nieuwe weken in. En Sneekweek is achter de rug. En dit is een mooi kindertje. Ik drink je nou een bakje koffie. En ik heb in principe wat afspraken op een planning. Maar voor de rest is dat hier en daar wat bijspringen hier uit het mut. En dat niet hoeft, dan hoeft het niet. En dan ga ik een eindje kopen of ga ik even naar mijn zoon toe te kijken op trainen. Hoe mooi kan het leven wezen eigenlijk.
1: Ja, dat was ook het doel van mij.
0: Ja.
1: Stoppen met voetbal, stoppen als assistent-trainer. Daar zullen we het straks echt nog wel even over hebben. Maar dit stukje, dat was die geluk. Volgens mij, en dat is de reden dat je een switch maakt. Heeft een kantelmoment in je leven en kiezen voor het geluk.
0: Ja.
1: En had je dit ooit zo... in een droom voor die zien. Dus dacht, hey, dan zit ik hier straks als ik... nou, het is nog 48, zit ik zo wat voor muur te staren... en geniet ik van ook het leven wat er is?
0: Ja, nou, het is hier niet begonnen eigenlijk, hè, als ondernemer. Want het is bij de escape rooms uiteindelijk in het begin echt begonnen. Hè, toen wij 8 jaar geleden voor de grap gewoon een escape roompje bedachten met z'n vieren. En
1: ook wie ben vieren?
0: Dat is mijn vrouw. Tineke, Johan en Iske. Dat is binnen al tientallen jaren dat, onze vrienden. En ik zei kijk, dus eigenlijk met twee stellen ben wij ooit een escape room begonnen in Witmarsum. Maar ik zei, heb zelf wat spelletjes bedacht en echt puur voor de lol. En wij dachten van, nou weet je, dit is wel wat grappig hier. De verdienst eigenlijk geld met iets wat ook nog leuk is. En ze het zelf bedacht, en dit gaat wel makkelijk. En toen hadden we dat geld niet nodig, want we hadden gewoon allemaal een baan. En dus toen hebben we eigenlijk bedacht om dat geld op te sparen eigenlijk en een escape room in Sneek neer te zetten. Want er was nog niks. En toen hadden we dat aan en toen hadden we er dus twee. Maar toen hadden we nog steeds allemaal een baan. Dus op een gegeven moment, nou, dan gaat dat ze verder. En nu op een gegeven moment hebben wij 5 escape rooms in Sneek staan. We hadden een concept op landbouw bedacht en in een coronatiet. En op een gegeven moment dan, ja, toen dachten wij van, nou, het is wel druk. Want escape rooms is 365 dagen in het jaar. En ben je ermee bezig en ben we ook open. En toen werd het druk in combinatie met voetbal. En toen dacht ik van, goh, waar leidt nou echt mijn geluk? Wat vind ik nou echt leuk? En dat was wel het stukje ondernemerschap. En daarom ook de keuze toen maakt van, nou, ik stop ermee en ik ga volledig in het ondernemerschap. En toen hadden we dus alleen nog de escape rooms. En toen dachten we ook, Johan stopt ook met zijn baan. Die was manager van een macro in Utrecht en in Amsterdam op een gegeven moment.

0: En toen hebben we gezegd van nou, wij gaan lekker het ondernemerschap in. En hebben we het iets rustiger in plaats van twee baan. Nou, en 4 maanden later kochten we dit jaar. Dus begonnen we weer voor nu aan qua drukte. Maar dit, ja, dit is wel. Kijk, ik kom uit Sneek. En ik ben geboren in Iesbrechtum en op mijn 7e naar Sneek verhuisd. Maar Iesbrechtum, dat is eigenlijk Sneek. Ja, en ik kwam hier altijd met mijn vader. Vanaf het Sneekermeer, bootje varen, vissen in het bootje. En lagen we hier aan. En dan kwam ze hier op het terras en dacht ik op een gegeven moment van ja, wat is dit nou hier? Moet ik nou een drankje zelf halen of komt er iemand? Of het is nooit dat geweest eigenlijk. Alleen de plek is natuurlijk magisch. En dus ja, toen kochten wij dit. Dit is ons 5e seizoen. Dus eigenlijk 4,5 jaar geleden. En toen hadden we echt zoiets van ja, het is nooit wat geweest. En een beetje op Chileo waren ze, het zal nooit wat worden. Maar wij dachten van nou, dit moet wel wat worden. En zelf gewoon een slag aan. Dus alles verandert hier qua stijl. En zelf bedacht, dat doet mijn vrouw dan veel, hè, met Nieske. En zelf aan de slag, dus zelf alles verven. Nieuwe steenschotten kocht voor de vloer. En s'nachts hier met Johan met de hand schuren. En lakken. En op een gegeven moment creëert hij een eigen sfeer. Dus wij hebben het bedrijf wel kocht. Alleen de inrichting hebben wij zelf echt volledig helemaal deen. En dan zit er ook een lekker stuk leven in. Je ziet ook wel eens bedrijven die kopen alles. Alles is nieuw en alles is strak. En dat is ook prima. Alleen wij wilden dat echt zelf doen om er echt gevoel bij te krijgen. En dat is aardig leuk, denk ik.
1: Dus deze bankjes die hier allemaal staan, dat is allemaal door je in bedacht. Ja. Ik zie daar een beetje bamboe om zo'n hokje heen. En de sfeer, ik hoor hier geluid. Allemaal vrolijke zomerhits.
0: Ja, en dat is eigenlijk stap voor stap. Het eerste jaar proberen wat geld over te houden en met dat geld weer wat nieuws bedenken. En zelf kopen en zelf maken. Hè. Net als met, je zegt, met die bamboe. Dat is een heel nieuw hoekje worden. Dat is afgelopen maart hebben we dat gemaakt. Of nou, Johan is heel handig. En ik ben dan met zijn rechterhandje met wat schroefjes aangeven. Bij wijze van, nou, niet zo extreem, maar hij is echt heel handig. Dus toen hebben we dat gebouwd. En dat kost wat geld, maar dat investeer je met je geld wat je overhouden. En subben wij continu aan het ondernemen. Dus ja, dat is. Dat
1: is, ook het, is het dan nou af, soort van?
0: Nee, het is nooit af, ja. Nee, dat is nooit af.
1: Sander, het wordt een gesprek over allemaal belangrijke momenten in je leven. Hè? Ja. En dan gaan we natuurlijk over het voetbal praten. De switch, dat hoort erbij. Ja. Daar kennen de mensen die van. Ja. Het ondernemerschap. Natuurlijk ook belangrijke mensen in je leven. Belangrijke momenten.
0: Ja.
1: En ik zag op die WhatsApp een spreuk staan. Toen dacht ik, nou, ik weet niet hoe dit dan weer bij hem past. Ja, dan lopen we meteen eventjes bij de beachclub weg richting de bootjes.
0: Ja,
1: wat staat erop?
0: Ja, daar staat op, de natuur regelt alles. En als je zelf jonger bent dan hoor je je vader wel eens zeggen, ja, de natuur regelt alles. En dan denk je van, ja, een mooi verhaal, dat zal allemaal wel. En ik kan het mooi vertellen, maar ja, het is wel goed. Maar op een gegeven moment ga je er toch meer over nadenken. En die spreuk komt eigenlijk bij hem vandaan ook, hè, hoe ik hem ken. Kijk, heel veel dingen heb je bepaalde dingen natuurlijk wel in de hand in het leven. Maar sommige dingen ook gewoon niet. En dan, de natuur regelt dat wel. Uiteindelijk regelt de natuur altijd alles.
1: En dat zei hij, dat was een uitspraak van hem.
0: Ja, dat was een uitspraak van hem. En dat staat ook op zijn grafsteen, op het graf staat die spreuk ook. Dus dat is wel ook wel toepasselijk. En dat is toevallig heel, ook wel bijzonder, want Johan, hè, mijn compagnon en goede vriend, die... die heeft ook een mindere periode afgelopen maand eigenlijk meegemaakt. Of iets langer al. Hè. Zijn vader was ziek. En die is 25 juli is die overleden. En 31 juli hadden die begrafenis. En 25 juli was ook de sterfdag van mijn vader. Dus precies op dezelfde dag overleden. Zo. Precies op dezelfde dag begraven. En ook nog op dezelfde begraafplaats. Dus dat, en die liggen eigenlijk 100 meter buiten vandaan. Dus heel bijzonder is dat. Dus wij... Wij kwamen dus afgelopen 31 juli kwamen wij terug. Weer op de begraafplaats waar mijn vader ook ligt. Kom ik wel vaker. Maar het is daar zo mooi. Dat is heel bijzonder. Maar dat is...
1: Welke begraafplaats is dat?
0: In Bolzat. En dat is zo'n ongelooflijk mooie plek. Dat is dus echt mooie natuur ook. Die bomen die daar staan. En, ja, eigenlijk is het heel verdrietig. Maar het is ook zo ongelooflijk fascinerend als je daar binnen loopt. Dus ja, dat is best wel tegenstrijdig en gek. En dus de natuur daar ook, dat is eigenlijk, ja, ik vind het daar zo mooi. Alleen ja, uiteindelijk mis je hem elke dag. Dat zou ze ook hebben, dat liefst. Dat zal nooit veranderen. En, alleen het is makkelijker te accepteren. En ja, je bent er minder verdrietig om, zeg maar. Ja, ondanks dat het niet verkeerd bedoeld is, maar je kan het beter plaatsen.
2: Want wat voor rol had je vader in je leven? Ik weet, was het 30, hè, toen hij overleed?
0: Ja, nou ja, weet je. Voor het voetbal was hij natuurlijk. Kijk, hij was zelf ook een mooie voetballer. En hij was zo goed dat hij naar Go Ahead Eagles en naar Feyenoord kon. Vroeger. En alleen hij mocht niet van mijn oma, omdat het op zondag was. Dus ja, dat was natuurlijk wel sneu en ook heel vervelend voor hem, omdat hij zelf wel graag wilde.
2: Maar hij was dus zo goed?
0: Ja, hij was zo goed, ja. En uiteindelijk heeft hij best wel ingewikkeld, want ik heb wel vaak gezegd van, goh, ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
2: Dat had geen zin?
0: Nee.
2: En hij?
0: Ja, hij wel. Maar ik heb dat nooit echt gehad, zeg maar. Ik heb ook al gezegd, ik heb er gewoon geen zin in. Ik vind het gewoon ook niet altijd leuk, zeg maar. En ja, mensen snappen dat niet. Alleen ik had dat niet. Alleen mijn vader, die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht. En dat is best wel ingewikkeld. Dus hij ging overal met me met. En altijd beter willen maken. En soms heel kritisch, vaak heel kritisch. En dan zei ik wel eens van, ja, maar goed, Telstar tussen, ik noem maar wat. Ja, maar ik heb er ook twee gemaakt. Ja, maar dat weet zelf wel, hè. Dat hoeft niet te horen, want dat weet je wel. Maar dit komt beter. En op een gegeven moment, dan hij er ook wel eens last van had. Hè, dus, maar niet dat hij dat verkeerd bedoelde. Snap je wat ik bedoel? Maar op het moment dat hij leefde, nog leefde, heb ik het er nooit met hem over gehad. Dat was toch een bepaalde afstand, zeg maar, vroeger, wat je had, hè. Onze generaties, ouders, zeg maar, dat kost toch wat moeilijker met praten. En dat doen wij nou makkelijker met onze eigen kinders. Misschien wel omdat het wel prettig kan voelen voor de kinders. Alleen ik heb er nooit met mijn vader over gehad. En nou die overleden is, heb ik dat wel zo voelt altijd. Alleen het is heel lastig, want eigenlijk trapt ze hem na. Maar het is niet alles.
2: Maar wat zou je dan nou aan hem vragen hebben, als het nog kon?
0: Nou, dan wil ik wel vragen van, goh, hoe graag wil Sto dat ik het wel zou halen, omdat Sto het niet mocht halen? Nou, dat zou ik wel willen vragen. En, maar dat is wel uit liefde ontstaan. En dat weet ik ook. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, die generatie vond het lastig, denk ik, om dat te tonen. Dus dat was dus kritisch, nog die, eigenlijk ja, die beschermen willen van alles en nog wat waarschijnlijk.
0: Ja, precies. En alleen ik had dus heel vaak geen zin te voetballen. En daarom was voor mij de stap om te stoppen met voetballen misschien wel een opluchting. Ja, terwijl die er misschien wel is voor heel veel voetballers, maar die dat niet durven of doen.
2: Dat is ook eigenlijk de belofte die je hebt, hè? Het talent, ja, wat dat je krijgt.
0: Ja.
2: En dat is er dan niks mee doest. Is dat dan iets van een soort van verplichting, voelde ze dat?
0: Nou, ja.
2: Ik heb dit nou, dan moet ik het
0: maar
2: doen.
0: Ja, maar dat komt ook omdat iedereen zei dat. Hè, dat is talentvol. Ah, dan kun je de top wel halen. Must er wat mee doen. Must er wat mee doen. Must er wat mee doen. Mukken wat mee doen. Denk van, mukken nou wat mee doen? Ik heb helemaal geen zin om wat mee te doen. Alleen dat wordt gewoon eigenlijk door alle mensen, zeg maar, die een beetje opleidt. En dan is het nog altijd je eigen keuze. Maar als je 18 bent, ja, of 17, of 20, dan is het heel moeilijk om zelf zijn keuze te maken. Of in ieder geval, dat vond ik heel moeilijk.
2: Dus die talent is eigenlijk misschien ook wel die beperking geweest?
0: Ja, nou ja, vooral. Dat denk ik niet. Ja, nou, in keuzes maken wel in het begin. Alleen, ik heb al lang niet alles uit mijn talent gehaald. En dat is wel een bewuste keuze geweest. Want ik had gewoon heel vaak geen zin en deed mijn best niet. Dus was niet beter. Dus is het niveau waar ze op zit, is de max. En dat was betaald voetbal. En heel veel, als die niks doen, ja, die gaan met twijfel naar Heide 3. Of bij ONS in het zevende met het vriendenteam. En ik had het talent dat ik nog betaald voetbal kon halen. Alleen ja, ik zeg altijd, qua combinatie been-hoofd heb ik het maximaal eruit gehaald. Qua been heb ik misschien 10% eruit gehaald. En qua hoofd heb ik 90% eruit gehaald. Dus die combi heb ik het maximaal eruit gehaald. Alleen ja, mensen kijken alleen naar die talent in die benen eigenlijk. Dus ja, dat is best wel eens ingewikkeld geweest. Dus daarom was het ook voor mij echt een opluchting dat ik zelf uiteindelijk heb besloten om te mogen stoppen, zeg maar, in de voetbalwereld als trainer. En als speler toen niet iets. En toen ik naar Duitsland ging, ben ik gestopt naar ONS. En daarna als trainer gelukkig ook de eigen keuze mogen maken van ik stop ermee.
3: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: Unie.
1: Maar dat vertelde ze dus, die vader die meerde vaak aan bij die beachclub.
2: Ja.
1: Toen was er niks.
2: Nee.
1: Toen was er niet zoveel, nou is het veel meer. Ja. Al deze mensen die op die camping, die komen daar waarschijnlijk ook.
2: Ja, dat denk ik
1: een drankje
2: wel,
1: doen, ja. Dat
2: ik
1: is
2: het
1: ook...
2: persoonlijk niet, maar ik denk het wel, ja.
1: Maar ja goed, er komt natuurlijk een gezin, ja. Zus,
2: ja.
1: Een moeder.
2: Ja.
1: En daar ben je heel close met. Hoe belangrijk ben je voor jou?
2: Nou ja, alles. En dat was mijn vader ook. En, want we hebben een heel klein hergezin. Waarbij mijn vader geen broers of zussen had. Mijn moeder, een zus en een zusje. Dus eigenlijk is het een hele kleine familie. Ja, vroeger stel dan waren ze met z'n 9 en dan met z'n 14 intussen. Dat overgroot oma die dacht, nou, we pakken het ervan, wij zo. Maar wij zijn een heel kleine, hele kleine familie eigenlijk. Waardoor het ook automatisch eigenlijk hechter wordt. En ja, dat is eigenlijk altijd bij mijn ouders ook. Vrienden van mij, vriendinnen van mijn zus. Mijn vriendin vroeger of een vriend van de vriend van mijn zus vroeger. Iedereen kon altijd, ja, van 5 uur was 5:30, kan ik blij weten, ik bleef maar eten. Alles kon. Nou, en dat maakt het wel heel gastvrij en voel je jezelf ook heel erg thuis. Omdat je niet, als jij iemand uitnodigt van je vrienden, dat je denkt van oeh, dan moeten ze mijn ouders zien. Spannend, en hoe zullen ze reageren, weet je wel? Ja, heb ik nooit gehad. Nee.
1: En wie was dat? Was dat die moeder of was dat die vader?
2: Beide.
1: Allebei. Vonden alles goed?
2: Ja. Ja. Ja, misschien hebben ze samen wel eens een discussie gehad. Van nou, dan komt er een eten. Maar daar wakt niet bij. Nee. Dat hebben ze nooit laten blikken. Ik denk ook niet dat het zo is. Maar ja, dus dat was een heel, heel fijn, hecht gezin. En moeders nu ook. Ja, die komt 3-4 keer in de week komt die bij jongens. En andersom ook. En mijn zus heel goed contact. En een hele fijne vrouw is dat. Een neefje, een nichtje. We gaan in september nou met z'n 10 dan, ook met haar aanhang. Gaan we even naar een landbouwpark weer. En dat geven we naar de moederdag. Dat is leuker dan een bon van de kapper of zo. Ja. Dus dan gaan we daarheen. Nou, dat soort dingen, dat vinden wij leuk. Dat vinden wij leven.
1: Dus eigenlijk altijd heel close met elkaar als familie. Ja. Vrienden dus die belangrijk binnen.
2: Ja.
1: Dan is het een hele hechte vriendenclub natuurlijk bij ONS had.
2: Ja, klopt. Daar hebben we toevallig eind juni hebben we een reunie van gehad. Van het jaar 2006. Dus 20 jaar later. We hebben eigenlijk om het 2 jaar hebben we een reunie. En dat was nou ook zo. En dan binnen de 28 man ongeveer van die groep. Dus ook niet zo dat er dan 7 overbleven. En dan, dan hadden die jongens die het organiseerden. Hè, dat was Ton Haarman en Marcel Huytema, Leo de Wacht. En Sibold Jellema, die hadden nou georganiseerd. Maar die hadden dan de bus weer regeld, waar we altijd met Henk Schollema uit Bols, wat ITS. Dus hadden ze die bus weer regeld voor de hele dag. Nou, we gingen altijd, maakten we 17 rotondes, zeg maar, maakten we. En, nou, dat ging ook weer los. Dus nee, dat was net alsof je 20 jaar terugging. Dus dat was leuk, ja. En dat doen ze allemaal gekke dingen. En uiteindelijk gaat het erom dat je weer eindigt bij de kroon in Sneek. Nou, wat biertjes drinken. En uiteindelijk is het nu.
1: Ja, dat valt mij wel op als ik dan een beetje die carrière ook bekijk. Hè?
2: Ja.
1: Eerst in de jeugd bij SC Heerenveen.
2: Ja.
1: Viel het al op.
2: Ja.
1: Lukte niet.
2: Nee.
1: Toen een Cambuur daar die succes haalt. Hele goede voetballer. Dragende speler. Ik denk dat heel veel supporters daar eigenlijk de beste vinden van wat Cambuur ooit geweest heeft. Dat is natuurlijk Jaap Stam. Met een gigantische carrière met alles de echte Leeuwarder. Of in ieder geval echte Cambuurman.
2: Ja. Aan de bal vonden ze dat waarschijnlijk.
1: Ja, aan de bal. Misschien hebben ze die ook wel eens vervloekt op de tribune. Zeker, ik denk ik zelf ook wel eens. Toen al vent.
2: Dat zie ik zelf ook wel graag hebben. Ja.
1: Maar ook wel weer dus dacht, als iemand een magische goal maakt, dan moet dat van Heide wezen.
2: Of iets creëren, hè? Vanuit het niet een assist of iets dergelijks. Dan, dat was wel mijn kwaliteit. Ja.
1: Mooie magische moment. Dat, ik denk dat dat erbij hangt.
2: Ja.
1: Dan die stap naar assistent trainer.
2: Ja.
1: Eigenlijk ook heel succesvol.
2: Ja.
1: Heel vaak zeiden mensen, hij is het brein achter tactisch succes.
2: Ja.
1: Ik weet niet of dat precies zo is, maar ook daarin zeiden ze wel eens in een interview. Ja, als ik het dan weer door had, hoe die tegenstander speelde, dan vond ik er al niks meer aan.
2: Klopt.
1: Want ze deden niks. Nou ja, klaar.
2: Klopt. Dus dat werd vervelend. Heel saai. Dat werd echt verschrikkelijk saai, werd dat.
1: Daar komen we straks nog op, over het ondernemerschap. Want dat is dus niet saai. Maar wat ik eigenlijk wil vragen is, Dan is natuurlijk ook wel hier en daar wat uitdagingen gehad. Met weer teruggaan van een hele mooie transfer naar een Duitse profclub. Hè? Ja. Heel veel geld verdienen kinderen. Ja. Weer naar je familie.
0: Ja.
1: Weer naar de mensen terug.
0: Ja.
1: Eigenlijk de veiligheid zoeken bij waar je vandaan komt. Hoe zie je er zelf naar?
2: Nou, het is niet eens veiligheid zoeken. Ik snap wel dat het... zo kun je het wel omschrijven, dat snap ik. Alleen, kijk, als ik echt voor veiligheid zou gaan altijd... Dan was ik nooit profvoetballer geweest, want daar zit altijd druk op. Er wordt altijd naar gekeken. En er wordt altijd... Er zijn altijd meningen. Hè? En dat is best wel onveilig als mensen alles over die kennis zeggen. Dus het is niet eens zozeer de veiligheid opzoeken, maar meer mijn geluk achterna gaan. En ik was daar echt ongelukkig als persoon. Omdat ik A, iets deed wat ik niet heel leuk vond.
1: Dat was voetballen bij Mannheim, hè? Daar, mooie transfer.
2: Ja, dat was überhaupt, zeg maar, elke dag voetballen. Daar werd ik niet zozeer gelukkig van. Maar dan ook nog in een omgeving waarbij ik gewoon mensen waar ik zo verschrikkelijk veel van hou, niet om me heen had. En daar wil ik graag naartoe, omdat ik daar gelukkig van werd. Hè? In combinatie met het voetbal was daar niet gelukkig van wist. Of onwist. Nou, dat was voor mij een hele simpele reden om ook gewoon niet eens te twijfelen van ik ga terug, maar ik ga gewoon terug. En ja, het zal me in mijn reden hoe ze dat regelen. Maar... ik heb op een gegeven moment een gesprek gehad met die trainer. Ik zei, ja, ik ga terug.
1: Hoi.
2: En ik zei, ik of twee dingen doen. Of de lijst me aan de ketting en ik kan niet terug. Maar ik zei, dan stap ik niet op het trainingsveld, want dan zit ik aan de ketting. Of de zes minuten aan de ketting, maar ik zei, dan ga ik naar huis. Ook al zou ik erheen lopen, doe ik er 3 weken over. In de serie mijn reine rijdt. En zo is het ook gegaan.
1: En dat was dus geluk en niet angst.
2: Nee, het was puur ongelukkig zijn. Dus mijn geluk gewoon gaan zoeken. En kijk, dat is denk ik ook het belangrijkste in het leven voor iedereen. Zoek gewoon geluk. En soms is het onveilig. Hè? Soms moet je dan een keuze maken of het nou je baan is of niet, of je relatie. Je moet je geluk gewoon zoeken. Het gaat om je eigen geluk eigenlijk, hè? Voor iedereen.
1: Maar hoe weet je dat? Waar je gelukkig van wil? Dat is natuurlijk voor heel veel mensen heel moeilijk.
2: Klopt, maar je weet wel waar je niet gelukkig van wil. En wat het dan is, zeg maar, om gelukkig van te worden, dat weet je van tevoren niet. Maar dan weet je wel wanneer je niet gelukkig is. En dan moet je wat anders zoeken, vind ik. En wat dat is, ja, er komt iets. Maar ja, dan gaan we weer, de natuur regelt alles wel weer. En dat is echt zo.

0: Ik wil toch ook nog even één vraag aan die stellen, want daar ben je dus heel erg bezig met hoe dat in je hoofd werkt.
1: Ja.
0: Dat heeft ook wel verteld. Ik ben naar een psycholoog geweest. Die vertelt mij, je moet dit doen, je moet dat doen. Daar heeft ook eerlijk geweest over bijvoorbeeld een gokverslaving. Ja. Over andere angsten.
1: Ja.
0: Hoe zie je dat in de sportwereld? Hè? Want daar was er open in.
1: Ja.
0: Maar is dat er te weinig?
1: Natuurlijk is dat te weinig. Maar dat is niet alleen in de sportwereld. Dat is gewoon in de normale maatschappij ook. Kijk, hoe ik het zie, ieder mens die heeft ergens trauma's. En of het nou vanaf de geboorte is, of dat er in de jeugd wat gebeurd is, of dat er op het werk dingen gebeurd zijn. Maar ieder mens die vlucht wel, wil wel eens vluchten uit de realiteit, uit de gedachtes. En of dat nou een keer naar het casino gaan is, of de gasten naar drugs, of de sister naar alcohol, of de gast shoppen. Noem het beestje maar naam. Maar iedereen heeft dat. Alleen in de voorwereld gaat niemand dat echt melden, want ja. Iedereen vindt al wat, hè? Iedereen mag vinden, omdat je op televisie komt, je staat in de schijnwerpers. Dus het is heel lastig om dan je open te stellen, omdat de meningen van iedereen, met de anoniempjes en noem ze allemaal maar weer op, de moralredders achter internet, die vinden daar wat van. En dan gaat het weer een eigen leven leiden en dan krijg je later weer een keer last van, want ja, je speelt dan een keer matig en dan komt er weer een keer nieuws van, goh, zou die dan toch nog last hebben van het shoppen of zit hij nog aan de drugs of weet ik. Dat is heel lastig. En dus dat zal niet vaak gebeuren in sport, maar ik denk dat het ook veel te weinig gebeurt, zeg maar, in de normale maatschappij.
0: En wat betekende dat voor jou, dat dat wel allemaal verteld heeft?
1: Nou ja, uiteindelijk rust. En je kan ermee aan de slag. Ja, dus ik ben op een gegeven moment bij iemand geweest in bovenin Groningen, Martin Appelo. En dat heeft me zo geholpen ook dat, dat je dingen moet, hè, zei je. Maar eigenlijk heeft hij mij geleerd, hij noemde het eigenlijk ontmoeten. En ook van in mijn hoofd niet meer moeten. Hè, dus wij gingen elkaar ontmoeten en hij ging mij helpen. En hij probeerde in mijn gedachten te veranderen dat ik niks meer moet voor een ander. En dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil. En dus ja, dat is voor mij een hele mooie leer geweest daarin, van dat ik niks meer moet. Ja.
0: En hoe uitzicht dat nou?
1: Ja, dat
0: jij, hallo, hier staat een hele lijst met allemaal dingen die je hier elke ochtend doen moet.
1: Ja, maar dat moet ik zelf niet doen. Maar dat vind ik ook leuk om dat te maken. En ik vind het ook leuk om dat zelf soms te doen, omdat ik het leuk vind. Maar dan doe je iets wat je graag wilt, omdat je het leuk vindt. We gaan straks na september zitten weer naar escape rooms. Ja, vind ik machtig. We gaan een nieuwe escape room bouwen, bedenken. Omdat we het leuk vinden. Niet omdat het moet. Maar omdat we het leuk vinden. Nou, dat is een hele andere insteek dan wanneer men echt dingen moet, zeg maar. En daar kom je op een gegeven moment, kom je jezelf een keer tegen. En dan vlucht je wel eens in, nou ja, wat ik net zei, in bepaalde, zijn het verslavingen? Het kunnen verslavingen worden, maar het is gewoon een vlucht.
0: Maar zat er een trauma bij jou onder?
1: Nou, ik heb zeker wel een trauma gehad, hè. Kijk, toen mijn vader bijvoorbeeld overleed, toen had ik nog meer de drang van, nou, ik moet wel in de voorwereld blijven, want ik moet hem trots gaan maken. Maar wat ik zei, ik wilde het eigenlijk niet. Maar ik moest het eigenlijk wel. Maar ik bepaalde zelf in mijn hoofd dat dat moest van hem. Dat ik zelf bepaald. Maar hij kon het niet meer zeggen, want hij wil er niet meer. Dus, maar wat doe je dan? Hè? Wat is de keuze? Stop je dan? En ik ken niet, want dan is hij misschien niet trots op mij. En dan wist ik gewoon dat hij nou dus trots op die binnen. Nou, dat soort ingewikkelde verhalen in die hoofd, die zelf creëert eigenlijk, kunnen die best wel in de war brengen. Dus ja, en daar heb ik uiteindelijk heb ik daar hulp bij gehad. En daarna heb ik ook de keuze gemaakt van, ik stop er met. Dus ja, heb ik er wel baat bij gehad.
0: Niet meer moeten, dus als een bevrijding.
1: Ja, zeker. 100%. En laat me ook wezen, dit is superleuk, hè? Maar ik zul leren, ik denk van, ik heb er elke dag zo verschrikkelijk veel zin in. Tuurlijk is het wel eens een dag dat ik denk van, ik is er aan padel geweest, mijn lichaam doet zeer. Ik word wat ouder, ik moet er wel heen. Maar nou even een dagje zo kunnen relaxen, zo wel heel prettig wezen. Dus dan ga je er wel heen, maar dan hoeft het niet altijd een keuze te wezen van, ik ga er weer vrolijk ben ik hier weer natuurlijk niet. Elke dag, ik ken ook een dag tussen zitten als ik geen zin in heb. Maar dat is ook prima, hè? Ja, wat is dat mis met? Lin, Zou jij misschien een ginger ale voor Roelof willen pakken?
2: Ja.
0: Zelf niks.
1: Merk dat ik tegen mijn dochter gewoon Nederlands praat, hè?
0: Ja.
1: Dat is wel apart trouwens. Ik merk het nu al. Dus ik praat tegen mijn kinderen altijd gewoon Nederlands thuis. Ook thuis. En met mijn vrouw ook Nederlands gewoon thuis. Alleen als ik ergens kom, zeg maar, en ik heb het gevoel van ik in snekers praat, dan gaat die automatisch in snekers.
0: Maar het wordt wel drukker, Sanders. Daar gaan... Ja, maar het weer is nog niet zo mooi, hè?
1: Nee, het weer is nog niet mooi. En het is, wat Bas merkt is dat er... dat is eigenlijk op maandag en op vrijdag. Dat is vaak, hè, RC en de Potten, die zit hier. Dat is echt een vakantiepark, zeg maar. Helemaal los van de camping waar we net even waren, hè, waar we net overheen liepen. Daar is aan de andere kant van de weg, is de RC en de Potten. Dat is echt een vakantiepark, zit hier nog. Met echt wel veel huskers. Alleen op maandag is altijd een wisseldag. En vrijdag ook. Dus dan merk je eigenlijk dat het op maandag overdag, hè, mensen moeten om 10 uur het huis wezen. En ze mogen pas op maandag vaak om 4 uur het huis in. Nou, dan, sommigen, dat doen we ook altijd. Dan bellen we op vrijdag als we een weekendsvlucht gaan. Nou, ik heb er op het eerder in. Nou, dat wat, maar dan merk je wel dat het maandag en vrijdag overdag is altijd rustiger. En helemaal, dat merk je ook gelijk als het heel warm geweest is. En het gaat 10 graden naar beneden, dus van 33 naar 23.
0: Zoals vandaag?
1: Ja, zoals vandaag. En het is wat griezer, dan komt het later op gang. Dus dan moet men toch weer wennen aan, want het is eerst koud, het is niet koud. Maar dan komt zo'n andere temperatuur. En als het in april 23 graden is, dan is iedereen helemaal gek in de kop. Want dan denk je van, het is gelijk zomer. Dus dat is best wel, is wel interessant. Dus daar ben je ook altijd mee bezig.
0: Ja, dan ben je dus met een heel soort variabelen bezig.
1: Ja.
0: En dat leek me wel leuk, want er zit natuurlijk ook wel een soort van parallel met dat trainerschap lezen, dat voetballen. Hè? Dat was een tacticus, dat zag ze eigenlijk alles wel goed. Ja. Misschien wel veel beter dan de rest. Hoe zit dat in het ondernemerschap dan?
1: Nou, het is eigenlijk... ik ben natuurlijk volledig verschillende jobs. Alleen wat ik bij trainerschap altijd deed, ik bedacht wat. Maar en op het moment dat je bedenken weer dat een selectie of een team of een elftal, of dat die dat zo goed mogelijk uitvoeren, dat ze herkennen op het veld waar ze het ook bedoelt. Dus dan moet je ook zoveel mogelijk in Jeppe Janneke taal uitleggen en ook laten zien op veld. Dat is de beste oplossing om een goede trainer te wezen, vind ik. Want hoe meer moeilijke termen uitkraamst, des te meer die spelers denken van nou wat, even kijken wat dit betekent voor woord, nou dan is het alweer te laat. Dus probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. Plus, ik word nooit meer verrast. Ja, dus in het voetbal was het zo, ik had een systeem, ik wist hoe een tegenstander ging spelen van uw beelden, maar ik wist ook als een tegenstander dit gaat doen, dan heb ik al lang betraind wat wij gaan doen en dan moet het niet een half uur te duren om dat uit te leggen, maar dan is het herkenbaar voor een groep. Dus kan je er heel makkelijk op inspelen. Dus je werd nooit verrast. En daardoor werd uiteindelijk ook wel het wat saaier, omdat een tegenstander geen tegenzet meer deed. Vond ik helemaal ruk. Ja, werd het echt saai voor mezelf.
0: Maar was echt aan het schaken dus?
1: Ja, was echt aan het schaken. Kijk, en dat is nou ook zo. Kijk, in dit bedrijf ook, van het staat, kijk een omhersen. Iedereen is kwalitatief goed. Wij zoeken ook nooit mensen met horecaervaring. Interesseert me echt helemaal niks. Ik wil alleen maar mensen hebben die zin hebben om te werken. En als zin heeft om te werken, dan is blij. En dan leert het ook snel. Maar daarnaast ben ik bezig van, oké, hoe druk wordt het vandaag of morgen? Ik kijk naar de zonuren, ik kijk naar de windrichting, ik kijk naar de windkracht, ik kijk naar de reserveringen, ik kijk naar de campings, hoe vol ze binnen, hoeveel auto's staan er op de grote parkeerplaats. Ik ben overal mee bezig. Dus op het moment dat ik denk van, wacht even, ik kan wel eens raak aan, overmorgen, dan hoef je op de dag zelf geen mensen meer te vragen, want dan ga je zelf met bootjes varen. Dat snap ik ook, had ik ook deed. Dus ik ben continu aan het vooruit denken en kijken van hoe staat het, wat gaan we omzetten, hoeveel heb ik nodig, wie kan ik vragen. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met als trainer, zeg maar, in de voetballerij. Dus alleen maar vooruit kijken. Dus vooruit kijken, wat kan er gebeuren? Op het moment dat het gebeurt, word ik niet verrast.
0: Maar bij het voetbal en later bij de trainerskap, verveelde ze die? Was het te makkelijk? Dacht nou ja, hey.
1: Ja.
0: Dit is, dan is in één keer, liet het wel als Sander van der Heijden zich er niks meer voor interesseert.
1: Nee,
0: trekt de keutel weer in, smeert hem,
1: klopt.
0: Gaan we wat anders doen.
1: Klopt.
0: Maar dit doet het al heel lang.
1: Ja, alleen het leuke hiervan is, en dan gaan we weer terug, waar het ook begon was, de natuur regelt alles. En de natuur heb je niet in de hand. En die bepaalt uiteindelijk, dat vind ik ook leuk, dat het morgen in één keer gaat regenen. Dat is niet leuk, hier in dit met de zon moet schijnen. Maar het kan continu veranderen. Dus er ben je continu bezig. En
2: En in de voetballerij waren ze, ja, 9 van de 10 trainers die hadden geen tegenzet. Kijk, het is, laat ik het zo zeggen, we zijn het eerste weekend dat wij open gaan binnen, hier 4,5 jaar alleen, gingen wij volledig lek. Volledig. En ik zei aan Johan, ik zei nog een weekend en ik zei, gelijk weer verkopen, ik ben er klaar mee. Dit wil ik nooit meer. Dus,
3: wat gebeurde er dan?
2: Ja, dat was Pasen. We hadden 6-7 man personeel, wist ik veel. Wij wisten helemaal niks. Hoeveel man is nodig? En we hadden een paasbrunch en alles zat vol binnen. En werd 25 graden en zat buiten ook vol. Ja, wisten wij veel. En de bonsjes kwamen en maar had het hier vol zitten, zitten er 500 man. Hè? Dat is wat anders dan 130 binnen, zeg maar alleen. Dus wij gingen volledig lekker en geen ervaring. Ik stond voor het eerst achter de bar. Koffie zetten, dat wist ik nog net. Maar ik wist niet waar de cola stond. Alles was zoeken. Maar ja, had die bonsjes dan komen, ja, dan moet automatisch piloot wezen. Nou, die was er niet. Dus toen had ik echt zoiets van, oké, dit wil ik. En dan was dus verrast. En die voelt heel vervelend, zal ik je vertellen. En dat wist nooit weer. Dus dan ga je gelijk bezig schakelen. Oké, dit moet anders. Hoe gaan we het doen? Ik moet A mensen hebben, maar hoe gaan we het überhaupt neerzetten? En dus dat was een vreselijk weekend. Echt slapeloze nachten. Er was geen reet aan. Maar het heeft ons echt wel gebracht, zeg maar, waar we nu staan. Ja, dus ja, dat om te zeggen van, komt het tot uiting? Dat denk ik wel, ja. Ja. En ik ben nou echt, ik vind het gewoon superleuk om te doen.
3: De rest 3 kinders.
2: Ja.
3: Twee ervan die zitten hier ook in de zaak of die helpen mee.
2: Ja.
3: En hij is een vrouw met wie ze geregeld hier staat.
2: Ja.
3: Dat is, dat doe ik maar ook wel een uitdaging. Want waar praat je dan nog over?
2: Ja.
3: S'avonds.
2: Ja, klopt.
3: Maar ook weer dat familiestuk, hè, wat voor daar heel belangrijk is. Ja. Wat springt er daar voor daar uit? Waarom is het zo hecht?
2: Het is hecht. Kijk. Ik vind het superleuk om met mijn kinderen samen te werken. Omdat zij. Ze vinden het leuk, ze lachen, ze zijn blij. Ze praten erover. Ze doen het ook goed, moet ik eerlijk zeggen. Zo eerlijk is het ook. Alleen niemand binnen dit bedrijf die ziet of die merkt dat het mijn kinderen zijn. Hè, dus voor iedereen zijn de regels gelijk. Ik ga ze niet strenger behandelen. Dat vind ik niet fair. Ook niet naar hun toe. Want dan vind ik ook dat je... zij moeten zich ook kunnen ontplooien hoe ze zelf zijn. Je moet ze niet strenger gaan behandelen omdat het toevallig je kinderen zijn. Maar je moet ze behandelen net als een ander. Hè. Dus op het moment dat ze hier aan het werk zijn, moet eigenlijk iemand die hier voor het eerst gaat werken, moet niet gelijk in de gaten hebben dat het mijn kinderen zijn. En ik denk dat het dan goed is. Thuis met mijn vrouw, toen zij volledig de zaak in ging. Ja, toen hebben we in het eerste half jaar wel gezegd van, goh, hebben wij nou zo'n mooi leven, jong, thuis? Want we hadden alleen maar over de zaak. Maar ja, we waren hartstikke blij met elkaar. Alleen op een gegeven moment ben je daarin, ga je zoeken van, je hebt een relatie omdat je elkaar zo leuk vindt, niet omdat je samen een zaak hebt. En dat was in het eerste half jaar best wel even zoekende. En nu willen we nooit weer anders. Dus ja, dat moet ook zijn weg vinden. Als je maar open en eerlijk communiceert met elkaar erover van wat iemand waar zit en waarom en hoe kan je dat veranderen.
3: En die trots, hè, die tien vader misschien nooit naar daar uitsprak in dit kritische blik. Hoe doe je dat nou anders?
2: Ik zeg heel vaak, of wij zeggen heel vaak dat we heel trots zijn op onze kinderen. Maar dat menen we dan ook. Kijk, en dan, wij kunnen ook wel makkelijk zeggen of praten met onze kinderen waarom ze bepaalde keuzes maken en waarom dat is en wat hun beweegredenen zijn en of het misschien anders kan of dat je zelf bijvoorbeeld ideeën aandraagt bij hun en dat ze dan zelf uiteraard mogen kiezen of dat een juist is of niet. Maar ik ben ook echt trots op ze. Hè? Ik zeg altijd met school ook. Hè. Kinderen zitten op school en het is best wel ingewikkeld. Want tegenwoordig gaat het altijd om prestaties. Hè. En mijn dochter heeft op RSG gezeten. Nando heeft op RSG gezeten. Hè. VWO, HAVO. Maar ook dat. Of het maakt niet uit qua niveau. Ik zeg ook altijd, ik heb ook altijd tegen ze gezegd. Ik zei Lin, Nando of Sil. Jullie zijn voor mij nooit een cijfer op wiskunde bijvoorbeeld. Dat is totaal niet relevant. En toch zijn er heel veel ouders die willen dat hun kinderen presteren op school. Want je moet een diploma hebben. Tuurlijk is het prettig als je een diploma hebt. Dat maakt het namelijk in deze maatschappij, hoe raar het ook klinkt,
1: makkelijker om ergens binnen te wandelen. Maar het gaat ons altijd over hoe ze zijn als persoon. En niet of ze nou een goed cijfer hebben gehaald. Of ze geslaagd zijn of niet. Hou op, maar zijn ze geslaagd? Ik had laatst ook een post op Instagram. Een ander was daar niet geslaagd. Die gaat VAWO doen. En dat komt omdat hij net wat te weinig heeft gedaan. Nou, gefeliciteerd man. Hij heeft wel een mooi leven gehad. Hè, dat jaar. En hij weet zelf dat hij net wat te weinig heeft gedaan. Maar als persoon, ik hou zoveel van hem. Want hij is zo'n fijne jongen. Dan is een tas aan een stok. Omdat iemand dan een fotootje kan maken. Nou, ik kan er weer over vertellen op de verjaardagen. Hè, hoe trots je bent, want mijn kind is geslaagd. En die gaat naar de universiteit. Gefeliciteerd man. Maar hoe zijn ze nou als persoon? Zijn ze netjes? Geven ze iemand een hand? Zeggen ze dankjewel? Zeggen ze een goede dag als ze iemand tegenkomen? Vind ik veel belangrijker dan een cijfer op geschiedenis, wiskunde, wat dan ook maar. Dus, en daar ben ik trots op, hoe ze zijn.
3: Dus normaal doen. Niet te veel moeten.
1: Ja.
3: Geluk zoeken.
1: Ja.
3: In ieder geval herkennen wat een geluk is.
1: Ja. Durven keuzes te maken.
3: En dan kan Sander van der Heijden hier nog heel wat jaren zitten.
1: Ja, ik zit...
3: Of is je dan te onrustig voor?
1: Nee. Want het is wel... Wij willen dit nog verder gaan perfectioneren. Hè, als perfectionist. 100% perfect zal het nooit lukken. Hoeft ook niet, want het moet wel in het reële blijven. Maar laat mij hier nog jaren lekker rondstrunnen. En op een gegeven moment verkopen we het. En dan hopelijk hebben we ooit een mooi huisje op Sardinië. En dan kunnen we daar ook wat mooie weekjes in het jaar vertoeven. Maar dat is nog niet aan de orde. We moeten eerst nog even aan gas. Even gas geven. Maar meer hoeft niet. Nee.
3: En een terugkeer in de voetbalwereld?
1: Nee, gaat niet gebeuren.
3: Nee. Over voetbal praten vind ik leuk.
1: Mijn ideeën uitdragen vind ik leuk. Maar nee, dat is... Dat is mooi geweest. Dat 35 jaar gedaan en klaar. Mooi. Het is een mooie herinnering geweest. Ik heb veel geleerd. En nee, gaan we niet meer doen.

0: Dit wie het laatste simmerpeteer van dit jaar. Roelof Lausma praatte met oud-voetballer en trainer Sandor van der Heijden. De muziek die het van der Heijden keert weer Reunie van Snelle, Kleine Jongen van André Hazes en als laatste A Sky Full of Stars van Coldplay. Alle simmerpeteren ben ik weer om te vinden als podcast, zie je dan naar het simmerpeteer. Nee, wieke zullen we bij Bureau de Vries wel eens op de gebroekelijke wijze met varske reportages, nijskerige peteren en verzels het Nijsforum. Verdadelijk lekker sliepen en graag ontnijen wieken.
1: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron en Middy. Nijhoven op deze stuurder met het oog op morgen en daarna muziek in Friesland non-stop. Verhaal ze alvast wel treizen en graag ontmoen.
2: Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Het zou zomaar kennen, het zou zomaar kennen.

0: Pauline Meel.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl
0: /nijsbrief.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt daarom vergeldingsacties aan. Voor de kust van Cyprus wordt nog altijd gezocht naar de opvarenden van een veerboot die vanmiddag zonk. Aan boord waren bijna 270 mensen. Zeker 8 opvarenden kwamen om en na 17 wordt nog gezocht. De kapitein en 8 bemanningslieden zijn opgepakt. Het is niet duidelijk waar ze van worden verdacht. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of er passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daarover geen duidelijkheid geven. En de politie deed daarom onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. Duizenden mensen hebben vandaag de Bloemenzee bezocht voor de overleden Noorse koning Harald. Zeker 10.000 mensen liepen volgens de politie langs het paleis in Oslo. De uitvaart van de koning is over anderhalve week op woensdag 9 september. Harald overleed vrijdag. Hij was 89. In de Eredivisie zijn vandaag 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Daar werd het 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd gewonnen met 6-1. Het weer nog. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen volgt een wisselvallige dag. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
10: Sterretje, ook op zaterdag open.

0: Leider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: De gouverneur van Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. Prima. Alles wat in Amerika niet naar de huidige president wordt vernoemd, lijkt mij een goed idee. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Oog op Zondag. Ja, hoe gaan de gesprekken in Den Haag over de begroting? De druk neemt toe, want morgen moeten ze eruit zijn. En dan die schokkende dubbele moord in Wijteveen op dat echtpaar een paar jaar geleden. Weet u nog? Richard K. kreeg levenslang, maar gaat nu in hoger beroep. Hoeveel kans maakt hij? En de Prinsenhof Museum kocht een bijzondere collectie Delfts Blauw. Wat maakt een stuk nou eigenlijk een topstuk? En onze laatste kanshebber op de Hebban debuutprijs, Silan Makrooi. Hij schreef Mensen als zonnen en Mensen als manen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 30 augustus.
3: Oh nee.
4: Hij zei nee.
3: Nee.
5: Nee.
2: IJsland zegt nee tegen de Europese Unie. Maar het ja-kamp stond lang op voorsprong. En daar dachten ze al voorzichtig aan een overwinning.
6: The results coming in now. I'm happy to see. And yeah, for the first time in a week I'm hopeful.
2: Uiteindelijk bleken er toch meer nee-stemmers te zijn, want de meeste IJslanders blijven liever eigen baas.
7: We were governed for so long by different kings in Scandinavia. I'd like to be my own king for a while.
2: De premier was voor de EU, maar maakte vooraf al duidelijk dat ze goed kon leven met een nee.
8: If it's a no, we will continue with the good work that we're doing. We will be fine also if it's a no.
2: Verder met het WK roeien, daar was het spannend voor de Holland 8 in de finale.
9: Nederland gaat die gouden medaille binnentrekken, de WK-titel. Hoe in baan 5? In baan 5 is dit een fotofinish of is het goud? Het is een fotofinish.
2: Een paar seconden was er verwarring, maar toen kwam de uitslag.
9: Wie pakt hier het gouden medaille?
2: Roeier Salvada wist onderweg dat het om centimeters zou gaan.
10: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas bij de laatste halen eigenlijk door.
2: Nog meer goud voor Nederland. Het gemengd dubbel kwam ook als eerste over de streep. Maar dat ging vrij relaxed, zegt roeister De Jong.
11: Ja, ik voelde me eigenlijk helemaal niet moe omdat het gewoon zo vet was. Ja. Ik dacht, nou, ik kan nog wel even door. Ja.
2: Haar teamgenoot van Dorp besloot onderweg vol gas te geven, want hij zat er nu toch.
12: Ik had ook iets van, nou, we hebben nu een hele week gereisd. Kan ik hem net zo goed even goed leegtrekken?
2: Eén woord bleef hangen.
11: Ik denk wel gewoon, de splits waren vet, het publiek was vet, samenroeien was vet. Ja, echt super vet.
2: En dan zomergasten. Dit interviewprogramma is vandaag voor het allerlaatst. Presentatrice Janine Aubering opende als volgt.
13: Goedenavond, je kijkt naar zomergasten. Nu het nog kan.
2: En daarna introduceerde ze haar gast.
13: De allerlaatste aflevering van het allerlaatste seizoen met psychiater Jim van Os. De allerlaatste zomergast. No pressure, Jim. Ja. Welkom.
2: En hoe het programma wordt afgesloten, nou, dat weten we over ongeveer een kwartiertje. Dus dat houdt u nog van ons te goed. We sluiten nu af met de valse wolfsspin. Die rukt op in Nederland. En in Vroege Vogels wilden ze weten hoe gevaarlijk dat beest is. Hoe zit dat met het woord vals?
14: In dit geval betekent het eigenlijk dat het geen wolfsspin is. Maar hij lijkt er een beetje op. Vandaar het woordje vals.
2: Dat klinkt geruststellend. Eerder hebben andere kenners al meer verteld over het dier. Hoe ziet hij er bijvoorbeeld uit?
15: Het is een dikke, vette spin.
2: Brr, is hij giftig?
15: Hij is giftig, net zoals

0: Alle spinnen.
1: Nou, het gif is relatief zwak.
2: Dus gebeten worden is niet erg.
3: Een beet van de valse wolfspin voelt een beetje als een wespensteek.
2: Dat klinkt toch wel pijnlijk.
0: Je hebt er wat last van, maar het worden geen jeukende bulten, geen etterende wonden. En ja, je raakt er geen lichaamsdelen van kwijt.
2: Het valt dus eigenlijk allemaal best mee. Dus de belangrijkste tip als je toch een valse wolfspin ziet:
0: vooral niet schrikken.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, morgen staat er ook weer nieuws in de kranten. Die zijn alvast ingezien door Renate Kok.
5: Ja, in Trouw gaat het over de netbeheerders die steeds vaker over de grens op zoek gaan naar nieuw personeel. De beheerders van het stroomnet hebben meer mensen in dienst dan ooit en groeien nog steeds, constateert de krant.
2: Naast zij-instromers komen nu ook internationale medewerkers binnen. En dat is onder meer het gevolg van de veranderende aard van het werk. Hoogopgeleide IT'ers en elektrotechnici zijn onmisbaar bij de energietransitie, maar zijn hier lastig te vinden, zegt Liander. Vandaar dat er steeds vaker in het buitenland wordt gezocht.
5: Nou, even opletten als je een tripje naar het Verenigd Koninkrijk plant, want daar heb je sinds vorig jaar een ETA of ITA, hoe je wil, voor nodig. Een Electronic Travel Authorization. En al blijkt dat we meer dan ooit worden opgelicht of afgezet via allerlei loesje websites. Het gaat om €10.000, weet de Telegraaf.
2: Google en ook ChatGPT lijken medeplichtig, want die verwijzen door naar allerlei malafide sites, schrijft de krant. De officiële site waar zo'n ETA kan worden aangeschaft, namelijk die van de Britse overheid, verschijnt ook niet als eerste suggestie in beeld, maar pas als zesde. Google zegt in reactie de zaak te onderzoeken en passende maatregelen te nemen.
5: Nou, ook in het FD gaat het over ChatGPT. De krant staat namelijk stil bij de rol van kunstmatige intelligentie op universiteiten. Want in Leiden is bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met ChatGPT als sparringpartner voor een studente die aan haar afstudeerscriptie was begonnen. Chat hield haar vorderingen in de gaten en dacht mee over de planning.
2: Dat pakte prima uit, de studenten slaagden. Maar het illustreert ook het dilemma van de universiteit. Die moeten studenten academische vaardigheden bijbrengen. Maar hoe doe je dat als de verleiding groot is om chatbots te gebruiken? En hoe zorg je ervoor dat studenten wel regie houden over de inhoud van hun werk? Al dat soort vragen staan morgen centraal in Leiden bij de opening van het academisch jaar.
5: Ja, en hoe een klein land toch ineens heel groot kan zijn. Want voor Arij van 89 komen er auto's, 2 veerboten en een rolstoel aan te pas om zijn vrouw te bezoeken. Zij zit inmiddels in een verpleeghuis in Terschelling en hij woont nog altijd in hun huis op Schiermonnikoog. Om de week bezoekt hij zijn mini en hij is dan bijna een dag onderweg, schrijft de NRC.
2: Vorig jaar hoopte Arij nog dat Schier een eigen verpleeghuis zou krijgen. Er komt immers 10 miljoen van het Rijk om de leefbaarheid op het eiland te verbeteren. Maar volgens de gemeente is een gespecialiseerd verpleeghuis niet haalbaar. En dus stapt Arij maar weer op de boot. En dat hoopt hij nog lang vol te houden. In februari word ik 90, zegt hij. Ik hoop het te beleven. Ik ben de dagen nog niet zat.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bruce Springsteen met I'm on fire. Ja, we gaan naar Den Haag, waar de coalitiepartijen al sinds vanmorgen 10 uur in gesprek zijn over de begroting van volgend jaar. En ik zei het al, de druk neemt toe. Je mag het tenminste aannemen, want de deadline is morgen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Goedenavond, Ewout.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Ja, eigenlijk wilden ze vrijdag al uit zijn. Nu het hele weekend weer gepraat. Hoe hard is die deadline morgen?
1: Ja, die is echt hard in de zin dat er voor 1 september, dat is dinsdag dus, echt een begroting naar de Raad van State toe moet voor advies. Die kan daarna nog wel aangepast worden, maar er moet morgen in ieder geval iets naar die Raad van State toe. En iedereen gaat er ook wel vanuit dat dat gaat gebeuren. Alleen ja, over die inhoud, wat staat er dan in die begroting? Daar zijn ze het niet over eens. Dus wordt dat een begroting met heel veel plannen die op steun kan rekenen van een deel van de oppositie? Of ja, lukt het niet om er echt plannen in te krijgen waarover ze het met z'n drietjes eens zijn? Dat is de grote vraag nu.
0: Ja, waarom lukt het maar niet om het daarover eens te worden?
1: Nou, de grote vraag is eigenlijk waar ze het geld, wat te verdelen is, vooruit willen trekken. Om vermogenden te helpen of om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid wat te verzachten. De VVD wil het eerste, wil het probleem met box 3, dat is de belasting op spaargeld en aandelen. Dat wil die partij oplossen en dat kost miljarden. En dat is ook een wens van de rechtse oppositie van SGP in Ja 21. Dus dan krijg je mogelijk steun van die partijen. Nou, of ga je dus pro tegemoetkomen, die andere oppositiepartij aan de linkerkant, die juist wil dat er die sociale zekerheid niet zo wordt aangepakt. Nou, en D66 en CDA die willen vooral die beweging maken. Dus dat, ja, dat grote schisma, dat zie je eigenlijk nog steeds. Daar komen ze maar niet uit.
0: Ja, het is dus eigenlijk VVD tegenover D66 en CDA. Hoe merkte je dat vandaag?
1: Nou ja, vandaag waren de luiken best wel dicht. Maar er was een moment, einde middag, toen kwamen we Dylan Jessogus tegen in Den Haag, in de stad. Even buiten het ministerie. Want er werd geschorst. De ambtenaren waren aan het doorrekenen. En zij was even naar buiten. En ja, zij staalde toen in alles uit dat ze er misschien heel snel uit zouden komen. Luister maar.
2: Ik ga niks zeggen, het gaat goed. En dat was het.
1: En waarom gaat het goed?
2: Nou, we zijn lekker bezig.
1: Denkt u dat het vandaag wordt afgerond?
2: Ja, dat heb ik goede hoop op, zeker. Ja. Qua financiën zijn de ambtenaren nu bezig. Dus die maken de tabellen en dan gaan we zo weer kijken.
3: Maar betekent dat eigenlijk dat u eruit bent en dat nu voorgelegd aan de ambtenaren?
2: Ja, we zijn eruit als het klaar is. Maar de ambtenaren zijn nu bezig.
1: Doei doei. Ja, dat was Dylan Jessogus vanmiddag heel vrolijk. En ja. Die had eigenlijk het idee van ja, we zijn er zo wel uit.
0: Maar ja, toen gingen we ook.
1: Ja. Ja, toen gingen we ook bellen en appen met die andere partijen, CDA en D66. En daar hoorden we eigenlijk meteen daarna al heel andere geluiden. Het gaat nog uren duren. Ja, daar gaat het nu ook op lijken. Het wordt echt nachtwerk. Dus ja, ze lagen toch nog steeds behoorlijk uit elkaar.
0: Ja, hoe heeft het nou zo ver kunnen komen, hè?
1: Nou, eigenlijk is dit, ja, als je teruggaat, echt deels een weeffout in de formatie. Dat ze nooit echt goed hebben nagedacht over hoe dit proces nou moet gaan lopen. Want ze hebben een minderheid. Ze zijn voor alles afhankelijk van de oppositie. Dat is toen niet goed doordacht. Maar recenter eigenlijk ook nog. Minister van Financiën Heijnen, die kreeg heel veel ruimte om zelf te gaan sleutelen aan die begroting. En parallel daaraan sprak de premier Jette en de vicepremiers, die spraken met de partijleiders. Ja, en toen bleek eigenlijk afgelopen woensdag dat wat Heijnen in elkaar had geknutseld, ja, in de ogen van D66 en CDA veel te ver naar rechts hing. En toen zijn die partijen eigenlijk gaan tegenduwen. Zijn ze aanpassingen gaan eisen. Maar ja, dat is wel heel erg laat. Dat is de afgelopen dagen dus pas in gang gezet. Ja, en daarin zou je Jette, de premier, ook misschien wel een gebrek aan regie kunnen verwijten. Want nu is het 11:55 en ja, ze liggen nog steeds uit elkaar.
0: En wat nou als ze er niet uitkomen?
1: Nou, dan wordt het in ieder geval een hele spannende herfst. Want het kabinet moet dan eigenlijk voor elke begroting om tafel met de oppositie. En dat is eigenlijk wat deze coalitie juist niet wilde toen ze begonnen. Ze zeiden, na het kabinet schoof willen we nu weer rust en regelmaat terugbrengen in de politiek. Je hoort het Henry Bontebal nog zeggen en Rob Jetten ook. Nou, die missie lijkt dan echt mislukt. En ja, de toekomst van het kabinet wordt dan dus ook heel onzeker. Dus ja, dat belooft weinig goeds als ze er niet uitkomen.
0: Ja, ze zijn nog aan het praten. Hoe laat gaan ze het maken vannacht?
1: Nou, voorlopig is er nog geen beweging. Dus ja, ik denk dat het toch wel richting 2 uur in de klok. Oh. Denk ik dat 2 in de klok, dat het toch wel richting 2 uur wordt, ja.
0: Nou ja, jij moet dus ook nog zo lang opblijven. Of heb ik het mis?
1: Ik weet niet zeker of ik het
0: volhoud. Nee. Nou goed. Oké, morgenochtend dan zullen we daar wel verder horen. In ieder geval mensen die op willen blijven. Er is de hele nacht fantastische programma's op Radio 1. Goed, dankjewel, Ewout Kieft.

0: Ja, dat was My Love, Mine, All Mine van Mitski. In de rechtbank in Leeuwarden gaat het vanaf morgen opnieuw over de schokkende dubbele moord in het Drentse Wijtenveen. 2,5 jaar geleden was dat. Na een ruzie over de verkoop van een huis vermoordde Richard K. een echtpaar voor de ogen van hun 12-jarige zoon. Richard K. kreeg daarvoor een levenslange celstraf. Goedenavond, Victor Schildkamp, journalist bij het Algemeen Dagblad.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat wil Richard K. met zijn hoger beroep bereiken?
1: Nou, hij heeft een levenslange celstraf gekregen. Dus hij gaat toch proberen daar iets van af te peuteren. En wat hij eigenlijk gaat proberen, er werden destijds twee stoornissen bij hem geconstateerd. Maar die zouden niet van invloed zijn geweest op wat hij heeft gedaan. En in hoger beroep gaat hij toch proberen aan te tonen dat wel van invloed is geweest. En dat zou dus kunnen betekenen dat hij gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Ja, en dan zou die levenslange celstraf worden omgezet in een celstraf plus TBS. Dat kan nog een hele lange celstraf zijn. En voor een man van in de 50 ziet het er dan nog vrij hopeloos uit. Maar ja, hij gaat het toch proberen.
0: Ja, want TBS kan je ook tot het eind van je leven opgelegd blijven krijgen.
1: Ja, maar het kan ook na 2 jaar klaar zijn. Dus ik weet ook niet of hij nog echt denkt dat hij ooit vrijkomt. Ik denk niet dat hij dat denkt. Wat hem vooral dwars zit, is dat hij vindt dat in dat hele proces de vorige keer zijn kant van het verhaal gewoon te weinig is gehoord, te weinig is meegewogen. Ja. Hij beweert een jaar lang gepest te zijn. Hij zegt dat hij ook echt bang was dat Sam, hè, de omgebrachte koper van zijn huis, dat die hem wat zou aandoen of zijn familie wat zou aandoen. Hij zegt daar is gewoon te weinig rekening mee gehouden. Ja. Ja. Dat maakt overigens in de rechtbank niet veel uit, maar dat frustreert hem. Dus het is ook wel gewoon zijn frustratie. En zijn advocaat denkt dat hij nieuwe informatie heeft over die stoornissen die toch iets kunnen betekenen over wat hij heeft gedaan. Dus we gaan het zien.
0: Ja, die zaak is wel bijzonder, in ieder geval zo bijzonder dat u er destijds helemaal ingedoken bent en die zaak nog steeds op de voet volgt, hè?
1: Ja, zeker. Ja, er waren meerdere redenen. Ik heb heel veel moordzaken gedaan door de jaren heen. Maar dit was wel een aantal redenen bijzonder. Twee eigenlijk vooral. Richard filmde zichzelf meteen na de moorden. Huilend vertelde hij toen, als jullie maar veilig zijn richting zijn familie, ik red me wel. Nou ja, ik weet niet of hij nu na 2,5 jaar in de gevangenis nog steeds zo overdenkt. Maar, en wat ook bleek is dat eigenlijk die ruzie die een jaar lang duurde, dat daar van alles is gefilmd en opgenomen. Dat is wel bijzonder, dat er zoveel documentatie is over een ruzie. En een tweede ding was ook wel, dat geldt nu wel wat minder inmiddels, maar dat dorp Wijtenveen aanvankelijk dat er best wel een hoop mensen waren die een beetje begrip hadden voor Richard. Hij is natuurlijk de dorpsbewoner en de slachtoffers kwamen van buiten. En ja, het halve dorp stond achter Richard K. Dus er was zelfs wel een beetje begrip voor het feit dat hij zo was doorgedraaid. Dat maak je ook weinig mee, het begrip is voor een dubbele moordenaar.
0: Ja.
1: Dus om meerdere redenen bijzonder. En dan ja, toch ook wel die moeilijk te beantwoorden vraag, hoe kon deze man die helemaal niet gewelddadig was, voor zover bekend. Hoe kon die zo doordraaien? Het is een stomme burenruzie. Het is echt extra pijnlijk natuurlijk.
0: Ja. Hoeveel bewijs was er voor zijn veroordeling?
1: Ja, te veel om op te noemen, zal ik maar zeggen. Hij, alles was gefilmd onder meer. Hè. Een van de tragische details is dat Ineke, dat is de omgebrachte vrouw, die werd als eerste echt geliquideerd. En zij kwamen elkaar tegen, de auto's kwamen elkaar tegen. Hè. Ze keken dus naar elkaar van achter de voorruit, zal ik maar zeggen. En toen filmde zij Richard weer, want ze kregen daar weer eens ruzie. En je kunt dus echt zien hoe hij op haar afkomt. En dat zijn de laatste seconden van haar leven. En dat zijn dat is een van de bewijzen geweest. Maar ja, er zijn zo verschrikkelijk veel appjes, opgenomen gesprekken. Alles erop en eraan. Het zoontje was erbij, hè, van Sam. Zijn 12-jarige zoontje heeft het allemaal gezien. Ja, dat deze man het gedaan heeft, daar is nooit 1 seconde twijfel over geweest. Nee, en hij heeft bekend trouwens.
0: Precies. Het gaat alleen om, kan hij eventueel een iets lichtere straf krijgen? Maar echt, als ik jou zo hoor, dan zijn er niet echt nieuwe stukken die aan bod komen waardoor de rechters anders kunnen gaan oordelen.
1: Nou ja, wat ik ervan begrijp is dat er weer opnieuw gekeken is naar alle hersenscans en zo. En is daar wel, zegt de advocaat tenminste van Richard K., nieuwe informatie uit naar voren gekomen dat hij toch iets zou mankeren en dat toch van invloed kan zijn geweest op wat hij heeft gedaan. Ja, als dat zo is, dan Ja, dan is dat nieuws. En dan zou dat ook kunnen betekenen dat die straf omgezet wordt in cel plus TBS. Maar ja,
0: komt dat
1: hoeveel
0: vaak...
1: cel wordt het dan?
0: Ja, goed. Komt het vaak voor dat je weet dat iemand eerst tot levenslang wordt veroordeeld, maar door een hogere rechter toch niet meer?
1: Nou, toevallig is er komende week nog een zaak van Richard H. Dat is een andere Richard die 21 jaar geleden zijn eigen gezin in Zoetermeer vermoordde. En die werd ook in eerste instantie tot levenslang veroordeeld. En die kreeg een hoger beroep. Dat is een ontzettend pijnlijke zaak ook. Werd er toch ook bij hem een stoornis geconstateerd. En werd het omgezet in cel en levenslang. Cel en TBS. Ja. Dat was dus toen het maximale was 20 jaar cel. En die komt dus komende week weer... houdt zijn straf op, zeg maar. Want ook zijn TBS zit erop. Dus die... Ja, die werd ooit tot levenslang veroordeeld, maar wordt nu weer vrij man. Het is een hele andere zaak. Maar het komt dus wel voor, dat levenslang weer teruggedraaid wordt.
0: Ja, een tragische zaak. Je zei net al, die zoon van het echtpaar was getuige van de moord. Weten we iets over hoe het nu met hem en zijn zusje gaat?
1: Ja, ik weet er wel een en ander van. Ik kan er niet te veel over zeggen, want het is natuurlijk wel privé. Maar zij hebben wel met veel hulp hun leven weer een beetje op gang gekregen. Iedereen die zich zorgen over hun maakt, die kan ik een klein beetje geruststellen dat het wel gaat naar omstandigheden. Maar inderdaad, naar omstandigheden. Ik bedoel dat dit diepe sporen nalaat waar ze misschien bijvoorbeeld in de toekomst nog last van kunnen krijgen. Ja, dat kan iedereen wel raden. Maar het gaat. Het gaat, zou ik maar zeggen. En, zo goed en zo kwaad.
0: En zouden die nabestaanden ook dat hele proces de komende 3 dagen aanwezig zijn?
1: Nee, ze zijn er niet bij. Nee, deze nabestaanden niet. Er zijn wel andere familieleden zullen erbij zijn, maar... De ouders van Ineke en ook dat zijn ook de mensen die de kinderen nu onder hun hoede hebben genomen. Die zullen niet bij zijn, de kinderen ook niet. Er zullen wel verklaringen voorgelezen worden van hun. Want er zit nog heel veel woede daar. Bijvoorbeeld over het optreden van de politie. Zij vinden gewoon dat Richard veel eerder in de gaten had moeten worden gehouden.
0: Dat de politie eerder in had moeten grijpen, hè? Want ik geloof dat
1: Is het dat een wapenvergunning, hè, bijvoorbeeld? En die wapens had je kunnen afpakken. Nou heeft hij weliswaar die moorden gepleegd met de illegale wapens die hij ook nog had. Maar het had toch wel een signaal geweest als ze al eerder bij hem aan de deur hadden geklopt. Dan lever maar in wat we kunnen vinden.
0: Ja, dankjewel Victor Schildkamp van het AD. En we gaan verder met ons volgende onderwerp. Dat heeft te maken met Delfts aardewerk. Museum Prinsenhof in Delft had al een indrukwekkende collectie aardewerk en kan daar nu een aantal absolute topstukken aan toevoegen. Het gaat om de collectie van de Rotterdamse kunstverzamelaar Gérard de Bruin, die de Prinsenhof deze week heeft weten aan te kopen. Bij mij in de studio is Robert Aronsson. Hij is antiquair en expert in Delfts aardewerk. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond, leuk om hier te zijn.
0: Ja, we hebben afgesproken te toetsfailleren.
2: Ja.
0: En wat is er zo bijzonder aan deze collectie?
2: Deze collectie is verzameld in een periode dat er weinig verzamelaars het Delfts aan het verzamelen waren. Dus de meeste collecties die wij kennen in bijvoorbeeld het Rijksmuseum, in het museum in Brussel, zijn verzameld door verzamelaars vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en gelegateerd aan die musea rond, eentje in 1911, eentje in 1916. Ja. En dat was eigenlijk pas het beginpunt voor deze meneer. Meneer de Bruin die nam een klein collectietje van zijn vader over en ging zelf door met verzamelen, maar dus een beetje in een andere tijdsgeest dan de verzamelaars voor hem.
0: Ja, en wat maakt dan wat is dan het verschil in die tijdgeest?
2: Hij kon natuurlijk andere dingen kopen, had er een ander oog voor. Er was meer onderzoek gedaan. En wat het bijzondere is van deze collectie is dat de documentatie heel erg goed is. Meneer de Bruin heeft bij alles opgeschreven waar hij het heeft gekocht, wat de datum was dat het gekocht is, nog omstandigheden die daarbij waren, veilingboekjes heeft hij allemaal notities ingemaakt. En hij verzamelde meer dan alleen Delfts aardewerk, maar vooral bij het Delfts maakte hij al die aantekeningen over. Ja, dat gaf dus echt aan dat hij het zo bijzonder vond.
0: Daar zat zijn hart.
2: Dat was zijn passie.
0: Het was een importeur van scheepsmachines.
2: Ja,
0: vond het zo'n mooie tegenstelling van de grote scheepsmachines en dan dat delicate aardewerk.
2: Misschien juist mooi, hè, die balans in het leven.
0: Ja, heeft hij er wel zelf ook iets over geschreven, bijvoorbeeld, deze meneer de Bruin?
2: Nou ja, in zijn eigen boekjes heeft hij er natuurlijk heel veel over geschreven. Ja. Hij was met enkele academici was hij goed bevriend. Die hebben zijn stukken ook gebruikt in boeken om aan te geven wat het verhaal is van een Delfts aardewerk. Of hij zelf echt iets heeft uitgegeven, dat geloof ik niet.
0: Waren er veel kapers op de kust?
2: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik was er zelf ook wel eentje van, eerlijk gezegd. Maar het museum had het eerste recht van koop. En daar hebben ze gebruik van gemaakt. En dat hebben ze natuurlijk heel goed gedaan.
0: Ja, want ze hadden het al heel lang in bruik, Leen, hè?
2: Dat klopt. Ja, het zit al 60 jaar bij allerlei musea. Het heeft in eerste instantie gestaan in het Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daar woonde meneer De Bruyne ook.
0: Ja.
2: Daar was hij niet helemaal tevreden, omdat het niet allemaal op zaal stond. Dan is het naar huis Lambert van Meert gegaan in Delft. Lambert van Meert is overgegaan in 2013 helemaal naar het Prinsenhof in Delft. En daarom is die collectie daar ook terechtgekomen.
0: Ja, de luisteraars kunnen deze collectie natuurlijk nu niet zien. Ik heb wel wat foto's gezien en wat viel mij op. Deze collectie heeft ook heel veel andere kleuren. Terwijl ik denk dat veel mensen, ikzelf misschien ook wel, bij Delft, aardewerk uit Delft, aan Delfts blauw denken.
2: Ja. Ja, de term Delfts blauw is echt een laat 19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse term. Mm. Die wij in het vak eigenlijk helemaal niet gebruiken. Wij praten over Delfts aardewerk. Omdat er vanuit de 17e eeuw al gekleurde stukken worden gemaakt. In de 17e eeuw is dat heel zeldzaam. Er zit ook een heel mooi exemplaar hier in deze collectie.
0: Want het is heel moeilijk om te maken.
2: Ja, inderdaad. Het blauw-wit, het blauw, het kobalt bakt makkelijker.
0: Ja.
2: En daar heb je niet heel veel techniek voor nodig. Met kleur heb je veel meer precisie en technieken nodig. En meerdere bakgangen in veel gevallen ook.
0: Ja, en noem eens dan een topstuk. Beschrijf
2: nou,
0: dat
2: van de topstukken
0: dus.
2: Die ik net al eventjes aantipte.
0: Ja, maar goed, voor de luisteraars dat ze het voor zich zien. Ja.
2: Een paar borden gemaakt bij het Moriaanshoofd. Onder Jacob Wemmerszoon Hoppestein. 1680, 1685.
0: Wat is Moriaanshoofd?
2: Dat was een van de 30 fabrieken in Delft.
0: Ja, ja.
2: Dus tegen het einde van de 17e eeuw waren er ruim 30 fabrieken in Delft.
0: Ja.
2: Die aardewerk maakten. Zo was die stad begaan met het aardewerk maken. En deze twee bordjes zijn gemaakt voor de hertogen van Brunswijk en Lunenburg. De wapens staan er ook opgeschilderd op die borden. Dit zijn polygome gekleurde borden.
0: Ja. Dus met meer kleuren. Ja.
2: Met meer kleuren. En van deze maker kennen we slechts ruim 40 objecten. Waarvan de helft maar gekleurd is. Dus er zijn in de wereld maar 20 objecten van deze kunstenaar bekend.
0: En wat staat er dan op die bordjes?
2: Op deze bordjes staat een afbeelding met scènes uit het leven van paus Leo de Tiende. Waarom dat is gedaan, dat is niet helemaal duidelijk. Ze zijn eerder op een expositie geweest in 1929 in het Rijksmuseum. Van de handelarenvereniging, de kunsthandelarenvereniging in Nederland. Die hadden een expositie daar. En daar stonden deze twee bordjes, stonden ze ook met een andere omschrijving. Pas later is ontdekt dat het paus Leo de Tiende afbeeldingen zijn.
0: Ja, en dan weet je niet waarom een speciaal paus Leo de Tiende dan is.
2: Misschien.
0: Je zou eerder misschien een scène uit de Bijbel of zo verwachten.
2: Die zijn er ook heel veel. Er zijn ook wel Bijbelse afbeeldingen. Maar dit is dan een afbeelding die helemaal niet vaak voorkomt. Heeft iemand gezegd van dit is de afbeelding die we erop willen hebben? Waren er prenten beschikbaar? Dat is allemaal niet duidelijk.
0: Nee. En noem nog eens iets moois.
2: Wat ik zelf heel mooi vind, dat zijn een paar blauwe vazen van ongeveer 50 centimeter hoog. Gemaakt door Samuel van Eenhoorn, fabriek de Griekse A. Een van de bekendste fabrieken in Delft eigenlijk.
0: Ja.
2: En met de net geen 50 centimeter echt monumentale fase uit die late 17e eeuw. Prachtig voorbeeld.
0: Ja. Kunnen we dat Delftse aardewerk eigenlijk over de hele wereld terugvinden?
2: Ja, zo langzamerhand wel. Het was natuurlijk iets voor Europa in de 17e en in de 18e eeuw. Maar zeker vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is het de hele wereld overgegaan met allerlei collecties. En we zien nu vooral dat musea in de Verenigde Staten, musea in Australië, bij hun oude meesters, bij de schilderijen, ook de objecten willen hebben die in diezelfde periode zijn gemaakt.
0: En die misschien ook gewoon op de schilderijen zijn afgebeeld.
2: En in sommige gevallen zelfs op de schilderijen zijn afgebeeld.
0: Tenminste, ik kan me voorstellen dat er ook wel eens een stuk Delfts aardewerk op een stilleven staat.
2: Klopt, helemaal. Het is vaak niet duidelijk of het Chinees porselein is of Delfts aardewerk. In sommige gevallen weten we het dat het Delfts aardewerk is. En dat maakt het dan extra bijzonder.
0: Ja, want hoe kan je dat verschil dan zien? Stel dat
2: op een schilderij is dat heel lastig.
0: Ja, wel, maar echt?
2: In het echt is het porselein een aardewerk. En ik vergelijk het altijd een beetje met glas en plastic. Het lijkt heel erg op elkaar, maar het zijn twee verschillende manieren van maken. En het porselein wordt pas in de vroege 18e eeuw ontdekt hier in Europa. Door Meissen
0: in
2: Dresden. Meissen porselein is natuurlijk heel bekend. Maar dat was het eerste porselein
0: van
2: in Europa.
0: Van al die lelijke beeldjes.
2: Nou ja, dat zijn niet mijn woorden. Ik heb het over Delfts aardewerk. Nee, maar het Delfts aardewerk is veel ouder dan dat. Is al 50 jaar eerder echt in Schoen.
0: Ja, en wordt het nog steeds gemaakt?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee fabrieken die het nog steeds maken. Jorrit Heijnen, een kennis van me, echt een ondernemer die meerdere winkels heeft en Heijnen Delsblauw heeft. En de porseleinen fles. En voor alle openheid, die is bekend. Daar zit ik in het bestuur van het Royal Delft Museum. Dat is ook een museum om te bezoeken, echt het bezoeken waard. Wordt hard aan de weg getimmerd. Daar wordt het ook nog steeds gemaakt. En dat kan je ook zien. Er wordt geschilderd, de mallen worden gebruikt. Erg leuk om dat. Om dat te zien.
0: Nou, je bent deskundige ook bij Tussen Kunst en Kitsch. Hè? Daar kunnen mensen je van kennen.
2: Ja.
0: Worden daar op die taxatiedagen nou eigenlijk ook vrachtladingen Delfts aardewerk aangedragen? Of?
2: Ja, maar vooral het late Delft, zoals wij dat noemen. En dat is het Delfts aardewerk van uit de late 19e eeuw en de 20e eeuw.
0: Ja.
2: En waar ik naar op zoek ben, is natuurlijk het 17e en 18e eeuw Delft.
0: Want dat is echt het echt kostbare.
2: Ja, nou het leuke is dat je als verzamelaar met 100 euro al echt een leuk 18e eeuw stukje Delfts kan kopen. Maar ja, dat zijn natuurlijk de hele zeldzame stukken, de bijzondere stukken. En helemaal, zoals in dit geval, de stukken met een geweldig verhaal en een historie. Die brengen natuurlijk heel veel geld op.
0: Ja. Wat is de heilige graal van het Delftse aardewerk?
2: Ik denk dat dat voor verschillende experts een beetje anders is. Deze Hoppesteinboorden behoren absoluut tot de heilige graal. Het is
0: die van
2: zo
0: die paus,
2: ongelooflijk
0: ja?
2: zeldzaam. Ja? Ja, van die paus Leo. Ja? In mijn geval een Vrijtoomboord of een Vrijtoomplakette, een schilderij geschilderd door Frederik van Vrijtoom.
0: Wie is dat?
2: Frederik van Vrijtoom was de bekendste aardewerkschilder in de late 17e eeuw.
0: Ja.
2: Die een enorme verfijning heeft aangebracht op zijn schilderwerk.
0: Maar dat is niet veel meer en dat kom je bijna nooit tegen.
2: Nee, nauwelijks. Zo af en toe een stukje op de markt, maar heel weinig.
0: En het is waardevast of wordt het steeds kostbaarder?
2: De belangrijke stukken zijn in de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd in prijs ongeveer. Ja, echt veel meer waard geworden.
0: Nou is dat museum al sinds vorig jaar dicht. Wanneer kunnen we weer kijken?
2: Ja, nou ja,
0: nu willen we kijken.
2: In 2028 zag ik in de Vereniging Rembrandt lijst staan. Dus in 2028 gaan ze weer open. En dan is deze collectie ook zeker te zien.
0: Dus we moeten nog wel even geduld hebben.
2: Even geduld hebben. Voor die tijd kunnen ze onderzoek doen hiernaar.
0: Nou, we zijn wel nieuwsgierig geworden. Dankjewel.
2: Met alle plezier.
0: Robert Aronson. Ja, en dan nog even, zoals beloofd. U krijgt van ons nog de laatste woorden van de allerlaatste zomergasten. Janine Abbering sloot zojuist hiermee af.
3: Ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord. Blijf kijken.
4: Televisie is uitgevonden om een wereld groter te maken en niet om een wereld weer terug te vrommelen in de geëikte waarden die we toch al hadden. Het is uitgevonden om die werkelijkheid groter te maken. Daarvan hebben ze gedroomd.

0: Ja, dat was Hemelvalt van Typhoon. Ja. Geloof ik een keus van jou, Silan.
1: Zeker, zeker.
0: Of niet?
1: Bracht me helemaal weer terug. Ja. Dus ik woonde nog in Suriname toen dit nummer uitkwam. Meer dan 10 jaar geleden dus.
0: Ja.
1: En dat is mijn eerste kennismaking met Typhoon eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, het was echt fantastisch.
0: Jij bent zelf ook muzikant.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, verhalenverteller. Maar ik ben natuurlijk naar Nederland toe verhuisd om te studeren aan het conservatorium van Amsterdam. Alleen nu, na die 6 jaar aan het conservatorium, zie ik mezelf niet meer als één. Of nou ja, vereenzelvig ik mezelf niet meer met 1 discipline. Maar eigenlijk als de verhalenverteller, shapeshifter die door alles heen kan bewegen.
0: Ja, daar gaan we het nog even over hebben, over die shapeshifter.
1: Ja.
0: Maar eerst maar eens even waarom je hier zit. De afgelopen maand heb ik namelijk elke zondag, behalve vorige week, in het oog een genomineerde van de Hebban debuutprijs gesproken.
1: Ja.
0: En jij bent de laatste genomineerde. Silan Macrooy, genomineerd voor zijn debuutroman Mensen als Zonnen en Mensen als Manen. En het gaat over opgroeien in Suriname als je niet in het hokje van de hetero jongen past, om het even dan maar in één zinnetje samen te vatten.
1: Ja.
0: Fijn dat je er bent. Je zit hier dus als schrijver en niet als muzikant. Ja, de titel, hè, die is meteen al wel intrigerend. Impliceert dat er 2 soorten mensen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Van de zon en van de maan.
1: Mm-hmm.
0: En jij? Wie ben jij?
1: Ik ben alles eigenlijk.
0: Oh.
1: Ik vier mijn maankant en mijn zonkant.
0: Ja.
1: En alles wat ertussen ligt. En dat is ook de opdracht die Lanny eigenlijk heeft.
0: Lanny is de hoofdpersoon.
1: De hoofdpersoon in het verhaal, ja. En Lanny groeit op in een wereld waarbij hem wordt gezegd, je bent of een echte man of geen man.
0: Is de Surinaamse wereld.
1: Ja, maar intussen dus eigenlijk ook gewoon, ja, ook hier, niet intussen, maar dat beeld, het patriarchale beeld van man zijn, dat is aan verschillende kanten van de oceaan, is dat met golven weer belangrijk geworden. En ja, we zijn nu in een periode waarbij die mannelijkheid zo duidelijk wordt geherdefinieerd, maar mensen zijn zich ook aan het verzetten daartegen. En Lanny heeft er allemaal mee te maken. Dus
0: Die gooit wel op in een maatschappij waarin het niet zo evident is dat hij ervoor uit kan komen dat hij op jongens valt. Waar hij zich langzaam steeds meer bewust van wordt.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, je zegt, je bent eigenlijk allebei.
1: Ja.
0: Maar hoe zou het verschil tussen mensen de zonne en de manen definiëren?
1: Ja, kijk, het is dat Lanny dus het idee heeft dat er mensen zijn die gevierd worden door de maatschappij. Mensen die worden toegelachen door het leven, de zonne, die allemaal heel makkelijk eigenlijk kunnen voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. En dan manen die dat niet zo goed kunnen, die hebben verloren en die een beetje zielig zijn.
0: Die zitten een beetje in de schaduw.
1: En hij voelt zich eigenlijk dus niet, eigenlijk alsof hij nergens bij hoort. En dat komt vooral omdat hij dat binaire beeld van mensen als of dit of dat heeft geïnternaliseerd. Want er wordt hem gezegd, hey, er is een script van mannelijkheid. Er is een script van, er is een choreografie van mannelijkheid.
0: En hoe ziet dat eruit, die mannelijkheid?
1: Dat er een bepaalde rol is. Dat er een bepaalde emotionele, misschien wel, hoe zeg ik dit, op een manier dat ik een bepaalde ik denk een bepaalde die mannelijkheid is in zijn wereld iets dat niet fluïde mag zijn.
0: Hm.
1: Het is iets dat vaststaat en dat eigenlijk ook heel erg eng is.
0: Hm.
1: Dus smal is. En hij, omdat dit de script zo duidelijk is van mannelijkheid in die geografie zo duidelijk is, voelt hij niet alsof er ruimte is om daarvan af te wijken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het boek gaat ook over de relatie tussen 2 tweelingbroers.
1: Mm-hmm.
0: De hoofdpersoon heeft het idee, en daar hebben we het weer, dat hij in de schaduw van die broer staat. Die broer is de zon.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En hij staat een beetje in zijn schaduw.
1: Mm-hmm.
0: Klopt dat?
1: Ik denk dat Lanny heel erg bezig is met inderdaad vechten tegen weer een ander soort verwachting. Want het is 1 ding natuurlijk om te voelen dat je anders bent.
0: Ja.
1: Maar het is een ander ding om ook te voelen dat er iemand naast je staat.
0: Ja.
1: Die op je lijkt, hetzelfde gezicht heeft. Maar die volgens Lannys perspectief dan wel makkelijker mee kan met het script van de wereld. Zo lijkt het.
0: Zo lijkt
1: dus
0: het.
1: Hij probeert ook gewoon letterlijk in het boek zijn eigenlijk uit te zoeken wie hij dan is.
0: Ja.
1: En of hij dan mag bestaan op zijn manier, ja, zonder...
0: En op een gegeven moment, ja, als Lanny dan dus achterkomt dat hij dus op jongens valt...
1: Mm-hmm.
0: Dan gaat hij dat aan zijn broer vertellen, aan mm-hmm. zijn tweelingbroer.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan blijkt dus dat die broer ook op jongens valt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk mm-hmm. best wel een heel moeilijk moment in het boek, volgens
1: mm-hmm.
0: mij.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Hij schrijft dan een briefje en dan zegt hij Alvan, hè, zo heet die broer.
1: Ja.
0: Je moet niet schrikken, er is iets dat je niet weet over mij.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt dus, en dan op een gegeven moment, ik doe even een klein...
1: Ja, zeker,
0: voor me met mijn briefje in je handen en je lacht. Je ogen zijn troebel, ik zie je mond bewegen, maar het duurt even voordat ik hoor wat je zegt. Ik ook. Mm-hmm. ook. Dus die is dan mm-hmm. helemaal blij. Maar eigenlijk is Lanny dan niet blij. Die zegt, ik zou blij moeten zijn, maar vlak achter mijn navel voel ik weer die 1000 zoemende glazenmakers. En dan zegt hij, ik heb besloten dat ik niet meer wil liggen. De waarheid is dat ik dacht... Ik sla een paar regels over, hoor. Mm-hmm. Niet mensen mm-hmm. denken dat dit zo achter elkaar staat. De waarheid is dat ik dacht dat ik eindelijk iets had wat alleen van mij was.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: dat vindt hij dus eigenlijk gewoon heel jammer. Denkt hij, heb ik eindelijk iets wat helemaal van mij is? En dan heeft mijn tweelingbroer dat ook.
1: Ja,
0: dat is dus een deceptie.
1: Ja, het is dus... ik denk dat het ook weer te maken heeft met de verwachtingen die Lanny... Eigenlijk kan Lanny dus heel moeilijk omgaan met wat dingen die verwacht worden van hem. Als het gaat om dat broederschap,
0: ja.
1: dan voelt hij dat hij bijna een soort van verplichting heeft om het tweelingschap, het broederschap te vieren.
0: Ja.
1: Terwijl het ook gewoon echt iets bijzonder ingewikkeld kan zijn. Vooral als het gaat over twee queer mensen.
0: Nou, het lijkt mij sowieso al heel erg ingewikkeld om een tweelingbroer te hebben. En ja. er dan ook naar achter gekomen dat je al, dat lijkt mij inderdaad best een ingewikkelde situatie.
1: Het zou mooi kunnen zijn. Maar, en het is denk ik voor sommigen, er zijn zoveel verschillende queer ervaringen. Het zou mooi kunnen zijn.
0: Ja.
1: Maar het is, kan ook dus complex zijn.
0: Ja, die zegt dan, en zo stralende zonnebroer, bevestig mm-hmm. je voor de zoveelste keer mijn gebrekkigheid door simpelweg te bestaan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dacht ik, nou. Je gaat op een gegeven moment, of jij niet, maar de persoon in je boek. Maar natuurlijk, het is ook niet zo heel raar natuurlijk dat mensen denken, ja, er zit ook heel veel van zijn eigen leven in.
1: Mm-hmm,
0: toch?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Nou, ja, ja en nee. Kijk, het raamwerk, de blueprint, dat is... Ik ben begonnen in de eerste 2 maanden met, hoe ga ik hier een coming-of-age memoir van maken?
0: Ja.
1: Wat zijn de significante momenten uit mijn tijdlijn?
0: Ja.
1: Maar al heel vroeg in het schrijfproces realiseerde me dat ik niet gewoon alles wilde herbeleven. Ik wilde deze keer de regie hebben. En ik wilde kunnen bepalen wat er wel en niet gebeurde. Als antwoord op de machtloosheid die ik heb gevoeld als kind. En daarmee is het verhaal... Het is eigenlijk... Ik ben ook heel erg geïnspireerd door afro-surrealistische vertellers. Die eigenlijk de wereld presenteren zoals je het lijkt te kennen.
0: Ja.
1: Die lijkt op onze wereld. Maar stiekem zijn er allerlei keuzes gemaakt die je op een gegeven moment laten zien dat dingen totaal anders zijn.
0: Ja.
1: En dat je daarmee een soort van een wereld spiegelen, die lijkt op onze wereld, maar ook het verhaal is van wat er kon zijn geweest.
0: Ja.
1: En wat het verhaal van wat er misschien nog gaat komen. En een verhaal van eigenlijk een versie van mezelf die alleen maar bestaat in dit boek eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik. Je wil ook de lezer ook een spiegel voorhouden. Dat schrijf je mm-hmm. in het begin.
1: Mm-hmm.
0: In het boek gaan beide broers komen in Nederland terecht.
1: Mm-hmm.
0: Waar ze toch het gevoel hebben dat ze meer zichzelf kunnen zijn. In ieder geval geldt dat voor de broer, voor Alvan.
1: Voor Alvan, ja. En dat is eigenlijk ook een van de dingen die ik fascinerend vind. Is dat twee mensen die eigenlijk hetzelfde pad moeten bewandelen.
0: Ja.
1: Toch een compleet ander verhaal kunnen,
0: ja.
1: kunnen creëren, kunnen dragen. En dat is eigenlijk precies waarom ik het tweelingschap zo interessant vond om te verkennen in dit boek. Omdat er is gewoon niet één manier om goed queer te zijn, of goed man te zijn, of goed mens te zijn.
0: En wat ik ook heel mooi vond, is gewoon al de talen die je door elkaar gebruikt. Je zegt ook, ga niet alles uitleggen.
1: Nee, precies.
0: Als mensen het niet snappen, dan moeten ze het misschien maar voelen.
1: Ja, omdat het eigenlijk... Ik wil het niet behandelen als vreemde talen. Ja. Want hoe dan ook zijn die talen om ons heen. En echt al decennia lang om ons heen. Weet je? Je hoort het op de straat ook, weet je?
0: Ja. Mooi boek, dankjewel. Ceylan McRoy, het winnaar van de Herman de Buutprijs, wordt komende vrijdag bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland op NPO 1.
2: Het is 11:55.
0: De vorige week overleden Noorse koning Harald was er heel dichtbij. Alle gemeenten in Noorwegen aandoen voor een officieel bezoek. Het zijn er in totaal 357. Hij moest er nog 4 en die bezoeken stonden gepland in september en oktober. Goedenavond, Justine Marcella, koningshuisdeskundige.
3: Goedenavond.
0: Ja, ja, die koning was echt op een soort gemeentejacht, zo werd het ook genoemd in een bericht vandaag. Hij wilde al die gemeenten officieel bezoeken. Wat zegt dat over hem?
3: Ja, het was een missie voor hem. Het was een traditie. Iedereen was er ook aan gewend. Maar het was echt een levensmissie om samen met Sonja, zijn echtgenote, inderdaad het hele land aan te doen. Net niet gelukt, helaas, op 4 plaatsen na.
0: Ja, vind je het tragisch dat hij het net niet heeft gehaald? Of traag?
3: Ja, en ook weer niet, want dit is ook wel wat een monarchie is. Dus de koning is dood, leven de koning. Dat klinkt heel cru, maar zo werkt het in Noorwegen. Zeker bij Harald, die altijd heeft gezegd, ja, ik heb me verbonden aan dit ambt levenslang. Abdiceren, zoals wij dat in Nederland kennen, was ondenkbaar. Nou, nu is er een nieuwe koning en die kan juist misschien, is dat juist wel heel mooi als hij alsnog die belofte van zijn vader en zijn moeder inwisselt. En in Noorwegen hopen ze ook eigenlijk dat Sonja, de echtgenote van Harald, dan ook daarbij aanwezig zou zijn. Wat nog niet eens zo'n gek idee is. Nee. Omdat Mette Marit natuurlijk nog steeds aan het herstellen is van haar longtransplantatie.
0: Ja, maar je kan ook zeggen, hij was een beetje traag, want hij heeft 35 jaar de tijd gehad.
3: Nou ja, ik heb eventjes gekeken van hoe zit dat eigenlijk bij onze eigen koning. En dan vind ik inderdaad het in Noorwegen wel een beetje traag. We hebben weliswaar, zijn een veel kleiner land. Maar qua aantal gemeentes verschillen we maar 15 gemeentes. Als ik nu zie, ik denk dat Willem-Alexander tijdens zijn koningschap alleen al 3/4 van Nederland heeft bezocht.
0: Oh, dus wij hebben eigenlijk ook een gemeentejacht in Nederland van de koning of het koningspaar.
3: Ja. Ja, alleen wij noemen het niet zo. Ik weet dat er in het paleis heel heftig met een kaart van Nederland bij wordt gehouden waar de koning of de koningin of iemand van het koninklijk huis al geweest is. Zodat niet alleen maar de Randstad aandacht krijgt en ook de regio. Willem-Alexander heeft natuurlijk ook na zijn koningschap in 2013 streekbezoeken ingelast. Hè. Hij gaat 2 keer, soms wel 3 keer per jaar uitgebreid op ontdekkingstocht in een bepaalde regio. Ja. Dat wil hij zelf heel inhoudelijk, dus echt op de inhoud. Tegelijkertijd merk ik in de praktijk dat het een soort mini-koningsdag is. Ja. Maar ook bij ons koningshuis is het echt de wens om zoveel mogelijk gemeentes, Nederlanders te ontmoeten.
0: Ja. Ja, dankjewel Justine. Marcella, tot slot. Wij zijn aan het eind gekomen van Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijne en straks Wat blijft? Daarin de biograaf van Eddy du Perron. Naar aanleiding van de uitgave van het brievenboek van Elisabeth de Roos en Eddy du Perron dus. Het strijdperk van de liefde. Lijkt me erg leuk. Nou, dag.
4: Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring, 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Friesland non-stop.
9: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Hier lees ik. Familie van Squirt. 4 voet.
1: De kop van een swut uit de Midsiuan komt aan libben.
2: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
0: Ja, maar we dat beetje jacht naar het 6e eeuw.
1: Swut. Dit weekend in Friesland ook.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Dit lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de